Je hoort het op New Business Radio. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Redion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

0: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.

0: verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
0: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of invoer. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
4: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen. Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
0: Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
8: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
1: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
9: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.
10: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-upfase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. De laatste inzichten voor business shapers. Nieuw Business Radio.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
4: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
6: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
4: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
6: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
7: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. Shaping your future. New Business Radio.

0: organisatieontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste reden om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om en dat je niet...
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
9: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
0: Listen to lead. New Business Radio.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP'.

0: is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
6: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
8: Manutan, Manutan.
7: Bestel op manutan.nl.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
8: Manutan, Manutan.
7: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: is een bedrijf ontstaan. Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
2: De laatste inzichten.
1: Nieuw Business Radio voor business shapers.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
2: Shaping Your Future. New Business Radio.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
0: De laatste inzichten voor business shapers. Nieuw Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of invoer. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: De New Business Radio Nieuwsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Nieuwsflash.
6: Heb je zonnepanelen? Dan kan je energierekening vanaf 2027 flink omhoog gaan. De reden? De salderingsregeling verdwijnt. Daardoor krijg je voor teruggeleverde zonnestroom straks veel minder geld terug dan nu. Volgens berekeningen van energievergelijk.nl gaat het bij veel huishoudens om honderden euro's extra per jaar. Vooral mensen met veel zonnepanelen worden geraakt. Toch blijven zonnepanelen volgens experts wel rendabel. Het verschil zit straks vooral in hoeveel stroom je direct zelf gebruikt. Bijvoorbeeld door apparaten juist overdag aan te zetten als de zon schijnt.
7: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
8: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio.

0: ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
2: Dit is New Business Radio.
3: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Listen to Lead, New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: En Value heeft een nieuwe Chief Technology Officer gevonden, Daan van der Hoeven. Hij wordt verantwoordelijk voor de technologische koers van het datagedreven platform voor vastgoedadvies. Van der Hoeven werkt sinds 2021 bij het bedrijf en speelde een belangrijke rol in de digitale ontwikkeling van de organisatie en de ontwikkeling van het platform zelf. De nieuwe CTO wil met N-Value inzetten op het ontwikkelen van oplossingen die helpen om vastgoedbeslissingen beter te onderbouwen.
8: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: met Joris van Zoelen bij New Business Radio.
1: Het inzicht van vandaag. Succesvolle impactorganisaties beschouwen hun keten niet als een externe leverancierslijn, maar als een deel van de eigen organisatie. En ze nemen daar dezelfde verantwoordelijkheid voor als wat er binnen hun eigen muren gebeurt. De meeste bedrijven zien hun keten als een serie van contracten. Aan de ene kant kopen ze in en aan de andere kant verkopen ze. Wat er bij de boer of bij de fabrikant gebeurt, is in principe iemand anders zijn zaak. Zolang het product op tijd komt en de prijs klopt, is het werk gedaan. Verantwoordelijkheid stopt vaak bij de poort. Impactgedreven organisaties weigeren deze afbakening. Voor hen is de keten geen externe lijn, maar een uitbreiding van de eigen organisatie. Wat er bij de leverancier gebeurt, gebeurt feitelijk in hun naam. Want zij hebben de inkoopkeuze gemaakt. Wie tomaten koopt, koopt geen tomaten, maar koopt het bedrijf dat die tomaten teelde. De bodem waarop het groeide, de mens die ze plukte en het loon dat aan deze mens werd betaald. Onder dit inzicht ligt een aantal eenvoudige redenen waardoor dit werkt. Wat je niet ziet, kun je niet verbeteren. Slecht loon, slechte bodem, slechte arbeidsomstandigheden verdwijnen onder de radar zodra ze één schakel verder plaatsvinden. Wie de keten als extern behandelt, geeft de mogelijkheid weg om er invloed op uit te oefenen. Risico verdwijnt niet door het over te dragen. Schandalen rond kinderarbeid, ontbossing of slechte productieomstandigheden raken in de praktijk altijd het merk dat ervan profiteert, niet alleen de directe veroorzaker. Verantwoordelijkheid nemen is dus ook risicobeheer. En een keten die je niet kent, is ook een keten waar je niks over kunt vertellen. Wie kan vertellen waar zijn product vandaan komt, van welke boer of van welk veld, heeft iets in handen wat willekeurige inkopers niet hebben, namelijk een verhaal. En belangrijk, dit is iets anders dan een keurmerk. Een keurmerk is een momentopname. Verantwoordelijkheid nemen voor de keten is een doorlopende relatie waarin je zelf weet wat er gebeurt. Dat klinkt natuurlijk allemaal heel logisch en theoretisch klopt het wel. Maar hoe werkt dat nou in de praktijk? Een van de organisaties die hier in Nederland al ruim 40 jaar serieus werk van maakt is Odin. Ooit in 1983 begonnen als groothandel in Geldermalsen met antroposofische wortels. Inmiddels uitgegroeid tot een coöperatie met meer dan 38 winkels, een groothandel, een biodynamische boerderij in Brabant, een eigen imkerij en een bezorgdienst en vele afhaalpunten. Daarnaast wordt die organisatie gedragen door 20.000 leden. Want Odin is geen gewone supermarktketen. Odin is steward-owned. Het bedrijf is van de leden, niet van de aandeelhouders. Het verschil zit hem ook in hoe Odin omgaat met zijn keten. Niet als logistiek vraagstuk, maar als verantwoordelijkheid. Een eigen biodynamische boerderij om zaadvaste, patentvrije rassen bijvoorbeeld te telen. Een eigen imkerij om de biodiversiteit op het platteland te ondersteunen. Directe relaties met boeren waarmee Odin lange termijn afspraken maakt, ook als een ander het misschien goedkoper kan. Ook in slechte oogstjaren. Een paar cijfers op een rijtje. Opgericht in 1983 met een 100% biologisch of biodynamisch assortiment. Een groothandel en bijna 40 winkels door heel Nederland. Meer dan 20.000 leden en een verdubbeling daarvan over de afgelopen 5 jaar. Een eigen biodynamische boerderij, de Beerse Hoeve en een eigen imkerij. En Stuart Owens. We bellen met Merle Komans van den Dries. Zij is de directeur van Odin. Goedendag Merle.
2: Hoi, goeiedag.
1: Merle, jullie nemen niet alleen verantwoordelijkheid voor wat er in jullie winkels gebeurt, maar voor de hele keten daarachter. De eigen boerderij, eigen imkerij, lange termijn relaties met boeren. Wat doet die keuze voor Odin als bedrijf? En wat doet die keuze elke dag voor jou als directeur?
2: Ja, dat is natuurlijk een interessante vraag, hè? Kijk, ik ga er eigenlijk vanuit dat elk bedrijf verantwoordelijk is voor wat er in de keten na hem of haar gebeurt, maar ook daarvoor. Dus dat is voor ons eigenlijk niet anders. En interessant genoeg is het niet vanzelfsprekend tot nu toe. Dus daar is de afgelopen jaren ook wel discussie over geweest. Wat het voor ons betekent is dat wij elke dag echt goed kijken met wie werken we samen. Hoe staan die partijen in het leven? Waarmee kunnen we nu echt het verschil maken? En we willen goed voor de aarde zorgen, maar ook goed voor elkaar zorgen. Nou, wat betekent dat uitgangspunt voor alle keuzes die je elke dag maakt? En dan ga je eigenlijk achteruit in ons geval de keten in. Hè? Wij zijn een coöperatie met consumentenleden. En voor die consumentenleden verzorgen wij de boodschappen. En die verwachten ook van ons dat wij goede keuzes maken. Dat zij niet van al die producten die er in de winkel te koop zijn moeten weten wat er aan vooraf is gegaan. Dus die verantwoordelijkheid leggen ze bij ons. En wij gaan dan met die leveranciers natuurlijk kijken, ja, hoe werken jullie eigenlijk? En wat is jullie toekomstvisie? Hoe ga je met je mensen om? Als je bijvoorbeeld kijkt naar tomaten uit Spanje of Italië, of het nou een tomatenpassata is of niet, dan wil je niet dat de Keuringsdienst van Waarde een programma gaat maken. En daar achter komt dat een leverancier van jou met illegale vluchtelingen op het land werkt, die helemaal niet goed betaald worden. Of dat je misschien wel dierlijke producten in je winkel hebt liggen, waar dierenwelzijn echt ver onder de maat is. Dus dat moeten wij allemaal uitzoeken, hè? Dat is ons dagelijkse werk. En soms kom je erachter dat iets toch niet in de haak zit. En dan moet je die consequenties ook nemen. Dus dan gaan bijvoorbeeld zo'n product eruit of zo'n leverancier stop je mee.
1: Ja, dat begrijp ik.
2: Tot zover gaat het eigenlijk.
1: Ja, en je zegt eigenlijk elke organisatie die heeft die verantwoordelijkheid. Niet elke organisatie neemt hem. Wat is jouw beeld waarom dat eigenlijk niet gebeurt?
2: Nou, het heeft denk ik te maken met dat het niet altijd de meest makkelijke route is die je dan gaat. Ja, dus de makkelijke route is helaas nog heel vaak de route waarbij het prijsvoordeel telt. Of de beschikbaarheid van een product, dat daar vooral naar gekeken wordt en niet heel diep gekeken wordt van ja, wat zit er nou eigenlijk achter?
1: Ja, dat begrijp ik.
2: Dat geldt natuurlijk ook voor ons gewoon als consumenten. Hè. We zijn allemaal consument. En je wil niet altijd met het oncomfortabele geconfronteerd worden.
1: Nou, denk ik eerlijk gezegd dat de mensen in jullie winkels ook andere dingen ontmoeten dan alleen dat confronterende verhaal. Hoop ik dan maar.
2: Ja, en dat wil je ook helemaal niet. Hè. Je moet gewoon boodschappen kunnen doen. En dan moet je erop kunnen vertrouwen dat het goed zit. En in die zin denk ik, transparantie is belangrijk. Dat als je het wil weten, dan moet het gewoon zichtbaar zijn van wat erachter zit. Als je het niet per se wil weten of je wil gewoon lekker ontspannen, je mandje vullen. Ja, dan moet je dat niet allemaal hoeven uitzoeken. Want dat is eigenlijk te gek voor woorden. Het is gewoon uitbesteed werk. Wij moeten ons werk goed doen. En op het moment dat daar vragen over zijn, dan moeten er geen oncomfortabele dingen naar boven komen.
1: Dat is duidelijk. Dankjewel Merle dat je dit verhaal wilde delen. En ik ben gerustgesteld dat de boodschappen in ieder geval ook ketenverantwoordelijkheid kennen. Dankjewel.
2: Dankjewel. Fijne dag.
1: Hoe ga je hier nou zelf mee aan de slag? 3 handvatten. Verantwoording nemen voor je keten begint niet met een audit, maar gewoon met een simpel gesprek. Maak deze week een korte schets van je keten. Gewoon op een A4. Wie levert er aan jou? Wie levert er aan hen? En zo door. Tot je bij de oorsprong bent. Niet uitputtend en zeker niet voor de compliance. Gewoon voor jezelf, om te zien waar de mensen zitten van wie jij letterlijk afhankelijk bent. Hang die schets op je bureau en bijna altijd zie je wel iets dat je daarin verbaast. Plan in je agenda voor het komend half jaar minimaal 1 leveranciersbezoek. Niet om te beoordelen, niet om te onderhandelen, maar echt om kennis te maken. Ga erheen, leer mensen kennen, kijk hoe het werkelijk toegaat. 1 bezoek per half jaar is genoeg om je inkoop een ander gesprek te laten worden. En als derde, maak deze maand 1 lange termijn afspraak in plaats van een korte termijn afspraak. 1 leverancier die je toezegt, ik blijf 4 jaar bij jullie, ook als de markt schommelt. Geen jurist voor nodig, gewoon een uitgesproken intentie. Dat geeft hen de zekerheid om in kwaliteit te investeren en jou de zekerheid dat je weet waar het vandaan komt. Wil je gezond groeien en tegelijkertijd weten waar je verkoop vandaan komt, dan is verantwoordelijkheid nemen voor de keten een van de mooiste investeringen die je kunt doen. Niet als compliance oefening, niet als certificeringsritueel, maar als manier om je bedrijf werkelijk te kennen. De vraag voor morgenochtend of in je eerstvolgende inkoopoverleg: weten wij zeker of wat wij verkopen ook aan onze waarde voldoet? En kennen wij de mensen in onze keten die onze winst mede mogelijk maken? Ik weet zeker dat er een mooi en soms confronterend gesprek op gang komt. Wil je meer weten over de inzichten en hoe je met je organisatie echt kunt gaan voor de dubbele winst? Ga dan naar de site van New Business Radio en vind Business Insights bij programma's. Klik op deze uitzending en je vindt een uitgebreid artikel rond het inzicht en de bijbehorende actie van vandaag. Vergeet ons ook niet te volgen op de socials voor de laatste updates rond alle Business Insights. Bedankt voor het luisteren. Meteen aan de slag, want elke organisatie kan groeien met de dubbele winst.
0: Dit was Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio. Business Insights. Winst en impact. Tot de volgende.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl. Voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. De laatste inzichten voor Business Shapers. New Business Radio.

0: wat er komt.
1: Dit is New Business Radio. New Business Radio.
0: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie- en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
1: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
4: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
5: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
6: Let's Talk Business op New Business Radio.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Olivier de Neve.
8: Ja, hallo. In een markt waarin onzekerheid bijna de nieuwe standaard is geworden, moeten bedrijven scherper sturen dan ooit. Niet alleen op groei of rendement, maar ook op veerkracht. Want een strategie kan nog zo leuk bedacht zijn, maar krijg je hem ook werkend in de praktijk. Mijn naam is Olivier de Neve en in deze Let's Talk Business praat ik erover met 3 mensen van FTI Consulting. Anand Raghuraman, Arnoud van der Lingen en Saskia Hinkenkemper. Alle 3 senior managing director, maar alle 3 met hun eigen invalshoek. Business transformatie, herstructurering en transacties. En samen werken ze aan 1 centrale vraag, namelijk wat hebben bedrijven, investeerders en bestuurders vandaag nodig om betere keuzes te maken op momenten van verandering, druk en ambitie. We gaan het hebben over groei en moeilijke beslissingen, over blinde vlekken in de bestuurskamer, over AI, private equity en de menselijke kant van verandering. Kortom, 3 disciplines, 1 programma en een uur lang een kijkje achter de schermen bij het echte werk. Van strategie naar uitvoering.
0: Let's Talk Business. Olivier de Neven.
8: Ja, volle bak hier in de studio vandaag. Anand, Arnoud, Saskia, welkom allemaal. Fijn dat jullie er allemaal zijn.
9: Goedemorgen.
8: Ik begin bij jou, Anand, want FTI Consulting. Ja, dat zou je kunnen denken, dat is gewoon een consultancybedrijf, niks bijzonders aan. Maar wat maakt jullie anders?
9: Ik denk waarom we anders zijn is dat we een model hebben dat iets anders is dan de meeste consultingfirma's. Dus wat wij doen is meer expert-led. Dus dat betekent dat wij wat meer oudere mensen hebben met grijs haar zoals ik. die aan beide kanten van de tafel hebben gezeten. Dus die ook in het industrie hebben geleefd en gewerkt. En daardoor snappen we ook een beetje echt hoe het werkt.
10: Je hebt met je poten in de modder gestaan.
9: Exactly.
10: Ja. Ja. En, ja, want het is natuurlijk nog wel eens zo. De kritiek op consultants dat er gezegd wordt. Ja, die staan een beetje aan de zijlijn. Die weten het altijd beter.
9: Ja.
10: Maar ondertussen weten ze helemaal niet hoe het echt werkt. En jij zegt dus dat is bij ons anders.
9: Ja, bij ons is dat inderdaad. Wij hebben aan die kant van de tafel gezeten. We hebben beslissingen gemaakt. Dus we weten wat realistisch is versus wat op papier goed is.
10: Mm-hmm. Nou, je hebt het over mensen met grijze haren. Maar ik zie twee mensen naast je. Nou, daar zie ik nog vrij weinig grijze haren.
11: Ja, een beetje aan de zijkant.
10: Ach ja, nou ja. Die zie ik vanaf deze kant niet hoor. Dat gaat heel goed. Dan heb ik het over Arnoud in dit geval. Arnoud, jullie werken aan grote vraagstukken bij bedrijven. Hè? Maar hoe leg je op een verjaardag nou simpel uit wat jullie doen?
11: In mijn geval dat ik bedrijven help waar het niet zo goed mee gaat.
10: Oké, ja, want jij gaat over?
11: Restructuring.
10: Ja, precies, ja. De herstructurering op zijn Nederlands.
11: Exact.
10: En dat is inderdaad op het moment dat het allemaal wat minder gaat. En als je het in de brede zin moet vertellen, of leg je altijd alleen uit wat jij specifiek doet bij het bedrijf?
11: Nee, in de brede zin is het inderdaad dat we bedrijven door de cyclus heen helpen op de momenten van de waarheid. Hè, dus als er een transactie speelt, als er een transformatie speelt of een herstructurering, dan komen wij helpen. En ik denk dat dat vooral is wat Anan ook net aangeeft. Je kan als consultant mooie boekjes maken. En die boekjes hebben een doel. Maar het echt uitvoeren, daar is waar het om gaat.
10: Ja, ja. En voel je je wel eens zo betrokken bij een bedrijf wat je helpt op dat moment, dat het je ook aan het hart gaat?
11: Absoluut. Ja. Ja. Wij zijn, we werken veel met bedrijven en in bedrijven. Ik neem zelf ook rollen als CTO, dus Transformation Officer of Restructuring Officer. En dan werk je echt met de management team, met het personeel, om ervoor te zorgen dat zo'n bedrijf er doorheen komt. En dat doe je vaak 9 tot 12 maanden. Dus dat is best intensief.
10: Ja.
11: Dan word je gewoon onderdeel van het bedrijf.
10: Heb je er wel eens wakker van gelegen?
11: Nee, dat niet.
10: Oké, okay, dus je houdt je werk wel bij je werk.
11: Ja, ik denk dat dat een beetje past bij het werk wat we doen. Want je moet uiteindelijk toch moeilijke keuzes maken. En soms ook boodschappen brengen die niet per se leuk zijn.
10: Nee.
11: En daar moet je niet wakker van liggen volgens mij.
10: Nee, dus misschien beter ook. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen, het heeft veel impact inderdaad. Saskia, jullie zitten alle drie dus bij FTI Consulting. Maar komen uit hele verschillende hoeken. En zijn nu ook in andere hoeken actief. Wat is nou jouw route naar dit werk geweest?
12: Die is wel echt heel bijzonder.
10: Oké.
12: Okay. Kort te houden. Transacties is eigenlijk mijn tweede carrière, zoals ik dat zeg. En zoals Anand ook al aangaf, hebben we zelf ook allemaal in business gewerkt. Dus de eerste 20 jaar van mijn carrière heb ik eigenlijk echt in bedrijven gewerkt. Grappig maken zeggen we dan ook wel eens, ik heb een echte baan gehad in plaats van een consultant.
10: Ja.
12: En dat maakt dat we de taal van de ondernemer echt heel goed spreken. En dat passen we ook toe in ons dagelijks werk in een financial due diligence.
10: Ja, en heb jij dan ook in dat vakgebied waar jij nu in actief bent, heb je daarvoor daar ook in gewerkt? Of heb je iets anders daar gedaan in het bedrijfsleven?
12: Ik heb altijd wel in de financiële kolom gewerkt.
10: Ja.
12: Maar binnen een bedrijf, kijk, een financial due diligence is echt een korte periode dat je kijkt naar een bedrijf wat je wil kopen. Wat voor reden dan ook. Een private equity zone heeft een andere investeringsrationale dan een bedrijf die wat wil kopen. Dus ik ben altijd wel in de financiële kolom actief geweest. Maar dan meer gekeken hoe kunnen we de cijfers gebruiken om het bedrijf vooruit te helpen.
10: Ja, precies. Dus dat spreekt je sowieso aan in het financiële deel.
12: Ja.
10: En wat spreek jij nou specifiek aan in het consulting deel van je werk? Waarom vind je dat zo leuk?
12: De afwisseling.
10: Ja?
12: Ja, eigenlijk continu. Ik ben meer van de sprint dan van de marathon, zeg ik wel eens. En eigenlijk iedere keer als wij naar een transactie kijken, we hebben er meestal al meerdere in parallel lopen. Dus die dynamiek, die vind ik heel leuk.
10: Ja.
12: Anders dan verveel ik me misschien te snel.
10: Ja.
12: En het is eigenlijk iedere keer een korte sprint om ons werk af te maken.
10: Ja, is het ook een puzzeltje leggen vaak?
12: Ja, het is wel, je moet wel een beetje nieuwsgierig zijn van aard.
10: Mm.
12: Je moet wel willen begrijpen, waar kijk ik naar?
10: Ja, Arnoud, hoe is dat voor jou?
11: Kun je nog één keer herhalen? Ik ben zo aan het luisteren naar Saskia. Aan het vertellen van.
10: Nou, hoe het is om waarom jij dat consultingwerk zo leuk vindt?
11: Ja, dit is hetzelfde. Het is de afwisseling.
10: Ja.
11: Dus ik heb 17 jaar bij ING gewerkt als bankier. Daar ook wel om de 3-4 jaar iets anders intern gedaan. Dus je krijgt daar ook wel heel veel afwisseling. Maar wel steeds binnen dezelfde context. En ik vind het heel leuk om ook met verschillende bedrijven bezig te zijn.
10: Mm-hmm.
11: Verschillende trajecten naast elkaar. Dat maakt consulting heel erg leuk.
10: Ja. Anand, wanneer wist jij nou van dit type werk, dat past echt bij mij?
9: Voor mij is het twee dingen. Het is de impact. We zijn niet de goedkoopste. Dus als we worden ingehuurd, is het omdat er echt iets veranderd moet worden. En het is niet gewoon een nice to do. Het is vaak een must do. En dus je werkt aan dingen die echt een impact hebben. Waar management dit er vaak al 20 jaar zit, zelf niet op kunnen lossen. Dus ze hebben iemand nodig die van buitenaf het kan oplossen. Dus dat vind ik heel erg leuk. Om gewoon aan dingen te werken die echt, zoals ze in het Engels zeggen, move the needle. Mm-hmm. En ten tweede, de afwisseling. Ik denk dat wij allemaal consulting een beetje ADD hebben, waar we misschien na een paar maanden toch iets anders willen doen. Dus dat is gewoon heel leuk. En intellectueel is het gewoon ook, vind ik, heel erg interessant om zo snel al slim te worden over een industrie. Waar mensen al 20 jaar zitten. Dat jij gewoon een evenknie of een adviseur kan worden aan een CEO die hem vaak natuurlijk heel slim is en heel goed in de industrie kennen, maar nog steeds een adviseur nodig hebben om hen te helpen.
10: Ja, precies, want jullie moeten heel snel je het je eigen maken natuurlijk. Je gaat niet zeggen, nou laat mij even een halfjaartje kijken en daarna kom ik wel eens even met iets.
9: Ja, exact.
10: Ja, we hebben vaak gehoord kritiekpunt op consultants dat ze zeggen, ja maar eigenlijk meer op bedrijven die ze inhuren, van ja maar eigenlijk durven ze het zelf niet. Ze weten wel wat ze willen, maar ze laten het door iemand anders zeggen, want dan blijven ze zelf uit de wind. Herken je dat of is dit onzin?
9: Nee, dat is absoluut af en toe het geval. Ik bedoel, ik denk een van de verschillen tussen een goede consultant en een minder goede consultant is dat je toch, ook al is een sterke hypothese van de klant, dat je nog steeds je analyse doet en zegt van ja, dat dacht je, maar dat is eigenlijk niet het geval. Mm-hmm. En soms gaan we ook binnen dat ze zeggen, we willen dat je helpt met A, maar dat het toch zegt van nee, dat is niet echt waar je hulp mee nodig hebt. Je hebt B hulp nodig en we zijn hier niet voor de rubber stamping. We zijn hier om independent analysis te doen. Dus het komt zeker voor dat we niet doen wat ze initieel willen.
10: Ja, ja. Eigenlijk ben je ook een soort psycholoog dan. Want als je naar een psycholoog gaat en je zegt, ik heb dit probleem, dan zegt de psycholoog ook, nou, dat is niet jouw probleem. Je hebt een heel ander probleem.
9: Vertel over je moeder, ja.
10: Ja, dat zou je niet zo heel vaak zeggen, denk ik, tegen je klant. Nee, maar oké, dan zijn we daar in ieder geval, is dat wel duidelijker. Saskia, als je het hebt over consultants, wat is een groot misverstand? Ik noemde er net eentje waar ik vaak over hoor. Maar wat is nou een groot misverstand over jullie werk? Wat je vaker hoort?
12: Ja, ik denk dat consultant is misschien ook een beetje een containerbegrip. En iemand noemt zich al snel consultant. Ik denk ook bij financieel due diligence specialisten kan je ook zeggen, zijn we dan een consultant of zijn we een specialist op het gebied van financieel due diligence? En is dat meer een vak? Dus in die zin is consulting echt wel heel breed. En ik denk dat het ook proberen uit te leggen wat je dan doet, dat daar misschien ook veel van de misverstanden vandaan komen.
10: Ja. Jullie hebben dezelfde functietitel, doen dus wel wat anders qua specialisme. Maar los van het specialisme, waar verschillen jullie als drie mensen, als drie collega's het meeste in hun aanpak, denk je?
12: Oeh, ik een moeilijke.
10: Of qua persoonlijkheid?
12: Ik denk dat transactiewerk, due diligence werk, van origine zie je vaak dat accountants in dat vak rollen. Mm-hmm. Die zijn vaak wat conscientieuzer, als ik dat zo netjes zeg.
9: Conservatiever.
12: Dankjewel voor de aanvulling. Ja. En ik denk dat in restructuring, maar dat moet Arnoud misschien zelf ook aangeven, je toch ook af en toe wel een beetje, nou ik zal niet zeggen, goh, wat moet ik nou zeggen?
10: Beetje met de botte bel bedoel jij?
12: Precies, inderdaad. Wat
9: harder moet zijn.
12: Harder moet zijn en transformatie zijn toch ook vaak wel echt wat langere trajecten.
9: Ja.
12: Dus het vraagt echt wel een andere skillset.
10: Ja, nou reageer er eens op. Nou, de botte bel.
11: Die is ook.
12: Waren jouw woorden. Ja.
11: Dat is prima. Nee, kijk, ik denk dat er best wel veel raakvlakken juist zijn. Dat wij allemaal, want consultancy is ultimately ook gewoon mensenbusiness. Hè? Dus je moet een verhaal, je moet een analyse kunnen doen. En wat je net zei, hè, ik denk dat het sterke van consultancy is dat je zaken inzichtelijk kan maken op basis van data en analyses. En die op papier zetten, dan is het ineens een feit. En dat maakt het heel makkelijk om vervolgens dan tot besluitvorming te komen. Maar met name dat vervolgens over de brug, over de bühne brengen. Uitleggen, mensen overtuigen dat ze iets mee moeten doen.
10: Meekrijgen.
11: Dat vereist gewoon menselijke skillset. En ik denk dat als je ook naar ons drieën kijkt, we zijn gewoon eigenlijk gewoon hele leuke mensen.
10: En die goed toe krijgt die inderdaad wel.
11: Ja. Ik zeg het zelf even, maar die goed kunnen connecten. Ja. Die goed de room kunnen readen. Die begrijpen hoe dynamieken zijn. En dus misschien zijn er wel meer overeenkomsten dan dat er verschillen zijn. Natuurlijk heeft iedereen wel zijn eigen invalshoek. Hè. Herstructureren onder druk van liquiditeit is makkelijker vaak dan herstructureren in een omgeving waar het al goed gaat en het eigenlijk beter moet. Hè. Dus dan is het omgaan met weerstand anders. Maar uiteindelijk zijn het nuances, maar ik denk dat De people, hè, ook als je op kantoor kijkt bij ons, zijn gewoon echt, ja, het zijn wel mensen.
10: Ja. Die, ja. Word je beter in jullie vak door af en toe even je hoofd flink te stoten?
11: Nou, ik denk natuurlijk, je wordt wijzer naarmate dat je meer ervaring opdoet. Dus grijze haren leeftijd hebben we het over gehad. Het is niet het enige. Daar hebben we intern ook wel eens gesprekken over. Want je hebt hele jonge mensen die heel succesvol zijn, die gewoon sneller zich ontwikkelen. Maar je moet, ja, absoluut. Weet je, de dingen waar het fout gaat, daar leer je het meeste van. Ja. Het hele leven. Dus dat
10: ja.
11: is zo.
10: Ja. Heb je daar een voorbeeld van, Arnold?
9: Ja, absoluut. Ik bedoel, dit vak is een beetje patroonherkenning. Dus dat je dingen hebt gezien die je dan weer kan toepassen. Dus, en soms dan denk je dat je een patroon herkent. En dat is dat niet echt het goede patroon. Een van de verschillen tussen ons ook is een beetje, zoals Arnold zei, transformatie is vrijwillig en herstructurering is gedwongen. Dus wij werken ook vaak met management en Arnold is vaak boven het management. Ja. En als we met management werken, moet je ook echt industrie goed kennen. Dus ik denk bij ons, als er dingen misgaan, is het dat we patronen herkennen die er niet zozeer zijn. We maken conclusies uit data waar de data gewoon niet goede data is die we krijgen van de bedrijf.
10: Ja, want ja, stop je het verkeerde erin, dan komt ook het verkeerde eruit natuurlijk.
9: Ja,
10: ja. En heb je daar inmiddels een soort zintuig voor ontwikkeld dat je denkt deze data zou wel eens niet kunnen kloppen of daar zit misschien iets achter?
9: Absoluut, absoluut. Ik denk de meeste van ons die... We zijn senior, maar we zitten nog steeds wel in de data. En ik denk dat we nu gewoon genoeg hebben gezien dat er gewoon, als er gewoon te veel schommelingen zitten of de marge is te hoog, dat je zegt van ja, daar zit iets niet in. Je hebt iets niet meegenomen of jouw definitie van marge is niet de echte definitie. Je hebt een aantal kosten die er gewoon niet in zitten, die moeten er wel in zitten. Dus dat zie je dan op een gegeven moment ook wel.
10: Ja. Misschien ook wel een verschil tussen wat jullie drieën doen. Is dat bij sommige van jullie zal het meer zijn dat een bedrijf belt als ze ambities hebben. En bij anderen op het moment dat ze pijn voelen. Of niet?
12: Ik denk dat het bij mij net wat anders speelt.
10: Ja, vertel.
12: Pijn voelen is meer Arnold, ambitie is meer aan de hand.
10: En wat is bij jou?
12: Groei vaak.
10: Groei? Ja, ook wel ambitie.
12: Groei,
10: ja.
12: Of stoten van een bepaalde business die niet meer bij je past going forward.
10: Ja.
12: Dus ik denk, wij werken vrij veel voor private equity. En die hebben geld en dat moet aan het werk worden gezet. Dus die moeten investeren en bedrijven kopen, groeien. En dus die waardecreatie, een beetje containerbegrip, daar zal Anand vaak ook weer een toegevoegde waarde kunnen bieden. Dus ik denk dat het thema bij ons wel wat anders is.
10: Juist. Het leuke aan dit programma is dat ik ook altijd businessvragen voor jullie heb. Nou, deze vragen hebben we niet afgestemd van tevoren. Maar de volgende vraag ook zeker niet. Die komen uit een bakje eigenlijk waar ik verschillende vragen in heb. En ik trek er gewoon eentje uit. En dan aan jullie de vraag om daar een antwoord op te geven. Nou, daar komt-ie.
13: Welk vakjargon staat je tegen? Schaalbaarheid, kosteneffectiviteit, uitdagingen, oplossing, probleem, duurzaamheid, innovatie.
10: Nou, dat zijn maar een paar voorbeelden natuurlijk. Maar bij jullie het vakjargon, ja, wie biedt, wat is nou echt een jeukwoord voor jullie?
12: Ik vrees dat we ze allemaal gebruiken.
11: Ja, dat is een groot probleem.
10: Ja, je mag ook met de billen bloot gaan en even zeggen, ja, dat gebruiken we wel. Maar dat vinden we eigenlijk toch wel een beetje een jeukwoord.
9: Voor mij is het value added.
10: Value added.
9: Ja.
10: Ja, dus waarde toevoegend.
9: Waarde toevoegend.
10: Ja.
9: Dus van een beetje van ja, wat voor soort waarde. En dit is gewoon een stopwoord een beetje.
10: Ja, dus de hele tijd roep je dat.
9: Ja.
10: Zoals sommige mensen zeggen, zeg maar, zeg jij value added.
9: Nou, ik niet, maar sommige mensen wel.
10: Okay. Ja, precies. Anderen. Ja. Hebben jullie er nog eentje? Of je denkt, die komt meteen naar boven?
11: Ik denk voor ons geldt vaak, wij praten alles in EBITDA. Hè, dus dat is een bepaald deel van het financiële resultaat wat verondersteld wordt. Iets met cashflow te maken.
10: Earnings before income tax.
11: Depreciation, amortization.
10: Yes, ik kwam halverwege.
11: Ja. Ja, dat geeft niet, maar dat is voor ons echt een soort, hè, dat is altijd, en je ziet gewoon af en toe mensen aan de overkant van de tafel, niet CEO's en CFO's, maar wel niveaus eronder. Wat doe je dan eigenlijk?
10: We zien water branden.
11: Waarom is het nou zo belangrijk?
10: Ja, precies. Ja. Heb jij er nog eens, Sas?
12: Nee, ik denk het niet.
10: Nee? Je houdt wijselijk even je mond voor dit moment.
12: Ja.
11: Goed, ik denk dat er heel veel consultancy slang is, om het maar zo te zeggen, waar mensen iets van vinden, maar waar wij gewoon redelijk mee geconditioneerd zijn inmiddels. Dat we
12: het
11: normaal vinden.
12: Niet meer.
10: Nee, precies. Dus je zou er niet vanaf willen?
12: Nou, misschien wel, maar het is ook een beetje, het wordt er een beetje bij.
10: Ja. Oké. Okay. Zo, Zometeen gaan we verder en verder de diepte in ook over jullie specialisaties. Business transformatie, restructuring en transactions. Allemaal zo na Damiano David en The Next Summer hier bij New Business Radio.

0: ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: Jazeker. Terug bij Anand, Raghu Raman, Arnoud van der Linge en Saskia Hinkenkemper van FTI Consulting. In de komende minuten gaan we dieper in op jullie expertises. We hebben er al iets over gehoord natuurlijk. Arnoud, jij zit in restructuring. Anand in transformatie. En Saskia in transacties. Ja, hoe hangen die werelden in de praktijk samen, dames eerst, Saskia?
2: Het hangt denk ik samen situationeel.
1: Ja.
2: Moment dat je bijvoorbeeld, wat ik denk ik net ook al zei, een platform kan groeien of een stratege wil groeien. Maar misschien ook nadenken over past alles wat ik in mijn portefeuille heb nog bij me. En dan wil ik een stuk afstoten. Mm-hmm. En vaak ontstaat zo'n ambitie of zo'n discussie naar aanleiding van een transformatietraject. Of naar aanleiding van een restructuring. Omdat er misschien één deel niet goed loopt of juist wel.
1: Ja.
2: De kroonjuwelen verkopen hoor je dan in de volksmond wel eens. En dan ontstaat er eigenlijk een distressed transactie. Maar het kan ook zijn als onderdeel van de waardecreatie. Ik ga hem toch even gebruiken, Anand.
3: Value add.
1: Het jeukwoord. Ja.
2: Het jeukwoord. Dus in die zin hangt het dan samen. Maar wat wij doen is dan wel weer vrij geïsoleerd. Tenminste ten aanzien van het financieel due diligence waar ik verantwoordelijk voor ben. Maar tijdens een overname speelt er meer dan alleen maar financieel due diligence. Er kan ook gekeken worden naar de operationeel due diligence of een commercieel due diligence. Ja. Dat heeft eigenlijk weer heel veel raakvlakken met transformatiewerk.
1: Komen jullie dan ook wel eens samen bij een klant?
2: Zeker.
1: Ja.
2: Dus dan echt een project waarin we verschillende werkstromen naast elkaar hebben lopen. En ook mm-hmm. wel echt goed samenwerken om te voorkomen dat we dubbele analyses doen.
1: Ja.
2: En dan echt wel met elkaar kritisch kijken hoe kunnen we elkaar versterken.
1: Ja, dus soms ga je in je eentje. Dan weet je gewoon van dit is een heel afgebakende klus. Waarbij ik mijn eigen specialisatie mag gebruiken. Maar soms moet je ook samenwerken dus.
4: Ja.
1: Kan dat soms ook nog lastig zijn om dan te weten van waar stopt mijn rol en waar begint die van een ander?
4: Niet zozeer met Saskia, mm-hmm. Want dat is gewoon de transactie versus zeg maar de organische groei.
1: Ja.
4: Met Arnoud wel een beetje. Soms als er een distressed kant zit en er zit ook een operational restructuring aan van wanneer doet zijn team het versus de business transformation team.
1: Juist.
2: Het enige wanneer het wel nog zou kunnen is als je een carve-out hebt.
4: Ja.
2: Bijvoorbeeld
4: ja.
2: Dat je, wij doen
1: nog en even nog een
2: carve-out.
1: Keer.
2: Ja, dus carve-out, dat je een stuk van een bedrijf
4: een afdeling afstoot.
2: Juist. Maar dat zit vaak allemaal verweven in elkaar. Dus je wil, als wij dan een financieel boekonderzoek doen, dan willen wij wel weten, standalone, dus als dit bedrijf op zichzelf staat, kan het functioneren met deze kosten.
1: Ja, best lastig denk ik.
2: Het standpunt van die kosten, dat komt dan vaak van het team van Anand bijvoorbeeld.
1: Maar trek dat maar eens los dan uit elkaar. Trek dat maar eens uit elkaar. Dat is nog niet zo makkelijk denk ik.
2: Nee, dat is Anand's specialisme. Juist. In ieder geval in zijn team zit dat specialisme. En wij kijken dan of ze hun werk goed gedaan hebben.
1: Dus
2: naar je eigen collega's werk te
1: kijken. Zij gaat het eerst lossnijden en daarna ga jij kijken of dat losgesneden deel, hoe dat financieel elkaar zit.
2: Of ze niks vergeten zijn bijvoorbeeld.
1: Ja. Anand, wanneer is nou een bedrijf toe aan transformatie en wanneer is het eigenlijk al te laat voor? Wat is de timing daarvoor?
4: Ik denk, het is zeker te laat als de motor overhit is en er zit geen benzine meer in. Dus
1: wanneer is dat?
4: Dat is vaak financieel. Dus dat is vaak als er of covenanten gebroken zijn. Dus dat betekent dat je schuld niet kan afbetalen. Of er is geen cash meer om gewoon zelfs de mensen te betalen. Geld is gewoon op. En transformatie is voornamelijk, het is een beetje in deze wereld, of de dag van vandaag met AI is, gaan er heel veel bedrijven onder transformatie door. En het woord transformatie kunnen natuurlijk heel veel dingen betekenen. Het kan ook gewoon dat jij moet nadenken over hoe je met de AI moet omgaan. En wat dat voor je businessmodel doet.
1: Dus het kan een beperkte transformatie zijn waarbij je eigenlijk maar een klein beetje doet. Maar het kan ook heel gewoon
4: alles.
1: Definiërend zijn voor wat is eigenlijk onze missie.
4: Ja.
1: Enzovoort.
4: Ja, en vaak wat we zien is dat veel mensen denken met transformatie meteen over strategie en de visie. Maar het is vaak toch echt de executie die dan niet goed gaat. Dus het is niet het idee dat verkeerd is, maar het is gewoon de executie en de mensen die het moeten doen, die niet echt weten wat ze moeten doen. En dat zien wij ook heel veel. Is het wat is duidelijk, maar de hoe is niet duidelijk. Mm.
1: En ja, ik kan me voorstellen, je noemde net AI als reden dat er veel transformatie nu plaatsvindt. Dat zijn de toptijden voor jou.
4: Ik bedoel, ik denk het is zo nieuw dat we allemaal een beetje aan het uitzoeken zijn hoe dat gebeurt. Zelfs wij hebben natuurlijk transformatie of nodig intern over hoe gaan wij met AI om. En zeg maar de use cases, de gebruiken zijn allemaal nog een beetje onduidelijk. Het is een beetje zoals toen het internet net opkwam.
1: Mm-hmm.
4: Van wat kan je met dit internet, wat kan je met de AI doen?
1: Ja, dus nog veel vraagtekens. Tegelijkertijd moet je wel aan de bak regelmatig. Wat zie jij vaak eerder aankomen dan de klant zelf eigenlijk?
4: Ik denk dat wij, omdat wij een meer globale view hebben, kunnen wij ook kijken naar macro-trends. Als jij in een bedrijf zit, heb je gewoon je baan en je bent gewoon bezig. En niet elke organisatie heeft een strategieafdeling die daar naar kijkt. Dus wij kunnen een beetje kijken van wat komt er, what's around the corner. En dus vaak de trends over waar gaan de gasprijzen heen, daar kunnen we wat sneller over nadenken.
1: Ja, en nu kijk je natuurlijk in al die keukens, waardoor je ook weet van nou, dit hebben we al bij klant X meegemaakt. Dan zal het bij klant Y misschien ook wel gaan gebeuren.
4: Ja, of we zien dat in de VS iets gebeurt en we weten dat dat ook naar Nederland komt. Want we lopen een paar jaar achter of een paar maanden achter. Dus we zien al met onze klant in de US dat er iets gebeurt en dat gaat ook hier van toepassing zijn.
1: Ja. Saskia, bij transacties dan draait het natuurlijk veel om cijfers, risico's, waarden. Je doet die due diligence onderzoeken, zei je al, om verschillende redenen. Maar wat zegt due diligence nou niet altijd? Waar kan een blinde vlek zitten wat dat betreft?
2: Ik hoop niet dat we te veel blinde vlekken hebben, want dan doen we ons werk niet goed. Maar ik denk dat...
1: Cijfers zeggen niet alles, wil ik maar zeggen.
2: Nou, cijfers zeggen in die zin niet alles. Als je gaat kijken wat is een bedrijf echt waard, wij kijken wel naar de bouwstenen om die waarde te bepalen. En we kijken of de bouwstenen die ze in eerste instantie hebben gebruikt kloppen. Of dat ze wat afgebroken zijn of dat er wat butsen in zitten. Maar uiteindelijk is het net als in de huizenmarkt. Zou ik dan bijna zeggen, hoop ik niet dat ik dan heel veel makelaars in mijn nek krijg. Wat de gekte vergeeft, als we dat thuis vroeger zeiden.
1: Ja, dus dan heb je het helemaal mooi gedaan. En dan is er toch iemand die zegt, nou ik vind het toch nog wel wat minder waard. Of juist wat meer waard.
2: Het blijft onderdeel van alle findings die wij op papier zetten. Uiteindelijk is het dan ook onderhandelen over hoe kom je daar uit met elkaar.
1: Ja. Dus dan heb je het wel eens gehad dat je dan echt een mooie waardering eigenlijk eraan hing. En dat het echt volledig afweek uiteindelijk.
2: Dan gaan we als deals niet door. Ja. Omdat er bepaalde uitgangspunten aan de voorkant niet bekend waren. En tijdens ons onderzoek aan het licht komen. En dat er dan toch besloten wordt, voor deze prijs gaan we het niet kopen. En dan soms wordt er opnieuw onderhandeld. Maar het kan ook zijn dat de deal... dood is.
1: Ja, dat kan gebeuren. We hadden het net over blinde vlekken die mogelijk dan in de waarderingshoek zitten en zo. Maar zijn er ook blinde vlekken bij bestuurders die je wel eens ziet? Veel voorkomende.
2: Ik denk dat wij dat stukje dan net niet zien. Omdat wij zo kort in en uit zitten bij een beslismoment voor een acquisitie of een verkoop. Dat we dat stuk eigenlijk niet meekrijgen. Wat je wel eens ziet, is dat deal fever noemen we dat dan. Dat ze zo graag een deal willen doen. Dat ze eigenlijk blind worden voor de punten die we aangeven.
1: Bijna alsof ze verliefd zijn.
2: Absoluut.
1: Ja, en dan met zo'n roze bril op, dan wordt het helemaal niks natuurlijk. Absoluut. Meer. Dus het realisme de deur uit.
2: Ja.
1: Nou, dat is interessant. Ja, dat is een roze vlek in plaats van een blinde vlek in dit geval.
4: En ik denk ook één ding toe te voegen. Ik denk het stukje wat je niet echt in de nummers kunt zien, is cultuur.
2: Ja.
4: En hoe is de cultuur? Is het een cultuur van performance? Is het een toxische cultuur? Wat je natuurlijk niet in nummers kunt zien. Dus dat zien wij ook heel veel in transformatie natuurlijk. Want uiteindelijk gaat transformatie niet over wat je op papier zet, maar wat er gebeurt.
1: Ja.
4: En dat is vaak dat als het lukt of niet lukt, is vaak toch door een cultuur.
1: Juist. Ja, dat is een belangrijk punt inderdaad. Arnoud, als we het over restructuring hebben. Is het moeilijker om een bedrijf nou te laten groeien, te verkopen of te redden?
3: Redden is denk ik het moeilijkst.
1: Ja, waarom?
3: Ja. Nou ja, kijk, het is niet zo simpel zoals je het stelt. Want het herstructurering is best complex. Je zei net over blinde vlekken. Ik denk dat wij daar wel vaak mee te maken hebben. Dus wij komen pas binnen op het moment dat het eigenlijk bijna te laat is.
1: Mm-hmm.
3: Zeg maar 5 voor 12 en dan moet er iets gebeuren.
1: En dan is het echt alle hands aan dek. Ik bedoel, dan is het niet een klein rukje aan het stuur, maar dan is het echt een volledige roer om.
3: Ja, dus dat betekent ook vaak, we worden heel vaak ingeschakeld, ook mede door financiers, banken, aandeelhouders die zeggen, we hebben nu al 2 jaar luisteren naar een verhaal dat het beter wordt, maar het wordt niet beter. Dus kunnen jullie alsjeblieft helpen om te kijken wat we nog aan kunnen doen. En wat wij proberen te doen is operationele en financiële herstructurering te combineren. Hè. Dus je hebt financiële herstructurering, ziet heel erg op je balans. Dus je hebt schuld en je kan door je performance niet meer aan je verplichtingen voldoen. Dus je kan niet aflossen, je kan geen rente betalen. Dat leidt uiteindelijk tot problemen. Ja, dus dat kan je herstructureren door nieuwe afspraken te maken. Extra schuld, nieuwe aandeelhouderskapitaal, alle smaken die je daar hebt. Alleen dat lost niet het onderliggende probleem. Want er is een reden waarom zo'n bedrijf niet goed performt. En ik denk dat wat wij goed kunnen doen is helpen aan die financiële kant. Om te zorgen dat daar rust komt. Maar op hetzelfde moment ook, en dat is een professie denk ik die we delen met business transformation. Dus dat zit echt wel in ons DNA. ook kijken van wat ligt dus onderliggend nu binnen de onderneming aan de hand in de markt waar ze zitten. De manier waarop de operatie is ingericht. En kunnen we dat niet optimaliseren?
1: Ja, uiteindelijk blijf jij, als ik het goed heb begrepen, adviseur op dat moment. Je bent niet degene die daadwerkelijk aan de touwtjes
3: kan
1: bijtrekt.
3: Ja? Dus wij pakken af en toe, nemen we statutaire rol. Met name als CRO, dus Chief Restructuring Officer. Dan gaan we naast het management zitten. En dan hebben we een statutaire verantwoordelijkheid.
1: Heb je het ook echt voor te zeggen?
3: Kan je daadwerkelijk beslissingen nemen.
1: Ja.
3: Maar in de meeste gevallen doen we het inderdaad als adviseur. Naast het management, als onderdeel van het managementteam. Dat geeft een heel interessante dynamiek. Want dan moeten de zaken gaan veranderen die tot nu toe niet zijn veranderd. Dus dat betekent overtuigen, mensen meenemen. Goede dynamiek met raad van commissarissen, aandeelhouders, banken. Om te zorgen dat je dat allemaal voor elkaar krijgt.
1: Ja, en je zei het al, dat is heel belangrijk om mensen mee te krijgen dan. Het zal ongetwijfeld ook niet altijd lukken. Misschien juist omdat die belangen zo groot zijn en mensen in paniek zijn of in paniek raken.
3: Ja.
1: Hoe zorg je er nou voor dan dat ze toch snappen van, joh, bij wijze van spreken, je zit in een neerstortend vliegtuig en jij probeert nog met man en macht die pook vast te houden.
3: Nou, deels stuur. Het heeft te maken met dat menselijke wat ik eerder al zei. Dus continu de dialoog zoeken. Gewoon alleen de bot erbij helpt niet. Dus proberen mensen te overtuigen, mee te nemen op basis van data, feiten. Hè? En ook toch wel de harde boodschap brengen wat de consequenties zijn. Hè? Want vaak in de trajecten waar ik zit gaat het over continuïteit versus discontinuïteit. Dus dat zijn echt grote momenten voor ondernemers. Hè? Zeker als je over familiebedrijven praat. Dat zijn ondernemingen die soms al generaties in dezelfde familie zitten. En nou, dan raken we het ineens kwijt. En hoe werkt het dan? Hoe gaat het dan? Dus het is dat. Ja, en ook wel dan durven door te pakken. Hè. Dus ik zeg altijd, en dat is niet per se iets om trots op te zijn, maar de keren dat ik een traject begonnen ben in een bepaalde samenstelling, de samenstelling aan het einde is altijd anders.
1: Ja.
3: Want er zijn toch, hè, zeker, en dat is eigenlijk ook helemaal niet erg. En ik denk dat mensen dat vaak uit trots of, als je het hebt over een blinde vlek of wegkijken, bestuurders denken dat zij bestuurder zijn voor een langere periode. Maar iemand die geschikt is om een onderneming te besturen die gewoon goed gaat en die beter moet. Dat is een hele andere competentie dan een onderneming drijven waar je, nou, je niet zeker weet of je morgen of overmorgen er nog bent.
1: Ja.
3: En dat inzien, hè, dus als management zien van hey, dit kunnen wij niet. We moeten iemand hebben die dat wel kan om ons te helpen. Of zelfs zeggen, hey, ik stap op, laat een ander het maar doen.
1: Ja.
3: Dat zijn hele belangrijke momenten.
1: Je bent niet altijd de juiste leider in elke situatie.
3: Ja, daar komt zeker het niet, maar dat geldt voor onszelf ook.
1: Ja.
3: Wat zeggen we altijd? Special horses for special courses.
1: Goed, ja. Zeker. Nou, ik ben benieuwd of jullie op deze vraag weer een antwoord hebben. Want ik heb weer een businessvraag voor jullie.
5: Voor welk vraagstuk zou jij de oplossing willen bedenken?
1: Ja. Een vraagstuk waar dus nog geen oplossing voor is, voor de duidelijkheid. Dus niet hoe schenk je melk het beste in, hè? Maar echt iets anders. Waar zou je nou van zeggen, nou, daar zou ik wel een oplossing voor willen bedenken. Heeft iemand van jullie iets?
4: We hebben het nog niet over gehad, maar ik focus me op een industrie. Dus ik doe consumer en retail als industrie. Dus daar zit er natuurlijk heel veel dynamiek in tegenwoordig. En voor mij is het, ik vind het gewoon heel leuk om te denken van hoe kan je de last mile delivery, hoe kan je dat eigenlijk het beste doen als je een Albert Heijn of een Bol of zo bent. En hoe kan je daar eigenlijk geld op verdienen?
1: Ja, en dat is dus nog wel een openstaande vraag waar nog geen antwoord definitief op is.
4: Het is moeilijk.
1: Het is moeilijk. Ja. Ja. Wat maakt het zo moeilijk?
4: Het is gewoon duur. Als je hebt mensen ervoor nodig. En nu gaan we natuurlijk naar drones en andere dingen waar we naar kijken. Maar als je mensen nodig hebt en je hebt verschillende handovers van het product tussen mensen, wordt het meteen gewoon duur. Vooral in een maatschappij zoals Nederland, waar labor gewoon duur is.
1: Nou, ik hoor je al over de toekomst praten met drones en dergelijke. Daar gaan we zo ook verder over praten. Namelijk over die toekomst en trends die het consultancyvak mogelijk wel kunnen veranderen. Zometeen meer dus in deze Let's Talk Business. Na de man die onlangs nog in de Johan Cruijff Arena 10 keer stond, geloof ik. Echt ongelooflijk veel. Dit is Harry Styles op

0: talking. Listen to Lead. Nieuw Business Radio.
1: Ja, je luistert naar Let's Talk Business hier op Nieuw Business Radio. Ik ben Olivier de Neve en ik ben hier niet alleen. Ik heb maar liefst 3 specialisten van FTI Consulting tegenover me. En we gaan het nu hebben over trends die het werk van consultants ingrijpend kunnen veranderen. Oftewel, hoe de toekomst eruit zou kunnen komen te zien. Ja, AI, het viel net al eventjes. En ook data veranderen op dit moment heel veel sectoren. Hoe veranderen ze jullie eigen werk eigenlijk op dit moment?
2: Ja, ik denk dat zeker due diligence enorme impact daarvan gaat krijgen. We hebben het dan ook over AI-enabled due diligence. Dat is dan de nieuwe buzzword. Mm-hmm. Wij werken vrij veel met junioren. En wat je ook wel ziet in andere sectoren is dat AI een deel van het juniorenwerk vervangt. Met name het repeterende deel. Dus ook altijd fragmenten van je werk zijn repeterend. Dus je kan niet het hele proces in AI stoppen. Dan zijn we ook klaar en out of business. Dus dat zie ik eerlijk gezegd nog niet zo snel gebeuren.
1: Hoeft dat ook niet?
2: Nee, dat denk ik niet. Want ik denk zeker in de mid-market waar wij functioneren, is er zoveel toegevoegde waarden die je niet per se gelijk uit AI kan halen. Omdat het iedere situatie is anders. Mm-hmm. Dus dat is lastig te leren.
1: Die ervaring bijvoorbeeld zijn, van je. Dat je het eerder al ergens anders hebt gezien bijvoorbeeld. Ja. En AI kan dat niet.
2: Nou kijk, AI zal heel veel wel gaan kunnen en kunnen leren. Maar de vraag is natuurlijk met name hoe je nu je product sneller en efficiënter naar de markt kan brengen. En een deel van de junior uren dus met AI kan laten uitvoeren. Ja. Dat is wel een puzzel, vooral ook voor de leercurve van de junior.
1: Ja, je hoort het vaak, hè? Ook bij advocatenkantoren heb ik begrepen dat de junior advocaten inmiddels ook eigenlijk nauwelijks meer aan de bak komen. Omdat AI het eigenlijk beter kan, in ieder geval veel goedkoper kan.
2: Ja.
1: Dus dat is ook iets wat in de consultancy business wel speelt.
2: Zeker, maar wij, wat Anand denk ik in het begin ook al aangaf, dat wij meer expert-led zijn. Dus we hebben vrij veel grijze haren rondlopen. Die worden denk ik nog wat minder snel vervangen. Maar voor mij is het wel een puzzel om te kijken over 10 of over 15 jaar. Dan moeten er wel weer nieuwe mensen met grijze haren zijn. Ja. En die moeten ook dingen hebben geleerd die wij op een bepaalde manier hebben geleerd. Waarbij de nieuwe generatie dat op een andere manier moet gaan leren. Dat vind ik, daar heb ik het antwoord ook nog niet op.
3: Ja, want ik denk wat AI natuurlijk geweldig kan is bergen met data heel snel analyseren. Maar dan heb je nog niet een antwoord.
1: Nee.
3: En dus het is echt het vertalen van die data naar mogelijkheden, opportunities voor en conclusies voor je klant. Dat moet nog steeds door mensen gedaan worden.
1: Ja.
3: En dat is wat wij dan meer kunnen doen op zich. Dus we kunnen sneller tot antwoorden komen.
1: Ja, Arnoud, denk je dat als het om restructuring gaat, dat AI straks een bedrijf beter kan redden dan jij? Of is dat nog wel heel ver weg?
4: Ja, ik heb nu nog de arrogantie om te zeggen van niet. Maar ik heb geen idee hoe zich dat gaat ontwikkelen. Ja. Dat is natuurlijk wat jij vroeg net. Hè? Ja. Een van je eerdere vragen was van waar zou jij het antwoord op willen hebben? En ik denk dat dat niet zozeer een businessvraag is, maar meer voor onszelf als consultants. Van wat gaat de AI nou uiteindelijk betekenen voor de manier hoe wij business kunnen doen naar de toekomst toe?
1: Ja.
4: Weet je, wij opereren in een omgeving van disruptie. Nou, we worden zelf ook disrupt nu.
1: Ja.
4: Het gaat een impact hebben. Het heeft een impact op ons verdienmodel. Maar wat je wel ziet, en dat is een beetje wat Saskia net ook aangeeft. En daar zie je ook dat FTI zich daarin probeert te onderscheiden. Is dat we doen analyse, advies en executie. Analyse gaat absoluut overgenomen worden door de AI. Kan het veel sneller, veel beter. Moeten nog steeds wel checken, maar dat is een
1: makkelijk stap. Ja.
4: Dat omzetten naar advies en dan executie, het gedaan krijgen. In mijn beleving, dat blijft mensenwerk. Als ik met een board, met banken, met advocaten, aandeelhouders zit om tot een deal te komen. Dat gaat AI echt niet doen. Dus daar heb je mensen voor nodig. En ik denk inderdaad dat dat is ook een beetje mijn zorg. Hoe ga je ervoor zorgen dat je mensen nog steeds kan opleiden. Dat ze dat in de toekomst ook kunnen doen. Alleen op hetzelfde moment. En mijn kinderen vinden mij een vreselijke boomer van 48. Ik zie nu een generatie opgroeien. Mijn kids zijn 16 en 17. Die doen alles met AI.
1: Ja.
4: Dus alles wat ze voor school voorbereiden. Wat ze bekijken. Weet je, het is een no-brainer. Het wordt allemaal gebruikt. Dus dat betekent ook.
1: Maar het is ook luier misschien, denk ik, toch?
4: Ik weet niet, weet niet of het luier is. Ik denk dat ze heel optimaal gebruik maken van de mogelijkheden.
1: Zeker.
4: Dat is denk ik heel slim.
1: Mooi gezegd. Dus alsof je bij een klant zit.
4: Ja, ik kan wel wat verkopen. Ja. Daarmee ontwikkelen ze zichzelf ook op een skillset die wij weer niet hebben.
1: Ja.
4: Maar gaat het een impact hebben? Zeker. Maar hoe gaat het precies uitpakken? Ik weet het niet. En volgens mij blijft het in ieder geval in consultancy. Hè, zolang het relevant is dat mensen andere mensen moeten helpen en overtuigen om dingen gedaan te krijgen. Ja, dan maak ik me voor onze eigen baan niet zoveel zorgen.
1: Gelukkig maar. Dat is een opbeurende gedachte. Hey, private equity, het woord viel al eerder in dit programma. Dat soort partijen, die kijken vaak scherp naar rendement, naar tempo. Wat vraagt dat van jullie als adviseurs? Anders dan bij andere klanten.
3: Urgentie. Het is inderdaad... In private equity is het echt vaak over uitkomsten, de executie. What have you done quickly? En dat is bij, als je bij corporate zit, is dat wat minder. Waar het toch ook veel gaat over de cultuur. Ga je met hun mee? Neem je ze mee? Met private equity is dat iets minder belangrijk. Maar ze hebben natuurlijk ook nu heel veel druk om dingen te verkopen. Ze hebben de hold periods worden steeds langer en langer. Er zijn niet zoveel transacties als vroeger. Dus ze moeten ook echt... in het bedrijf gaan zitten. Dus er is ook nu veel meer werk voor ons. De tijden van de financiële deals, waar je gewoon even door financial engineering heel veel geld kon maken, die zijn zo'n beetje voorbij.
1: Ja.
3: Dus het is nu echt over fundamental value creation. Wat betekent dat je gewoon echt in het bedrijf moet gaan zitten.
1: En voor wat value add erbij.
3: Met dat value add erbij. En dat ja. kunnen ze niet zelf. Dat is niet hun DNA om dat zelf te doen. Dus daar komen wij dan binnen.
1: Ja, en dan is het inderdaad niet even snel kopen en verkopen weer. Wat het vroeger misschien sneller was. Hè? Een beetje de cowboywereld nog uit die jaren.
3: Ja.
1: Maar nu moet je echt het langer houden. Want anders heb je er ook gewoon niks aan.
3: Exactly.
1: Ja, dus die rol van private equity verandert. En daarmee ook jullie rol daarin. Als je die gaat helpen. De afgelopen jaren waren natuurlijk jaren vol met schokken. Hè? We hadden rente, energie, geopolitieke dingen. Inflatie, noem het allemaal maar op. Welke schok heeft jullie werk nou het meest beïnvloed?
2: Ik denk dat het een combinatie, in ieder geval voor transacties is dat een combinatie. En dan hangt het er ook nog een beetje vanaf. Doe je grote deals, de large cap zoals dat dan zo mooi heet. Of wat meer de middenmarkt. Die wordt daar toch vaak wat minder door geraakt dan echt de large cap. Maar ik denk dat zeker mijn praktijk werkt vrij veel ook met de US samen. En vorig jaar met de tariffs hebben wij echt wel gezien dat er even een hold was met nieuwe deals. Omdat iedereen ook wel even ging kijken. Wat gaat er gebeuren?
1: Onzekerheid groot.
2: Onzekerheid te groot. En dan wachten ze gewoon 3 maanden.
1: Mm.
2: En dan heb je wel minder dealflow.
1: Dus dat heeft ook impact op jullie werk dan?
2: Ja, zeker. Alleen gelukkig doen we ook nog een groot deel van ons werk in de Nederlandse markt. En die draaiden wel gewoon door.
1: Ja, die had er minder last van.
2: Ja.
1: Ja. Arnoud?
4: Ja, ik denk, je ziet absoluut sectoren die beïnvloed worden door een aantal van die schokken. Dus de chemie sector in heel Europa is er heel slecht aan toe. Dat heeft met prijzen te maken van energie en de competitie internationaal. Maar wat ik interessanter vind om te zien is dat in de afgelopen jaren, eigenlijk na COVID, is de Nederlandse restructuringmarkt relatief stabiel geweest. Dus die groeit niet, die krimpt niet, die is vrij flat. Wij zijn erin, hebben we ons kunnen groeien, dus dat is mooi. Maar wat ik bij klanten zie is dat hoe meer disruptie er is en hoe sneller disruptie elkaar opvolgt, hoe meer dat eigenlijk onderdeel wordt van een soort nieuw normaal.
1: Ja, je raakt eraan gewend.
4: Ja, dus een heel concreet voorbeeld. Hoge inflatie heeft op een gegeven moment geleid. Hoge inflatie net na corona leidde tot veel problemen bij bedrijven. Omdat bedrijven vast contract hadden met afspraken waar de inflatie beperkt werd gecompenseerd. En als je dan ineens 10% inflatie hebt, heb je gewoon een groot probleem in je verdienmodel. Onderdeel van trajecten die we daar gedaan hebben, zegt, nou, dan moet je heronderhandelen. Ja, maar dat kan niet, want ik heb nog 5 jaar een afspraak. Nou, dat zou maar doen, anders ben je er morgen niet meer. En wat je nu ziet, is dat er dus processen en procedures binnen bedrijven zitten, waarbij als de inflatie hoger is, nou, hebben we goede afspraken gemaakt, zodat we daar ook voor gecompenseerd kunnen worden. Brandstofprijs, idem dito. Dus het lijkt wel zo dat, ja, je toch, het lijkt, mijn constatering is in ieder geval bij bedrijven waar ik kom, dat je ziet dat het nieuwe normaal rekening houdt met meer disruptie. He, we hebben natuurlijk een politiek klimaat, internationaal, maar ook nationaal, waar je ook iets van kan vinden.
1: Gebeurt een hoop.
4: En iedereen lijkt zich daar toch enigszins mee te vereenzelvigen en zeggen, oké, dit is dan blijkbaar wat het is en daar zullen we mee om moeten gaan.
1: Ja.
4: Dus ik denk dat een aantal van die dingen die je net noemde, 10 jaar geleden allemaal individueel tot enorme crisis zouden kunnen hebben geleid. En nu lijkt het wel wat meer onderdeel van de regular going concern.
1: Ik merk het al, jij bent van de positieve boodschap.
4: Ja hoor.
1: Arnoud, dit vind ik toch een geruststellend idee eigenlijk. De concurrentie luistert natuurlijk ook mee vandaag. Dus die luisteren zeker nu bij deze vraag. Want waar zit de komende 5 jaar nou de grootste vraag wat jullie betreft? Welke sectoren bijvoorbeeld of welke handelingen die jullie uitvoeren? Waar zit die groei?
3: Ik denk dat het... Zoals Arnoud zei, er zit gewoon heel veel margin squeeze. Dus je hebt beperkte mogelijkheden om de prijzen te verhogen. En je inputkosten gaan omhoog. Dus er zitten gewoon in heel veel sectoren margin squeeze. Dus ik denk dat er in de maakindustrie is dat natuurlijk heel duidelijk zo. In retail is het heel duidelijk zo. Dus ik denk dat er een aantal industrieën zijn. En dan zijn er wat industrieën die heel veel geld hebben geleend. En nu en die hebben dat geleend tegen lage rentekosten. En nu moet ze naar omhoog. Dus dat wordt denk ik ook een pijnpunt. Dat meer en meer, dat ziet Arna natuurlijk heel veel. Waar ze heel veel goedkoop geld hebben geleend. En nu opeens is dat niet meer zo goedkoop.
1: Een pijnpunt voor hun en misschien voor jullie dus een kans.
3: Ja.
1: Ja. Zeker. Ik heb weer een businessvraag voor jullie. Deze is voor Saskia.
5: Van welk zakelijk dilemma heb je ooit wakker gelegen?
1: Ja, ik weet niet of ik hoorde namelijk al dat Arnoud niet wakker ligt van zijn zakelijke escapades.
2: Dat ik niet zo heel vaak doe eigenlijk. Dus nee. Dat is wel vrij ongezond. Ik weet niet. Ik zou het echt 1, 2, 3
1: niet. Nou, anders mag je hulplijnen inzetten,
4: ja,
1: hier, hoor.
4: Nou ja, je stelde me net de vraag en toen zei ik inderdaad dat ik nooit wakker lig. Maar
1: toen bedacht je opeens dat het niet helemaal waar.
4: Dat dacht ik eigenlijk later. Het is zelden dat ik wakker lig. Want anders dan kan ik dit werk denk ik niet doen. Maar ik heb wel een voorbeeld van. En dat zit meer in de dealmaking. Hè? Dus als je bezig bent met een bedrijf. Ik kan de naam natuurlijk niet noemen. Maar nee. Waarbij je bezig bent om iets te redden. Ik praat continu met stakeholders. Dus over en met banken. Van wat denk je? Is dit een oplossing? Kunnen we dit doen? Een aandeelhouder. Dus je probeert alles aan elkaar te knopen. Hè, om tot een transactie te komen of een oplossing te komen. En ik heb één keer, dat is niet zo lang geleden gehad, dat ik dacht dat ik dat allemaal netjes had geregeld. Dus met iedereen. En toen ineens werd de boodschap gebracht op het moment waar ik er niet bij was. En toen bleek dat de perceptie aan de andere kant van de tafel totaal anders is. En dan is het wel een moment dat ik 's nachts wakker kan schrikken. En ik denk, het kan toch niet waar zijn dat we nu dit niet gaan redden om deze en deze reden. En dan is het heerlijk om 's ochtends in de auto te stappen, diezelfde mensen te bellen. En dan ook gewoon letterlijk te zeggen, ik heb er vannacht wakker van gelegen, wat ook echt zo is. En hoe kunnen we dit aan elkaar knopen?
1: Dan dus komt het ook meer aan, hè?
4: Ja, dat denk ik wel. Maar het is ook wel gewoon.
1: Het is ook echt waar.
4: Ja. Het is echt waar. En het is ook, weet je, dat tekent denk ik ook de manier zoals wij met elkaar zijn. We proberen gewoon no-nonsense te zeggen wat op staat. En in dit geval heeft dat even wakker schrik in de nacht ook geleid tot een mooie oplossing.
1: Zeker. Nou, die menselijke kant, daar gaan we straks ook verder nog over praten in ons laatste deel van dit programma. Want zometeen komen we meer te weten over de mensen achter de adviseurs. Ik ben benieuwd welk ga jullie het hemd van het lijf vragen. Weten jullie dat alvast? Maar eerst hier op New Business Radio. Ja, echt een zomerklassieker kan ik wel zeggen. De Isley Brothers en Summer Breeze. En, past nu ook wel een beetje.

0: studio. We gaan het even hebben nog over jullie persoonlijke kant van dit werk. Want nou ja, wat heeft dit werk, Anand, jou geleerd over hoe organisaties echt functioneren? Anders dan misschien wat je in het verleden dacht.
1: Ik denk dat een aantal dingen. Ik denk dat cultuur is meer belangrijk dan cijfers, dan strategie. Dus dat is het menselijke aspect is echt heel belangrijk. Mm-hmm. En ik zeg ook vaak, het is EQ en IQ waar je over moet denken. Dus het is het goede antwoord IQ-wijs, maar IQ van hoe breng je dat over en hoe motiveer je de mensen is denk ik heel belangrijk. Tweede is ook dat het veranderen van mensen echt heel moeilijk is. Mensen zeggen dat ze willen veranderen, maar ze willen dat iemand anders verandert en niet zelf.
0: Ah, ja.
1: Dus dat is denk ik het tweede. En derde, ik heb heel veel geluk gehad in mijn leven dat ik in verschillende gebieden heb kunnen werken. Ik heb in Azië gewoond, ik heb in de Verenigde Staten gewoond, nu weer in Nederland. En de gebieden zijn gewoon heel anders hoe ze werken, hoe ze over werk nadenken.
0: Cultureel, ja.
1: Cultureel, dus dat neem je mee. En dat, daar leer je dan ook van hoe je het beste met situaties om kunt gaan.
0: Ja, en dat je ook weet van in deze cultuur kan ik beter dit niet doen of werkt dat niet?
1: Ja.
0: Of juist wel? Ja, is er Arnoud, een dossier of een moment of een klantgesprek dat je altijd is bijgebleven?
2: Ja, verschillende wel.
0: Ja, dat kan je me geanonimiseerd er eentje...
2: Nou ja, ik weet, ik heb één keer ergens, dat was vrij vroeg in, wat ik zei, ik heb heel lang bij de bank gewerkt, dus ik ben als adviseur begonnen en op een gegeven moment in een opdracht gekomen waar ik als Chief Restructuring Officer een grote reorganisatie moest uitvoeren. Op een plek waar we in ploegendiensten werkten. En we moesten heel lang, we hadden een vrij lange discussie met de ondernemersraad over wanneer we konden aankondigen wat we gingen doen. Maar ze wisten wel dat het moest gebeuren. En toen moesten we op een avond, omdat die ploegenwisseling er was, ik geloof een uur of 10 s'avonds, moesten we op het bedrijf in een open ruimte het personeel informeren over wat er stond te gebeuren. Dus ik stond daar in een oranje hesje met een helm op en zo'n megafoon.
0: Ja, ik krijg het beeld wel, ja.
2: Met een groep mensen om je heen die natuurlijk A, niet blij waren met de boodschap. Door de vakbonden waren voorbereid op het feit dat dat ging gebeuren. Dus die hadden hele lijsten met vragen. En ik stond daar als net beginnende CRO, moest ik dat verhaal even gaan doen. Nou, ik weet, het zweet droop van mijn rug.
0: Dat snap ik, ja.
2: En,
0: voel je een beetje zoals je met een klappertjespistool de oorlog in was gestuurd.
2: Echt waar, ja. En wel gewoon mijn best gedaan, geprobeerd. En uiteindelijk is dat denk ik ook wel oké overgekomen. Maar dat is een moment wat ik nooit
0: vergeet. Nee, dat is een mooi, ja, niet een mooi moment per se, maar wel mooi dat je het deelt.
2: Blij dat ik s'avonds de veilige autowinkel kwam en dat hij er nog stond.
0: Nou zeker, ja. Het is goed afgelopen, gelukkig.
3: Met 4 volle banden in plaats van lekke banden.
2: Exact.
0: Nou, dat ook prettig, ja. Ja, Saskia, welk advies zou je jou van 10 jaar geleden geven, nu je weet hoe het is gelopen?
3: Iets minder druk maken wellicht.
0: Ja?
3: Soms denk
0: over wat?
3: Ja, over wat niet zou bijna. Ik denk, misschien is dat ook in het kader van kwetsbaar opstellen wel een vrouwending. Dat wij ons, we willen het 90% kunnen voordat we het echt gaan doen.
0: Ja.
3: Mannen doen dat zonder hier misschien boze gezichten te krijgen. Maar met een wat lager percentage.
0: Zeker. Wij worden niet gehinderd door enige kennis van zaken, hoor. Dus, ja.
3: En ik denk dat misschien naar mezelf, maar ook denk naar veel jonge collega's. Ik heb ook best wel wat meiden in mijn team die daar ook mee worstelen. Het imposter syndroom.
0: Stap wat meer naar voren.
3: Stap wat meer naar voren en wees niet bang om een fout te maken.
0: Mooi. Anand, wat willen jullie persoonlijk de komende jaren nog neerzetten binnen FTI? Of jij in dit geval?
1: Voor mij is het, ik wil goed werk doen. En door goed werk krijg je meer werk. Dus wij zijn nog heel klein in Nederland. De meeste mensen kennen ons niet. In de Verenigde Staten is dat wel wat anders. Dus ik wil dat wij een naam worden in een bepaalde sector. We hebben niet de ambitie om 10.000 mensen in Nederland te hebben of 1.000 mensen. Maar ik denk binnen een realistisch ambitieniveau om een brand te hebben van daar moet je heen voor transformaties en restructuring en transactions. Maar dat we gewoon in wat we doen, dat een van de beste zijn.
0: En wat is de droomsector dan? Je noemt
1: voor mij is het retail consumer.
0: Ja.
1: Maar dat is persoonlijk. Maar wij hebben een aantal sectoren waar we heel sterk zijn, ook als kantoor.
0: Ja. Tot slot, Arnoud. Is jullie werk geslaagd als de organisatie uiteindelijk zonder jullie kan?
2: Ja, dat is de uiteindelijke.
0: Is dat uiteindelijk het doel?
2: Ja, absoluut. Ja. Ja, 100%.
0: Niet een beetje jammer af en toe?
2: Het is, als je lang ergens bent, voelt het toch wel een beetje als afscheid nemen. Maar goed, in het eerdere wat we zeiden, het willen hebben van afwisselend werk, daar wen je er ook alweer snel aan. Maar het wordt wel een beetje kindje.
0: Dus jullie weten hoe afscheid nemen voelt en dat het went niet altijd.
2: Nou ja, het hoort erbij.
0: Ja, nou ja.

Daarover gesproken, wij gaan ook afscheid van elkaar nemen vandaag. Ik wil jullie hartelijk danken voor jullie komst. Anand Raghuraman, Arnoud van der Lingen en Saskia Hinkenkemper. Alle drie Senior Managing Director bij FTI Consulting. Dank jullie wel. En tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Dank voor het luisteren. Ik wens je nog een hele mooie dag en tot de volgende keer.

0: Dit is New Business Radio. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
0: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
3: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
4: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
5: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
0: De laatste inzichten voor business shapers.
2: New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding...

0: en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
2: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
3: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste reden om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
4: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Dit is App de Top van BusinessWise met Paul van Riessen op New Business Radio.
8: Met 942.000 spelers is de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond de op één na grootste sportbond van het land. En onze gast van vandaag moet het clubje over de magische grens van het miljoen zien te tikken. Gelukkig dus maar dat zijn eigen topsportcarrière leert dat hij best aardig met druk kan omgaan. Goed dat je luistert naar At The Top, waarin we deze zomer in gesprek gaan met een aantal bobo's uit de sport. Al was het maar om te checken in hoeverre topprestaties in de bestuurskamer ontstaan. En vandaag de gast een levende legende uit de geschiedenis van het tennis. Namelijk de helft van het duo dat voor het eerst alle Grand Slams won. En die het als single sloeg tot nummer 19 van de wereld, Jacco Elting. Een man die overigens nu pas echt voor hete vuren staat. En wel als directeur sport van de KNLTB. Jacco, welkom. Leuk dat je hier bent. Ja, dat terwijl het beroemdste tennistoernooi ter wereld gaande is, Wimbledon. Dus ik dacht, laat ik je eerst nog maar eventjes meenemen die kant op.
9: Ja, het is zover. Haarhuis en Eltings winnen. Voor het eerst Wimbledon. Kijk eens hoe blij ze zijn. En wat een prestatie. En wat een wedstrijd. Wat een thriller van een wedstrijd. Met 10-8 in de vijfde set winnen Haarhuis en Elting hun zo lang verwachte titel op Wimbledon.
8: Ja, dit was in 1998, het jaar dat je samen met je maatje Paul Haarhuis het dubbelspel won. Kippenvel?
10: Ja, nog steeds. Ik kan het aan je laten zien. Het is gewoon, hoef ik niet te acteren.
8: Terwijl je dit fragment toch ongetwijfeld 100.000 keer gehoord hebt.
10: Om heel eerlijk te zijn, zelden of nog nooit met de stem van Marcelle Mesker via de radio heb ik dat eigenlijk nog nooit zo teruggehoord.
8: Kijk, primeurs, daar houden we van. En hoe hebben jullie het gevierd die avond? Weet je dat nog?
10: Stevig. Nog meer details wenselijk?
8: Nou, heel graag. Is de champagne in het ronde gespoten?
10: Nou, niet zozeer de champagne. Het duurde een tijd voordat wij uiteindelijk klaar waren om dat met onze familie en vrienden te gaan vieren. Omdat we mochten nog de pers doen. Daarna kreeg je nog dopingcontrole. We hadden op dat moment een huis vlak bij de trainingsbanen van Wimmelnus. Daar konden we als het ware vanaf het park konden we zo daar naartoe lopen. En daar waren alle familie en vrienden al verzameld. En die waren op ons aan het wachten. Maar het was al wat later op de avond, omdat het zo'n lange wedstrijd was. Uiteindelijk via een verdwaalde Indisch bestelkanaal nog iets van 50 pizza's besteld. En cola en bier en zo voor iedereen. En die kwam nog voorbij rijden met al die pizza's in die auto. Dat zal ik niet gauw vergeten. En daar hebben we een heerlijke avond nog gehad in ons huis.
8: Bestelpizza's, dat is de glamour uit de tennis, begrijp ik. beschouw je dit nou als de mooiste overwinning uit je carrière?
10: Wat betreft de dubbel denk ik wel dat het allermooiste geweest is. Het is moeilijk om te zeggen, omdat je in elke fase van je carrière hoop ik iets te bereiken wat je nog niet gedaan hebt. En in dit geval was het echt wel speciaal, omdat we hiermee geschiedenis schreven. Inderdaad, dat we het eerste team waren die als duo alle vierde Grand Slams samen won. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Het was de eerste op Wimbledon. Het was mijn laatste kans, want ik had gezegd al dat ik ging stoppen. Dus wat dat betreft kwam daar wel veel bij elkaar. Ook nog tegen Woodbridge en Woodford, de Woodies.
8: Ja.
10: Met zo'n spannende wedstrijd op het center court. Ja, dat was moeilijk te toppen.
8: Dat kan ik me voorstellen. Het was ook wel een opvallende zege, ook omdat je tijdens de wedstrijd ruzie kreeg met Paul. Omdat hij voor een deel en met zijn hoofd bij de wedstrijd van het Nederlands voetbalelftal zat. Hè? Hoe kwaad was je?
10: Nou, ik was redelijk aangedaan. Maar dat wist ik natuurlijk pas later. Hè. Je vertelt natuurlijk misschien ook al de kloeden meteen bij in je vraagstelling. Want toen we op de baan stonden en aan het communiceren waren, had ik geen idee waar Paul met zijn gedachten bij was. Ik was in ieder geval wel zeker van bewust dat het niet zozeer bij de wedstrijd was waar wij mee bezig waren. Terwijl hij degene was in die eerste 4-5 rondes die echt de sterren van de hemel speelde en ons naar de finale bracht. Was dat in de eerste anderhalve set nog niet het geval. En ik was daar wel redelijk direct en duidelijk tegen hem. Om te hopen dat hij uiteindelijk weer een beetje in de buurt was. Maar hij zat steeds naar mijn vader te kijken op de tribune. Dat was dan ook de anekdote die ondertussen met een transistorradio luisterend naar op dat moment Nederland-Argentinië. Wat gelijktijdig ook speelde met WK-voetbal. Net zoals nu. Uiteindelijk was Paul na de 2-1 uituitslag was hij eindelijk pas rustig en in staat om over tennis na te gaan denken. hoe hij zijn pak slaag moest gaan geven.
8: Dus ongelooflijk.
10: Gelukkig nog net op tijd dat die wedstrijd bij het voetballen klaar was om op tennis te concentreren.
8: Ja, nou ja, goed. Je staat voor eeuwig op het grote bord met winnaars op Wimbledon. Betekent dit ook dat je altijd onbeperkt toegang krijgt tot in de Royal Box aan toe?
10: Dat betekent het niet. Het betekent wel dat je onbeperkt voor jezelf toegang krijgt tot de grounds, zoals dat zo mooi heet bij Wimbledon. Dus dan mag je binnen op het park komen, maar het geeft geen toegang tot een speciale ruimte of tot het center court. Dat betekent dat je dan vanuit een andere reden dan of kaarten daarvoor moet hebben, of vanuit je werk nu natuurlijk vanuit mijn KNTB werkzaamheden. Dan heb je wat meer privileges, maar niet zozeer omdat je de dubbel wint, in tegenstelling tot de single overigens. Dan ben je geen lid van de vereniging al daar. Dus de privileges zijn er wel, maar zeer beperkt.
8: Ja, als je de single had gewonnen of Richard Krajicek had geheten dus, dan had je onbeperkt erin gemogen.
10: Klopt, daarom ga ik ook vanavond, terwijl wij dit nu aan het opnemen zijn, met Richard Krajicek eten om deze privileges bij Richard te ontfutselen.
8: Heel verstandig. Want ga je nog graag of haalt het kijken naar het spelletje niet bij het gevoel dat je krijgt als je zelf op de baan stond?
10: Ja, natuurlijk. Maar een prettig gevoel. Het is gewoon het allermooiste wat er is dat je dicht bij de baan bent nu, maar vroeger nog steeds op de baan stonden, dat je met vergelijk kan trekken en dat je het gevoel weer kan oproepen wat het toen voor je betekende. En het is alleen voor mij bijna al de helft van mijn leven geleden. Ik hoop dit jaar 56 te worden. Het fragment wat we net zojuist beluisterden was van 1998, dus dat is gewoon 28 jaar geleden. En dat is heel lang. En wat het precies betekende, ja, dat kan je natuurlijk niet meer helemaal meer voorstellen. Maar het was fantastisch. Ik kijk er met heel veel plezier op terug. Ik vind het moeilijk om losse elementen vanuit die periode gewoon terug te halen. Maar op het moment dat we dan nu zo over praten, of op het moment dat je dan weer in de Wimbledon-periode komt, of je laat zo'n fragment horen, ja, tuurlijk, dan doet dat gewoon weer met je. En dat kippenvel wat ik net kreeg, dat hoef ik niet te acteren. Dat is er nog steeds als je een aantal van de mooie momenten aan herinnerd wordt.
8: Ja, nou ja, los van die enorme zegenreeks als dubbelspeler heb je geglorieerd als singletennisser. Hè? Vandaag de dag zou je prima in het rijtje passen bij toppers als Mathieu van der Poel, Femke Bol, Max Verstappen. Heb je nou het idee dat jouw sportieve prestaties voldoende worden erkend?
10: Ik ben heel trots op hoe mensen daarop reageren. Maar ook dat is weer heel lang geleden. En daar heb je niet zoveel voordeel meer bij. Het is op het moment dat je misschien bij de echte liefhebbers of mensen van je eigen generatie, dan maakt het misschien nog een klein beetje indruk. Maar op het moment dat ik vroeger een tafel wilde reserveren in een restaurant die vol zat, was geen probleem. En nu is het gewoon, sorry meneer, u bent te laat met bellen en u krijgt geen plekje meer. Dus de voordelen gaan er langzaam een klein beetje af. We hebben wel jarenlang natuurlijk heel veel activiteiten in Nederland ontplooit. Samen met Paul en met anderen vanuit allerlei activiteiten om onze sport te promoten of om goede doelen te steunen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik altijd zeer dankbaar ben voor de reactie van de meeste mensen die we hebben ontmoet. Ook het zakelijk vlak. Jullie hebben natuurlijk ook het programma wat daar natuurlijk op ingestoken is. We hebben veel kansen gehad, veel mensen mogen ontmoeten en veel deuren die daardoor open gingen. Ik heb nooit het gevoel gehad dat onze prestaties niet erkend zijn zoals dat zou horen. En natuurlijk is dubbelspel minder bekend dan het enkelspel. Ik denk alleen wel in de periode dat wij speelden met ook meerdere resultaten vanuit het enkelspel, vanuit onszelf en andere collega's in diezelfde periode. Dat er veel op ons gelet werd. En op het moment dat mensen dan al op je letten en je levert dan alsnog een keer die goede prestatie, ja, dan gaat het best wel snel. En dat, zo hebben wij dat ook gewoon heel positief ervaren. En ik voel echt niet als een miskend talent of wat dan ook. Totaal niet zelfs.
8: Gelukkig maar. Heb je tijdens het ontplooien van je carrière nou heel veel gehad aan de tennisbond?
10: Zeer zeker. Ja, ik ben uiteindelijk op 12, maar bijna net 13 volgens mij, jarige leeftijd het huis uit gegaan om bij pleegouders te gaan wonen. Om naar het toenmalige tennistrainingsinstituut heette dat. Dat was het internaat vanuit de KNLTB. Waardoor ik de mogelijkheid heb gekregen om mijn middelbare school, mijn VWO, te kunnen combineren met een heel intensief trainingsprogramma voor tennishal. En dat was ongekend in Nederland. En dat werd grotendeels gefinancierd dus door de KNLTB. Was een kleine oude bijdrage. En voor mij ook de enige mogelijkheid dat ik datgene wat ik graag wilde, namelijk alles uit mijn tennisloopbaan halen, door mijn ouders ook gefinancierd kon worden. Want dat is uiteindelijk zeer kostbaar. Want je moet veel trainen, je moet veel reizen. Zeker naarmate je al aan het einde van je middelbare school komt en de eerste profjaar is het zeer kostbaar. En ja, dat zat er bij ons normaal gesproken thuis niet in. En op deze manier was het voor mij de mogelijkheid door uit huis te gaan en de kans die de KNLTB mij daar bood op te pakken. En mezelf klaar te stomen voor uiteindelijke profcarrière. Dus ik ben er zeer dankbaar voor. En ook nog heel kort in Jong Oranje gezeten. Dat ging toen even niet zo lekker in die fase. Daar heb ik uiteindelijk een vrijwillige keuze gemaakt om uit Jong Oranje van de KNLTB toen weg te gaan. En hetzelfde gaan doen. Ja, dat was best spannend, want dan moet je dus alles zelf gaan betalen. Maar gelukkig was ik vrij oké, vrij goed bij de jeugd. Waardoor je wat kleine contractjes kreeg. Je eerste prijzengeld begon te komen. En ik heb ook eerst gereisd een tweetal jaar, bijna 3 jaar denk ik zelf, zonder een eigen vaste coach onderweg. Omdat het gewoon anders niet te betalen was.
8: Ja.
10: Wat dat betreft heb ik in die periode goede steun gehad. Ook vanuit de Davis Cup altijd veel belangstelling gehad vanuit allemaal KNLTB-collega's die ons hielpen. Medisch gebied zeker. Dus nee, mijn dankbaarheid is vanuit die periode groot.
8: Ja, nou, ze hebben in de juiste persoon geïnvesteerd, ook in financieel opzicht. Hè? Want je hebt nogal wat prijsgeld bij elkaar gemapt. Hoeveel is het in totaal?
10: Prijsgeld? 4-5 miljoen, denk ik, ongeveer. Maar dat is, zoals veel mensen weten, dat is bruto. En dat is voordat je nog allerlei kosten mag gaan betalen. En volgens mij, zoals iedereen of elke maand ervaart, datgene wat je verdient is niet hetzelfde als wat je krijgt.
8: Ja.
10: Of wat je overhoudt. Maar dat is denk ik wat ik ongeveer verdiend heb met prijzengeld. En daarnaast is het natuurlijk ook met contracten wat je hebt vanuit sponsors, je kleding of je racket. Voor het spelen van Davis Cup krijg je een vergoeding. Als je hoog staat, dan krijg je ook af en toe wat startgelden aangeboden bij bepaalde toernooien. Dus uiteindelijk wat je verdient met tennis is niet alleen je prijzengeld op dat niveau, maar ook soms andere inkomsten die daarbij komen.
8: En betekent dat stel dat je morgen wordt ontslagen, je geen financiële zorgen meer hoeft te maken? Of heb je wel echt een baan nodig?
10: Ik hoef mij geen financiële zorgen te maken als ik mijn leven wel iets anders zou indelen. Dus de vaste lasten die ik jarenlang daarna met mijn gezin en waar wij wonen heb ervaren. Dat zou ik niet vanaf mijn 28e toen ik stopte met proftennis tot in alle gezondheid. Ja, wanneer ik uiteindelijk tussen 6 plankjes lig op die manier kunnen volhouden. Dus werk voor mij is wel in de afgelopen jaren noodzakelijk geweest om de lopende kosten van mijn gezin en voor mijn andere dingen te kunnen betalen.
8: Ja.
10: Omdat op het moment dat ik stopte, 98, nou, er zijn een aantal ook zeer stevige beursjaren geweest waarin je behoorlijk wat ellende hebt meegemaakt. En dat ervaar je pas later. Dat als jij 100 euro hebt en de beurs daalt 50%, heb je 50 euro. En stijgt de beurs weer 50%, dan heb je 75 euro. En dan ga je allemaal dat soort dingen achterkomen op het moment dat je overkomt.
8: Leergeld, zullen we maar zeggen. Ja, we gaan het straks natuurlijk uitgebreid inhoudelijk over je baan hebben. Maar toch nog eerst eventjes een tennisvraagje. Want ik heb het idee dat, ja, in tegenstelling tot bijvoorbeeld voetbal, het tennisspel behoorlijk is veranderd. Hè? Jij stormde vroeger gewoon naar het net, probeerde daar punten te winnen. Tegenwoordig zie je vooral lange rallies van achteruit. Was vroeger beter?
10: Nee, vroeger was anders. Maar ja, het veld heeft nog steeds dezelfde afmetingen. Het net is nog steeds even hoog. Dus wat dat betreft, de puntentelling is nog grotendeels hetzelfde. Dus daar zit niet zo gek veel verschil in. Waar het grootste verschil in zit, is denk ik de wijze waarop spelers zichzelf kunnen conditioneren. Om topsport te kunnen bedrijven. Met welke kennis van het menselijk lijf, met kennis van voeding. Zij nog beter geprepareerd zijn. En met name een groot verschil bij tennis is uiteindelijk ook het materiaal in de kwaliteit van de rackets in combinatie met de snaren. En ik denk met name die laatste, de snaren, zorgen ervoor dat je in tegenstelling tot het materiaal van vroeger makkelijker absolute snelheid van een bal met rotatie, dus daarmee controle, kunt combineren. En dat was vroeger gewoon wel wat anders. Maar als ik nu kijk naar een aantal dingen, ja, die zijn precies hetzelfde. Bijvoorbeeld mijn gemiddelde tweede service snelheid ligt hoger dan nu. Dus daar zit niet zo gek veel verschil in. Mijn eerste service snelheid was wat lager. Was voor mij ook niet zo erg, omdat ik inderdaad graag vaak naar voren ging. En als je dan heel hard serveert, dan kan het heel fijn zijn. Maar dan krijg je de bal meestal ook sneller terug. Dus je eerste volley moet je verder vanaf het net spelen. Nou, dat is niet altijd even fijn. Dus was je meer gebaat bij goede plaatsing, goede verrassing, goede rotatie. En de harde services, of de van de topspelers in de eerste service, nu echt wel dik boven de 200 continu. En soms wel 220, 230. Ja, dat was voor mij gemiddeld denk ik zo rond de 190. Maar de tweede service, nou, dat was bijvoorbeeld wel weer een stuk hoger. Ja, als je kijkt naar de absolute balsnelheid door de lucht nu, dan zie je wel dat de handelingssnelheid nog groter is en nog sneller moet gaan. Ja, ik vind het soms bijzonder om te kijken als je kijkt hoe Sinner bijvoorbeeld speelt of Djokovic, met wat voor lichaamscontrole, met wat voor snelheid zij dat soort ballen in zo'n tempo naar elkaar kunnen spelen. Ja, dat is prachtig. Alleen ik denk dat de spelers die toen goed waren ook nu goed zouden zijn en andersom. Ja. Dat is gewoon denk ik niet aan tijd gebonden. Het speltype zoals wij dat vroeger speelden met een aantal mensen was toen ook niet super gebruikelijk dat je heel veel service volley spelers had, maar wel veel meer dan nu. Nu is het meer eenheidsworst met een harde service, een harde voorhand en een hele steady backhand. Beperkte vaardigheid bij het net. Op een paar na. En dat zijn ook meteen de mensen die dan ook meteen wel weer het onderscheid maken. En als je kijkt naar Alcaraz, hoe die met een dropshot, maar ook naar voren komend en op het juiste moment inkomen. Sinner natuurlijk ook. Niet bang om naar voren te komen als nodig is. Ja, dat is dan wel weer de volgende fase. Maar ik denk wel dat spelers die heel goed service volley zouden kunnen spelen, juist tegen de huidige spelers veel schade zouden kunnen berokkenen. Maar de gemiddelde rallylengte is inderdaad langer geworden, ondanks de harde services. En ook het gras. Ook zie je dat de rallylengte in vergelijking met vroeger natuurlijk wat langer is geworden. Mensen spelen minder service volley.
8: Ja, en zou je hem nu nog terug kunnen slaan als iemand een bal met 230 km per uur op je afvuurt?
10: Op mij af wel. Maar als je wat verder bij me vandaan komt, wordt het wat steeds lastiger. En dan zal het misschien nog één keer lukken dat je erbij kan. Maar daarna weer je veldafdekking voor de volgende bal. Dan kun je beter je duim omhoog steken.
8: Duidelijk. Hey, de KNLTB. Je kwam daar in 2017 in dienst. Voor de volledigheid eerst nog heel eventjes kort. Je zwaaide in 98 af als proftennisser. Wat heb je eigenlijk in de tussentijd gedaan?
10: Ik heb een aantal eigen ondernemingen gehad. Ook een aantal ondernemingen samen met Paul Haarhuis. Paul heeft, ik denk 2002 volgens mij, nog doorgespeeld. Dus Paul heeft nog bijna 4 jaar langer doorgespeeld. Met andere partners. Toen op een gegeven moment, toen hij klaar was, toen hadden wij al Elting Haarhuis Tennis Events opgericht. En dat waren met name een aantal producten en een aantal diensten. Het was nog geen echte BV. Maar toen kwam er een heel gaaf evenement. Dat heette toen de Alex Tennis Classics, later de AFAS Tennis Classics. En dat was een toernooi voor de vroeg oud geworden junioren, wat wij graag in Nederland wilden organiseren met de bekende namen van weleer.
8: Ja.
10: En dat was een heel groot evenement waarbij sport en zakelijk gecombineerd werd. En we hebben uiteindelijk daar 15 jaar hebben we dat gedaan zelf. En vonden wij ook, ja, als we dat doen en we gaan zo'n budget aan en zoveel relaties ook met zakelijke ondernemingen. En je moet zoveel dingen goed geregeld hebben bij zo'n evenement. Dan is het misschien ook goed als het een BV zou worden. Waar we samen moesten praten natuurlijk over de aandelen. En uiteindelijk hebben we toen Eltinghuis Tennis and Events als een BV opgericht. Om met name dat evenement, maar uiteindelijk ook veel meer activiteit een goede plek te geven. En ja, daar heb ik de meeste tijd de bedrijfsleiding van gedaan. Paul heeft ook een grote bijdrage gehad. Met name heel veel in de uitvoering. Of in de contacten die we hadden.
11: Dus jij bent het strategisch brein en hij was meer de uitvoerder?
10: Ja en nee. Paul was strategisch brein. Omdat hij ook wel heel goed een bepaalde visie en een bepaalde kijk op dingen had. Ik was meer dus, zeg maar, degene die dan de zakelijke uitvoering deed van... Oké, hoe krijgen we dit voor elkaar met partners, met sponsoren, met medewerkers, met kantoor, die dingen. Terwijl Paul weer meer in de uitvoering was van de activiteiten zelf. Uiteindelijk hebben we ook heel veel tennisclinics gedaan, veel lezingen gedaan natuurlijk voor het bedrijfsleven. We hebben de eigen vrachtwagens met mobiele tennisbanen die in activatiecampagnes op pleinen en parkeerterreinen kwamen van gemeentes of van supermarktketens om daar ook activatie voor te doen. En daar deed Paul ook weer heel veel van. Dus op die manier hadden we onze dingen een beetje verdeeld. Uiteindelijk heeft Paul mij de aandelen teruggegeven. Op een gegeven moment wilde ik graag meer investeren nog in andere ondernemingen ook. En toen zei Paul, nou, dat hoeft mij niet zo nodig. Ik wil gewoon die uitvoering op locatie kunnen doen. En voor mijn tijd die ik daaraan besteed gewoon goed vergoed worden. En zo hebben we dat uiteindelijk ook gedaan. Ja. En ben ik verder gegaan met daarna nog het investeren in een aantal andere bedrijfjes. We waren marktleider met tennisreizen en tenniskampen. Ik had een detacheringsbedrijf, een evenementenbureau dus. Mede-eigenaar van een digitaal reserveringssysteem. Van de aanleg van tennisparken. Dus ja, uiteindelijk heb ik bijna 20 jaar, denk ik, dat soort zaken gedaan. Ja. Dicht bij tennis. Ook wel een beetje daarbuiten. En dat heb ik allemaal ingewisseld in 2017. Toen ik gevraagd werd om bij de KNTB wellicht te komen.
11: Ja, want dat was inderdaad mijn vraag geweest. Ben je gescout of heb je zelf een balletje opgegooid bij de bond?
10: Ik ben gescout. Want als ze mij een paar maanden ervoor hadden gevraagd... wil je bij de KNTB gaan werken, dan had ik ze waarschijnlijk uitgelachen.
11: Waarom?
10: Omdat ik dat heel vaak geprobeerd had om samen te werken. Maar dat in al die jaren dat ik heel veel activiteiten deed... waarvan ik dacht, dit is gewoon echt niets anders dan pure promotie van de sport... er eigenlijk weinig tot stand gekomen was in de samenwerking. Wat gebeurde was dat mijn maatje Jan Simmerink... Jan was technisch directeur toen bij de KNTB... of directeur sportief heette het toen volgens mij. En uiteindelijk is de weg van Jan en de KNTB ging zich scheiden. En daar was ik bij het begin nog even niet van op de hoogte. En Paul was al wel werkzaam binnen de KNTB met een aantal taken... nadat hij dus zeg maar de aandelen van Eltinghuis Tennis Events had teruggegeven, is hij veel bij de KNTB gaan werken. En toen moest de KNTB nadenken, ja, en wie gaat nu die taak van Jan opvolgen? En een iets breder aspect dan dat Jan dat in die tijd gedaan had. Meer als technisch directeur en ook echt wat meer zitting nemend in de directie van KNTB. En ja, toen had Paul volgens mij een balletje opgegooid. En kreeg ik uiteindelijk een belletje van een meneer die daar toen in het bestuur zat. En die interim de taken van Jan Simmerink had overgenomen. En daar heb ik toen met de toenmalige directeur en een ander bestuurslid... heb ik daar lange tijd over gesproken. Ik denk een maand of 2-3 wel. Niet zozeer over de vergoeding of dat soort dingen, maar meer over het doel. Waar ik hoop ik zou kunnen bijdragen... En waar ik van toegevoegde waarde zou kunnen zijn. En met welk mandaat dat zou kunnen gebeuren. Weten natuurlijk dat we een vereniging zijn. Hè, met een ledenraad en toen nog een bestuur. Ja. Een bondsbestuur. Dat is iets anders dan dat ik mijn hele leven autonoom was geweest als topsporter.
11: Ja, we hebben een fragmentje uit die tijd. Okay. Je aantreden waarin je precies vertelt wat je doelstelling is.
10: Leuk. Wat mensen nu graag willen zien is op korte termijn meteen van boem, boem. Dingen die je nu aanpast, alsof je een soort toverstokje hebt. En dat je daarmee meteen in één keer alles zou kunnen veranderen. En dat we vanaf volgend jaar in één keer 8 spelers en speelsters in de top 100 hebben staan. Ja, dat is natuurlijk kolder. Mm-hmm. Je praat over een 10, 15 jaarsplan. Maar elke maand, elk jaar dat we nu een aantal dingen niet gaan aanpakken, wordt het een jaartje langer. En daar moet je uiteindelijk op afgerekend worden. Maar dan ben ik waarschijnlijk niet meer in de buurt. Hè. Hoe zeggen ze, mooi boompje groot, plantertje dood. Maar ik moet er wel zorgen dat die fundering daar gewoon nog weer breder en nog beter voor gaat worden.
11: Ja, je werd dus binnengehaald als technisch directeur. In die rol moest je vooral zorgen dat het Nederlands tennis op topniveau gestimuleerd werd. Ja, je zei al van, nou, dat gaat 10, 15 jaar duren. Het is inmiddels, nou, laten we zeggen, 10 jaar geleden. Het klonk een beetje alsof je dacht van, nou, tegen die tijd ben ik al lang weg. Tegen deze tijd dus eigenlijk.
10: Klopt. Ik ben er nog steeds. Het is 9 jaar ondertussen dat ik bij de KNTB was. Ik denk dat dit ergens 2018 misschien
11: geweest is. Ja, 2017.
10: 2017, ja. Ja, we zitten daar inderdaad nog steeds middenin. Er zijn een aantal dingen die we gedaan hebben sinds die tijd. Of een aantal, heel erg veel dingen die we gedaan hebben sinds die tijd. Allereerst natuurlijk ervoor zorgen dat de financiële mogelijkheden daarvoor zijn. Je kan wel ambitie hebben, maar op het moment dat de centjes er niet zijn, dan wordt het heel lastig. Het is een sport die ook veel mensen vraagt, hè? Dus veel goede collega's. Dus we hebben geprobeerd ondertussen het team rondom toptennis op te bouwen. En daar gekwalificeerde mensen op verschillende plekken met veel aandacht voor die desbetreffende leeftijdsgroepen waar je mee te maken. Want ja, iemand die alles moet overzien over alle leeftijden, dat is best wel lastig. En dus daar hebben we plannen voor gemaakt. Uiteindelijk natuurlijk vanuit een visiestuk. Ja, er is zoveel gebeurd sinds die tijd. Waarbij ik bijna moeilijk vind om te zeggen wat we niet gedaan hebben. Maar wat het belangrijkste is geweest, dat we gekeken hebben van, oké, wat is er nu wel? Wat was goed? Wat was goed, maar is er niet meer? Is op een of andere manier weggeraakt? En wat ontbreekt er daar nu aan? En ik heb geprobeerd samen met al mijn collega's om dat een logische lijn te laten zijn, zodat het een plan is wat hopelijk beklijft. En daarmee je dagelijks, hopelijk met een constante drive en een constante factor op een nationaal tenniscentrum waar we nu naartoe verhuisd zijn in Amstelveen. Dat daar gewoon dagelijks hard met de juiste mensen eraan gewerkt kan worden.
11: Ja, maar goed, nogmaals, als je naar dit fragment luistert, dan heb je het idee dat je toen dacht van, nou, in 2026 ben ik weer hele andere dingen aan doen. Je zit er nog steeds, weliswaar in een iets andere functie.
10: Nou, ik zei 12 tot 15 jaar, zei ik, dat het plan zou zijn voor uiteindelijk wat je doet in die hele keten. Voordat je daar de echte resultaten van zou zien. En dan inderdaad, dan zou ik zeggen, dan ben ik er niet meer. En dat zo sta ik er nog steeds in. Maar als je dan, zeg maar, 2017, begin 2018 plus 12 zit je in 2030. Nou, dat is nu nog 4 jaar te gaan. Dus wat dat betreft klopt het ook wel. Ik heb nog een 2-jarig contract tot 2028. En ik heb gewoon heel open tegen mijn baas gezegd, ja, ik ga deze 2 jaren in. Misschien is er over 2 jaar voor mij nog een vorm van toegevoegde waarde dat ik nog mag brengen aan de organisatie. Maar ik probeer het al enige tijd en nu zeker de komende 2 jaren zo te doen, ja, dat het niet meer aan mij vastzit. Dat ik hopelijk mensen heb en een plan heb wat zo goed staat, wat ook gewoon de andere mensen gewoon goed uitgevoerd kan worden daarna met hun eigen sausje weer eroverheen. En dat is wel de manier waarop ik tegenaan kijk. En ondertussen is er veel gebeurd, vergeet dat ook niet. Hè? Want je gaat nu hier alleen over toptennis daar praten. En ondertussen is er corona natuurlijk geweest. En in 2020 hebben we padel erbij gekregen bij de KNLTB. En het openen natuurlijk met van hoeveel mensen er nu lid zijn bij de KNLTB of een verbintenis met ons hebben. Ja, die groei is natuurlijk gewoon zowel bij tennis, maar ook bij padel. We hebben pickleball, we hebben beach. En mijn taak ook van technisch directeur naar directeur sport zijn veel omvattender geworden dan alleen het bouwen van een beter toptennisprogramma.
11: Duidelijk. Sport gaat gepaard met hevige emoties. En als je toetreedt tot het legioen der bobo's, dan keren die soms ook zich tegen jou. Hoe Jacco Elting daarmee omgaat, hoort u zo.
7: Luister mee en leer van de besten. At de top van BusinessWise met Paul van Riesen. Elke vrijdag tussen 12 en 1 op Nieuw Business Radio. En altijd te beluisteren als podcast.
11: Je zei het helemaal terecht, hè, dat het natuurlijk in de breedte is. Zeker in je huidige functie als directeur sport bij de bond gaan we het allemaal over hebben. Maar ik wil toch nog heel eventjes terug naar de boompjes die je als technisch directeur hebt geplant. Hè. We hebben op dit moment 3 mannelijke spelers in de top 100. Waarvan Talon Griekspoor met nummer 41 de hoogst gekwalificeerde is. En helaas staan er in diezelfde top 100 wel geteld 0 Nederlandse vrouwen. Is dat nou iets dat je jezelf kwalijk neemt?
10: Zeker. Niet zozeer mijzelf hoor, want uiteindelijk is je invloed op een speler of een speelster na hun gemiddeld 3-24ste eigenlijk heel klein. KNLTB staat met name voor het traject van de jongste jeugd in kaart krijgen, stimuleren om te gaan spelen, de vijver groot maken, uiteindelijk daar de eerste stapjes van talentontwikkeling te gaan doen. Maar zodra iemand op eigen benen kan staan, ook financieel, dan laten wij los. Dat is eigenlijk ons grootste moment van succes. Dat we een speler van 3, 24 over het algemeen volledig zelfstandig de tenniswereld in kunnen laten gaan. Je hoopt daarna dat je de band hebt die nog goed is om... Hoop ik dat zij Davis Cup of Billie Jean King Cup namens Nederland graag willen spelen. Dat ze ons Nationaal Tenniscentrum ook als hun huis blijven zien. Want het inspireert natuurlijk weer de generaties die achter hun komen. Maar in de kern houdt daar je invloed wel op. En dat is soms ook heel moeilijk. Maar dat is wel zoals het is in ons vakgebied. En dat betekent dus dat de keuzes die spelers maken om dagelijks hun werk in te vullen en daarmee wel of niet in de top 100 te komen of de hoogst mogelijke ranking te halen. Ja, dat houdt op een gegeven moment de invloed wel op. Van ons, vanuit KNTB.
11: Snap ik, ja.
10: En dat maakt het ook lastig om te zeggen van... is het je verdienste? Nee, dat is niet onze verdienste. Alleen maar uiteindelijk hebben wij gelukkig bij de meeste van deze spelers... best veel en bij de een weer wat meer... en bij de ander weer wat minder mogen bijdragen. We zien ook bij de meeste spelers zijn daar ook dankbaar voor... en ook vaak loyaal. Alleen ik vind ook persoonlijk dat die loyaliteit is gewoon afbetaald. Aan het einde van elk seizoen zeg ik altijd. Want ja, je doet niets anders dan je best. En ik wil ook niet zeggen, nou, omdat we nu zoveel voor jou gedaan hebben in de afgelopen jaren, moet jij verplicht Davis Cup of moet je dit soort dingen gaan doen. Je hoopt dat ze dat dan ook graag willen. Vanuit zichzelf. Ja. En dat is gewoon heel belangrijk. En bij de mannen hebben wij meer kansen gekregen om onze invloed op jongere leeftijd en ook in die leeftijdsfase net daarna, om met ze richting zelfstandigheid gaan, om daar wat meer invloed op te kunnen uitoefenen. Want de jongens hebben meer het Nationaal Tenniscentrum als thuisbasis gebruikt. Dus we hebben daar spelers met, nu bijvoorbeeld Guy den Oude en Jesper de Jong er ook weer bij. Jelle Sels, Tim van Rijthoven zat daar nog bij. Gijs Brouwer. En in de periode dat deze mensen allemaal richting hun meest succesvolle tijd van hun loopbaan gingen. Of in ieder geval richting de top 100 gingen. Ja, er waren de meesten wel op het Nationaal Tenniscentrum. En sommigen hadden ook een privécoach. Of de meesten hadden een privécoach. Maar ze zijn er wel redelijk in onze omgeving geweest. Met alles wat, ja, hopelijk met professioneel je vakbeleven te maken heeft.
11: Maar de vrouwen waren er niet, begrijp ik?
10: Dames waren veel minder. We hebben veel meer moeite gehad. Ook echt wel pogingen gedaan om ook de dames van nu en de dames van toen meer bij elkaar te brengen. Dus niet alleen vanuit het Billie Jean King Cup team, dus het vroegere Fed Cup, maar ook gewoon met het Nationaal Tenniscentrum als basis. Dames vergen toch meer een individuele aanpak. Vinden het toch wel moeilijker ook om het hele jaar door misschien met elkaar daarin te trainen. Misschien hadden wij ook niet de juiste mensen of de juiste dingen. Nou, ik denk het wel. We hebben dat wel geprobeerd. We hebben een paar, ja, nog steeds hele goede collega's die ook heel veel tijd en aandacht aan de dames hebben besteed. En we zien nu pas voor het eerst een groepje dames die nu aan het doorbreken zijn. Die allemaal zo zijn tussen het geboortejaar 2006 zo'n beetje. Dat die nu gelukkig heel veel met elkaar trainen, met elkaar reizen, met elkaar proberen positief concurrerend gek te maken. En ook samen meer dingen te doen. En ik ben van mening dat dat ook voor heel veel van de dames van toen even de reden is geweest waarom ze misschien niet zo succesvol zijn geworden als ze hadden kunnen zijn. Omdat ze in mijn ogen relatief weinig samen hebben gedaan.
11: Duidelijk, ja.
10: Maar ondertussen wel, vergeet ook niet in die periode Kiki Bertens, die natuurlijk de prestaties heeft geleverd en de allerbeste vrouw aller tijden van Nederland is geworden. Nummer 4 van de wereld is geweest. Dus we hebben zeker, en ook bij de dames, vergeet niet Demi Schuurs, natuurlijk fantastisch gedaan. Aranska Rus, de dame met de meest geweldige, duurzame carrière. Dus wat dat betreft ook hele goede damessuccessen geweest.
11: Tijdelijk dipje.
10: Ik hoop een tijdelijk dipje. Het gaat nog wel even duren voordat we weer een constante groep dames hebben die echt elkaar dus weer op die manier positief gek maakt om richting die top 100 te blijven spelen. Maar zeker Suzanne de Mens natuurlijk ook ondertussen al top 100 gehaald. Staat goed te spelen. Anouk Koevermans staat goed te spelen. En heeft ook alle ingrediënten om dat te gaan halen. Dus wat dat betreft zijn de dames wel. Suzanne heeft al in de top 100 gestaan. Op dit moment helaas even niet. Alleen ik hoop oprecht dat we met z'n allen nog meer eenheid vormen en elkaar op die manier steunen ook onderweg. En bij de dames, bij de heren, dan is het ook af en toe wel, maar ietsjes minder ieder voor zich en God voor ons allen.
11: Ja, want je zegt, het is eigenlijk aan de bond om talent tot ontplooiing te brengen. Hè? Op een gegeven moment laat je ze los. Ik had het net heel eventjes over Talon Griekspoor. Die zat eerder dit jaar behoorlijk op de bond te voeteren. Hè?
10: Ja.
11: Die zei van ja, die luistert eigenlijk onvoldoende naar topspelers. Hij noemde het beleid van de KNLTB amateuristisch. Ja, dat was in feite rechtstreeks kritiek aan jouw adres, toch? Hoe heb je dat ervaren?
10: Niet fijn, omdat ik een goede band had en heb met Tellen. En ik wist dat er wel dingetjes zijn waar hij misschien iets van vond. En dat is prima. Ik hou ervan als mensen een mening hebben en dat ze dat ook zeggen. Want alleen dan kun je misschien beter worden en kijken wat er speelt en er misschien wat aan doen.
11: Maar liever niet via de media.
10: Alleen de wijze waarop was natuurlijk niet zo prettig. Vond ik ook niet helemaal gepast. En dat weet Tellen ook wel. We moeten nog samen de rust vinden om een moment te hebben om wat langer met elkaar daarover nog te spreken. Maar ondertussen is in de praktijk alweer zoveel, denk ik ook wel positieve dingen gebeurd. Waardoor de contacten gewoon open zijn. En ik hoop ook dat dat moment van rust vanuit hem met name nog een keertje komt om daar wat langer voor te zitten. Maar aan de andere kant zegt het ook genoeg dat als het helemaal zo verkeerd was, dan was dat moment waarschijnlijk al lang geweest. En wat wel heel belangrijk is, en dat is niet zozeer naar Tellen gericht, maar ik vind het in algemene zin dat het is makkelijk om te oordelen uiteindelijk. Maar dan hoop ik wel altijd gebaseerd op de feiten. En ook altijd even met de vraag van oké, maar hoe zit dat nu? Heb ik dat goed ingeschat? En dat is vaak wat je ziet. Wat je gewoon de tijd voor moet nemen om die dingen goed uit te leggen naar elkaar. En dan zal je nog steeds hebben dat er een aantal punten zijn waarbij een speler, een coach of misschien meerdere mensen ergens misschien niet mee eens zijn. Dat kan. Maar uiteindelijk is dat ook wel, denk ik, de vloek en de zegen uiteindelijk van mij of van mijn topsportcollega Jan Bunt bij tennis of Pablo Moreno bij padel. Dat we uiteindelijk een keuze maken waarvan wij denken dat die het beste is voor het Nederlands tennis met de mogelijkheden die wij hebben.
11: Dus jullie hebben het niet naar aanleiding van de kritiek van Griekspoor beleid veranderd?
10: Nee, zeer zeker niet. Nee, omdat we gewoon heel sterk geloven in de manier waarop we dat proberen met heel veel mensen bij elkaar op te bouwen. Luisterend juist wel naar de markt. En iedereen heeft mijn nummer. En als ze dat niet gebruiken, dan kan ik zeggen, ik had ze misschien vaker moeten bellen of vaker met hun moeten gaan zitten proactief. Maar dat doet Paul ook vanuit de Davis Cup. Dat doet mijn collega Marjolein ook. Dat doet mijn collega Jan Bunt ook. Ze trainen vaak op het Nationaal Tenniscentrum. Daar hebben ze ook in al die jaren ervoor getraind toen ze nog concreter onderdeel waren van ons programma. Ja, volgens mij weet iedereen mijn mobiel. Ze hoeven maar één keer te bellen en ik sta dezelfde dag of binnen 24 uur bij hun op de stoep.
11: Ja, zullen we het anders nog even herhalen, 06?
10: Nee. Ja, dat mag. Dat is geen probleem, want die is zeker al sowieso publiekelijk bij iedereen bekend. Dus ja, weet je, dan vind ik het ook gewoon dat je ook gewoon simpelweg het contact kan opnemen en zeggen, nou, hoe zit het nou? Kun je me eens even uitleggen? En heel goed nieuws, we hebben een atletencommissie bij de KNLTB. Heeft Tellen ook positie ingenomen, ben ik erg blij mee. Dat is ook fantastisch. Er zit ook oudspelers als Wesley Koolhof of Demi Schuurs. Dus ook daar hebben we een platform waar iedereen zich goed kan uiten. Los van het feit dat iedereen maar één keer hoeft te kicken. En we staan op de stoep als ze dat willen om met hun dingen te overleggen.
11: Het lijkt me misschien nog wel de moeilijkste omschakeling die je hebt moeten maken. Hè? Want als topsporter was je de baas over jezelf. Nu moet je resultaten eigenlijk via anderen halen. Hoe ingewikkeld vond je dat?
10: Het is niet makkelijk, omdat je uiteindelijk natuurlijk gewoon, jouw manier is niet automatisch de manier van anderen. Dat is denk ik heel belangrijk om te realiseren. Dus je moet goed kijken van, wat heeft iemand anders nodig? En zo zeggen we ook bij ons bij de KNLTB, de speler staat centraal. Het gaat niet om KNLTB. Het gaat eigenlijk ook niet om de coach, maar het gaat om de speler. Samen bijvoorbeeld met de ouders moet je daar proberen zo goed mogelijk invulling aan te geven. En het gesprek aangaan is vaak niet zo moeilijk. Dat je altijd meteen dezelfde mening hebt is soms weer wel weer wat lastiger. Ouders die het nog niet hebben meegemaakt, die hebben vaak ook wel bij betalen. Dus wij willen ook wel wat bepalen. Of die denken dat ze hun kind het beste kennen. Ja, dat klopt ook. Maar ze hebben niet de expertise wat het beste is voor het kind om zo goed mogelijk een tennisser of padeller te worden. En hopelijk hebben wij experts bij elkaar die dat wel wat beter weten. Maar je moet het uiteindelijk samen doen. En dat is de praktijk die het meest weerbarstig is. En dat kan je dus uiteindelijk ook niet altijd eisen. We zeggen het wel, als je onderdeel wil uitmaken van het bondsprogramma. Nou, op deze leeftijd doen we dit en dit en dit. Verwachten we dit en dit van jou. En dat hebben we in de afgelopen jaren vrij duidelijk gezegd. In welke leeftijd je wat van ons kunt verwachten. Wat we dan ook van jou kunnen verwachten. Zodat je in aanmerking kunt komen voor een trainingssubsidie of voor een uitnodiging om te trainen bij het Nationaal Tenniscentrum. Want toen we begonnen 8-9 jaar geleden was er geen enkele tennisschool die maar één pupil naar de bond nog wilde laten gaan om daar te trainen. Nou, nu traint alle topjeugd in alle leeftijden minimaal 2 keer in de week 12, 14, 16 trainen op het Nationaal Tenniscentrum. Samen met onze coaches, maar even als ze dat willen ook met hun eigen coaches erbij.
11: Ja, lijkt me vooruitgang. Je huidige functie. Hè? Zoals gezegd ben je op 1 januari directeur sport geworden. Nadat je eerst de technisch directeur was. Is dat een promotie?
10: Ja, misschien. Ja. Wel grappig. Ik had er nog eens over nagedacht. Ja en nee. Weer zo'n heerlijk diplomatiek antwoord. Want eigenlijk deed ik de taken zoals die nu formeel benoemd zijn aan het begin van dit jaar tot directeur sport, deed ik eigenlijk al vanaf januari vorig jaar. Ik heb ook nog 2019, 2022 het commerciële deel vanuit directie erbij gehad. Maar vergeet niet dat wij op elke afdeling die de KNVB kent hele goede managers hebben. Dus dat betekent echt niet dat ik zelf elke dag, de hele dag met deze dingen alles hoeft te doen.
11: Ja, want hoe groot is die organisatie? Hoeveel mensen stuur jij nu aan?
10: We hebben denk ik zo'n 125, 130 collega's, FTE. En daarnaast nog natuurlijk een aantal mensen die vanuit de inleenfunctie werken of stagiaires. Daarvan heb ik de afdeling topsport. Daar valt ook arbitrage valt daaronder. En ook de afdeling leraren, dus de opleiding van leraren die we hopelijk weer het werkveld mogen plaatsen. Daar zit ook de afdeling events zat daarbij. En daar is nu wat wijzigingen aangebracht in de afgelopen periode. Hebben wat dingen herindeling toegepast. Omdat ook onze statuten zijn aangepast. En wij graag een organisatie willen zijn die, ja, slagvaardiger misschien een mooi woord in onze termen, wilde zijn voor de toekomst. Dus als een van de eerste bonden, denk ik, maar zeker niet de eerste, hebben wij ons hele model omgegooid. Zodat wij ook naast de vereniging, wat natuurlijk je traditionele basis is en nog steeds heel belangrijk voor ons, dat wij ook de commerciële centra kunnen bedienen. Met name ook omdat padel bij ons gekomen is, maar ook de tenniscentra die er zijn. En tegelijkertijd betekent dat dat we van een bondsbestuur een raad van toezicht hebben gekregen. En mijn dagelijkse baas Edu Jansing is directeur-bestuurder. En dat betekent dat wij ook de hele organisatie gewoon, ja, wat anders wilden gaan indelen. Niet in een reorganisatie omdat het nodig was, maar omdat we zo'n sterke groei meemaken.
11: Ja.
10: En dat we dat goed wilden verdelen met elkaar. Dus ik ben directeur sport, een van de lijndirecteuren. En mijn collega Robert-Jan Schumacher is directeur dienstverlening.
11: Maar als ik een gokje moet wagen, als ik het zo beluister, 30, 40 mensen onder je?
10: Nee, dat maakt er maar 80, 90 van. Dus ik heb de meeste medewerkers. Alleen dat zegt ook weer even niets over hopelijk mijn invloed, omdat de dossiers die de directeur-bestuurder kent, die zijn ook meer gericht op een raad van toezicht en op de ledenraad. Die zijn gericht natuurlijk op HR en op finance. Die hebben ook de afdeling partnerships. En mijn collega van dienstverlening, Robert-Jan, die heeft een aantal afdelingen, waaronder bijvoorbeeld, ik noem even wat juridische zaken en ook clubondersteuning, met name ook juridische zaken. En dat is gewoon, dat zijn andere dossiers. En ook public affairs zijn andere dossiers. En dat kost een andere vorm van inleving dan wat ik ondertussen met de afdelingen die bij mij zijn kan helpen steunen. Omdat daar gewoon in de loop der tijd meer mensen zijn gekomen. Of meer budget. Of betere managers. Niet dat andere mensen niet goed zijn, maar als in goede managers.
11: Ja.
10: Die gewoon de praktijk van deze plekken doen. Dus ik hoef daar wat minder praktijkinvulling te doen.
11: Ja.
10: Af en toe doe ik dat wel, omdat de devil is in the detail. En zo ben ik dan ook wel weer. Ik bemoei me wel overal met heel veel dingen heel graag. Als nodig is.
11: Ja, echt op de details?
10: Ja, soms wel, ja.
11: Ja, een micromanager?
10: Nee, maar af en toe wel. Omdat gewoon natuurlijk, het zit hem natuurlijk gewoon in details.
11: Ja.
10: En zeker als het details zijn die misschien niet goed gaan en die in een bepaalde plek waar je graag heel veel dingen naar het positieve wilt veranderen, als je daar helaas met een iets mindere actie weer datgene wat als voordeel al heerst nog een keertje benadrukt, ja, dan word je weer teruggeworpen in de tijd om je resultaat te halen.
11: Ja,
10: en
11: dat wil niemand.
10: Dat wil niemand. En, nee. En daar ben ik dan best wel fanatiek op. Om te kijken dat dat natuurlijk zo min mogelijk gebeurt.
11: Ja.
10: Alleen, ik heb oprecht, en dat is ook de reden waarom ik er nog steeds ben. Want net vroeg je ook van, goh, je hebt een bepaalde periode, zit hier niet al bijna erop? Ja, misschien wel, maar de belangrijkste reden waarom ik er ben is één, omdat ik hoop en denk dat ik nog van toegevoegde waarde ben. Om de KNVB gewoon te helpen groeien en de speler centraal zoveel mogelijk mogelijkheden te kunnen bieden. Maar met name omdat ik echt, echt hele gave collega's heb.
11: Nou, dat is hartstikke fijn. Gun ik natuurlijk iedereen. Ik wil heel eventjes naar de ontwikkeling die je als manager hebt gemaakt. Want je hebt natuurlijk een jeugd gecombineerd met topsport. Dat betekent dat je qua opleiding eigenlijk nooit verder bent gekomen dan de middelbare school. Ja, hoe heb je dan als manager ontwikkeld?
10: Ja, dat is een hele goeie. Ik heb niet verder dan VWO gedaan. Ik heb wel mijn C-diploma gehaald in de versnelde opleiding als tennisleraar. Maar daar stokt het eigenlijk ook wel een klein beetje.
11: Ja, dus waar haal je het vandaan?
10: Praktijk.
11: Vallen
10: en opstaan. 20 jaar eigen bedrijven. Denk een brede interesse. Maar waar ik het meest van heb geleerd is dat ik in die periode dat ik de eigen bedrijf had, en met name dat evenement waar ik net ook aan refereerde, die Avos Tennis Classics, dat ik daar denk ik op jaarbasis bijna 600 bedrijven per jaar proberen te acquireren, waar we contacten mee hadden samen met mijn collega's, waarvan er 175 uiteindelijk aan dat evenement meededen. En ook grote bedrijven. En dat ik bij alle lezingen en alle clinics en dagvoorzitterschappen of coaching van bekende zakenmensen zoveel goede zakenmensen heb mogen ontmoeten, dat ik daar heel snel een kijkje in de keuken mocht nemen.
11: Ja, ja.
10: En dat is zo leerzaam geweest. Dus ik heb tot de dag van vandaag heel veel van die mensen uit die tijd, en nog steeds ook Alex Reinders, de coach die ook Paul en mij altijd heeft gecoacht. Dat is dan geen zakenpersoon. Maar ik heb nog gelukkig een hele brede groep mensen om me heen, dat als ik ergens mee zit, of ik loop te ploeteren, of ik ben verdrietig, of ik weet het even niet meer hoe het zit, ja, die ik mag bellen.
11: Je vangt net. Noemt net de naam Alex Reinders. Dat is een mooi bruggetje naar het volgende fragment, want daarin komt hij nog voor.
12: Een uitdrukking die Alex aan hem gegeven had van, Jack is zo naïef positief. Die kan echt een wedstrijd spelen en dan raakt hij echt gewoon helemaal geen deuk in een pakje boter. Hij weet hem te winnen en dan komt hij van de baan af en dan zegt hij, ik geloof niet dat ik ooit beter heb gespeeld. En dan hebben wij naar een wedstrijd zitten kijken van, wat is dit man? Wat was dit slecht, hè? Oh mijn god, nou het is dat hij gewonnen heeft, maar wat was dit slecht? En dan komt hij van de baan af, zelden zo goed gespeeld. Maar dat positieve van, dus zichzelf eigenlijk aanpraten, hoe goed het was. En daarmee vertrouwen krijgen, terwijl je de meeste mensen na zo'n wedstrijd zeggen, god, er is nog veel werk aan de winkel, dat moet echt wel beter de volgende keer. Terwijl Jacco eigenlijk, die wedstrijd gaf hem de boost, als ik morgen weer zo speel, dan ga ik zeker winnen. Er was nul reden om dat te denken, maar goed, hij dacht dat.
10: Ik had ook niet zoveel zin om over het algemeen alvast naar onze tegenstanders te gaan kijken, terwijl Paul dat juist heel aangenaam vond. En ik zei, ga lekker maar met Alex. Dan ga ik wel wat andere dingen doen. En dan kunnen jullie mooi de tegenstanders analyseren. Dat zijn de dingen die zaten meer in zijn ritme. Maar dan ging ik liever naar de dierentuin.
11: Ja, dit was een fragment uit andere tijden sport. Positief naïef, zo word je omschreven door je oude maatje Paul Haarhuis. Zouden je andere collega's bij de bond je ook zo omschrijven?
10: Ik hoop het. Het is mijn inborst. Dus als dat ondertussen na 9 jaar nog niet duidelijk is, dan kijk, naïef natuurlijk op zekere hoogte. Maar vanuit de positieve gedachte dat iedereen mag zoveel fouten maken als dat je maar wil. En ook mensen kunnen soms iets doen wat je misschien niet zo fijn vindt. En dat ze een keer, zoals iemand een keer in de pers reageert. Ja, ik vind dat niet zo erg.
11: Nee.
10: Nee, en daarna hoop ik dan, dat komt wel weer goed. En mensen bedoelen het goed. En natuurlijk, ik ben niet dom. Je kan heel goed nadenken aan wie je wel of geen tijd gaat besteden. Maar ik hou er gewoon heel erg van. Het is toch veel leuker dan dat een glas half vol is in plaats van half leeg. Je moet er nog niet aan denken.
11: Ik ben het helemaal met je eens. En je ging dus kennelijk liever naar de dierentuin dan dat je dagen van tevoren al de komende wedstrijd aan het analyseren was. Is dat een eigenschap waar je als bondsbestuurder wat aan hebt?
10: Ik ben geen bondsbestuurder. Ik ben gewoon iemand van de beroepsorganisatie. Dus ik ben geen bestuurder. Ik ben gewoon een directeur, een medewerker.
11: Ja. Akkoord.
10: Ja, maar
11: Bondsbobo.
10: Het scheelt. En dat is hetgene waar we net ook samen over spraken. Kijk, ik ben aan de ene kant soms iemand die op de details zit. Maar ik laat het heel graag over aan andere mensen. En dat is voor mij ook wel het moeilijkste. Omdat veel mensen natuurlijk zeggen, ik ben aangenomen om alleen de tennis te doen groeien. Toptennis te doen groeien. Maar in de loop der tijd is mijn taak bij de KNLTB natuurlijk enorm gewijzigd. En heb ik mensen mogen plaatsen op plekken die in dat deel misschien beter of fanatieker zijn dan dat ik ben. En dat leer je er wel van. Is dat je dus toch ook kan loslaten. En ik kan het ook wel loslaten. Vroeger kon ik het ook loslaten naar Paul en naar Alex. Om bij de tegenstanders te gaan kijken en na te denken wat het beste was om de volgende wedstrijd samen in dubbelspel misschien te gaan winnen. En dan hoefde ze mij kort van tevoren te informeren en dan wisten we wel samen wat we daar tegenover moesten zetten of wat ik er tegenover kon zetten met mijn toegevoegde waarde, mijn vaardigheid. Dus dit was eigenlijk wel een oprechte voorbode, zoals ik nu ook nog steeds kan werken.
11: Ga je nog wel eens naar de dierentuin?
10: Met liefde. Alleen wat minder, omdat ik degenen die in de buurt zijn redelijk goed ken. Hoewel er natuurlijk altijd weer verbeteringen zijn. Ik volg nog steeds wel via een speciale app alles wat er in die dierentuinen gebeurt. Ook zeker omdat het wel onder discussie staat natuurlijk. Is het nog wel goed? Is het wel netjes? Is het nog wel van deze tijd? Maar ik vond het erg leuk om altijd te kijken juist hoe de verblijven waren, welke dieren waren, hoe die programma's in elkaar zaten, waar het aan bijdroeg, educatie. En dat heb ik nog steeds. En nu woon ik misschien op de Veluwe, waar ik mijn eigen dierentuin gewoon in de tuin heb.
11: Ja, gewoon de wolf in je achtertuin.
10: Dat klopt.
11: Ja. Hey, en ben je tegenwoordig nou net zo goed met spreadsheets als dat je vroeger met de bal was?
10: Om te analyseren en om er wat van te vinden en om te presenteren, absoluut. om ze zelf te maken, 0,0. En deze is leuk voor mijn collega's die luisteren.
11: Goed. Die,
10: want die weten waar ik het dan over heb.
11: Die pasen we naar ze toe. Als speler vlogen de miljoenen Jacco Elting bijkans om de oren. Maar nu worstelt hij bij de tennisbond om dat 1 miljoen te halen. Hoe lang dat nog duurt, hoort hij zo. Maar eerst.
13: Here's to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently.
14: Denk anders.
11: Ook in de zomer zoek ik in At the Top naar leiders die de wereld anders zien, die durven af te wijken van de norm en die op die manier grote veranderingen in hun manier van zaken doen in gang zetten. En elke week mag mijn gast een leider toevoegen aan de Denk Anders lijst, maar dan wel bij voorkeur uit de sportwereld, zou ik nu zeggen. Dus zeg het maar, Jacco, wie mag er wat jou betreft niet ontbreken?
10: Ik vond het heel moeilijk. In voorbereiding hadden jullie mij deze vraag gestuurd om daar 1 iemand uit te kiezen. Ik vind het gaaf als mensen die niet uit de voetbalwereld komen succesvol zijn in de voetbalwereld. Dat vind ik gewoon gaaf, want ik vind dat zo'n eenkennig soortje, zoals daar met elkaar over gesproken wordt, en dat je uit de voetbal moet komen om ook voetbal te kunnen begrijpen, dat vind ik echt onzin. En ik vind het gaaf om te zien als een Toon Gerbrands bijvoorbeeld, of Robert Eenhoorn, dat die succesvol zijn, niet zonder reden. Als je je maar laat omringen met mensen die heel erg goed zijn in voetbal, en zeker in het sportinhoudelijke deel, maar dat zegt natuurlijk niks over het management of over de aansturing. Marijn Zeeman, vind ik iemand die ik graag volg. Ik ken deze mensen sommigen een klein beetje, of ik heb ze wel eens ontmoet. Maar die volg ik altijd met heel veel aandacht. En hoe raar het ook klinkt, ik ben ook wel gecharmeerd van zo'n Beckham bijvoorbeeld. En dat ik denk, ja, dat is een ongelooflijk icoon. En ik snap niet hoe hij elke keer de dingen aan elkaar kan rijgen om de dingen zoals zo'n promoties en imago, de branding, maar ook uiteindelijk nu hoe ze dat weer opbouwen met Miami, met zo'n voetbalclub. En alle dingen die hij daaromheen doet, hoe ze dat zo groot en zo goed voor elkaar krijgen. Daar heb ik heel veel respect voor, hoe ze dat doen. En hij zal vast heel veel mensen hebben bij hem in de buurt die hem daarin kunnen adviseren. Maar dat vind ik echt wel heel gaaf om te zien.
11: Ja, nou, het verzoek was natuurlijk om 1 iemand te nomineren voor de lijst. Ik doe het wel eventjes voor je. We nomineren Marijn Zeeman, al was het maar omdat hij binnenkort de gast is in dit programma.
10: Dan heb ik je geholpen.
11: Staat.

0: luisteren als podcast.
1: Als directeur sport binnen de KNLTB ben je dus verantwoordelijk voor zowel topsportbeleid als de breedte sport. Dus klopt het als ik zeg dat het aan jou is om het aantal spelers door de grens van 1 miljoen te trekken?
2: Nee, dat is niet aan mij, maar mede aan mij. En logisch ook weer afhankelijk van alles wat wij doen met elkaar. Dat is weer een heel standaard antwoord, maar het is ook gewoon echt zo.
1: Het is echt een teamsport.
2: Topsport en breedsport zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En dat kan je niet los van elkaar zien. Want de inkomsten vanuit de recreatie zijn weer bepalend voor de omzet van KNLTB. Wat natuurlijk 100% weer teruggaat naar onze sporten. Maar dus ook uiteindelijk weer voor talentontwikkeling de mogelijkheden. Maar de exposure van de topsporters heeft ook weer impact op de groei van de sport. Dus heel veel van deze dingen horen gewoon bij elkaar. De topsportevenementen worden gebruikt om leraar bijscholingsmomenten te doen. Kids days te organiseren. In gesprek te gaan met de vereniging of met de commerciële centra. Dus zit zo aan elkaar vast. En dat merk je dus ook. En vandaar ook wat we net ook over gehad hadden. Die herindeling die wij hadden. En ook veranderende statuten binnen onze organisatie. Om dat allemaal op de juiste manier integraal te doen. En dat is ook het moeilijkste. We kwamen echt wel vanaf een jaar of 10 geleden van een redelijk verzuilde structuur. Zoals je een traditionele bond zou kennen. En naar een bedrijf, durf ik haast wel te zeggen, die natuurlijk continu op het snijvlak zit van een lid of een klant, een vereniging of een commercieel centrum, met een ongelooflijk sterk gedreven IT-omgeving. En die is weer heel bepalend uiteindelijk of we dat miljoen gaan halen. En daar zijn heel veel initiatieven om ervoor te zorgen dat mensen die tennissen, padellen, pickleball of beach, die dat al wel doen, maar nog niet in een gestructureerde omgeving die bij ons bekend was. Ja, die mensen proberen we natuurlijk meer in ons, wij noemen het zo mooi, ecosysteem of speelveld te krijgen. Maar tegelijkertijd daardoor ook weer een veel groter bereik te krijgen. Waardoor betere bedrijven, grotere namen van bedrijven, meer exposure. En dan is het een soort, hopelijk een soort positief vliegwiel. Waarin je echt die groei ontzettend snel kunt realiseren. En met name natuurlijk het commerciële deel. Om die mensen die daar sporten ook meer aan ons te binden. Via ook weer de commerciële centrum. En dat is weer anders dan dat je dat nu doet via een vereniging. Maar aan de andere kant moet het ook weer op elkaar lijken qua prijsstellingen. Want anders dan zegt de vereniging, goh, maar jullie besteden te veel daaraan. Of dan zegt de padel, oh, het is te veel tennis. En dan zegt de tennis, het is weer te veel padel. En dat die balans daarin te houden, ook voor onze collega's, hoeveel tijd en inspanning je doet. Maar wel met de missie en visie. En dat is een doel op zich. Hè? Dat is niet een middelsport in mijn ogen, maar echt gewoon een doel op zich. Zoveel mogelijk mensen meer te laten spelen.
1: En jullie hebben de statuten veranderd, vertelde je net. Was het eigenlijk niet beter geweest om ook gelijk de naam te veranderen? Want padel was natuurlijk best wel een groot onderdeel. Pickleball is razendsnel een opkomst. Geweldig sport overigens. Hadden jullie niet, de Racketsportbond moeten gaan noemen of zo?
2: Daar hebben we het vaak over en wordt ook vaak gevraagd. Het antwoord is nee, vooralsnog. Vrij duidelijk nee. KNLTB heeft gewoon zo'n sterke naamsbekendheid. En koninklijk predicaat, vergeet het ook niet. Dus op het moment dat je een keuze maakt om dat te veranderen, dan heb je niet automatisch meer je koninklijk predicaat. En dat vinden wij ook heel erg belangrijk.
1: Waarom vind je dat belangrijk?
2: Nou, het straalt iets uit, vind ik. Dat je 100 jaar of meer, hè, wanneer dat misschien wordt uitgedeeld, of wanneer bepaalde criteria misschien wel voldoet om dat stempel te mogen krijgen. Dat is toch een voorrecht. Dus dat zijn belangrijke redenen. En ik denk uiteindelijk ook dat mensen uiteindelijk niet zoveel uitmaakt wat de naam nou precies is, mits je maar die toegevoegde waarde wilt brengen. En die KNLTB is toch gewoon, dat weten mensen uiteindelijk gewoon. Daar heb ik onderzoek natuurlijk naar gedaan, logischerwijs. En ik denk dat vooralsnog padel er niet onder leidt, op het moment dat er geen P in zit, of dat pickleball er niet onder leidt, dat er geen P in zit, of dat het racketsport is. Maar daar neigen we wel naar, hè? Naar een bond voor de racketsporten. Dat is natuurlijk wel steeds meer het geval.
1: Ja, speel je pickleball natuurlijk weer met paddles.

0: Het glas is voor mij ook graag half vol. Maar als je het hebt over reuring en padel, dan denk ik ook gelijk aan allerlei geluidsklachten van mensen
1: die in de buurt komen. Maar desondanks groeit het echt als een gek. Het is de snelst groeiende sport die je maar kan bedenken in Nederland in de afgelopen 50 of 100 jaar.
0: Heb je dat zien aankomen?
1: Ja, want anders hadden we het niet omarmd. Dat het zo ontzettend sterk zou groeien in zo korte tijd? Nee, daar moet ook heel eerlijk in zijn. Maar we hebben er wel natuurlijk heel bewust op ingezet. Laat dat helder zijn. En gelukkig maar. Want, en dat is ook vaak hetgene wat ik zeg tegen mensen die natuurlijk zeggen, ja, de tennissen die zeggen we doen te veel met padel en andersom. Padel zegt, jij gaat alles vertennissen. Maar vergeet niet, hè, als het niet onder één dak was geweest. En wat ik zeg net, 500 van de verenigingen van de 1600 hebben al padelbanen erbij liggen. Moet dan een tweede bond daar zijn? Moet je dat niet toe verhouden? Ja, tot nu toe zien we heel duidelijk dat de verenigingen die beide hebben, dat tennis daar ook groeit als padel erbij gekomen is. We hebben alle data, we weten alle details. Dus het licht is volledig aan. En je kunt gewoon zeggen dat de toevoeging van padel, zeker bij het begin, geld gekost heeft en tijd gekost heeft nu van tennis. Maar nu zie je andersom dat een aantal dingen die vanuit padel doorkomen, of de snelheid van acteren ook bij ons, waardoor we sneller bepaalde producten en dienstverleningen moeten opwaarderen, ook een ongelofelijke voordeel heeft voor tennissen. Waar het in kont bijt, dat is indoor tennisaccommodaties. Daar bijt het je in je kont. Maar dat zou ook zijn als het niet bij de KNLTB zou zijn. Misschien nog wel sterker dan dat. Want wij adviseren juist heel veel tenniscentra met allerlei initiatieven om hun zo gezond mogelijk te laten zijn. En misschien niet ook meteen een keuze te maken voor een andere inrichting. Maar als het dan een andere richting is, dan ook liever padel. Want dan zijn ze nog steeds aangesloten bij ons. En steunt het ons hele model.
0: Ja, steeds meer tennisbanen die gaan ertoe over om padelbanen aan te leggen. Denk je dat het op Wimbledon ooit gaat gebeuren?
1: Volgens mij liggen er misschien wat padelbanen op de buitenbanen daar ergens. Maar dat ligt ook weer midden in de Wimbledonwijk. Dus de kans dat het daar gaat komen heel groot lijkt me niet. En ik hoop ook dat het niet gaat gebeuren. Want ik vind Wimbledon en padel in ieder geval op het allerhoogste niveau geen associatie. Dat is nog steeds tennis. Net zoals de Premier Padel Tour. Dat is voor padel. Elke sport heeft zo zijn eigen iconische evenementen en iconische steden. En padel is nog groeiend, wereldwijd ook. Dus dat moet nog komen. Belangrijke fase waarin we zitten om dat ook daar op de kaart te gaan krijgen. En daar ook een tour te gaan krijgen voor de topspelers. Die ook meer recht doet aan de inspanningen die de toppadelspelers ook al leveren en ook al moeten leveren. En met een puntensysteem wat ietsjes eerlijker is met toernooien van kleine toernooien tot aan de grote toernooien. En dat is gewoon een kwestie van tijd. En is padel wereldwijd en in Nederland een sport die zo uitgekristalliseerd is als alle andere sporten, ook net als 126 jaar tennis.
0: Ja, het is natuurlijk een sport die duidelijk aan het winnende hand is. Is dat de compensatie voor jou voor het feit dat je niet meer kan spelen om op dat soort terreinen te winnen met de doorontwikkeling van padel?
1: Deze vraag moet je voor mij even herhalen om het te begrijpen.
0: Je bent er als tennisser was je eraan gewend om te winnen. Tegenwoordig zit padel in het winnende hoekje, zal ik maar even zeggen. Jij bent daar als directeur nauw bij betrokken. Is dat ergens een beetje compensatie voor het feit dat je op de baan niet meer kan winnen?
1: Nou, ik heb niets nodig ter compensatie van mijn actieve carrière. En dat is lang geleden. Maar het winnende, dat is natuurlijk gewoon je inborst. Ik heb een bloedhekel aan verliezen. En ik wil graag elk initiatief waar ik bij betrokken ben, of zakelijk of privé, dat wil ik gewoon tot een gewoon goed einde brengen. En het liefst met een maximaal resultaat. En dat is mijn dagelijkse drive, waarom ik 's morgens vroeg wakker word en 's avonds heel erg moe naar bed toe ga. En de reden waarom ik nog met veel plezier al ruim 9 jaar bij de KNLTB doe.
0: Het is je gegund. Jacco Elting, veel dank voor je komst hier naar de studio in het hoofdkwartier van DPG Media. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering van At The Top Sport. Wil je dat niet missen? Druk dan even op abonneer. En volg ons in de tussentijd op de socials en uiteraard via businesswise.nl.
2: Dit is New Business Radio.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.

0: Tomorrow.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
5: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
6: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf? Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
7: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Dit is People Work Technology.
9: Luisteren naar de verhalen van de experts over hoe technologie mens, werk en proces samenbrengt. En over hoe AI en innovatie de samenleving veiliger, makkelijker, efficiënter en ook leuker kan maken.
8: People Work Technology met Richard Bordes op New Business Radio.
10: Ja, elke AI-beslissing die vandaag wordt genomen, elke digitale transactie, elk bedrijfsproces, het reist over netwerken en het leeft in data. Networking en data zijn niet meer de achterkant van de digitale economie. Het is de voorkant. En zonder solide infrastructuur, geen cloud, geen AI, geen digitale soevereiniteit. En Nederland heeft alles in huis om voorop te lopen. Misschien weet je dat niet. Maar de vraag is, doen we dat ook? Mijn naam is Richard Bordes. Dit is de staat van de Nederlandse IT.
8: Dit is People Work Technology op New Business Radio.
10: Ja, en naast mij zit een man die vandaag de Nederlandse IT-sector van binnen en buiten kent. Hoofdredacteur, founder en al 25 jaar de stem van Dutch IT Channel, Witold Kopensky. Witold, welkom in deze nieuwe rol als sidekick.
11: Ja, dankjewel.
10: Is voor jou ook een nieuwe ervaring.
11: Yes.
10: We gaan het nieuws even bespreken. Heb je dat al eerder gedaan?
11: We hebben net een warming-up gehad, maar dan meer over onze samenwerking tussen People Work Technology en Dutch IT. Maar nu gaan we echt
10: deep dive doen. Nu gaan we klappen. Nou, ben je er klaar voor?
11: Ik ben helemaal klaar.
10: Dan gaan we. Ja, en vandaag Nederland verliest zijn datacenter troon. Een onbekende cloudspeler pakt 20% van de AI-markt. En de Nederlander draagt een smartwatch, maar vertrouwt niemand zijn data toe. Ja, dit is Bordes en Kopensky. Trap af bij People Work Technology op New Business Radio. Ja, Witold, jij zit altijd in die cijfers. Je weet dat het al zo hard over gaat. En dan kom ik dat tegen. Nederland dreigt positie als digitale gateway van Europa te verliezen. Weet je hoeveel datacenters we hebben?
11: Wel meer dan 800 volgens mij in soorten en maten.
10: Je zit goed in de buurt hoor, Downing. Ja. Ja, ik zou even het poeltje voor de WK opnieuw invullen. Het zijn er 847.
11: Oké, dat zat ik er dichtbij.
10: Ja, is overigens meer per hoofd van de bevolking dan enig ander EU-land.
11: Ja.
10: En Amsterdam is de derde grootste datacenter hub ter wereld. Maar het lijkt toch, en dat zegt de Dutch Data Center Association, ja, we zijn toch onze positie aan het verliezen. Spanje, Portugal, Frankrijk ontvangen als investeerders met open armen. We hebben natuurlijk heel veel geneuzel hierover. Mag het nou wel komen? Het kost zoveel. Overal waar we een datacenter willen bouwen, is alweer een of andere actiegroep.
11: Nou, we hebben net al besproken dat ontzettend veel datacenters wel hebben in Nederland. En er komen er ook af en toe wat bij. Hè?
10: Ja.
11: Microsoft en het is ook steeds meer verspreid. Dus niet alleen in Amsterdam, maar ook in andere delen van het land. Wat gebeurt in de... Data Center Association is een grote organisatie waarbij diverse leveranciers en datacenters zijn bij betrokken. En wat je nu ziet, is natuurlijk dat het... Je kan niet meer zomaar zeg maar een datacenter even bouwen of plaatsen. Het probleem is nu... je hebt natuurlijk te maken met vergunningen. Je hebt wat meer assertieve lokale politieke partijen. Netcongestie, probleem met elektriciteit.
10: Dat is wel een beetje het probleem wat we hebben.
11: Issues.
10: Ze hebben het over gemiddelde vergunningstraject is gemiddeld 4,5 jaar. Ik denk dat het trouwens veel langer is. Maar dat is de vergunning. Dan moet je nog daarna de rest en dat ding gaan bouwen. En iedereen kan er tegenwoordig protest aan tegen. Ik denk dat als we met z'n allen nou verder willen. Dan moeten we toch ook dit ook actie. Dit moeten we gewoon hebben.
11: Je hebt vergunningen sowieso nodig. Ook als je privé ergens juist wil verbouwen, moet je ook een vergunning aanvragen. Dat duurt ook af en toe een tijdje volgens mij. Mij lijkt het gewoon dat de interactie moet blijven gewoon tussen overheid, bedrijfsleven, datacenters. Om te kijken van hoe kun je nou slim verder die datacenters bouwen of moderniseren. En ja, dat zijn toch die datacenterpartijen, dat zijn ook vaak vastgoedpartijen, zeg maar.
10: Ja.
11: En die hebben heus wel kennis en kunde ook om met modernere datacenters, koeling systemen of wat dan ook. En ook batterijen, zeg maar, die ook steeds meer te vinden zijn in datacenters. Ik denk dat de communicatie ook heel belangrijk is.
10: Ja, ik vind het ook wel grappig. Want de meeste mensen die dan protesteren, die zetten dan die berichtjes op Facebook. En die hebben geen idee waar dat berichtje dan staat. En dan zijn ze tegen de cloud en datacenters. Hey, en nog zo'n onderwerp waar jij altijd heel veel mee bezig bent. Ik las het ook. Voor mij is het artikel van jou, Hans, zelf of niet? Gartner, neocloud providers winnen weer aan terrein. Nou had ik nooit van die term neocloud provider gehoord. Leg me even uit, wat is dat?
11: Ja, Neo is een beetje de nieuwe cloud providers. Het is een term wat wel redelijk gangbaar is in de IT-branche, zeg maar. En het zijn eigenlijk gewoon datacenters die helemaal vol zitten met GPU's van NVIDIA. En die gewoon echt dedicated AI workloads uitvoeren. Als je kijkt naar onze grote cloudpartijen in de wereld. Als je kijkt naar de top 3. Dan kom je in Nederland terecht met Microsoft Azure. Dan AWS, Amazon Web Services en Google Cloud.
10: Ja.
11: En nog een beetje IBM Cloud en Oracle Cloud.
10: Ja, die hebben ongeveer 60% van de markt.
11: Die bieden een soort zakmes aan met diverse soorten middelen. Cloud voor je applicaties, cloud voor je infrastructuur, cloud voor storage. Denk aan S3 stores van Amazon. Maar zo'n NeoCloud, die zegt, joh. Wij zijn helemaal dedicated voor de AI workloads. Daar gaan we gewoon voor. En ja, dat klinkt als muziek in de oren voor veel partijen die veel met AI workloads te maken hebben. En dan heb je toch een paar mooie partijen in Nederland te staan. Die daar op inspelen, zeg maar.
10: Maar
11: met de nodige investeerders, hè?
10: Maar je gaat ook in 2026 gaan die kernverplichtingen van die EU AI Act in.
11: Ja.
10: Dat heeft dus ook wel weerslag daar.
11: Nou, waarom Neo Cloud Providers nu enorm in trek zijn, ook in Nederland, is dat het een soevereine partijen zijn. Dus je kan die datacenters in Nederland plaatsen of in Duitsland of Engeland, maar ze zijn soeverein omdat die data en die AI workloads, die worden dan uitgevoerd lokaal, zeg maar. En niet in de datacenter in West Virginia, waar heel veel datacenters staan in Amerika.
10: Het gaat ook om godsgruwelijk veel geld. Hè? Het is 20% van $267 miljard.
11: Ja. Ja, je weet zien of je dat zal doorgroeien. En als je gewoon kijkt, ook de nodige investeringen worden daar gedaan. En ze zijn een beetje low profile, die partijen. Ja. Maar als je gewoon hun websites bezoekt, dan zie je waar wat hun agenda is.
10: Ja. Hey, wat ik ook wel weer grappig vind, want iedereen, die datacenters hebben nodig, omdat we gewoon ontzettende honger naar data met z'n allen hebben.
11: Ja.
10: Zoals zakelijk gezien, maar ook privé. Nou blijkt die datahonger, en dit komt van PwC, PricewaterhouseCoopers, remt de wellnessmarkt, dat had ik niet aan gedacht. Wij zijn wereldkampioen wantrouwen hier in Nederland. Dat is wel leuk, hè?
11: Nou ja,
10: dus 82% van de consumenten wereldwijd draagt een wearable. In Nederland is dat 73%. Oh, kijk, er zitten al een gast hier in de studio. Die begint met zijn arm op te steken. Ga ik er straks nog een vraag over stellen. Maar 38% van die Nederlanders weigert AI-toepassingen voor gezondheid. En 43% is niet meer comfortabel bij het delen van al die gezondheidsdata die ze deviceje ophaalt. Dus ze hebben wel een trekker om de pols. Heb jij er één, Wietel?
11: Ik heb een klassiek horloge. Die is nog wel van mijn beide vader. Maar ik heb ook een smartphone. Ja, en daar zit volgens mij wordt ook heel veel data uitgetrokken door allerlei providers en geanalyseerd.
10: En maar wij geven onze data dus als Nederlanders blijkbaar aan niemand. Vind je dat nou verstandig van dat wantrouwen of remmen we daarmee onszelf?
11: Nou, misschien is er gewoon geen duidelijkheid wat met die data gebeurt, zeg maar. Dus ja. Mensen willen graag sporten of inzicht krijgen als joggen of iets anders doen. En het heeft ook heel veel voordelen. Je kan je hartslag meten. Bijvoorbeeld mijn moeder is 86, die woont alleen, zeg maar. En die, het is toch handig dat met zo'n smartwatch kan ze gewoon zien hoeveel stappen ze moet doen. En die, daar wordt ze heel erg blij van, zeg maar.
10: Maar de vraag is of je moet demmen. We hebben misschien natuurlijk ook aan defensiekant, want mensen gebruiken Strava. Ja. En dan plotseling blijkt er een Franse militair rondgelopen te hebben op een eiland. Of rondjes gelopen op het schip waar die op zat. En de hele wereld weet het. Ja. Het is niet altijd even handig om dat zo neer te zetten. Toch?
11: Nee, maar ik denk dat gewoon dat de vendoren, zeg maar, of software vendoren die hun data nestelen in zo'n smartwatch misschien wat duidelijker moeten communiceren wat precies met die data gebeurt. En wat zijn de juridische consequenties? Het is toch heel vaak persoonlijk, hè? Wat je doet met op zo'n smartwatch. Je persoonlijke leven en ook gezondheid. Hè? Staat van je hart bijvoorbeeld. Of iets anders. Ja, dat gaat ergens de cloud in. En dat wordt ergens
10: geïnteresseerd. Ja, ik denk met alle hacks.
11: Ik weet niet of je dat leuk vindt. Of...
10: Nee, maar ik denk met alle hacks die we hebben. Dat we inderdaad wel wat sceptisch zijn geworden over wie heeft...
11: En aan de andere kant kan het je ook helpen. Hè? Je gezondheid. Als je hartslag niet goed is. Of je bloeddruk of wat dan ook. Dus het heeft twee kanten.
10: Twee kanten. Ik vond het leuk dat je bij mij was. Kom nu gewoon terug.
11: Ja, we komen elkaar vaak tegen.
10: Je het mes een beetje op de keel gezet. Je bent nu steeds aan de beurt. Mooie vervanger van HP. Ik ben blij dat je bent. Blijf je even zitten, want we gaan straks doorpraten met twee gasten. Mohammed Akram van Cloudfilers. En die heeft ook Erik Driehuis meegenomen van Soep. Daar zit een heel verhaal achter. Dat gaan we zo doen na de break. Dus blijf vooral luisteren. Dit is de staat van de Nederlandse ICT op New Business Radio.
0: New Business Radio presenteert People Work Technology. Met de verhalen achter de innovatie, techniek en IT.
12: Elke tweede vrijdag van de maand van 2 tot 4.
0: Live met Richard Bordes.

0: Invincible.
1: Invincible, One Republic.
2: Dit is People Work Technology op New Business Radio.
1: Ja, waar wij nog steeds zitten in de staat van de Nederlandse ICT. En met als thema op dit moment networking en data. En er zijn twee nieuwe gasten bij mij aangeschoven. Mohammed Akram, die begon zijn carrière bij Microsoft en AWS. En zag daar hoe het MKB structureel te veel betaalde voor de cloud. Ja, en die besloot daar wat aan te doen. En hij richtte Cloudfilers op. En dat is inmiddels overgenomen door Sue. En daarvan is Erik Driehuis, de CEO, aanwezig. Ja, en samen gaan ze verder. Ja, dus gasten, mensen die cloud eerlijkheid tot missie gemaakt hebben. Welkom, ja, heren.
3: Dank je.
1: Dank je wel. Ja, leuk dat je zijn. Ja, dat weten jullie niet. Maar ik begin altijd met drie ja-nee vragen.
4: Oké.
1: Okay. Ja? Dan heb ik er drie. Dus je moet even vragen. Het is ja, Erik. Of nee. En te lang is nee.
4: Alright.
1: Twijfel is niet mogelijk.
4: Okay.
1: Ja, gaan we vandaag verder. Oké. Okay. Eerlijk antwoord. Betaalt de gemiddelde Nederlandse MKB op dit moment te veel voor zijn cloud?
4: Ja.
1: Mooi zo. Is datasoevereiniteit voor jullie klanten een bedrijfsbeslissing geworden? Of gewoon een checkbox? Nee.
4: Ja, dat is een moeilijke vraag om op jou niet te beantwoorden.
1: Ja, waarom dan beantwoorden, Erik?
4: Het speelt, maar het is nog niet... Top of mind, zeg.
1: Nog niet helemaal top of mind. Nee. Denken jullie dat binnen 3 jaar de helft van alle cloud optimalisatie besluiten volledig automatisch genomen gaan worden door AI?
3: Ja.
4: Ja.
1: Dat is lekker makkelijk, mannen. Hey, eerst Mohammed, jij hebt Cloudfilers opgericht.
3: Ja.
1: Vanuit een hele heldere missie, hè? Eerlijk, cloud voor het MKB. Nou ben je plotseling onderdeel van een groter geheel.
3: Klopt.
1: Wat win je daarmee? En wat geef je op? Dat is dan...
3: Goeie vraag. Vrijheid aan de ene kant. Dus als Cloudfilers zijn, waren we met 7 man. En dan hadden we alle vrijheid om te doen en laten wat we wilden. Het mooie nu met Sue is dat wij 150 man tot onze beschikking hebben. Dat we onze klanten nog beter kunnen bedienen.
1: Ja?
3: En betere dienstverlening kunnen leveren aan onze klanten. Inclusief MKB. Dus wat dat betreft kunnen we leren van de enterprise klanten bij Sue. En zij van ons wat betreft kleine klanten.
1: Is dat ook, Erik, de reden dat je deze overname gedaan hebt? Hoe keek je daarnaar?
4: Nou, een hele belangrijke reden is waar wij naartoe wilden. En we wilden dieper in de AWS-stack expertise binnenhalen. Nou, daar zijn ze echt heel erg goed in. En ook de wijze waarop zij bij klanten binnenkomen. Met het verhaal van, we gaan jullie helpen naar een eerlijke cloud. De cloudkostenoptimalisatie, daar zijn ze ontzettend goed in. Ja, dat heeft ons wel geholpen. En wij denken dat met de power die wij als organisatie achter hun zetten. We vergelijken soms ook wel eens dat zij echt de speedboot zijn. Die snel kunnen beslissen, hè, want zij zitten met het hele bedrijf in één bootje. Als wij daar extra brandstof en extra power aan geven.
1: Ja, nu zelf toch niet omschrijven, nu als de tanker of wel dat?
4: Nou, niet per se een tanker, maar natuurlijk een bedrijf van 150 man. Die beweegt wel met een andere snelheid. We zitten gewoon op kantoor met gewoon meerdere lagen. En daar heeft gewoon afstemming nodig. Bij hun zit alle afstemming gebeurt eigenlijk in elke meeting.
3: Klopt.
4: Dat maakt het veel makkelijker. En het inspireert ons ook weer. Omdat die snelheid van beslissing nemen, die snelheid van handelen. Ja, daar zou ik wel graag met het grotere geheel ook naartoe willen.
1: Nou, je hoort heel veel organisaties zeggen dat ze agile moeten zijn of willen zijn.
4: Ja.
1: Dat vind ik altijd leuk klinken. Dat staat hartstikke mooi op een PowerPoint in de management team meeting.
4: Zeker.
1: Maar dat dan ook worden. En als je groter wordt, zit je toch aan regels. Je zit toch aan processen. Je zit toch aan...
4: Ja, ik, Richard, dat allemaal. Maar afstemming is denk ik key.
1: Ja?
4: Ja, wat er gewoon gebeurt is dat er toch met de beste intenties dingen dubbel gebeuren als je niet afstemt. En dat is eigenlijk zonde.
1: Kun je een voorbeeld van geven?
4: Ja, nou, ik zal je een heel concreet voorbeeld geven. Zeer recent. We zijn...
1: Je ziet ook Mohammed ook.
3: Ja, ik denk,
1: gaat er komen nou?
4: Ik denk, waar gaat dit over?
3: Andere vraag, Richard?
4: Nee, we zitten als Sue heel dicht op de universiteit en hogescholen.
1: Ja.
4: Die geven we ook echt een plek in onze organisatie om... voor een masterstudent om bij ons af te studeren. En de beste daarvan, die nodigen we vaak graag uit om bij ons te komen werken. Nu hebben we in het kader van het onderwerp waar we hier ook over gaan praten, EU Cloud, Cloud Exit, een heel werk opgesteld van mogelijke onderwerpen waar onze studenten of de toekomstige studenten op geactiveerd zouden kunnen worden. Dat heeft iemand in ons bedrijf gedaan. Maar de specialist op dat vlak die we binnen hebben gehaald is eigenlijk de CTO van in Mohammed Siemens, Robin Verstralen. Maar die is eigenlijk een separaat verhaal begonnen. Op dat vlak. En is daar ook op geactiveerd. heel simpel. Wat je dan eigenlijk wil, is dat die twee gewoon samenkomen. Hey jongens, ga daar eens. Ik heb vanochtend ook een berichtje gestuurd. Ja. Jongens, dit is een fantastisch document. Even samen. En dan de vervolgstappen bepalen. Anders krijg je toch dat met de beste intenties één man iets gaat doen en de ander
1: gaat de andere kant op en dan heb je nog niks.
4: Nou dan, en wat er dan gebeurt is, dat levert toch altijd een soort van menselijke frustratie op. Van wordt mijn werk dan wel gewaardeerd? Ik ben daar toch al aan begonnen. Nou, dat wil ik eigenlijk voorkomen.
1: Oké. Hey, zullen we eerst even die cloudkosten, hè?
4: Ja.
1: Dat gat daartussen. En het is altijd mooi als we naar de hele techwereld kijken. En daar komt een nieuwe oplossing, een nieuw verhaal. Dan plakken ze de eerste moeilijke kreet op.
4: Ja.
1: Met een afkorting die niemand begrijpt.
4: Ja.
1: Daar begint het mee. En dan het eerste wat dan de accountmanagers gaan roepen. En dan wordt het goedkoper van.
3: Klopt.
1: Ja, okay, kenbaar. Ja,
3: ik ken niks anders bij Microsoft van aanwezig. Dat alles wordt goedkoper en beter.
1: Ja, en uiteindelijk niet. En dan gaan de licentieprijzen weer omhoog.
3: Klopt.
1: Zit er een heel groot gat tussen wat bedrijven denken te betalen en wat ze echt betalen?
3: Ja, ik denk het wel. Dus vaak zijn dingen zoals productiviteit niet direct meetbaar. Dus om een voorbeeld te noemen, AI maakt je werk productiever voor engineers. Dus dat betekent dat je sneller dingen kan doen, sneller code kan schrijven.
1: Ja, zelfs ik kan code schrijven.
3: Kan je nagaan. Zelfs ik ook. Dus het moet niet gekker worden wat dat betreft. En wat je ziet, zeg maar, is dat helpt dan, zeg maar, om sneller dingen te doen. Alleen dat meetbaar maken is soms altijd is best wel lastig. Zeg maar.
1: Waarom is dat zo lastig?
3: Ik denk dat wij, zeg maar, geprogrammeerd worden, zeg maar, als je kijkt naar de traditionele wereld,
1: ja,
3: van uren en medewerkers. En je hebt 40 uur in de dag en 40 uur kan een persoon, zeg maar, werken. En met AI kan je bepaalde taken offshoren. Dus kan je in principe 60 uur werken in 40 uur.
1: Ja.
3: En ik denk dat de hele economie daarop gebaseerd is, op de traditionele manier. En moet even snappen van hoe de nieuwe manier werkt, van hoe de nieuwe wereld eigenlijk werkt.
1: Nou hoor ik wel, jullie beloven gewoon 20-50% kostenbesparing. Waar zit dat geld hem dan in? Wat doen ze dan structureel fout dat ze dat dan betalen?
3: Ja, zijn een aantal zaken. Dus allereerst zie je dat klanten een te zware virtuele machine bijvoorbeeld gebruiken, die ze niet nodig hebben.
1: Ja.
3: Dus voor een workload die.
1: Ze zijn gewoon overpowered eigenlijk.
3: Klopt, oversized letterlijk. Not right size we. Ander ding is heel iets simpels. Een workload die aanstaat, die niet gebruikt wordt. Maanden niet gebruikt. Maar even wel draaien in de cloud. En dat leidt.
1: Ooit is een keer iemand een creditcard door een gleuf getrokken.
3: Ja, of een workload aangezet om het te testen. En nooit meer naar gekeken en het blijft maar draaien. Een derde punt is slim inkopen. Dus je hebt reserve instances en saving plans. Daar kan je echt letterlijk een studio voor doen. Klanten hebben geen idee wanneer ze wat moeten inkopen. Omdat als je dat scherp inkoopt, dat helpt weer klanten om kosten te besparen. En van die simpele dingen zoals een managed database. Dus klanten nemen dan dienst af van een Azure of een AWS om de database door hun te laten managen. En daar betaal je wel een premium fee voor. En kijk naar de workload, dan is de workload heel simpel. Dan stel je de vraag van oké, moet je daar een premium fee voor betalen, aangezien de workload gewoon stabiel is.
1: Ja, oké. Maar wat doen ze dan structureel fout, dat iedere keer dan uit de hand loopt?
3: Ik denk bewustzijn en prioriteit. Dus Vaak focus je op de waan van de dag. Er zijn 100 dingen die je.
1: Is het ook degene die de keuze maken om dat dan even heel simpel om een server te kopen, of te huren om ergens iets op te zetten. En dat niet langs de afdeling inkoopt. Want daar zou iemand daar contractwaarde op moeten hebben. Of dat de. Ik hoor heel vaak wel developers, hè, die doen maar wat.
3: Ja,
4: nou, dat is ook zo. En kijk, een van de dingen die CloudFutures denk ik heel goed doet, is de black box. Wat eigenlijk die cloudkosten zijn. Hoe dat nou allemaal opgebouwd is. Op welke lagen, welke assets nou gedeployed zijn in de cloud.
1: Ja.
4: Om even een paar Engelse termen achter elkaar te zetten. Ja. Daar heeft vaak aan de klantzijde is gewoon onvoldoende expertise. Dus met de beste intenties worden elementen vaak veel te duur ingekocht. Die worden dan op een laag gezet die 40 of 400 euro kost. Terwijl die ook voor 4 cent kan.
1: Had gekund.
4: Ja. Zeker. En daar komen zij achter. Precies een aantal van de concrete voorbeelden die Mohammed net noemt. Daar zijn zij gewoon super specialisten en zeggen, ja jongens, dit moeten we even afpellen. Ze openen als het ware de black box van die cloudkosten. Want de decision makers aan de klantkant, die zien alleen maar dat de kosten maandelijks of jaarlijks oplopen. En zeggen, geven dan als beleid, ja jongens, dat moet minder. Maar hoe en wat, dat weet heel veel van die bedrijven niet hoe ze dat moeten doen.
1: Heeft het ook wel met de legacy die er nog draait, oude spullen die er zijn, waar helemaal niet meer naar omgekeken wordt. Als je nu, iedereen is al bezig met het bouwen van de AI-strategie, ja, maar dat kun je niet doen op zo'n verouderde applicatielaag. Dan zul je
3: Ja, je hebt twee soorten bedrijven. Je hebt zeg maar de wat meer cloud native bedrijven. Die zijn echt born in de cloud. Die kijken anders. Die hebben dan niet
1: wat, zijn dat overal jongere bedrijven? Wat is daar
3: vaak wel. Dus jongere bedrijven. Die, zoals een Airbnb. Ik noem het een Airbnb type Netflix-achtige bedrijven.
1: Ja.
3: Die zien een opportunity. En die denken van ja, ik spin wat op in de cloud. En ik maak mijn business model daarvan. En we gaan met die banaan. En dan heb je wat traditionele bedrijven die zeg maar jaren bestaan, een eigen service hebben ingekocht, legacy applicaties hebben. En daar zit echt wel een verschil tussen beide organisaties.
1: Nou heb jij zelf 15 jaar bij Microsoft en AWS. Ja, het staat allemaal op LinkedIn. Nee, joh.
3: Ja, ik weet het. Iedereen mag deze dag.
1: Nee, dus je zat ook een beetje aan de kant van de grote jongens.
3: Klopt.
1: En daarna ben je toch naar de kleinere kant gegaan. Ja. Wat was voor jou het moment dat je dacht, ja, dit moet toch anders?
3: Nou, ik wilde gewoon ik wilde impact maken. Dus wat ik zag is dat je bij Microsoft en Amazon onderdeel bent van een grote geheel. En niet altijd eens bent met beslissingen die worden genomen. Nee. Het bedrijf is een beursgenoteerd bedrijf. Meer revenue, meer winst. En in sommige gevallen kan het zo zijn dat de klant dan niet helemaal centraal staat. Ik vond dat de klant centraler moest gaan staan. Dus ik wil vanuit de klant redeneren en niet vanuit de revenue redeneren. En als ik de klant goed bedien, dan komt de klant vanzelf naar mij toe. En niet dat ik een target moet halen. Dus dat was voor mij een van de grootste drijfveren om wat voor mezelf
1: te brengen. Om dat te doen. Je had het net over universiteit en over studenten. Ja. Erik, dat zijn wel partijen die ook wel als eerste zeg maar met datacenters en rekencentrums toen aan de slag gaan zijn. Altijd voorgelopen, voorsprong hebben gelopen.
4: Ja.
1: Is dat nog steeds zo?
4: Ja, ze lopen nog steeds wel behoorlijk voorop.
1: Ja?
4: Ja, absoluut. Er zijn ook heel erg veel in veel van de vraagstukken waar we nu mee speelden. Dus een van jouw ja-nee vragen. Dat speelt heel erg op de universiteit en hogescholen. Dus hoe gaan we dan naar een EU-cloud? Hoe gaan we dan mogelijkerwijs elementen uit de cloud halen? En meer naar een omgeving die dan, wat wij dan een self-managed omgeving noemen. En dat kan soms tegen gigantische kostenvoordelen. Maar hoe je dat dan doet, hoe je als het ware afkomt van bepaalde proprietary AWS services in dit geval, dat is ongelooflijk lastig. Daar moet gewoon behoorlijk wat onderzoek in.
1: Is dat een geldkwestie of is dat ook een kwestie intellectueel eigendom? Want universiteiten is niet een plek waar je leert, maar daar wordt heel veel ontwikkeld. En daar wil je toch ook niet dat een ander met jou onderzoeksdata er van de orde sjouwt?
4: Ja. En dat hangt er een beetje vanaf. Aan de ene kant vinden ze het juist ontzettend fijn dat bedrijven zoals wij heel erg helpen. Ja. Om die eigenlijk faciliteren juist om al die onderzoeksdata boven water te halen. Soms vinden ze het mooi om te publiceren. Maar kijk even naar een aantal grote universiteiten. Die zijn niet per se, een beetje misschien Delft uitgezonderd, dat daar innovaties gebeuren die ze ook willen vermarkten. Ja. En dat is natuurlijk ook een omgeving waarin, en dat is de welweek, best wel wat jaren ervaringen heb. Engineers zijn voornamelijk bezig om iets te innoveren, maar niet per se om het dan vervolgens op te schalen en in de markt te zetten. Daar is gewoon, kijk maar naar de combinaties van de Delft en TRO. Daar is soms echt een injectie van buiten nodig. Toevallig wordt er heel veel met mijn oude universiteit, Erasmus Universiteit, samengewerkt. Om die mindset van jongens, kunnen we dit misschien repeatable maken? Kunnen we het herhaalbaar maken? Dat het gewoon 500 of 1000 keer verkocht kan worden.
1: Ja, maar dat is voor verkopen, maar het heerst voor mij ook een beetje een soort open source gedachte over. Dat je doet iets wat je ook beschikbaar wil stellen aan de rest van de wereld.
4: Zeker.
1: In ieder geval aan de rest van het land om daar gebruik van te maken.
4: Zeker, en dat komt dus ook heel mooi in, zeg maar, in onze filosofie. Want dat is ook echt iets waar Sue voor staat. We weten er een hoop van, open source. Daar staan we ook voor. We zijn wat dat een mooie, nou, we noemen het zelf een beetje een coole club van techneuten. Ja. En die zijn voornamelijk gespecialiseerd op de infrastructuur en op de operations kant. Hè? Of heel simpel soms de ops in DevOps.
1: Ja.
4: Daar zijn wij goed in. Integratie of eigenlijk die nauwe samenwerking met universiteiten en hogescholen, die hebben wij hoog in het vaandel staan.
1: Soevereiniteit is, je zou het bijna een buzzword kunnen noemen als je niet uitkijkt, want het is het. Anderhalf jaar geleden hadden we het er nooit over.
3: Nee.
1: Heel simpel.
4: Nee, dat klopt.
1: Zonder dat Trump in het Witte Huis was verschenen, was het waarschijnlijk
3: nooit gebeurd.
1: Was het hele woord in de achterkant van het woordenboek blijven staan.
4: Ja, totaal.
1: En nu plotseling is het wel. Maar je kunt het als buzzword gebruiken. Maar het is best wel ingewikkeld, hè? Want we hebben allerlei partijen en systemen en stukken. Hoe hou je nou de helderheid over die hele soevereiniteit? Want het kan niet alleen maar Nederlands, laat staan Nederlands, maar of Europees zijn. We hebben alle partijen ook nog wel in de wereld nodig.
3: Klopt.
4: Dat is ook zo. En dat is ook wel weer de aardigheid van een soort van totale turnaround. Ik weet nog dat ik als economiestudent in Rotterdam, daar ging eigenlijk alles om just in time. Daar ging het om outsourcen. We hebben natuurlijk op dat vlak China enorm in het zadel geholpen. Dat was natuurlijk goedkoop. Daar ging alles heen. Ging produceren. Ik heb 20 jaar voor Amerikaanse softwarebedrijven gewerkt. Dat was een soort van checkmark. Als het Amerikaans is het goed. Ja. En plotseling waren die zekerheden, die werden anders. We weten allemaal van de geopolitieke spanning die eraan ten grondslag liggen. Maar het is voor ons soort bedrijven, en überhaupt voor de Nederlandse IT-sector, eigenlijk een enorm mooie ontwikkeling. Want het geeft gewoon kansen. Waar je voorheen eigenlijk altijd was van, nou, je zit. Mo heeft ook lang bij AWS en Microsoft gezeten. Je bent altijd een soort saleskantoor. En je gaat naar de klanten toe met oplossingen die elders bedacht zijn. Is het nu, wij kunnen ook dingen bedenken. Wij kunnen ook producten maken. En dan staat er het stempel op Made in Holland.
1: Zie je ook daar verschillen zijn in tussen wat, zoals wij als Europeanen werken en denken. We hebben al wat wetgeving, wat dingen. Wij zitten anders in de wedstrijd dan Amerikanen. Of dan dat Chinezen zitten. En ik weet dat vanuit communicatieplatformen dat die gebouwd zijn op de manier waarop Amerikanen communiceren.
3: Ja.
1: En wij Europeanen doen dat weer heel anders.
4: Ja. Oh, het is, absoluut. Kijk, dat aloude gezegd, dat kennen we natuurlijk allemaal. Waarschijnlijk wel. Hè? Amerika innoveert.
3: Europa reguleert.
4: Ja, en China kopieert.
3: Ja.
4: En dat reguleren, dat hadden we net ook met die, in het kader van die, hoe Nederlanders met data omgaan. Ja, daar zijn wij gewoon echt anders in.
3: Ja.
4: En daar moeten we dus ook rekening mee houden. Nederlanders zijn ook gewoon anders. Weet je, een heel typisch voorbeeld, misschien heb je dat ooit wel eens gezien of gehoord, dat een Nederlandse groep vanuit de overheid naar de Deense overheid ging.
3: Ja.
4: Nou, een typisch voorbeeld is al van hoe we naar de business kijken. In Nederland heet het de website overheid.nl. En in Denemarken heet het burger.dk. Even wie je centraal stelt, zeg maar.
3: Ja.
4: En toen zeiden ze ook daar tegen al die mensen. Ja, jullie zijn de enige in Europa die dat AVG, dat GDPR, altijd als een onoverkomelijk obstakel hanteren. Denk maar aan hoe wij zijn gaan communiceren met de mensen die niet mee konden digitaal in de periode van corona.
3: Ja.
4: Dan moest iedereen aan de telefoon een afspraak maken, omdat er een groep was die niet mee kon. De Denen zeggen, alles is digitaal. En degene die niet mee kunnen, daar gaan we speciaal voor zorgen. Is gewoon een wezenlijk andere insteek. En dat is eigenlijk wel eentje ook die ik wel iets prettiger vind. Gewoon met z'n allen vooruit. En degene die niet mee kunnen.
1: Terwijl Nederlanders wel op het gebied van ontwikkeling, wij lopen een heleboel dingen ontzettend voor.
3: Zeker.
1: We hebben net in het begin de meeste datacenters per hoofd van de bevolking in dit land. We waren de eerste die WhatsApp vrolijk adopteerden. We waren de grootste Facebook-gebruikers.
3: Ja, ook cloud, zeg maar. Dus als je kijkt, heel lang geleden vroeger, toen ik bij Microsoft zat, was het allemaal licenties.
1: En nou Haags, maar wat? Hoor die,
3: vroeger was alles natuurlijk, zeg maar, licenties.
4: Haagse Mo.
3: Was alles licenties. En dat ging verplaatsen naar de cloud toe. Nederland was een van de landen die dat heel snel adopteerde. Dus op technologisch gebied gaat dat heel hard. In Nederland. Ik zie wel een verschil tussen de keuze. Dus klantbedrijven die gevoelige sector zitten.
1: Ja.
3: Die kijken meer naar, hoe kan ik meer Europees doen? Denk aan banken bijvoorbeeld of energiebedrijven. En klanten die gewoon cloud native zijn. Die meer een commercieel propositie hebben. Daar maakt het niet uit.
1: Ja, maar nou heb je... Jullie hebben overgenomen. Je cloudfinance is onderdeel van Soeg geworden. Er staat zo'n proces vooraf. Je denkt, die willen we kopen. Dan ga je praten. Dan ga je de boeken doornemen. Dan ga je eens kennis maken. En dan ga je met mama eten. En dan, zo rommelt dat dan door. En op een gegeven moment is het dan gebeurd. Wat was het moment waarop jij... Het gebeurde dat je dacht, verrek. Daar heb ik het voor gedaan.
4: Ja, ik denk echt de mogelijkheden die we hebben door hen aan de voorkant en aan de achterkant van ons bedrijf te spannen.
1: Ja.
4: Ja, dus die kennis die ze hebben... Dat is echt, dat is diepgaand. Daar zien wij mogelijkheden in, omdat we ook een R&D-team hebben wat heel erg veel met AI werkt. Om bij wijze van spreken, komt weer even een slecht Nederlands woord, om hun kennis te codifyen. Het is om hun kennis in softwarecode te gaan vangen. Opdat het werk wat hun CTO voornamelijk doet, dat we daar zeg maar tools voor kunnen maken. En dan kunnen we sneller en dan kunnen we harder. Dan kunnen we eigenlijk beter opschalen met diezelfde kennis naar meer klanten tegelijkertijd.
3: Ja.
4: Daarnaast zijn er allerlei mogelijkheden in het kader van die ontwikkelingen die we net schetsten. Dus EU Cloud en services, ook dure services eigenlijk uit de specifieke Microsoft of AWS Clouds halen op termijn als een klant daar naar streeft. Dat geeft ons aan de achterkant van onze processen extra managed services omzet en kansen. Ja. En dat zijn wel twee dingen die heel erg helpen. En het helpt ons, zeg maar, ook om echt wat meer een cloud company te worden.
1: En voor jou, Mohamed, was het een moment dat je dacht, oh, dit is toch wel lekker om bij zo'n club weer te horen.
3: Ja, heerlijk, heerlijk. Nee, dat ook natuurlijk. Zo'n prachtig club. De mensen zijn super technisch, dus ben ik echt van onder indruk. De klanten ook. Ze hebben klanten zoals NXP, dus waar ik echt een bewondering voor heb. En ik denk, het mooie zeg maar, van onze combinatie is, wij zijn goed aan de infrakant. Zij zijn veel beter dan ons op de applicatiekant. Als je dingen op applicatieniveau kan optimaliseren, leidt dat tot lagere kosten. En lagere kosten aan de infrakant. En daar zien we gewoon heel veel strategie voor. Plus de discussie met Sovereign Cloud. Waar staat je cloud? Denk aan.
1: En wie kan er bij je spullen?
3: Wie kan er bij je spullen? Dus ik denk dat daar gewoon echt een grote opportunity is waar we samen op kunnen optrekken. En klanten beter kunnen bedienen.
4: Het geeft ons ook focus. In de zin van als we naar de klanten waar we graag waarde zouden willen toevoegen, maar waar we nu nog niet zitten. Die zijn allemaal geïnteresseerd om hun cloudkosten te optimaliseren. Dus als we dat dan als, bij wijze van spreken, als voet tussen de deur gaan gebruiken. Met een oprechte propositie zoals Modi ook propageert. Die wil echt zeg maar naar een eerlijke en goedkoper en betere cloud. Ja, dat helpt ons om dan een start te maken. Bij die klant. En dan komen vanaf daar komen allerlei andere dingen die we dan ook voor klanten kunnen doen. We hadden het net al even over applicatiemodernisatie. En dus oude applicaties moderniseren. Of eerst daar is eerst een begrip krijgen van wat is dat nou? Er gebeurt natuurlijk in heel veel bedrijven, met name ook MKB en wat grotere MKB-bedrijven, die kritische bedrijfsapplicaties draaien op oude infrastructuur, op oude applicaties, waar de kennis van die applicaties de deur uit wandelt.
1: Ja, mensen nemen ontslag, gaan weg of gaan met pensioen, wat een heel groot probleem is in Nederland.
4: Kennen de code niet meer, kennen de regels waarop die applicaties zijn gebouwd niet meer. En als je daar dan wel mee verder wil en je wil dat moderniseren, dan moet je om te beginnen eens echt begrijpen, wat staat hier eigenlijk?
1: Wat heb ik nou eigenlijk in huis? Zullen we daar eens een andere keer zelf van doorpraten? En zeker kijken ook hoe die samenwerking dan lekker verder loopt. En wat jullie aan nieuwe dingen bedacht hebben. Ja. Zullen we dat doen? Ja, dank je wel, Mohamed Akram van Cloudfilos en Erik Driehuis. Fijn dat jullie er waren. Blijf vooral luisteren. Want straks in het thema dat we hebben, de staat van de Nederlandse ICT, heb ik hier Jan-Bart Hilhorst. Die zit al 15 jaar in de wereld van Application Delivery en Network Security van IT Networks. En die is er terug naar de week. Dus blijf luisteren. Hoor ik je zo terug.
0: Dit is People Work Technology op New Business Radio.

0: Gabriel Rios, Broad Daylight.
1: People Work Technology. Op Nieuw Business Radio met Richard Bordes.
0: Ja, waar wij kijken naar de Nederlandse staat van ICT. En dan met name naar in dit uur naar het networking en data gedeelte. Mijn volgende gast is Jan-Bart Hilhorst. Die zit al 15 jaar in de wereld van application delivery en network security. Mooie term van op LinkedIn. En hij ziet nu iets gebeuren wat de spelregels fundamenteel aan het veranderen is. Namelijk AI heeft het aanvalsoppervlak onbeheersbaar gemaakt. En de netwerken die onze data dragen zijn het nieuwe slagveld. Klopt dat, Jan-Bart?
2: Daar heb je helemaal gelijk in, Richard.
0: Ja, dat is jouw woorden. Jan-Bart, je had het al begrepen met mij. 3 jaar nee-vraag om te starten. Had je niet van tevoren verteld, hè?
2: Had je niet van tevoren verteld, nee. Maar ik had het inmiddels in de gaten.
0: Nee, de luisteraars van het programma weten het wel. 3 jaar nee-vraag. Ja, nee. Ja, soms stel ik de vraag een beetje raar. Dan moet je een ander antwoord geven. Maar het moet een beetje vlot en tempo zijn. Dus ben je klaar voor?
2: Ik ben er helemaal klaar.
0: Daar gaan we. Jan-Bart, zijn Nederlandse bedrijven op dit moment echt voorbereid op een serieuze DDoS-aanval?
2: Nee.
0: Nee, ze denken het alleen maar.
2: Ze denken het te zijn, klopt helemaal. Dus wel meer dan ja, nee. Maar DDoS is iets wat zo in ontwikkeling is. Daar zitten zoveel
0: dingen in.
2: Technieken achter.
0: Dat is, en je koopt het zo, hè. Voor een paar euro heb je een...
2: Dat zijn de simpele overhand mee, maar ja, komen ingewikkelder aan.
0: Hey, is de combinatie van AI en network security inmiddels zo complex geworden dat de gemiddelde IT-afdeling het gewoon niet meer zelf kan beheren?
2: Nee.
0: Nee? Oh.
2: Dat zouden ze toch wel moeten zelf kunnen.
0: Dat zou zo moeten kunnen. Ja, zouden moeten kunnen. Dat klinkt ook niet als het kunnen.
2: Je moet expertise ervoor hebben en je moet weten hoe je de security inzet, hoe je dat in je organisatie inbedt. Dat zijn een paar belangrijke dingen daarin.
0: En maar wordt netwerk security nou straks gewoon eindelijk eens een keer een utility, gewoon als water, als uit de kraan of stroom, uit het stopcontact, iets wat je gewoon afneemt zonder dat je er echt over hoeft na te denken?
2: Aan de ene kant...
0: ja of nee?
2: nee.
0: Nee, toch niet?
2: Nee, niet helemaal. Nee.
0: En jullie hebben het bij A10 Networks over 1,7 miljoen nieuwe aanvallen per dag. Mensen nog nooit eerder hebben gezien. Wat doen die aanvallen precies?
2: Ja, wat je op dit moment heel erg meemaakt is dat we zitten sowieso in een andere wereld. En we kunnen allemaal ons nog herinneren. Grote hacks. Welke partij heeft er niet uitgelegen? Dus men blijft dat proberen om op allerlei manieren binnen te komen. Een van de grote verschillen die er met vroeger was, is dat we onbewust hebben we heel veel IP-apparaten binnen in het huis gekregen.
0: Ja.
2: En wat je ziet is, daarvan zijn er een hoop toegankelijk voor de kwade buitenwereld. En aanvallen kun je dus niet meer alleen van buitenaf aanvallen doen, maar ook vanuit binnenuit.
0: Maar je eigen medewerkers, zeg je nu?
2: Het zou je eigen medewerkers kunnen zijn. Ik zie hier om mij heen ook een hoop IP-apparaten staan. Die zouden ook van allerlei dingen onderhuids kunnen doen. En dat is iets wat wel een van de zaken is die steeds meer naar boven komt.
0: Maar dan heb je het over ook IoT-devices die vaak helemaal niet eens via die IT-afdeling het netwerk ingekomen zijn.
2: Klopt helemaal.
0: Jij heeft gewoon de productieleider in de fabriek heeft een paar handige meters besteld. Of nog veel erger, een leverancier van het apparaat heeft er wat ingehangen. Het apparaat had je wel gekocht en de rest niet.
2: Op allerlei manieren gebeurt het. En we hebben helaas ook wat vervelende zaken daarin gezien. Bij oorlogen waarin verkeerscamera's gebruikt worden.
0: Soms kan het handig zijn. Aan de goede kant zit.
2: Ja, ja.
0: Ja?
2: Nee, en wat ik verder wil zeggen is... van al die apparaten vallen je dus van binnenuit aan. Het is niet meer zo dat het vanuit het buitenland dat je aangevallen wordt, maar je wordt vanuit binnen gewoon je eigen devices die al in Nederland staan, misschien in je eigen gebouw staan, die kunnen je aanvallen.
0: En voor de helderheid, A10 Networks, Nederlandse georiënteerde organisatie?
2: A10 Networks, Amerikaans bedrijf, in 2000...
0: Heeft dus niks met de Ring van Amsterdam te maken?
2: Heeft niks met de Ring van Amsterdam te maken? Nee, nee. Wel A10, we zitten ook wel weer dicht bij de ring van, dicht bij de A10. Ja. Amerikaans bedrijf 2004, San Jose in Amerika en we hebben een kantoor in Amsterdam Zuidoost.
0: Hey, de AI Firewall, is dat de Firewall kennen we, dat is wel een oud apparaat.
2: Ja.
0: Die hadden we al een tijdje, die hebben we al een tijdje verkocht. Maar nou lees ik ook de AI Firewall, wat... Beschermt die dan AI-applicaties of LLM? Wat doet die?
2: Ja, wat je gaat zien is dat AI is natuurlijk iets nieuws. Je hebt LLM, LMM.
0: De large language, large language models.
2: Ja, en large model models. Van alles krijgen we over ons heen, nieuwe termen. Wij hebben het nu op dit even moment, wordt er vaak gesproken over AI guardrail, AI firewall. Eigenlijk gaat het om de AI security. Er zijn een paar dingen die je wilt. Dat de prompts die in AI systeem ingaan, dat je die kunt beschermen van, hey, is dat wel toegelaten? Wordt er niet gevraagd naar dingen die niet gevraagd mogen worden? Aan de andere kant heb je de textuele zaken van, mag dit wel naar buiten toe gepubliceerd worden? Is dat in overeenstemming met het bedrijf en met de regelgeving van het land? Ten slotte heb je ook nog het AI-systeem zelf, wat je kunt gaan aanvallen. En dat wil je ook voorkomen. Het AI-systeem moet wel altijd beschikbaar zijn.
0: En het is niet altijd even veilig.
2: Het is niet altijd even veilig. De antwoorden zijn niet altijd even goed. En als jij in bedrijfskritische situaties zit, wil je hebben dat het wel beschikbaar is en dat het veilig is voor je.
0: Klopt. Dan zie je organisaties aan het worstelen met AI. Die gaan al AI-zaken doen of ze gaan niks doen en dan gaan medewerkers doen. Dan krijg je shadow AI. Wat vroeger shadow IT was. Hè. Mensen nemen een eigen applicatie met alle risico's van dien. Waar je geen zicht hebt. Dan heb je het ook nog over shadow AI in het netwerk. Wat is dat dan weer?
2: Shadow AI in het netwerk, daar wordt ook vaak mee gedacht van, als we dan AI-systemen zelf gaan opbouwen, zelf kunnen gaan neerzetten en die gaan gebruiken omdat we bepaalde dingen niet mogen gebruiken. Wat heel erg belangrijk wordt voor bedrijven is, krijg die inzicht in je netwerk. Vroeger werd er gezegd van, we moeten monitoren. Er waren allemaal vanuit operation teams monitoring afdelingen. En dat moet veel meer naar een stukje visibiliteit zijn, inzicht. Inzicht en daar ook op kunnen handelen. En dan moet je ook kunnen gaan zien van, ik zie nu systemen langskomen op basis van AI, op basis van API's die langskomen van, die ken ik niet. Waar komen die vandaan? Wat doen die hier?
0: Zijn die goedwillend of kwaadwillend? Komen die van binnen of komen die van buiten?
2: Ja, zelf ontwikkeld. Zijn die van iemand anders naar binnen gebracht?
0: En op z'n platte Hollands, wat vreten die in hemelsnaam uit in mijn netwerk?
2: Ja, en zeker ook omdat wat je nu ziet is van, wij praten met iemand van een grote magazijn en die heeft allemaal systemen binnengekregen die ook werken met allerlei andere zaken. En robots die zaken uit de magazijn trekken. Alles is IT, alles werkt met API's, alles communiceert met elkaar. En jij moet als IT-afdeling wel in de gaten blijven houden van, dit is veilig, dit is geaccepteerd en waar komt dit vandaan.
0: Hey, nou zit jij zelf al 15 jaar in dezezelfde markt. Hè? Netwerken, load balancing, netwerk security, mag ik er nog een paar kreten tegenaan gooien?
2: Ja, natuurlijk.
0: Hey, maar wat houdt jou scherp? Want de meeste mensen zijn na 15 jaar wel een beetje uitgepraat over wat ze doen.
2: Ja, wat mij scherp houdt is van, sowieso is dit een marktgebied wat ontzettend in ontwikkeling is. Altijd. Het staat nooit stil. Zeker als je kijkt naar bijvoorbeeld naar de applicaties, wat je daar hebt gezien. Ik geloof in de vorige uitzending werd het ook aangegeven dat je gaat vanuit een monolithische applicatie. Die is gewijzigd naar een microservice in containers gebouwd. En dat wordt weer doorgezet nu met AI-componenten erbij om het nog dynamischer te maken. Ook het netwerk, de applicaties, alles op die manier. En het gaat zo snel en dat houdt het gewoon leuk om alles bij te houden en met je klanten daarover mee te kunnen blijven praten.
0: Hey, we hadden het net al over DDoS, hè, in dat hele AI-tijdperk. Wordt het dan groter, slimmer en sneller? Nou weet ik dat telecom is wereldwijd nummer 1 DDoS-aanval doelwit. Heb ik ooit begrepen. Nou hebben wij ook nog eens een keer het drukste internetknooppunt van Europa in Amsterdam hier staan. Hoe kwetsbaar zijn we daarvoor?
2: Ja, wij zijn als Nederland best wel kwetsbaar daarvoor. En je ziet de verschillende zaken die natuurlijk met DDoS te maken hebben. Enerzijds heb je de mensen die dat uit financieel gewin proberen. Doen een DDoS aanval op je aan de ene kant, aan de andere kant.
0: Een DDoS aanval, je stuurt zoveel data op een netwerk af dat het gewoon niet meer bereikbaar is. Dat hebben we heel plat uitgelegd.
2: Ja. Dat,
0: ja. Platter kan het niet.
2: Platter kan het niet, ja. Ja, je kunt, ik stuur heel veel data op je af. Dat kan ook op verschillende manieren. Hè, want ik kan verschillende soorten data nog op je afsturen. Op verschillende delen van jou afsturen. Vroeger was het echt, ik stuur één hele grote bom aan IP-zaken naar je toe. Tegenwoordig is het meer van, ik probeer je links, rechts, overal te halen op allerlei soorten manieren. Dus ja, dat gaat over de hele grote aanvallen. Gevolg daarvan, we leggen je plat. Je kunt niet meer naar binnen en niet meer naar buiten. En het enige wat ze dan nog proberen is om je
0: maar wat kan je daar tegen doen? Want zo'n aanval start, het is niet zoals als je een virus binnenkrijgt of iemand naar binnen, dat je hem in een honeypot kan zetten of dat je hem kan omleiden of dat je kan detecteren. En, want dit komt van buiten. Het ramt de buitenkant kapot.
2: Klopt helemaal. Dus wat je moet hebben is een systeem wat je kan gaan zeggen van oké, ik zag dit verkeer. Dit is legaal verkeer, normaal verkeer. Dit is het wat ik verwacht. Dat moet je kunnen inzien. Dan gaan we weer naar het stukje inzicht terug. En al het andere verkeer wat je langs ziet komen, dat betekent dat je dat moet kunnen mitigeren, moet kunnen weghalen. Dus enerzijds heb je die detectie die ontzettend belangrijk is. En anderzijds heb je die mitigatie om het vuile verkeer eruit te kunnen wissen.
0: Gewoon omleiden, ergens anders heen sturen.
2: En op het moment dat het dan nog groter gaat worden, dan heb je altijd de mogelijkheid om te zeggen van hey, we maken afspraken met cloud scrubbers, dat soort partijen. Nawas is een hele bekende in Nederland. Kunnen we het verkeer daarheen gooien en dan kunnen zij het op een hoger niveau uitwissen.
0: Voor heel veel mensen denken, en ik luisteraars denk ik ook, die denken, ja, zo'n DDoS aanval klinkt heel ouderwets. Afdeling ver van mijn bedshow.
2: DDoS aanvallen klinken soms heel ver van je bed. Maar je moet je altijd afvragen van oké, hoe belangrijk is je applicatie? Dat je applicatie in je lucht blijft. Enerzijds hebben we het over van Amerika kan bepaalde accounts uitzetten. Dat je niet meer bij een applicatie kan. Met een DDoS hetzelfde. Hoe belangrijk is het voor je dat een bepaalde applicatie niet meer beschikbaar is?
0: Wat het doet bij de operatie van je organisatie. Of je nou een corporate bent. Of je bent een zorginstelling. Of noem het maar.
2: Het klopt helemaal en het kan op allerlei manieren voorkomen. Het kan politiek gemotiveerd zijn. Als jij een uitzending wil doen op de radio bijvoorbeeld over een bepaald gebied. Er zijn altijd tegenstanders die op dat moment je gaan aanvallen. Dat zijn dingen die we ons als luisteraar vaak niet realiseren. Maar op de achtergrond voor de IT-afdelingen speelt er zoveel mee om rekening mee te houden. Om er maar voor te zorgen dat elke aflevering weer uitgezonden kan worden.
0: Kan jij multitasken, Jan Bart?
2: Kan ik multitasken? Een heel klein beetje.
0: Ja, nee. Voordat ik je de volgende vraag ga stellen. Je in de tussentijd even nadenken, gaan we straks even met jou doen. Ik wil voor jou een uitspraak hebben voor onze 2030 Prediction Box. Dat is een doos, die doen we open. Dan doen we een uitspraak van jou in. En dat is een ontwikkeling die jij ziet in de IT. Waarvan je zegt, ja, dit heeft in 2030 alles veranderd. En niemand zag het aankomen, behalve Jan Bart Hilhorst. Dus daar kan je niet over nadenken. In de tussentijd wil ik het even met je over hebben. Want jullie zijn ook aan het kijken om naar Benelux als groeimarkt. Hè? Wat maakt Nederlands anders in dat hele proces? Want jullie zien Benelux als een belangrijk groeimarkt. Maar jullie zeggen ook de kwaliteit van partners boven kwantiteit. Wat zoek je dan in een partner die de Nederlandse markt begrijpt?
2: Ja, wat wij zoeken in een partner die de Nederlandse markt begrijpt, is eigenlijk dat wij zeggen van wij richten ons niet op het klein bedrijf. Nee, wij willen de grotere oplossingen, de ingewikkeldere oplossingen. Dat is waar we ons mee bezig kunnen houden. Als je kijkt naar van het detecteren van een DDoS aanval, wat ik net vertelde, of het beveiligen van een AI-omgeving, klinkt vrij eenvoudig, maar dat heeft heel veel tijd, heel veel energie en heel veel kennis nodig, zowel van ons als van de andere partij, dat die weet wat die doet. En dat is waar we ons op richten, om een samenwerking te gaan, strategisch te kijken naar van dit is wat je kunt. Om het ervoor te zorgen dat je.
0: En dat is natuurlijk wel heel groot verschil tussen het Belux gedeelte. België, dan heb je nog eens Vlamingen en Walen. Dan heb je die schreeuwerige Hollanders. Ja, van Luxemburg weet ik niet zo heel veel.
2: Nou, Luxemburg is heel erg gereguleerd. Er zit natuurlijk heel veel finance, wat het allemaal ook extra reguleert en dergelijke. Nederland loopt in een hoop zaken. Zijn wij eerder begonnen met een hoop dingen. Ja, de

0: vraag. Hè? 2030 prediction box. Was er een ontwikkeling in IT waarvan jij zegt, Jan-Bart Hilhorst, dit heeft alles veranderd. Niemand zal het aankomen, behalve ik. Wat zou je dan als voorspelling in de box stoppen? Ik doe de box voor je open.
1: Ja, dat is een hele spannende die ik in de box ga stoppen. Dat is eigenlijk de waarde die wij hebben in onze data. En dat is iets dat is zo waardevol. En dat moet je echt mee zorgen dat je die zelf helemaal dat ja, je eigen data niet alleen soeverein staat en soeverein beheerd wordt. Maar dat je eigen data, dat die veel waardevoller zal zijn dan dat je nu dacht.
0: Ik stop hem erin. Ja, en data is ook linker. Want je wil heel veel hebben. Het heeft heel veel waarde. Maar data, de verkeerde data, of die je te lang bewaard hebt, of geen reden om te bewaren, die kan ook in je gezicht opblazen als nucleair afval. Op het moment dat iemand het te pakken krijgt.
1: Als iemand de data te pakken krijgt, dan daar gaan bedrijven aan failliet. Anderzijds hebben we ook gezien dat alles draait uiteindelijk om geld. De waarde van data geeft het al aan. We hebben het over waarde. En dat is vaak een financiële waarde die eraan vasthangt. En wat we nu zien is ook dat als er in Amerika gezegd wordt met een nieuwe president die daar zit. En we halen de subsidie weg. En we trekken de data weg van bepaalde onderzoeksinstellingen in Nederland. Het is heel triest, maar op dit moment in Wageningen staan hele grote kantoorpanden helemaal leeg. Van de ene dag op de andere dag. Uitsluitend omdat daar een beslissing in Amerika wordt gemaakt. De data, van wie is die dan? We zijn van het multilaterale misschien iets te ver doorgeschoten en moeten daarin weer wat terug.
0: Toch even weer terug naar de basis. En ja. Als het niet alleen is in Nederland, dan in ieder geval in Europa.
1: Juist.
0: Toch?
1: Juist.
0: Hey, ik vond het fijn dat je er was vandaag, Jan-Bart Hilhorst van A10 Networks. Kom je nog een keertje terug?
1: Ik kom nog een keertje terug, zeker Richard.
0: Top.
1: Het leuk.
0: Dankjewel. Dit was uur 1 van de staat van de Nederlandse ICT. En we hebben gehoord dat Nederland zijn positie als digital gateway van Europa niet vanzelf behoudt. Dat er een nieuwe generatie cloud spelers opstaat die de grote 3 uitdaagt. En dat datavertrouwen geen technisch vraagstuk is, maar een menselijk vraagstuk. Mohamed Akram en Erik Driehuizen lieten zien dat cloud geen luxe is, maar een keuze. En Jan-Bart Hilhorst maakte net duidelijk dat het netwerk niet langer infrastructuur is. Maar het kan wel een slagveld zijn. Dank jullie wel. Mijn naam is Lisa Bordes. Blijf luisteren. We zijn zo weer terug.
2: People Work Technology. Met Richard Bordes op New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
5: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
6: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
7: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. Dit is People Work Technology.
8: Luisteren naar de verhalen van de experts over hoe technologie mens, werk en proces samenbrengt. En over hoe AI en innovatie de samenleving veiliger, makkelijker, efficiënter en ook leuker kan maken.
5: People Work Technology met Richard Bordes op New Business Radio.
9: Ja, welkom. AI maakt klantenservice duurder dan gedacht. En de Nederlander willen best mee praten, maar alleen als het ook echt werkt. En blijkbaar doet het dat nog niet altijd. Vandaag gaat het over communicatie. Niet als bijzaak, maar als strategische infrastructuur. Want hoe je communiceert bepaalt of je klant blijft of vertrekt. Of je medewerker productief is of vastloopt. Of AI werkt of juist averechts. Welkom bij dit tweede uur van People Work Technology. Mijn naam is Richard Bordes, hier op Business New Business Radio. Dit is de staat van de Nederlandse ICT en communicatie.
5: Dit is People Work Technology op New Business Radio.
9: Ja, en we beginnen natuurlijk de uitzending altijd met Bordes en Van Tilburg trappen de week af. Of eigenlijk de uitzending af. Vroeger noemden we dat trappen de week af, hè, Van Tilburg.
10: Ja, we zitten tegenwoordig op vrijdag, hè?
9: Ja, we zitten op vrijdag. Daar moet ik altijd een beetje aan wennen. Dat is een beetje einde van de week. Maar ja, dan begint het weekend. En eigenlijk wil je dat echt trappen. Ja, HP Van Tilburg, de man die sneller vlogt dan dat hij kan schrijven tegenwoordig. Toch?
10: Ja, zoiets, ja.
9: Zoiets, hè? Dat is hem toch een beetje.
10: Ja, alles is video en audio. Daarom maken we ook tegenwoordig radio, toch? En talkshows.
9: En talkshows. En
10: we schrijven nog wel eens wat, maar dan laten we dan schrijven door AI.
9: AI. Hey, we gaan even de nieuwtjes even heel snel bespreken rondom dit thema. De stand van de Nederlandse ICT en communicatie. Ben je er klaar voor?
10: Jazeker.
9: Ja, daar gaan we. Ja, AI maakt klantenservice duurder dan gedacht. En Nederlanders willen AI in klantenservice, maar alleen als het echt werkt. Dit is Bordes en Van Tilburg. Trappen af. Ja, Van Tilburg, praat jij wel eens met een AI-bot?
10: Jazeker.
9: Ja?
10: Maar meestal zijn ze inderdaad nog vrij teleurstellend. Kijk, ik word door de chat en cloud altijd aangenaam verrast. Die overklast, zeg maar, wat ik verwacht. Maar bij de bots vind ik het nog matig. Misschien moet je het er nog even over hebben.
9: Ja, nou ja, HP, iedereen gooit tegenwoordig zijn contactmedewerkers eruit.
10: Iedereen,
9: en voor AI.
10: Ja,
9: ik stel het altijd een beetje hard, hè?
10: Ja.
9: Maar nu zegt Gartner dat het er alleen maar duurder van wordt.
10: Mm-hmm.
9: Weet je waar dat zit? Waar die kosten zitten?
10: Nou ja, iedereen denkt dat software gratis is. En dat blijkt dus ook niet zo te zijn. Dus er valt nog wel behoorlijk wat af te rekenen.
9: Nou, er zit natuurlijk ook een ander probleem in. We hebben allemaal data nodig. En we hebben verbindingen nodig. En we hebben vooral allerlei hele dure chips nodig. En geheugen om het allemaal te kunnen draaien.
10: Ja.
9: Dus ja, het lijkt of het er duurder van wordt. Aan de andere kant blijkt je er wel weer betere klantenservice en allerlei dingen mee te kunnen leveren. Mm-hmm. Dus per saldo, het is eigenlijk een beetje zo'n ICT-ding. We bedenken iets nieuws en dan gaan de verkopers eerst roepen, het wordt er goedkoper van. En uiteindelijk blijkt het er niet meteen goedkoper van te worden, maar je wordt wel veel productiever. Dus ergens haal je je geld aan de andere kant weer weg.
10: Net als met de cloud, hè, dat zou ook goedkoper zijn. En uiteindelijk was dat ook niet zo.
9: Dat ging ook niet, hè?
10: Maar weet je nog, Richard, dat ik het een paar weken geleden had over Karl Marx? Kan je dat nog herinneren? Wat zei die?
9: Nou, soms vergeet ik echt wat je vertelt.
10: Oh, ik haal hem even bij. De enige factor die telt in een bedrijf en de economie is de menselijke toevoeging van wat we doen. En als je namelijk stopt met mensen in dienst te hebben, dan betalen we ze niet. En wat gebeurt er dan?
9: Dan verdienen we niks. Dus niks meer uitgeven, wordt helemaal meer niks.
10: Precies, dan zakt de economie in elkaar. Dus elke techniek die al honderden jaren, zeg maar, vanaf de stoommachine dingen heeft gedaan die de mens ervoor met zijn handen deed, die heeft ervoor gezorgd dat de mens andere dingen is gaan doen in die tijd.
9: En
10: dat is het nodig, want als wij geen salaris hebben, hè, bedoel, dat is een beetje dan gechargeerd, niet de enige reden dat we werken is salaris, maar het is wel de basis van de economie. Dus mensen gaan gewoon in die tijd die ze over hebben, andere dingen doen. En ik vind dat de contactcenter hele goede dingen kan doen met AI door te zorgen dat de vraag van de klant, en daar zal het vandaag sowieso over gaan, beter matcht met degene die de telefoon opneemt.
9: Ja,
10: en het moment.
9: Ja, dat is wel leuk, hè? Want Nederlanders die willen juist wel AI in klantenservice. Iedereen zegt, jij hebt er helemaal geen zin in. Ze willen wel dat het werkt.
10: Precies.
9: Mooi artikel, dus 77% van Nederlanders heeft al eens met een chatbot gebeld. Gaat helaas nog vaak mis. Maar we hebben er best wel vertrouwen in. We zien het meer komen. En consumenten vinden het helemaal niet zo erg.
10: Het ligt er een beetje aan wat de vraag is. De vraag is simpel.
9: Maar weet je, wat is de grootste ergernis bij een contactcenter?
10: Nou, sowieso is de grootste ergernis is de wachttijd en de keuzemenu. Dat is ook een verschrikkelijke ergernis.
9: Nou, ik wil nog één bij die wachttijd één toevoegen.
10: Ja, nou.
9: Die waardeloze prutsmuziekjes die je dan krijgt blijven hangen. Wie heeft daar zonder smaak dat nummer gekozen en dat ook gewoon op repeat gezegd? Alsjeblieft zeg.
10: Ja.
9: Zend dan gewoon zelf deze zender uit.
10: Nou ja, wacht is sowieso super irritant. En het ergste als je uiteindelijk zo'n keuzemenu is, dat die dan wordt hij eruit gegooid. Of je hebt vier wachtenden voor je en dan drie. En soms dan gaat hij in één keer weer zeggen vijf. En dan krijg je iemand aan de lijn en dan kan je voor de zoveelste keer uitleggen waarvoor je belde. En dat is niet wat je wil. Je wil dat jouw vraag of opmerking die je hebt in je klantenreis matcht met degene die de telefoon op. Ja. En als die mensen aan de andere kant, dankzij AI, weet wat jouw vraag is, misschien al onderzoek heeft gedaan en het kan oplossen, dan hebben we wat gewonnen. En als die mensen niet meer nodig is, het geval dat ik moet een tafel reserveren voor Van der Valk, Vianen, nou, dan krijg je inderdaad geen Mieke of Annemieke meer aan de lijn, maar de bot die zegt, wanneer wil je hoe laat een tafel hebben?
9: Ja.
10: En dat kan een bot gewoon beter.
9: Nou, het lekker is, die kan die bot ook de hele nacht door laten werken. Die hoeft niet meer vakantie.
10: Precies.
9: Die, heeft niet een slechte nacht gehad. Of ruzie met de partner. Dus ik vind het allemaal veel beter.
10: Waar heb je het nou allemaal over? Ruzie met de partner? Slechte nacht gehad?
9: Dat herken jij niet.
10: Dat herken je niet.
9: Nee. Fijn dat je er weer bent. We gaan een mooi programma maken in dit tweede uur van People Work Technology.
10: Op een mooi onderwerp, ja.
9: Op een mooi onderwerp. We gaan het echt over spraak en over voice hebben. Ik heb een paar mooie gasten straks zitten. Eerst Bram Kampman van Ingram Micro. Die gaat over UC. Dat vind ik ook zo'n term. Daar gaan we het wel eens even over hebben.
10: Ja,
9: en Marvin Korthout van Jabra. En daarna komt ook nog Johan van Oostveen. Ja, dus. Een Nederlandse organisatie, Pridis. En die ontwikkelen ook allemaal hele mooie dingen. Dus ik ga gewoon door met mijn gast. Ik vind het fijn dat je er bent.
10: Ik was weer graag bij je. Ik was even korter dit keer. Ja. Omdat we een druk programma hebben.
9: Ja, verzoek van de luisteraar. Nee hoor, dat is niet zo, schat.
10: Ja, dank je wel.
9: Daar gaan we.
10: Blijf ik even zomervakantie
9: hebben. Oké, hoi.
3: Dit is People Work Technology op New Business Radio.
9: Ja, Voice is een nieuwe keyboard. De kwaliteit van je microfoon bepaalt straks de kwaliteit van je AI. Mijn volgende gasten weten er alles van. Bram Kampman is Business Unit Manager bij Ingram Micro, de grootste IT-distributeur ter wereld. En de man die bepaalt hoe UC, oftewel Unified Communications Technologie, de Nederlandse markt bereikt. Naast hem zit Marvin Kortout. Welkom Marvin. Director of Enterprise Sales Benelux bij Jabra.
11: Mondje vol.
9: Ja, het kon net op het kaartje. Al meer dan 8 jaar ben jij de stem, zou ik het maar zo zeggen, achter het merk dat van headsets een strategisch platform heeft gemaakt. En veel meer doet dan natuurlijk headsets. Bram, Marvin, welkom mannen. Fijn dat jullie er zijn.
11: Dankjewel. Heb jij die 8 jaar echt geteld, Richard?
9: Nee, ik heb een hele slimme AI-bot. Maar wij kennen elkaar ook al wat langer, Marvin.
11: Dat klopt.
9: Hey, ik vind het altijd leuk om ja-nee vragen te doen. Daar gaan we mee starten. Dus je mag ja antwoorden. Je mag nee antwoorden. Te lang is nee. Mag niet twijfelen. Soms is het dan een beetje open vraag. Maar dan moet je er maar een draai geven. Ik heb er 6 voor jullie. Dat is ons de beurt. Kijk maar wie erin stapt. Kijk elkaar een beetje aan. Dus je weet het. De eerste begin ik bij Bram. Eerlijk. Zien jullie bij Ingram resellers die nu actief investeren in AI-ready audio endpoints? Of wacht iedereen gewoon nog lekker af?
12: Ja. Nee, ja. We zien ze wel. Ja.
9: We zien ze wel, top. Marvin, is slechte audio op dit moment het grootste onderschatte bottleneck in AI-adoptie bij Nederlandse bedrijven?
11: Ja en nee.
9: Een half antwoord weer.
11: Ja, het is wel de waarheid.
9: Gaan we er straks nuanceren. Jullie een platform X-Vantage, Bram, voor jullie partners. Is inmiddels wel een echte gamechanger in hoe ze oplossingen samenstellen. Of is het nog een beetje te veel platform wat ze moeten leren kennen?
12: Dat hangt heel erg van de partner af, denk ik.
9: Moeten we nog wat aan doen?
12: Moeten we nog wat aan doen, zeker.
9: Hey, hybride werken was ook zo'n tijd, Marvin, dat we dat de hele dag de mond van vol hadden. Dat is helemaal geen differentiator meer. Ben je het daar mee eens?
11: Ja.
9: Gaat de markt consolideren, Bram, naar minder bredere vendors of juist naar je niche specialisten?
12: Minder, denk ik.
9: Minder. Wordt een headset over 3 jaar net zo'n business critical gezien als een laptop?
11: Als het goed is dat het al.
12: Ja, dat is het al.
9: Is het al. Maar de mensen onderschatten dat toch een beetje, of niet?
11: Ja, maar ik denk dat we daarom ook hier zitten, toch? Jij noemde zelf net voice en AI, die je niet los van elkaar kunt zien. En ik denk dat dat daar ook wel het grootste punt zit.
9: Het grootste issue wel.
11: Ja. Ja,
9: want als ik daarnaar kijk, ik heb wel eens een keer gesprekken gehad in een roundtable discussie over de werkplek van de toekomst. En dan had iedereen het over, dat moet dan zo'n computer zijn of zo'n computer. En ik zei al, wanneer kan dat toetsenbord een keertje een slinger krijgen? Want dat is een oud niks apparaat. Daar zit een indeling op, die komt nog van de tijd van de typemachine. Daarvoor zitten die lettertjes in die volgorde.
11: Klopt.
9: Want dat was mechanisch voor de hamertjes beter. Maar of het nou logisch was, we hebben het geleerd allemaal. QWERTY. Spanjaarden, Fransen weer AZERTY. Die zitten net weer anders, die andere lettertjes die ze meer gebruiken. Maar wordt voice nou eindelijk het nieuwe keyboard? Gaan we nou echt praten?
11: Ik denk het wel.
9: Ja?
11: Ja. En ik denk zelfs, als je iets verder kijkt, dan als we nu kijken in het bedrijfsleven, dan zitten we aan het begin. Maar als ik al kijk naar hoe mijn kinderen ermee omgaan, dan weet ik wel zeker dat die kant op gaat.
9: Ja, die zijn natuurlijk al gewend. Hè? Die sturen ook van die WhatsApp spraakberichten. En dan merk ik toch dat ik een beetje een oude kerel begin te worden. Dan denk ik, wat vreselijk.
11: Wat knettergek. Van. Ik moet nooit overal gelijk luisteren.
9: Ja, je weet ook niet wat ze gaan zeggen. Dus dat kan het ook niet openbaar doen.
11: Nee.
9: Meestal is het, kan ik nog wat geld krijgen. Maar dat
11: leeft het voor mij. Dan sturen ze gewoon een tikkie, Richard. Ja.
9: Hey, maar de gemiddelde IT-manager koopt nog steeds. De headset is toch nog heel flauw van jou, Marvin. Maar dat is toch een beetje een soort bijproduct.
12: Accessoire product, inderdaad.
9: Ja. Noem het ook accessoire. Onder dat kopje staat het ook ergens.
12: Ja, ja. Zo wordt het vaak wel gezien. Ja. Alleen, als je kijkt naar de hardware in de breedte die je gebruikt om je applicaties te kunnen draaien, je systemen aan te kunnen sturen, dan wordt voice meer en meer, zoals je net al zei, je keyboard verdwijnt. Audio wordt je nieuwe keyboard. Dan wordt dus de headset die je gebruikt niet meer alleen als zware, maar eigenlijk een ankerpunt in de oplossingen die je aanstuurt.
9: Ja, want als we over onze AI praten, is jouw AI een man of een vrouw, Marvin? Hoe noem je het?
11: Allebei.
9: Allebei een beetje. Ja, ja, kan niet kiezen. Nee, maar je krijgt wel een soort band. Nee, maar praten ermee. Zodra je dat eenmaal gaat doen en je bent die stap over. Ja, dan is het echt zoveel sneller en zoveel makkelijker dan.
12: Zeker.
9: En het begrip is heel erg groot.
12: Absoluut.
9: Snap de IT-manager, snap de organisatie al dat het al zo ver gaat? Of zitten ze aan het begin van die journey?
12: Ja, kijk, en dan kom ik ook eigenlijk een beetje op het punt van welke partner maakt optimaal gebruik van ons platform.
9: Ja.
12: Niet ieder IT-bedrijf op dit moment een goede AI-propositie. En weet de juiste vraag te stellen aan eindklanten om ervoor te zorgen dat die bewustwording ontstaat. Hè. Ga je het nou hebben over, ik heb 500 laptops nodig. Of ga je het hebben over de eindoplossing waar je naartoe wil met je klant.
9: Ja, wat wil je er nou mee doen?
12: Precies.
9: Waar ga je nou voor instellen?
12: En heb je dan dat gesprek met een IT-manager die strategisch denkt. Of die ook alleen maar zijn assets aan het beheren is.
9: Maar toch, de manier waarop je er omgaat, dat heeft wel te maken met zeg maar, de hardware die je gebruikt. Want ja, dat kan ook wel de bottleneck zijn. Want als het niet lekker gaat of het loopt niet, dan gooi je het ook in een hoek. Dan ga je het ook niet meer gebruiken.
11: Absoluut. En ik denk zelfs in het verlengen van wat Bram net zei over dat van de partner. Dat geldt natuurlijk ook voor bij de eindgebruiker en bij de klant. Je ziet natuurlijk nu ook te pas en te onpas zie je allemaal nieuwe functies op LinkedIn voorbij komen over AI directors. En weet het allemaal, alles gelinkt aan AI-strategie. Maar je ziet dat doorvertaald naar een stuk procurement. En als we het dan hebben over die moderne werkplek, dan wordt het vaak toch nog wel vergeten. Of het wordt er dan daarnaast nog een keer bij gedaan. En ik denk dat juist het onderscheid zit in het zien als een totale propositie.
9: Ja.
11: Waardoor je inderdaad, en dan eigenlijk to your point, daar ook het onderscheid in kan maken richting de eindgebruik.
9: Het moment dat de headset interessant ging worden, was toen mensen met z'n allen in een kantoor zaten, geen hoor meer in hun handen hadden, maar ook via hun laptop gingen bellen, de teams gingen gebruiken. Toen werd het interessant om zo'n headset op te hebben, omdat je dan ook daarmee de ruis en de ellende om je heen kon wegdrukken.
11: Ja.
9: En het was voor de luisteraar aan de andere kant ook wel veel beter. Hè? Mijn compaan van Tilburg belde als een keer en dan sta ik koffie te zetten. Ik heb zo'n machine. Dan maakt
11: echt... Dat hoor je.
12: Ben je met de klopper bezig?
9: Ja, die weet onderhand, die herkent het koffiezetapparaat. Ik denk, ik wacht wel tot de cappuccino klaar is. Maar dat is natuurlijk wel die ruis. En die
11: Ik denk dat een ander heel groot onderschat probleem is zeg maar in de markt. Vaak denken mensen vanuit hun eigen perspectief van ik ben goed te verstaan.
9: Of ik kan het goed horen.
11: Of ik kan het goed horen. Maar hoe zit het dan met die andere kant? En hetzelfde geldt natuurlijk ook met voice als de gateway naar AI. Het kunnen unlocken van jouw AI client. Ja, daar moet je gewoon goed verstaanbaar zijn. Afgeleid kunnen worden van jouw koffieautomaat bijvoorbeeld.
9: AI heeft ook last van mijn koffieapparaat. Bij wijze van spreken.
12: Ja, nou,
11: ja,
12: dan weet je dat AI ook hetgeen wat je zegt of de opdracht die je uitstuurt niet goed oppakt of kan uitvoeren. Dus daarmee zie je dat de kwaliteit van de audio ook essentieel zal zijn voor de uitkomst.
9: Ja, en we kennen het ook van die lollige filmpjes waarin dat allemaal misloopt en het niet goed vat. Nou merk ik wel dat mijn AI ook in vertaling, want dat is ook zo'n model wat gaat komen waarbij je
11: real-time live.
9: Real-time live vertaald wordt en ik het weer mijn eigen taal weer terugkrijg.
11: Ja.
9: Voor mij is het ijzersterk. Het werkt gewoon heel erg goed.
11: Ik denk dat de business cases die er zijn, dat die ook ijzersterk zijn. Het gaat dan met name om hoe ga je de vertaalslag maken, hoe ga ik dat goed inzetten? En waar zit dan die meerwaarde voor die gebruikers? En dat ze dat zelf ook echt moeten gaan inzien. Ik denk ook dat de grootste bottleneck niet zozeer de hardware. Het is het ontbreken van de juiste hardware, dat is één. En het tweede is inderdaad de mens.
9: Nou, heb jij, Bram, jullie hebben het ook over de cost of bad meetings.
12: Ja.
9: Iedereen kent dat probleem wel, weet je, maar niemand wordt echt op afgerekend. Hoe ga je nou awareness zetten naar een KPI die daadwerkelijk werkt op een directietafel? Want ja, het lijkt allemaal wel makkelijk, hè, zo'n meeting. En dan maar al dat gerommel en geruis verstoort ook uiteindelijk het eindresultaat.
12: Absoluut. Beetje tweeledig. Een benadering die ik niet vaak hoor is de HR-benadering. Op het moment dat je een meeting hebt waarbij een partij in een vergevorderd stadium zit van de adoptie op AI. Die laat zien wat hij allemaal kan doen in een meeting, in de opvolging en de taken die eruit worden uiteengezet door het toepassen van AI. En de andere kant van de partij die dat niet doet, die merkt dat die dagelijks zelf nog aan het struggle is met de opvolging van al die taken, transcriptie, zaken die waar die allemaal geen gebruik van kan maken. Hoe denk je dat die dan vervolgens in de wedstrijd zit in zijn werk? Wat voor een impact heeft dat op zijn werkplezier?
9: Maar die verliest gewoon ook productiviteit.
12: Die verliest productiviteit. Die heeft het gevoel dat hij simpel werk aan het doen is.
11: Dan heb je het natuurlijk al over de meeting zelf. Hè?
9: Ja.
11: Er zit natuurlijk nog een heel stuk daarvoor.
12: Maar wat is dan de cost of a bad meeting? Ja. Iemand die daar echt gewoon een slecht gevoel bij krijgt. En eigenlijk slecht in de wedstrijd komt te zitten.
9: Maar jij zegt, daar zit nog wat voor, Marvin. Wat zit daarvoor?
11: Nou ja, bijvoorbeeld het niet kunnen vinden van een goede ruimte om te kunnen meeten. Het kan heel bazaal zijn. En dan kom je in een ruimte en dan blijkt dat daar geen goede audio- en videoverbinding zit. En dan ben je dus weer op zoek naar misschien een nieuwe ruimte. En al dat soort verborgen kosten, ja, als je dan daar het totaal van pakt. En dat ook nog een keer misschien wel koppelt aan het feit dat de uitkomst van die meeting dan ook niet gewenst is. Omdat je nog een keer een follow-up meeting moet hebben.
9: Maar hoe concreet kunnen jullie dat maken? Want ik zie dat en ik herken dat. En dan kopen twee van die mensen samen met een laptopje ergens binnen. Die gaan dan maar achter één laptopje zitten. En dan kabeltjes en dat werkt niet. En die proberen ze met z'n tweeën in dat webcammetje te duwen. Dus dat wordt. En dan zie je er heel gezellig met z'n tweeën uit, Bram en Marvin. Als je dan samen zo'n meeting die hoofdjes tegen elkaar. Niet heel professioneel. Maar dat is zeg maar het grommel aan de buiten. Hoe maak je dat nou tastbaar? Hoe maak je dat meetbaar? Hoe plak je daar een bedrag op? Richting een directie die je wel moet gaan investeren.
11: Nou, we hebben sowieso bij wij als onze organisatie zijn we daar ook een onderzoek naar gedaan. Dat heet ook toevallig de Cost of Bad Meetings. Dus dat kan zeker gewoon gedownload worden op onze website. En feitelijk is het terug kunnen rekenen van hoeveel uur per week heeft een gemiddelde mens zeg maar meetings. En dat doorgerekend naar een totaal per jaar. Wat het dan uiteindelijk gaat kosten met allerlei verborgen kosten daarin meegenomen. Bijvoorbeeld zoals al gesteld, het niet kunnen vinden van de juiste ruimte, wat zoveel minuten kost.
9: Ja.
11: Gemiddeld duurt het al 11 minuten om überhaupt een meeting te kunnen starten op het moment dat je in een ruimte bent waar iets staat van een oplossing. En dat moet gewoon allemaal makkelijker gemaakt worden. En uiteindelijk wil iedereen gewoon dezelfde ervaring hebben die ze op hun werkplek hebben, ook in de ruimte.
9: Bram, jij ziet vanuit jouw distributie. Oogpunt, de manier waar jij naar kijkt, dat hele resellerlandschap en al die partijen van dichtbij. Zie je nou al een splitsing tussen partners die AI en wel in AI en unified communication investeren en partners die nog steeds blijven haken in een beetje transactionele hardware? Is dat gat al heel groot?
12: Ja, dat wordt steeds groter en groter. Je ziet dat een deel van de IT-bedrijven. Of de IT resellers zich meer en meer focussen op een AI go-to-market propositie. Waarbij ze ook deals weten te winnen bij large corporate. En nog steeds uiteraard de aanvragen met 500 laptops heel erg transactioneel geënt. Die zijn er nog steeds. Maar daar ga je gewoon de wedstrijd niet mee winnen. Die praten uiteindelijk met die IT-manager die heel erg zelf ook transactioneel denkt en alleen maar met zijn assets bezig is. Niet per se strategisch op waar het bedrijf naartoe wil.
9: Nou zit jij midden in de transformatie met die partners, hè, van dat hele channel.
12: Ja.
9: Wat maakt het voor jou persoonlijk leuk in dit vak? Wat geeft jou nou de energie op zo'n dag dat je weer zo iemand tegenkomt waar het niet meer opschiet?
12: Dat heeft voornamelijk te maken met enablement van bedrijven die we kunnen ondersteunen bij het optuigen van een AI-propositie. Dus van een simpele doosschuiver uitbouwen naar echt iemand die de strategische gesprekken kan voeren en de meerwaarde kan bieden op het eindproduct.
9: Zullen we straks na de break even doorpraten over hoe je die missing link in AI en return on investment en naar eens kijken hoe die de hele sale van die devices en lifecycles en ook wat eindklanten daaraan hebben. Hoe nou die UC hardware nou een onderdeel wordt van een veel bredere oplossing. Wat dat doen?
11: Lijkt mij goed.
9: Zien jullie aan de andere kant terug?
11: Yes. Zeker.
13: Dit is People Work Technology op New Business Radio.

0: Alex Warren met Fever Dream.
1: People Work Technology. Met Richard Bordes op New Business Radio.
0: Ja, waar ik nog steeds praat met Bram en Marvin over UC, over hardware, over de voice als je nieuwe keyboard. Even ook uit de rol van distributeur. Maar Marvin, jullie zijn partner van Ingram Micro. Jullie zitten hier niet zomaar samen. Ik ga voor hem gewetensvraag. Mag jij dan even op induiken zo? Jullie verschuiven als distributeur een beetje van dozenschuiver naar enablement. Je moet debo's doen, use cases, building, training. Hoe ver zijn jullie daarmee? En wat vraagt dat van je team, van een andere aanpak? En wat vraagt dat van een Marvin die in dat portfolio past?
2: Daar zijn we al best wel ver in.
0: Ja, gelukkig.
2: Ik denk dat als je kijkt naar de workforce zelf bij Ingram Micro, dat mensen echt wel andere taken krijgen. Ja. Dus het hele de transactionele opzet die nog steeds wel bestaat, dat vraagt een andere insteek van mensen dan het echt hebben over oplossingen. En als het dan gaat om de vendor partners waar wij mee samenwerken, dan moeten wij heel goed inventariseren, wat we trouwens ook hebben gedaan uiteraard. Hoe ziet die propositie van de vendor er precies uit en hoe sluit die aan bij de andere vendoren waar we mee samenwerken? In het geval van bijvoorbeeld de Jabra, kijk dan naar Microsoft. Hoe kan je dat goed met elkaar laten samenwerken? Om ervoor te zorgen dat de partners waarmee we dagelijks samenwerken, dat die de juiste oplossingen naar hun klanten kunnen brengen.
0: Zo goed, ik zie Marvin knikken.
3: Nee, maar dat is het ook. Kijk, we doen het natuurlijk niet op onszelf. Hè? We zijn een ecosysteem. En we moeten gebruik maken van elkaars krachten daarin. En wij zijn, als Jabra zijnde, zijn wij een team van 12 personen in de Benelux. En wij doen alles via ons resellerkanaal, waar we onze distributeurs voor nodig hebben als tier 1 partners. Dus wij moeten die schaalbaarheid ook zoeken binnen de distributeurs. Dus we moeten ook zorgen dat de alignment bij ons intern al is. En zeker ook met Bram, in dit geval voor Ingram Micro. Waar we natuurlijk gaan kijken van oké, maar wat hebben we nou nodig? En uiteindelijk wil die klant, die wil gewoon testen. En dan moet je het gewoon, dus moet je het product ook voor in je handen hebben. En dan het liefst natuurlijk in het hele ecosysteemstuk. Want dan kan je maar één keer testen als de propositie.
0: En maar één keer goed doen, hè? Zo met een hoop dingen in leven.
3: Met heel veel dingen wel, ja. Ja.
0: Hey, persoonlijk, hè? Jouw persoonlijke motto is: maak van elke dag een betere dag?
3: Probeer in ieder geval elke dag weer een betere versie te zijn van jezelf dan de dag ervoor, ja.
0: Ja, maar dat is leuk, hè? Maar je zit in de salesrol. Je hebt targets, kwartaaldruk. Hoe leef je dat dan?
3: Ja. Zoals eigenlijk elk ander kwartaal is, Richard.
0: Ja,
3: ik had net toevallig even een onderrondje met Bram. En daar hadden het over, ja, we laten ons niet gek maken door getalletjes. En uiteindelijk weet je ook dat er natuurlijk altijd wel een bepaalde druk is. Alleen, het is maar hoe je ermee omgaat. En ik denk echt dat wij oprecht met een heel mooi portfolio de markt in zijn gegaan. En daarmee ook echt daadwerkelijk de eindklanten helpen.
0: Maar dan heb je het over force-driven productivity. Een beetje als een soort missing link in de AI ROI, return on investment. Nou zoekt iedereen naar die ROI en AI. We zitten nog een beetje, ik zeg het een beetje in de speelfase. Maar jij zegt voice-adoptie bepaalt de ROI. Kun je dat ook dan concreet maken? Heb je cijfers of cases die dat hard maken?
3: Je zegt het zelf al terecht, het is heel moeilijk meetbaar. Ja. Er zijn wel onderzoeken die het voor een deel kunnen staven. Alleen die onderzoeken zijn vaak global researches. En dus echt lokale data is daar niet altijd voor beschikbaar. Maar wat we wel weten is dat als jij spreekt, dat 4 keer sneller is dan als jij een toetsenbord gebruikt. Dus je kan je ook indenken dat je productiviteit daar al een stuk in omhoog gaat. Wat je ook door zou kunnen rekenen, het aantal minuten dat je bezig bent met een bepaalde casus. Nou, als je het vanuit die optiek bekijkt en je kan daar de waarde zeg maar in zien en ook als partner zijn om daar ook meer waarde aan toe te voegen, denk dat je daar al een hele sterke case hebt richting ook die eindklant.
0: Ja, en nu spraak anders dan schrijven, want als je zou schrijven zoals je praat, dan krijg je hele rare zinnetjes.
3: Ja.
0: Hele rare, dus het is wel anders. Het zijn dezelfde woorden, maar de communicatie en de manier waarop we het toepassen is allemaal net even anders natuurlijk.
3: Ja, maar we hebben het over AI of we hebben het over generative AI. En er zijn natuurlijk ook wel verschillende soorten AI. En ik denk dat waar we er nu al in zitten, waar we nu meer naartoe gaan, dat gaat ons straks alleen nog maar meer verbazen.
0: Hey, die hardware wordt ook steeds meer een onderdeel van een veel bredere oplossing. Hè? Dus het past bij de software, bij de AI, dat hoort bij analytics. Wat betekent dat voor pricing, Bram? Verandert dat het distributiemodel? Is het echt een onderdeel van het geheel? Want de UC plaat je alleen maar over zeg maar, de, centrale, even om maar zeggen, over de softwareoplossing. Maar er zit nu zoveel tegenaan gebouwd.
2: In de vorm van multivendor of...
0: Maar ik denk ook bijvoorbeeld aan dingen als...
2: Of hoe de prijzing tot stand komt.
0: Ja, prijzing tot stand komt. Maar ik kan ook voorstellen dat er heel veel refurbishment mogelijk is met apparatuur. Die nu gewoon verdwijnt en de prullenbak indondert.
2: Ja, maar dan mis je de boot met de AI.
0: Ja?
2: Als je daar dan de juiste hardware niet voor inzet. Omdat je kiest voor refurbished devices die niet voorzien zijn van de juiste technologie. Dan kan jij hele mooie applicaties hebben. Systemen gebruiken om slim te werken. Maar als je dan net even de verkeerde plek, de verkeerde hardware hebt ingezet.
0: Maar dat zie je er toch wel als we naar de MSP'ers kijken. Klanten, met name in het NKB, en misschien herken je dat, die zullen toch ook heel vaak voor proberen voor een consumentenproduct te kiezen. Want dat is goedkoop en dat ziet er net zo uit. En er hangt ook een snoertje aan. Of het kan ook op Bluetooth. Het zal wel.
3: Ja. Ik denk dat het daar meer gaat over het gebruik.
0: Ja?
3: Zeg maar zelf. Dan dat ze weten van waar ze het mee moeten doen. En de rol van die MSP'er. Is juist het leveren van die meerwaarde als trusted advisor. Want ze komen met toch wel lastige vraagstukken bij zo'n MSP terecht. Van help mij. Ja, en als dan inderdaad productiviteit daar een van de vraagstukken is. En je kan het oplossen door bijvoorbeeld voice AI in te zetten. En daar heb je dan de juiste hardware voor nodig. En laat het dan toevallig natuurlijk de Jabra hardware zijn. Dat is natuurlijk wel het mooie. Maar dat is wel hoe je uiteindelijk naar die klant toe het kan verkopen tussen haakjes. In de zin van je kan hier wel... je tijd mee winnen. En als tijdverlies een van jouw grote pijnpunten is, dan heb je daar wel een case te pakken.
0: Nou komen we met z'n allen ook uit een wereld, vroeger heette het telewerken.
2: Help me
0: aan. Remote werken. En dan plotseling heette het hybrid work. Voor mij hebben de mannen van Microsoft dat op een gegeven moment zo'n beetje gelanceerd. Nou hoor ik ook alweer hybrid work 2.0. Ik ben even de weg kwijt.
2: Omdat private lifestyle weer vervlochten raakt met je dagelijks werk.
0: Ja.
2: Die richting. Ja.
0: Ja, maar het gaat ook een beetje over locatie en experience. Hè? Want wij zijn nu wel gewend om overal altijd te kunnen willen werken. Zo'n beetje trend om weer bepaalde firma's wil mensen terug naar kantoor. Maar we zijn er heel erg aan gewend om gewoon ergens anders te gaan zitten.
3: Asynchroon ook zelfs. Ja.
0: Ja. Wat bedoel je met asynchroon, Marvin?
3: Nou ja, alles zit natuurlijk, HP noemen we straks het woordje cloud. We werken natuurlijk gewoon met z'n allen al in die cloud.
0: Ja.
3: En de een kan dat nu doen, de ander kan dat later doen. En dat hoeft niet altijd op kantoor te zijn. Dat kan je gewoon vanaf je werkplek, een café, onderweg, whatever of wherever, kan je dat natuurlijk gewoon doen. Als je maar de juiste tooling hebt om dat mogelijk te kunnen maken.
0: Zijn we al zover in Nederland? Werken we al op zo'n manier? Zijn we er nog een beetje van verwijderd?
3: Nee, ik denk dat de hele COVID-periode daar ook wel...
2: Dat heeft toch gezorgd.
3: Ja.
0: Ja, dat heeft ons op een punt gezet. Want er was heel lang was een video bijvoorbeeld zo'n belofte die maar boven de markt heen. En dat, iedereen hing daar een beetje tegenaan. En plotseling zat iedereen achter een scherm.
3: Ja. En je moest wel. Ja. Ja, the next best thing.
0: Ja.
3: Naast de best thing is natuurlijk gewoon face-to-face kunnen zitten. Maar uiteindelijk wil je schaalbaar kunnen zijn. En dat kan inderdaad door middel van het gebruik van video.
0: Door de snelheid.
3: Ja. Ja.
0: Partijen die, als je bent eindklant of je bent op zoek naar zo'n unified communications oplossing waar al die communicatie en je wil die stap maken voor AI. Wat voor vragen moet je eigenlijk aan jou? We gaan even aan de andere kant op werken, Bram.
2: Ja.
0: Welke vragen moet je aan die partners van jou stellen? Aan die managed service providers die die diensten leveren?
2: Allereerst is het denk ik belangrijk om te kijken hoe hun go-to-market strategie eruit ziet.
0: Ja.
2: Wat voor gesprekken gaan jullie op dit moment al aan met jullie klanten? En wat voor oplossingen brengen jullie daar naartoe? Op het moment dat je dat punt voorbij hebt, heb je denk ik een goed beeld van hoe ze in de markt staan. En dan moet je ze eigenlijk op weg helpen om te ontdekken wat een eindklant drijft om een keuze te maken. Is dat productiviteit? Is dat een kostenbesparing? Waar zit dan precies die pijn bij die eindklant om ervoor te zorgen dat jij in kan stappen met je oplossing? En daar proberen we mee op weg te helpen.
0: Want traditioneel kwam dit heel vaak bij partijen die zich telecom reseller noemden. Die verschuivingen zal plaatsvinden. Het is veel meer in het IT-landschap plaats te vinden.
3: Ja, ik denk als je sowieso kijkt naar het resellerlandschap aan zich, is dat in de afgelopen jaren wel veranderd. We hadden het ook eerst over telefonie en telecommunicatie. En het is daarna al heel gauw UC geworden.
0: Ja.
3: En ik denk dat dat nu ook meer en meer de klok slaat. En dat, dat er nog een vertakking is wat zeg maar vanuit echte communicatie er is. Maar ik denk metgeen wat Bram net zei. Het is onderzoeken waar zit inderdaad die go-to-market en die kracht van die partner. Om daar te gaan kijken van wat is dan daadwerkelijk ook de propositie die je aan het bouwen bent richting AI voor jou, voor je eindgebruik. En hoe kunnen we daar dan een rol in spelen? En dat moet ook, we hadden net al over ecosysteem, dat moet daar ook in de vorm van een ecosysteem zijn.
0: Ik blijf getriggerd worden door dat verhaal voice gebruiken en dat toetsenbord het raam uit. Wanneer is dit een mainstream geworden? Wanneer verwachten we dat we echt zover zijn dat we dat ding met die toetsen en dat QWERTY, waar ik als dyslect ook een beetje chagrijnig word, ze slinger het raam uit kan geven?
3: Ja, ik vind het een hele mooie vraag, maar ook gelijk een hele moeilijke, Richard.
0: Weet je wat, dan stop ik hem gewoon, dat doe ik even flauw. Dan stop ik hem in onze prediction box en doe je een voorspelling voor 2030. Dan mag je vertellen of je voor of na 2030 eruit gaat. Doe ik de box voor je open. En jij mag er ook al wat in stoppen dan, Bram, op dit onderwerp. Gaat die open? Zeg het maar.
3: Ik vind het wel een mooi streven, 2030.
0: Ja?
3: Ja.
0: Sluit je je daarbij aan?
2: Absoluut.
0: 2030 toetsenbord naar het raam uit?
2: Ja, zeker weten.
0: Oké, dan maar spreken we af. Als het zo ver is, dan gaan we naar het parkeerterrein van Ingram Micro toe, samen Marvin. Halen we al die toetsenborden daar van kantoor.
2: Hebben we ze allemaal.
0: Die leggen we op de parkeerplaats en dan gaan we er met jouw auto overheen.
3: Als Bram en ik denk meneer Stefan Duindon daar ook mee akkoord is, dan zullen we dat zeker wel gaan doen.
0: Ik stop hem in de box, we waren. Hey, onwijs fijn dat jullie het wilden hebben over wat er gebeurt op UC. En hoe belangrijk voice is. En ook zorgen dat die voice goed overgaan. En het stemgeluid is altijd het allerlekkerste toch om naar te luisteren. Want dat maakt het ook wel een beetje meer menselijk. En als die AI-robot gewoon een menselijke stem heeft en ik denk dat het iemand is. Dan zijn we denk ik al heel eind op weg.
3: Uiteindelijk doen mensen zaken met mensen. Dus laat het gewoon lekker persoonlijk houden.
0: Top, gaan we doen.
2: Klopt allemaal.
0: Dank jullie wel.
3: Graag gedaan.
0: Na de break kom ik terug met Johan van Oostveen van Pridus. Ja, vriend van de show zou ik bijna zeggen. Maakt al meer 30 jaar een brug tussen mensen en technologie en communicatie. Dus sluit hier mooi aan op deze, ja, de staat van de Nederlandse ICT en communicatie. Blijf lekker luisteren, zijn we zo weer terug.
1: People Work Technology. Op Nieuw Business Radio met Richard Bordes.

0: Son of a preacher man. Dusty Springfield, lekker gauwe ouwe hier op New Business Radio.
1: New Business Radio presenteert People Work Technology. Met de verhalen achter de innovatie, techniek en IT.
2: Elke tweede vrijdag van de maand van 2 tot 4.
1: Live met Richard Bordes.
0: Ja, en bij mij nu in de studio aangeschoven vriend van de show, Johan van Oostveen. Bouwt al meer dan 30 jaar aan een brug tussen mensen en technologie en communicatie. Hij is de CEO en oprichter van Pridus, het Nederlandse softwarebedrijf. Dat ervoor zorgt dat AI en menselijke agents niet tegen elkaar werken, maar met elkaar werken. En daar gaan we het ook echt over hebben. Human AI samenwerking in de communicatie hier in de Nederlandse staat van ICT en communicatie. Want wie bepaalt wanneer de bot stopt en de mens begint? Johan, welkom. Fijn dat je weer terug bent.
3: Ja, dankjewel. Het is, mooi gezegd. Allemaal hoe je me geïntroduceerd hebt, Richard.
0: Ja, maar zo is het gewoon. Hey, ook voor jou weer de ja-nee vragen. Die kennen we toch?
3: Ja.
0: Gaan we doen, hè? Hey, Johan, eerlijk. Zijn de meeste bedrijven die nu een AI-chatbot inzetten eigenlijk helemaal niet klaar voor wat er daarna komt? Het moment dat de klant wil praten met een mens?
3: Nou ja, ik heb daar wel...
0: Ja of nee, hè?
3: Nou, ja.
0: Ja, mooi zo.
3: Gezegd.
0: Gaan we het zo door weer erover hebben. Hey, de Nederlandse toezichthouder heeft al geoordeeld dat bedrijven altijd een pad naar een menselijk agent moeten bieden. Is dat nou voor jou een juridische verplichting of gewoon een gezond verstand?
3: Nou, dat is geen ja, nee. Hè?
0: Nee, maar dan mag je een van de twee kiezen.
3: Dit is gezond verstand.
0: Ja?
3: Ja.
0: Gaat AI en communicatie de komende 3 jaar meer banen creëren dan vernietigen?
3: Ik vrees dat het meer banen gaat vernietigen dan dat het gaat opleveren.
0: Ja, toch wel. Ja, de directeur van de eigen van Anthropic, die zei ja nee, ik had dat gezegd dat er minder, maar er komen meer banen. Alleen andere banen.
3: Dat is zeker waar. Maar als je gaat kijken in verschillende sectoren. De afgelopen tijd heeft er in de krant ook een aantal dingen gestaan. Met name in de administratieve sector, maar ook in de technologische sector. Daar zul je zien dat er toch heel veel door AI... vervangen zal worden.
0: Toch wel. Jij op dat vlak, jij ontwikkelt software met name om op het gebied van contactcenters en het verbinden van alle apparatuur en mensen te zorgen dat al die vragen die gesteld worden en die gesprekken zijn, dat wordt doorgesteld. Daar speelt AI nu een waanzinnig grote rol in. Je hebt al jaren geleden iets ontwikkeld op het gebied van sentiment. Dus AI luistert mee en kan het sentiment van de boze klant zomaar en ontdekken. Wat ik al heel erg handig vind. Wie beslist er wanneer de AI wat door gaat geven aan de mens? Want jij hebt het over human access infrastructure. Mooie term. Dat is het real-time besluitvorming over het moment dat de AI de regie overdraagt aan de menselijke agent. Hoe werkt dat in de praktijk?
3: Ja, in de praktijk werkt het allemaal iets simpeler dan dat je net formuleerde.
0: Meestal maak ik het plat, maar nu maak ik het moeilijk.
3: Naar mijn inzicht moet je het eenvoudiger maken dan dat je het allemaal complexer maakt. Kijk, uiteindelijk is het zo dat tot 60-70% van alle gemiddelde vragen in een contactcenter kun je afhandelen met een AI-gerelateerde activiteit.
0: Gewoon omdat het meest is dat een beetje wat vroeger de frequently asked questions waren, eigenlijk gewoon standaard antwoorden. Binnen jou verander mijn adres. Of dat soort een beetje eenvoudige vragen.
3: Nou ja, uiteindelijk is wat ik zie is 90-95% is allemaal standaard frequently asked questions. Maar er zit ook nog een menselijke kant aan. En de menselijke kant is dat je vaak ook door tweewegcommunicatie ook echt geholpen wilt worden. Ja, als jij in een ziekenhuis vraagt en ik heb pijn aan mijn vinger of iets anders. Ja, dan is het niet altijd wenselijk dat je door een machine geantwoord wordt, terwijl het antwoord eigenlijk heel voor de hand liggend is. Datzelfde geldt voor veel publieke organisaties, gemeentes, maar verzekeraars, noem maar op, ook bancaire systemen. Dus de menselijke kant, die moet je niet vergeten. En er zijn veel contacten die je alleen maar op tweewegcommunicatie ook...
0: Maar zo'n situatie kan ook halverwege ontstaan. Je komt er niet uit of je krijgt niet het antwoord of je snapt het niet. Hè. Dat kan ook gebeuren. Dan moet de AI wel ingrijpen en zeggen van ik ga het nu doorzetten naar iemand anders. Of naar een menselijke collega.
3: Nou ja, dat is natuurlijk heel erg belangrijk. En ik denk dat daar ook het probleem ligt op het moment. Hoe vaak kom je niet in een chatomgeving of die door een bot wordt geïnitieerd, waar je in een loop terechtkomt?
0: Ja, maar soms heb je zulke slechte ontworpen bots dat je de frustratie dan heb je geen software voor nodig om te meten dat je gefrustreerd raakt. Maar die kunnen ook de werkdruk juist ontzettend verhogen in plaats dat ze verlagen, toch?
3: Nou ja, je hebt twee verschillende dingen. Je hebt de normale workflow op een bot, hè, zoals we dat al eigenlijk al 15, 20 jaar hadden, alleen iedere keer met een andere terminologie. En je hebt generative AI, die zelflerend is. Maar ook generative AI komt op een gegeven moment naar in een bepaald loop terecht. En komt er niet altijd vanzelf uit. Nou, dat is denk ik op het moment een probleem. En dat is ook een reden dat er best wel wat terughoudendheid is.
0: Ja. Maar hoe kan dat? Wie is daar dan verantwoordelijk voor? Is dat dan de technologie? Is dat de implementatie? Wat is er dan niet lekker gegaan?
3: Allereerst de verwachtingen dat AI alles oplost wat aan menselijke communicatie mogelijk is. Hè?
0: Alsof een soort toverdoos is?
3: Als een soort toverdoos. Hè? En dan van verschillende kanten. Je wil ook personeelsreductie, retentie van je personeel. Maar ook aan een kostenfactor. Operationeel. Dus er zijn veel partijen die echt AI omarmen omdat het hun verder helpt. En dan vervolgens wordt er gekeken van, nou ja, heeft het ons allemaal gebracht wat we ervan verwacht hadden.
0: Moet je dan ook een soort redesign van je gesprekstructuur doen? Want heel vaak zijn er allemaal van die platformen gebouwd. Ergens vind ik nog druk 1 voor dit, druk 2 voor dat. Dan heb ik nog wel eens een keer, dan kan je dan voor 1 dit roepen of je moet dat roepen.
3: Ja.
0: Maar ik denk dat de hele structuur is super onhandig gebouwd. Ik moet altijd naar. Als ik naar mijn huisarts bel, dan moet ik eerst een hele lijn over. Belt u voor recepten? Belt u voor dit? Ja. Belt u voor dat? Ja, die hele brei verhoogt alleen maar op. En misschien wil ik alleen maar een afspraak maken. En had dat ook gewoon gekund met een bot. En had ik niet moeten wachten. Hoeven wachten op Christine, de medische assistente, die nog 3 calls heeft over niks.
3: Maar dan moet die bot je ook echt verder kunnen helpen. Hè? Ja. Want als het zo is dat je eerst door een voice menu heen gaat en dan kom je bij een bot terecht die ook geen autoriteit heeft om een agenda afspraak te kunnen maken, dan ben je nog niet heel veel verder. En je hebt er iemand nodig bij een huisarts of bij in een zorgomgeving die kwalificeert over wat voor probleem het gaat. En dat blijft wel een moeilijk verhaal met AI.
0: Ja, zou die ontwikkeling niet vrij vlot kunnen gaan? Of denk je dat het wel?
3: Nou, voor een deel wel. Maar een hele specifieke toepassingen die je hebt.
0: Ja, dan moet je helemaal opnieuw naar die toepassing kijken.
3: Kijk, als je noemde dus straks het verhaal van ik wil een afspraak maken bij Van der Valk omdat ik met mijn partner wil hebben. Nou, dat is prima. Ik geloof dat kun je prima met AI kun je dat doen.
0: Vrij eenvoudig. Niet
3: ik heb een probleem met mijn auto. Ik heb een afspraak om olie te verversen. Prima. Maar op het moment dat het persoonlijk wordt en je hebt een echt persoonlijk probleem, en dat heb je natuurlijk in de zorg en ook bij veel overheidsorganisaties, ja, dan moet je gaan oppassen of je dat allemaal met AI wil doen.
0: En je doet nog meer, hè? Je verbindt ook vanuit Pridus Microsoft Teams, Zoom, WhatsApp, spraaktelefonie, eigenlijk alles achter 1 interface, achter 1 bediening. Gaat AI daar ook eigen kanalen nog eens toevoegen in die mix? Want die komt er dan natuurlijk gewoon bij. En waar nu vroeger de receptionist, om dan maar zo'n oude kreet weer te roepen, bepaalde wat waar kwam of bij wie terecht kwam.
3: Nou ja, allereerst moet je het verder uitsplitsen dan alleen AI als een buzzwoord en een toverwoord.
0: Ja?
3: Wat je ziet.
0: Wat het wel een beetje geworden is.
3: Nou ja, dat is ook wel zo. Maar als je het niet verder uitsplitst, dan is het ook lastig om te begrijpen welke initiatieven en wie dominant is in dat hele systeem. En wat je met name ziet nu is dat CRM-achtige toepassingen, ERP-achtige organisaties nemen dat hele communicatievraagstuk mee in een hele propositie. En AI is daar een onderdeel van.
0: Een stukje van die puzzel.
3: Is een stukje van die puzzel. En als je het zo ziet, dan begin je te begrijpen dat het een onderdeel is van de totale communicatieflow die in bedrijven zich bevindt.
0: Nou, loop je al 30 jaar in die markt mee, hè?
3: Ja.
0: Nou, je hebt een technische achtergrond, hè? Ja. Ontwikkelaar. Dat is 6 stappen voor op mij. Dat heb ik al door. Maar je hebt ESDN zien verdwijnen, om het maar oude term te noemen. Dat hadden we VoIP kregen we. Voice over IP opkomen. Toen explodeerde de cloud. En nu is het AI. Waar was voor jou het moment waarop je dacht, hey, maar dit gaat echt alles veranderen? Ik bedoel niet gewoon een hype, maar echt het gevoel van, ja, dit gaat nooit meer weg.
3: Nou, ik denk dat twee stukken zijn die in dat hele traject wat ik heb meegemaakt cruciaal zijn. Ik ben begonnen zelfs nog uit de analoge kant, dat we dat naar ESDN hebben omgezet.
0: Ik zie nu plotseling zo'n oude draaischijf voor me.
3: Ja, Nou, dat is wel op het moment dat ik eigenlijk in de industrie kwam. Dus dat is toen ik net van mijn opleiding afkwam. Maar ik denk dat het moment is dat we het platform zijn ingegaan.
0: Ja.
3: Dat het een hele cruciale stap is geworden. Want daarmee was het in één keer dat alle kleine activiteiten, kleine bedrijven zich realiseerden dat alles globaal begon te worden. Dat had voor ons ook een enorme impact op dat moment. Maar in één keer heb je internationale concurrentie tegen hele grote partijen. En de lokale markten die werden kleiner. En tweede wat er is, is dat AI wel degelijk een enorm kantelpunt gaat worden. Ook in de hele ontwikkeling wat je doet en de toegang tot de markt.
0: Ja, even persoonlijk. Jij bent bij de eerste die toen het net was op ChatGPT heb gewezen.
3: Ja.
0: En dezelfde middag ben ik er nog ingedoken en ik heb het ook nooit meer uit mijn handen laten vallen.
3: Ja.
0: Dus dat er heel ver voor aan dat hele large language model waarvan we eigenlijk gewoon de ontwikkelingen dachten. Iemand heeft ooit gezegd, de AI die je vandaag gebruikt is de slechtste die je ooit in je leven gaat gebruiken.
3: Nou ja, wat traditioneel in de hele IT-industrie geldt, is de wet van Moore nog altijd.
0: En dat is even elke zoveel tijd verdubbeld de processorkracht, zoiets was het. Hè?
3: Iedere 18 maanden. Hij was directeur van Intel destijds en heeft toen gezegd van luister, iedere 18 maanden verdubbelt de capaciteit op je processor en op je memory. Maar ditzelfde verhaal geldt nog ook voor AI. Dus de vergelijking die je nu maakt, moet je goed bedenken dat je over 18 maanden over een dubbel zit. En over 36 maanden maal 4. En dan is 16. En die exponentiële kromme, daar zitten we in. En dat is ook de reden dat het lijkt of het heel erg snel en steeds sneller en steeds sneller gaat.
0: Nou ja, als ik mijn cloud of mijn ChatGPT overdoet, dus elke keer alweer een nieuwe versie en halverwege de chat waar ik mee bezig ben om iets te maken, ben ik ook al 2 keer geüpdate.
3: Nou ja.
0: Mij te houden.
3: Ik schrik soms daadwerkelijk van wat Claude met name en ook Gemini voor elkaar weten te krijgen. En dat is natuurlijk in de tekstwereld een probleem.

0: wenselijk is, is een andere discussie.
1: Dat is meer een morele discussie dan? Of een...
0: Ja, maar ook een acceptatie binnen de samenleving. Willen wij uiteindelijk de machine over de mens laten regeren? Ja? En dat is meer een filosofische discussie waar je dan uiteindelijk in terecht komt. Als je kijkt naar de capaciteit nu van verschillende CRM-leveranciers. Die zijn al daadwerkelijk zover dat ze die initiatie neer kunnen zetten. En dat verkoop helemaal geautomatiseerd plaatsvindt op basis van AI. En dat er campagnes zijn die zelf outbound genereren. Waar een inkomstenstroom helemaal zelfstandig gaat gebeuren. En waar klanten middels AI helemaal op basis van generic AI, dus gewoon zelflerend, een eigen orderstroom kunnen manipuleren. Dat kan. Alleen of dat iedereen dat wenselijk vindt, is een andere verhaal.
1: En of we die stap al willen maken. Ja, soms zie je dingen doorslaan en dan uiteindelijk gaan maken weer een stapje terug. Want waar zitten we? Als we het over de Gartner hype cycle hebben.
0: Ja.
1: Ja, ik zeg altijd heel flauw, als het woord AI niet gevallen is, in welke vorm dan ook, dan is een zinloze bijeenkomst of uitzending geweest.
0: Ja.
1: Waar zitten we volgens jou nu in die hype cycle?
0: Ik denk dat we nog in de opgaande flank zitten.
1: Ja?
0: Ja.
1: We zijn nog naar de piek aan het doen.
0: Zeker.
1: Ja?
0: Ja. Ja, daar gaat, als je kijkt naar de capaciteiten die nu voor ons liggen. En kijk naar de discussie bijvoorbeeld met Anthropic, met Mythos. Daar wordt vanwege de overheid wordt gezegd van dit mogen niet US of Amerikaanse gevestigde partijen mogen dat gebruiken. Ja. Laat zien dat die technologie al 4-5 stappen verder vooruit is ten opzichte van wat we op het moment gebruiken.
1: Wanneer verwacht je dat we dan een dipje krijgen en dan er uiteindelijk geld mee gaan verdienen?
0: Ik denk dat die vraagstelling verkeerd is die je neerzet.
1: Oh, wat moet ik dan vragen?
0: Jij zegt van, nee, gaan we er geld aan verdienen. Kijk, wat we op het moment zien is dat big is beautiful and the winner takes all. En,
1: dat klinkt ook wel heel Amerikaans.
0: Ja, maar helaas, het is wel het verhaal. Ik kijk naar Anthropic. Anthropic is hard op weg om het bedrijf te worden met de hoogste waardering ooit. En dat blijft doorgaan.
1: Ja.
0: Datzelfde geldt voor Microsoft op het moment. Dus al deze partijen, en ik kijk naar de beurs van de afgelopen tijd, de hele opwaardering die we hebben gehad is op basis van big technology. Op basis van AI.
1: Nog één vraag aan jou. Want in hoeverre, want jullie ontwikkelen software, je maakt een connectie en dat de Dynamic Dialogue platform, om juist al die communicatie met al die platformen, Teams, WhatsApp, wat eerder gezegd, mogelijk te maken. Hoe belangrijk is AI al, zeg maar, in jouw ontwikkelingspad?
0: Nou, op zichzelf heel erg belangrijk, omdat wij er achteraan koppelen. Ik geloof dat er blijft altijd een niche staan, hè, voor onze bedrijvigheid, waar de mens in deze communicatiestroom een plaats heeft. En daar hebben we net voorbeelden van genoemd in de zorg, in de financials en in de burgerlijke samenwerking die je hebt met elkaar tussen mensen. Zul je altijd een wens hebben dat tweewegcommunicatie noodzakelijk blijft. Maar het is wel gekoppeld aan AI. Dus AI kan er best voor zitten. En dan op een gegeven moment zet je hem over naar een menselijk agent.
1: En dan zit hij erachter. Ik denk omdat de ontwikkelingen zo hard gaan. Wij moeten gewoon contact houden, Johan.
0: Ja.
1: Dus er komt gewoon een vijfde keer dat je terugkomt.
0: Ja. Nou, ik moet zeggen, iedere keer is het dan ben ik een jaar verder. En dan is het een veel verder dan dat ik gedacht had.
1: Is de wereld weer veranderd.
0: Ja.
1: Dankjewel dat je hier vandaag wilde zijn, Johan Oostveen van Plidus. Ja, dames en heren, dit was weer People Work Technology. Nederland heeft de infrastructuur, Nederland heeft de kennis. Maar de keuze die we nu maken over data, over netwerken en over hoe we met elkaar communiceren. En wanneer AI het overneemt van een mens, die bepalen of we over 5 jaar nog verop lopen. We hebben gehoord dat voice het nieuwe keyboard is. AI gaat al communiceren. Ik dank al mijn gasten van vandaag. Mijn naam is Isha Bordes. Dit is de staat van Nederlandse ICT bij People Work Technology. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week.
2: Dit is People Work Technology op New Business Radio. Dit is New Business Radio.

0: Radio op Nieuw Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: De Nieuw Business Radio Nieuwsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is Nieuw Business Radio.
3: Nieuwsflash.
5: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste reden om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
6: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
7: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
6: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
7: Radeon, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op Nieuw Business Radio.
10: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is Nieuw Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
11: Ooh, I see everybody.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Dit is New Business Radio.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
5: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
0: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.
2: You know, some people just don't realize that, you know, when it's real, you know, it don't go bad. It just gets better.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
9: Heb je zonnepanelen? Dan kan je energierekening vanaf 2027 flink omhoog gaan. De reden? De salderingsregeling verdwijnt. Daardoor krijg je voor teruggeleverde zonnestroom straks veel minder geld terug dan nu. Volgens berekeningen van energievergelijk.nl gaat het bij veel huishoudens om honderden euro's extra per jaar. Vooral mensen met veel zonnepanelen worden geraakt. Toch blijven zonnepanelen volgens experts wel rendabel. Het verschil zit straks vooral in hoeveel stroom je direct zelf gebruikt. Bijvoorbeeld door apparaten juist overdag aan te zetten als de zon schijnt.
1: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
11: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
11: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op Nieuw Business Radio.

0: Nieuw Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: Klimaatverandering gaat zoals we weten en blijkt uit vele onderzoeken sneller dan gedacht. En dat vraagt om een gebouwde omgeving die in hoog tempo toekomstbestendig wordt gemaakt. De Dutch Green Building Council is de landelijke maatschappelijke organisatie die hierin de leiding neemt door bedrijven, overheden en kennisinstellingen te verenigen om de sector te verduurzamen. Deze stichting werd in 2008 op initiatief van de markt opgericht. Vandaag spreken we hierover met Rudy van der Helm, manager Briam NL en certificeringen bij Dutch Green Building Council.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.
2: Rudy, van harte welkom. Briam, dat staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Engels, wat komt uit Groot-Brittannië eigenlijk? De eerste stap, hè?
3: Dat klopt, Ron. Dankjewel dat ik hier mag zijn. In 1990 heeft de BRE, een soort tegenhanger van TNO, maar dan in Groot-Brittannië, de Environmental Assessment Method bedacht. Dat was in de tijd dat ook de VN zich al heel druk bezig begon te houden met wat is nou een duurzame ontwikkeling. En zij zijn eigenlijk tot een kader gekomen waarbinnen waarbinnen je gebouwen kunt beoordelen. In eerste instantie nieuwe gebouwen, maar tegenwoordig doen we ook bestaande gebouwen en gebieden. En zo rond 2008 begon duurzaamheid echt groot te worden in de Nederlandse markt. Maar ja, wat was dat nou eigenlijk? En elke week of elke maand werd er het meest duurzame gebouw van Nederland opgeleverd.
2: Aan de hand van welke standaarden vraag je dan natuurlijk af?
3: Dat was het juist. Ja. De een keek naar ecologie, een ander naar energie en de derde weer naar water. En de vierde weer naar nog iets totaal anders. Eigenlijk zeiden die partijen tegen elkaar, ja, wie zijn wij nu voor de gek aan het houden door steeds met die claims te komen? Laten we komen tot één nationale standaard. Daarvoor hebben ze in Nederland een stichting opgericht, Dutch Green Building Council. En met als eerste opdracht voor die stichting, kom met één Nederlandse standaard. Nou, dat was...
2: Hoe komt zo'n standaard tot stand? Hoe werkt dat?
3: Je begint ergens. En in eerste instantie hebben we onderzoek gedaan. We hebben door TU Delft hebben we toenertijd onderzoek laten doen. Waar moet dat dan aan voldoen? Een aantal belangrijke kenmerken. Het moet dus niet focussen op één duurzaamheidsthema. Het moet overkoepelend zijn. Het moet onafhankelijk meetbaar zijn. Dus het moet, dat geeft een bepaalde betrouwbaarheid. Maar er was één ding waar in dat onderzoek waar... waar we toch een beetje tegenaan liepen. Van hoe gaan we dat vatten? De bouwsector is best wel lokaal. Best wel nationaal georiënteerd. Veel wetgeving is heel erg nationaal. Dus de ontwikkelende partij wilde heel graag een nationale standaard. Maar ja, je hebt ook heel veel financierende partijen. Zoals pensioenfondsen en banken. En voor hun maakt het eigenlijk niet uit of het gebouw in Parijs, Londen, Tokio of Amsterdam staat. Ze wilden de duurzaamheid op dat gebied met elkaar kunnen vergelijken. En daarom is toen gekeken van, is er een internationaal kader waar we kunnen aansluiten en kunnen gebruiken, waardoor het wel internationaal vergelijkbaar is, maar toch ook lokaal. En toen zijn we bij Briam uitgekomen. Dat was al een heel kader. En wij hebben het vernederlandst. Dus je hebt energiewetgeving in Nederland. Wij sluiten daar gewoon op aan. Wij kijken naar het energielabel.
2: Ja, want iedereen kent dat natuurlijk, die energielabels. Dat is ook op het moment dat je je huis gaat verkopen, is dat energielabel steeds belangrijker geworden voor de verkoopwaarde van je woning.
3: Zeker, zeker. Dus dat is een onderdeel daarvan. Maar je wil niet dat dat je verschillende rekenmethoden krijgt van, wat is nou het energiegebruik van het gebouw? Daar zijn al heel veel wijze mannen die daarover na hebben gedacht. Dus wij pakken de standaard die daarvoor is. Ja, en zo hebben we dat op allerlei verschillende thema's gedaan. Ik zei al van, het is heel breed. Dus het gaat echt van ecologie tot energie, water. Maar wat eigenlijk ook wel heel belangrijk is, is hoe gezond is het gebouw om in te wonen, werken, leven. Een duurzaam gebouw is een gebouw wat ook een lange levensduur heeft. Nou, en dan is het wel heel fijn als je daar ook fijn in kunt vertoeven. Daar zijn wel, dat maakt het ook onderscheidend. Dus dat is ook een van de thema's die we daarin meenemen.
2: En eigenlijk zijn er drie schema's, hè? Nieuwbouw, renovatie. Daarbij dan ook nog in use, de bestaande gebouwen. En dan gebiedsontwikkeling.
3: Ja, klopt inderdaad.
2: Waar begin je dan eigenlijk? Op het moment dat je bijvoorbeeld een nieuw gebouw beoordeelt, begin je dan ook inderdaad bij het gebied en ga je dan naar binnen?
3: Je kunt dat alle drie afhankelijk van elkaar certificeren. En eigenlijk zie ik dat als drie levensfasen van een gebouw. En dan begin je eigenlijk bij gebiedsontwikkeling. Er wordt een nieuw gebied ontwikkeld, bijvoorbeeld voor industrie of juist een woongebied. Dan kun je het ultieme als om daar te beginnen. Een goed voorbeeld daarvan is het bedrijvenpark Stapelerveld in Haaksbergen. Wat onlangs een certificaat op dat voor het gebied heeft behaald. De andere twee schema's focussen echt op gebouwen. Dan hebben we nieuwbouw en renovatie. Nou, ja. De naam zegt het al.
4: Ja, renovatie heb je mooie voorbeelden. Enorme gebouwen. Nederlandse Bank bijvoorbeeld. Dat is een enorme renovatie geweest van jaren.
3: Ja, zeker. In Amsterdam is dat een enorme renovatie geweest. En wat je ziet is dat die echt op het hele gebied hebben ze alles meegenomen rondom duurzaamheid. Het ook gecertificeerd tot bij ons het hoogste niveau. Je kunt bij ons certificeren van 1 tot 5 sterren. Ze hebben een 5 sterren certificaat behaald. Je ziet daar echt mooie voorbeelden dat er echt rekening is gehouden met de gebruiker aan het eind.
4: Ja, kom maar regelmatig langs. Het was bijna een betonnen karkas eigenlijk. En ja. Van daaruit is het weer helemaal opnieuw gebouwd.
3: Dat klopt. Er zijn ook delen weggehaald. Er stond ooit een toren in het midden.
4: Die is afgebroken en ergens anders weer opnieuw opgebouwd. Ook heel bijzonder.
3: Nog niet opgebouwd.
4: Dat gaat wel gebeuren.
3: Dat gaat wel gebeuren, ja. Dus dat is wel. Dat soort dingen is wel heel mooi. En ik zal niet zeggen dat dit voorbeeld bijvoorbeeld is iets wat we niet één op één heel hard waarderen in Brium. Maar wel de manier van denken, die proberen we daarin heel erg mee te geven. Dat is een voorbeeld van renovatie. Maar als je dan zo'n nieuw gebied aan het ontwikkelen ben, is eigenlijk nieuwbouw natuurlijk in eerste instantie hetgene wat je doet. Maar er staan inderdaad ook altijd al bestaande gebouwen. En bij nieuwbouw beginnen we echt in het ontwerpproces. Je hebt zoveel keuzevrijheid om keuzes te maken. En daar hebben we een boekwerk voor met ongeveer 150 eisen. Ja, je mag zelf kiezen welke eisen je gaat halen. Op een aantal na, als je een bepaalde klassificatie wil halen, dan moet je dingen doen. Er zijn ook een aantal verplichte dingen.
4: Maar goed, haal je zo alle 150, dan zit je in de hoogste standaard.
3: Dan zit je in de hoogste standaard eigenlijk al vanaf 85%. En dat heeft ook mee te maken met dat dingen tegen elkaar inwerken. Ik had het net over dat wij vinden dat een gezond gebouw heel belangrijk is. Nou, bij een gezond gebouw heb je bijvoorbeeld best wel veel ventilatie nodig om het echt gezond te maken voor mensen. Dat hebben we allemaal meegemaakt tijdens COVID. Stelt wanneer het gezond is voor ventilatie zou hanteren, dan moet de Nederlandse wet maal 5. Nou, dat zegt wel iets, ja. Maar dat kost ook heel veel energie. Dus dat druist eigenlijk tegen elkaar in, hè? Aan de ene kant een gezond gebouw. Aan de andere kant wil je het energiegebruik naar beneden brengen. Daarom is het bijna niet mogelijk om 100% van de punten te halen.
4: Vandaar die 85% dat je al zegt. Ja, precies. En waarom is Brium nu eigenlijk belangrijk voor professionals in de bouw en de vastgoedsector? Want dat is natuurlijk aan de ene kant, volgens de standaarden lever je een gebouw op of herstructureer je zo'n gebouw. Maar ik kan me ook voorstellen dat daar veel meer achter zit.
3: Nou, wat je ziet is dat het heel belangrijk gevonden wordt om met het oog op de toekomst. Duurzaamheid zegt het al, we zijn voorbereid op de toekomst en daarmee toekomstbestendig. En doordat we dat ook nog eens meten en ook meten of iets ook daadwerkelijk gerealiseerd is, heeft het ook waarde voor de financierende partijen. Nou, daar begonnen we net over, toen ik vertelde over waar we ooit vandaan kwamen en hoe we dit hier toe zijn gekomen. We zien dat het ook steeds belangrijker wordt voor de financierende partijen en dat die daar ook daadwerkelijk iets voor over hebben. Op het moment dat je bijvoorbeeld bij de Rabobank een lening wil afsluiten als bedrijf, nou, dan kun je een Rabo Impact lening krijgen. Nou, daar zit Brium in. Maar ik ken ook voorbeelden van nog veel grotere beleggende organisaties en die zeggen gewoon ja, op het moment dat ik aantoonbaar duurzame gebouwen heb, dan krijg ik rentekorting. En dat zijn dan partijen die een belegd vermogen hebben van enkele miljarden. Nou, als je daar dan ongeveer de helft van leent en je krijgt daar een paar tiende rentekorting op, een paar honderdste nog ook. Nou, daarvan zouden jij en ik heerlijk uit eten kunnen.
4: Ja, precies. Ja. Nu is de Green Building Council denk ik ook wel erg gebaat bij dat er wetgeving is die eigenlijk de vergroening, om het zo te noemen, van gebouw en omgeving stuwen. Herkennen jullie dat?
3: Zeker, en dat proberen we ook juist ook met Brium wel enigszins te stimuleren. We begonnen net over Brium nieuwbouw. En daarin zit een methode waarbij we eigenlijk kijken wat is de milieu-impact van materialen in het gebouw. Dat doen we al sinds 2009. In 2018 is dat ook in bijvoorbeeld de lokale wetgeving of in de Nederlandse wetgeving gekomen. En we zien dat dat ook langzaam uitstraalt naar weer Europese wetgeving om het daarin op te nemen. Dus we proberen dat ook op die manier heel erg te stimuleren. Een andere vorm is dat we een jaar of 20 dit label voeren. En tegenwoordig is er Europese wetgeving over wanneer je iets duurzaam mag noemen. Dat heet de EU-taxonomie. En daar is voor elk type economische activiteit is omschreven wanneer is iets duurzaam. Nou, één voorbeeld daarvan is natuurlijk gebouwen. Hè? En dan hebben we het bijvoorbeeld over de transactie van gebouwen, het verhuren van gebouwen. En daar komt ons BREEAM in use heel erg van pas. Daar hebben we eigenlijk al opgeschreven wanneer je dat is. En wat je ziet in de EU-taxonomie is dat dat een soort samenvatting is van wat wij hebben opgeschreven. Niet 100% wat we hebben opgeschreven. Het is een punt of 10 daaruit.
4: Maar het helpt in ieder geval de economische waarde van vastgoed te verhogen.
3: Zeker.
4: Zijn er nog meer motiverende factoren om hiermee van start te gaan? Want ik kan me voorstellen dat dat belangrijk is, dat je de vastgoedwaarde omhoog weet te krijgen. Maar dat is natuurlijk niet de intrinsieke motivatie, kan me voorstellen.
3: Nee, zeker niet. En dat is ook niet waarvoor wij het doen. Kijk, op het moment dat je een goed gebouw bouwt, een duurzaam gebouw, dan is die energiezuiniger, aantoonbaar energiezuiniger, wat ook een kostenbesparing met zich meebrengt, uiteraard, maar wat ook goed is voor het voortbestaan van onze planeet. Je hebt vaak een gezond gebouw. Probeer heel erg te stimuleren dat je groen, dus ecologie, integreert in je gebouwontwerp. We hadden eind vorig jaar, of alweer anderhalf jaar geleden, was er een hele discussie over de vleermuiskastjes. Waar onze minister van vond dat die hoefde niet in gebouwen. Ja, en dat is iets wat we. Ik heb toen heel even snel opgezocht. Ja. In hoeveel van onze gecertificeerde gebouwen dat wordt toegepast. Nou, dat is nagenoeg 100%. En dat is omdat het ook niks extra's kost. Het kost even managementtijd om te zorgen dat het juiste baksteentje.
4: Maar goed, dat is wel bijzonder, want dit, ik denk niet dat veel mensen dit weten, overigens.
3: Dat het zo vaak wordt gedaan.
4: Precies.
3: Ja, dat klopt. Ik moet ook zeggen dat als ik zelf dus door een stad loop en ik kijk naar met name nieuwe gebouwen, dat ik dan overal die bakstenen zie waar vleermuizen en vogels in kunnen nesten. Ja. En dat ik denk, nou,
4: dat is ook, ook vogels. Ja,
3: precies. Het is beide. Het zijn wel verschillende stenen trouwens. Hoor. Een vleermuis heeft toch een andere habitat dan vogels. En voor vogels heb je ook weer 80.000 verschillende varianten. Voor elk vogeltje heeft zijn eigen grootte en...
4: Wat merk je verder in de praktijk? Wat werkt er nou bijvoorbeeld heel goed of wat is lastig?
3: Wat je ziet is dat we met name op het gebied van energiebesparing heel erg op de goede weg zitten. Dat je ziet dat heel concreet is en dat mensen daar ook mee aan de slag kunnen. Dat bedrijven dat levert ook direct waarde op. Maar als we dan het over met name CO2-uitstoot bijvoorbeeld hebben. Dat zit uiteraard aan die kant. Maar wat we vaak vergeten is dat bij het maken van een gebouw eigenlijk al heel veel CO2 is uitgestoten. In de vorm van materialen die je gaat gebruiken.
4: Ja, en natuurlijk het transport van de materialen, productie van die materialen. Wordt dat ook meegenomen?
3: Dat nemen we uiteraard mee. Ja. Maar we zien dat daar echt nog flinke stappen gemaakt kunnen worden. En dat dat ook nieuwe trends met zich meebrengt. En dan kun je denken aan dat er weer heel erg teruggevallen wordt op biobased bouwen. Bouwen met hout, bouwen met hennep, of tenminste hennep dan als isolatiemateriaal met name. Dat zijn trends, maar je ziet ook dat dat daadwerkelijk ook ervoor zorgt dat er in ieder geval de CO2-uitstoot van de totale materialen in het gebouw ook daarmee afneemt.
4: Precies.
3: Maar dat is nog geen, dat is niet iets wat, het is een trend, maar het is niet iets wat op dagelijks basis overal continu wordt toegepast. En daar zijn echt nog wel flinke stappen in te maken.
4: En ik kan me ook voorstellen dat die samenwerking juist heel belangrijk is tussen van ontwerp tot aan uitvoering.
3: Daar zie je dat het ook dat van oorsprong in de bouwsector een zwakke schakel is. Een architect en een ontwerpteam bedenkt iets. En die geeft dat terug aan een ontwikkelaar. En die ontwikkelaar die gaat naar een aannemer. En dus heel traditioneel proces. Wat ik nu omschrijf.
4: En die aannemer die krijgt dan te horen dat het bijvoorbeeld duurzaam gebouw moet worden.
3: Ja, als het goed is, zit dat dan al in dat ontwerp.
4: Ja.
3: Maar die krijgt een ontwerp. En dan vraagt die ontwikkelaar, voor hoeveel kun je het bouwen? Ja. En dan het eerste waar hij naar kijkt is van oké, maar leuk dat ontwerp. Maar wat kan ik? Hoe kan ik me onderscheiden? Hoe kan ik hier goedkoper in bouwen?
4: Want dat is vaak volgens mij al het allermoeilijkste. Je wil aan enerzijds wil je duurzaam bouwen. Anderzijds zie je vaak dan de kosten toenemen van dat duurzaam bouwen. Dus daar moet ergens op lange termijn gekeken worden hoe die kosten eruit gehaald kunnen worden. Hoe werkt dat?
3: Nou, dat zit enerzijds uiteraard in. Kun je kijken dan, als ik aan de voorkant iets meer uitgeef, zou ik dat dan in de tijd in de exploitatie terug kunnen verdienen. Minder energiekosten. Nou, dan heb je het al. Dan, daar kun je het best rap mee terugverdienen. Dat gebeurt ook. De andere kant hadden we net al over de financieringskosten. Die kunnen best wel eens lager uitvallen. En dan op die manier kun je dat rondrekenen. En ja, dan is er daarnaast ook nog hetgeen wat we in de praktijk zien. Dat het gebouw meer waard is. En dat blijkt uit diverse onderzoeken. En dat komt door verschillende dingen. Maar één daarvan is dat huurders of gebruikers van het gebouw vaak veel positiever zijn. En dus ook langer blijven huren. En dan krijg je minder frictieleegstand, zoals dat dan heet.
4: Hoe merk je eigenlijk dat kennis is van dit label? Is er voldoende kennis of zie je dat het in de bouwende vastgoedsector eigenlijk al een gegeven is? Daar kent iedereen het, maar daarbuiten is het een opkomst?
3: Exact wat je zegt. In de bouw- en vastgoedsector is dit best een heel bekend label. Van nieuwbouw, met name niet woningen, wordt het zeer, zeer vaak toegepast. Echt wel tussen de 80% en 90% van de logistieke gebouwen wordt gecertificeerd door ons. Bijvoorbeeld. En dat is toch hetgene wat op dit moment het meest gebouwd wordt. Misschien niet het mooiste en niet het meest duurzaam, maar wordt wel het meest gebouwd. Maar we zien ook dat het aan de woningkant, dat er steeds meer partijen zijn die dat toepassen. Bijvoorbeeld Vesteda, eigenlijk de grootste
4: woningbouwcorporatie.
3: De grootste niet-woningcorporatie, maar wel woningverhuurder, ja. Heeft in de afgelopen december nog al zijn woningen gecertificeerd. Ja, en ik denk dat het ook goed is voor een huurder daarvan. Van wat betekent dat nou? En wat daar zit nog absoluut nog een gat in kennis.
4: En dat proces van het certificeren, dat doe je niet zelf, hè? Hoe werkt dat?
3: Nee, wij maken de richtlijnen en wij leiden mensen op. Wij leiden twee type professionals op. Eén noemen we experts en de ander noemen we assessoren. En expert is eigenlijk degene die een opdrachtgever helpt om... Ik wil een certificaat. En die gaat kijken van oké, welke eisen zijn er allemaal en waar moet ik dan aan voldoen? En op welke wijze gaan we dat halen? En de assessor is degene die daarna gaat kijken op een onafhankelijke wijze, is dat ook daadwerkelijk gebeurd? Bijvoorbeeld een energieadviseur, die kan een expert zijn. Die adviseert jou helemaal hoe je dat kunt doen. Maar diezelfde energieadviseur kan niet zijn eigen energieberekening toetsen. Dus de assessor is compleet onafhankelijk en die toetst dat. En wij controleren bij elk assessment, bij elke certificering, nog een keer of die assessor zijn werk goed heeft gedaan. En als hij dat niet heeft gedaan, dan moet hij het opnieuw doen.
4: Ja. En deze certificering is nog niet wettelijk verplicht.
3: Nee.
4: Maar het draagt bij, dat hebben we net ook besproken, aan eigenlijk de verduurzaming van je gebouw en alle waarden enzovoort enzovoort. Welke trends zie je nou voor de komende jaren?
3: Als ik kijk naar trends, dan zie ik eigenlijk dat, we hadden het net al over materialen, dat het circulaire gedachtegoed, dat begint steeds meer vorm te geven. Dat vertaalt zich in biobased bouwen, maar ook in het hergebruik van materialen, et cetera. Iets anders wat heel belangrijk is op dit moment en wat je met name aan de bestaande kant ziet, dus bij wat we BREEAM in Use noemen, is de inschatting van de risico's van klimaatadaptatie. We zien echt wel dat het klimaat verandert. De zomers worden droger, heter. Hoe goed is jouw gebouw daar dan op uitgerust? We zien dat die inschatting, dat steeds meer partijen daar zich daarmee proberen, dat in beeld proberen te krijgen. Dat is wel een belangrijke trend. Ook omdat daarop gebouwen worden aangepast aan hoe ben ik beter toegerust in het klimaat van de komende 50 jaar?
4: Ja. En is er nog een bepaald streven vanuit jullie? Of is het eigenlijk gewoon maar doorbouwen aan meer certificeringen en zorgen dat we veel meer groene gebouwen in Nederland hebben over een jaar of vijf bijvoorbeeld?
3: Nou goed, als we naar een jaar of vijf kijken, dan denk ik vooral inderdaad meer groene gebouwen. Uiteraard is ons streven dat we met name het akkoord van Parijs, niet in 2050, maar in 2040.
4: Eerder halen. Precies.
3: Gaan behalen, ja. Ja.
4: Dus je wordt daar eigenlijk ook geholpen door de wetgeving, zowel landelijk als Europees gezien. Dan tot slot, voor een vastgoed ondernemer die eigenlijk hier nog niet zozeer mee bezig geweest is, maar wellicht van plan is om nieuwe gebouwen te gaan neerzetten. Wat zijn de eerste stappen die hij moet zetten? Of zij?
3: De eerste stappen is eigenlijk een eigen idee, waar wil ik zelf naartoe? Ik vind het heel belangrijk dat je gaat kijken naar hoe energie-neutraal zijn mijn gebouwen, of hoeveel energie gebruiken ze. Dat is sowieso een eerste goede stap. En we hadden het in het begin over, dat is wettelijk verplicht. Begin daar, begin klein en ga daarna opbouwen. Dat zien we ook bij de meeste partijen. Je kunt tussen de 1 en de 5 sterren als certificaat halen. De meeste partijen die beginnen met 1 ster. En dat is al hartstikke goed. Dan heb je een kaart waar je goede en zwakke punten zitten. En ga vanuit daaruit werken om je gebouw te verbeteren.
4: Ja, ik kan me ook voorstellen dat je daarmee, als je daar de focus op hebt, dat je ook veel meer kennis gaat bouwen. En daardoor vanzelf hoger in de ranking komt, toch? Of niet?
3: Exact. Punt 1 is het weten. Vaak is het dat al het probleem. Het niet weten van waar je gebouw staat. Ik kom soms wel voorbeelden tegen waarbij men überhaupt niet weet hoe groot het gebouw precies is. Nou, dan laten we dan eerst beginnen aan die kennis opbouwen en je dossier opbouwen. En dan kun je vanuit daaruit, vanuit het weten, kun je gaan sturen.
4: Ik wil je danken voor de komst naar de studio en de kans om ons kennis te maken met BREEAM NL certificering en uiteraard Dutch Green Building Council. Dankjewel, Rudy van der Helm.
3: Dankjewel.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
1: Dit is New Business Radio.
2: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of invoer. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Envalue heeft een nieuwe Chief Technology Officer gevonden, Daan van der Hoeven. Hij wordt verantwoordelijk voor de technologische koers van het datagedreven.

0: platform voor vastgoedadvies. Van der Hoeven werkt sinds 2021 bij het bedrijf en speelde een belangrijke rol in de digitale ontwikkeling van de organisatie en de ontwikkeling van het platform zelf. De nieuwe CTO wil met Envalue inzetten op het ontwikkelen van oplossingen die helpen om vastgoedbeslissingen beter te onderbouwen.
1: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
3: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
1: Welkom bij Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar elke ondernemer wijzer van wordt.
3: Heel hartelijk welkom weer bij een nieuwe uitzending van Funding Your Business. Inderdaad, het programma waarin we diverse financieringstrajecten voor het MKB uitlichten. Je hoorde er al een paar: overname, financiering, vastgoed, recovery, werkkapitaal, stapeling. Ze komen allemaal wel een keertje voorbij. En in deze uitzending gaan we het hebben over zakelijke financieringen onder 1 miljoen. En daarover ga ik natuurlijk in gesprek met Carlo van der Weg, directeur Credion Nederland. En hij heeft meegenomen Arjen Hoekstra, hoofd Easy Banking ING, Roger van der Heijden, lead intermediair, zakelijk adviseurs ING en adviseur Kevin van Kempen, adviseur Credion Alfa aan de Rijn. Ja, want op welke manier werkt hij dan weer samen met de grootbanken? En in het bijzonder ING vandaag dus. We sluiten deze uitzending ook weer af met de meest gestelde vragen. Dus laten we snel beginnen met deze uitzending van Funding Your Business.
1: Ondernemen doe je met Funding Your Business op New Business Radio. Elke eerste vrijdag van de maand tussen 11 en 12 uur met Fabienne de Vries.
3: En Carlo, ja, we gaan het eens even over een hele andere boeg gooien in deze uitzending.
4: Ja, zeker. We hebben een van onze banken waarmee wij proactief samenwerken gevraagd om mee te komen. En dat is ook wel een keer leuk, toch?
3: Ja, want we hebben natuurlijk even heel veel alternatieve financieringsvormen al voorbij horen komen. Maar de grootbanken zijn zeker nog een groot onderdeel van zakelijk financieren.
4: Zeker. Als je kijkt naar het volume wat we in zo'n totaliteit doen, denk ik dat we zo'n 70% nog steeds gewoon bij de bank financieren. Dus ja, waarom zouden we daaromheen gaan?
3: En de voordelen daarvan gaan we natuurlijk ook in deze uitzending horen. Ook van Kevin natuurlijk en van de heren zelf. Eventjes gewoon over Credion en wat jullie als adviseur en intermediair ook de afgelopen 3 maanden hebben meegemaakt. Hoe kijken we terug op Q1?
4: Nou ja, tot nu toe is Q1 eigenlijk een beetje voortgegaan vanuit 24. Hè. Dus het groeit en wordt geïnvesteerd, et cetera. Maar vandaag de dag gebeurt er natuurlijk wel wat. Hè. Trump is gekomen. Die heeft gisteren allerlei prijzen en importtarieven bekendgemaakt. Dus de beurzen reageren. Er gaat wel iets gebeuren. Ja, niemand weet precies wat.
3: 20%, dat is fors. Ja. Importheffingen voor Amerika. Wat betekent dat? Dat er wat gaat veranderen. Je ziet gelijk dat er een soort paniek ontstaat in de kranten. Is dat een terechte paniek?
4: Nou ja, goed. Het heeft invloed op je export naar Amerika. Europa zal reageren. Dus daar heeft het ook weer op je import waarschijnlijk effect. En we moeten gaan zien welke effecten dat gaat hebben in de economie. En dan afdalend naar het MKB.
3: Maar wat vind jij? Ik bedoel, je bent een financiële man. Hij is een zakenman. Is dit een slimme zet?
4: Ja, de manier waarop zeker niet. Ik snap wel dat hij dit doet. Vanuit zijn perspectief probeert hij natuurlijk zijn eigen land te herpositioneren. Wat ik daar persoonlijk van vind, vind ik minder belangrijk. Alleen het gaat wel een effect hebben. En het heeft nu een effect op de beurs. En uiteindelijk zal het in die economie misschien tot een recessie leiden. Die misschien 0,25% daling van de economie betekent. Daar merken jij en ik in de portemonnee niks van. Maar het feit dat we in een recessie zitten, doet ook iets met consumentenvertrouwen. Doet iets met vertrouwen en bestedingen richting MKB-bedrijven. Die zullen het misschien voelen. Investeringen uitstellen. En als je dat allemaal optelt, dan gaat het ergens effect hebben.
3: Ja.
4: En hoe groot dat effect is, weet ik niet. Maar we gaan het voelen.
3: Is het iets waar ondernemers toch even rekening mee moeten houden of zich op kunnen voorbereiden? Of daar maatregelen voor moeten treffen, nu al?
4: Ja, dat is best lastig, omdat je die effecten nog niet kent en ook niet in die zin voelt. Alleen, ik denk dat alle ondernemers nu al nadenken over hun planning voor dit jaar en hun investeringen die ze doen. Dat ze wel voelen dat er iets gaat gebeuren. En zeker bedrijven die ook exporteren, in de internationale handel zitten. Ja, die zullen wel nadenken over het momentum waarop ze dingen zullen gaan doen.
3: Ja, en de vraag is inderdaad, als ondernemers, in hoeverre kun je ook proactief hierop inhaken in plaats van dat je reactief op de beurs en alle ribbels die daaruit voortkomen handelt?
4: Ja, nee, dat klopt. Dus hoe het precies gaat komen weet eigenlijk niemand op dit moment, maar dat ondernemers in ieder geval dit ervaren en erover na gaan denken, geeft al iets aan dat ze anders over investeringen gaan nadenken.
3: Ja, kan het ook een mogelijkheid juist weer, kan het mogelijkheden bieden?
4: Ja, ik denk het zeker. Want alles wat qua import en export een ander tarief krijgt, geeft ook weer kansen om in eigen land misschien anders te doen. Dan wel uit andere landen te importeren, et cetera. Dus het geeft ook altijd weer kansen.
3: Ja, wordt altijd toch weer aan de creativiteit van ondernemers toch veel gevraagd. Maar dat maakt zeker. Het ook leuk. Q1 dus loopt en kabbelt gewoon lekker door. Ja. Hoe gaat het online?
4: Ja, nou, zeker goed. Hè. Wat we vorig jaar gestart hebben en heel veel geleerd hebben van die inflow. En dat we zien wat voor instroom dat is. En conversieratio's, et cetera. Daar passen we nu vooral onze marketing op aan. Dat betekent dat die conversieratio's ook omhoog gaan. We zien nog steeds een bovengemiddelde behoefte en vraag naar vastgoedgerelateerde financieringen. Dus dat betekent dat veel ondernemers ook nog bezig zijn om te investeren in nieuwe bedrijfspanden, et cetera.
3: Want daar is het landschap nu gunstig nog steeds voor.
4: Daar is het landschap op zich nog gunstig voor. Daar zijn ook veel financieringsmogelijkheden. Dus daar zien we echt nog een hele grote pluk in die funnel die daar gerelateerd is. Maar ook fusie- en overname trajecten. Dus de bedrijfsovername gerelateerde financieringsbehoeften. Die zien we daar ook nog steeds met een kleine 15% van het totaal doorheen lopen. Dus er gebeurt van alles.
3: Eigenlijk business as usual en geen gekke uitschieters?
4: Nee, op dit moment niet.
3: Nee. Financiers-event. Staat voor de deur.
4: Mooi,
3: volgende maand.
4: 14 mei.
3: Ja, 14 mei. Ik kan me voorstellen dat er misschien al wat reuring in de tent is van wie gaan er komen, wie gaan er spreken, wat wordt het onderwerp?
4: Ja, zeker. Het onderwerp en de sprekers, dat houden we nog even geheim. Want we zijn met een paar interessante gasten in gesprek. Maar het format zal wel weer zo zijn als altijd. Dus we gaan naar een plenair programma. Waarin we eigenlijk alle financiers waarmee we samenwerken informeren. Samen met onze adviseurs op een aantal gebieden. En daarna is er natuurlijk het grote event. Waar de financiers de hele middag kunnen netwerken met elkaar. Maar vooral ook met Kevin en zijn collega's.
3: Ja.
4: Dus 14 mei gaan we dit doen.
3: Er zullen er weer veel vertegenwoordigd zijn. Het onderwerp van vandaag is zakelijke financieringen onder een miljoen. Wat is het verschil met boven de miljoen, behalve dat dat een geldbedrag verschilt?
4: Nou, kijk, de gemiddelde financiers kijken allemaal wel een beetje in die tweedeling. Hè. Tot een miljoen euro wordt gezien als wat kleiner MKB. En daar hebben veel financiers producten voor. In wat meer standaard processen, et cetera. En ook wat meer standaard producten. En vooral als je kijkt naar banken, dan zie je boven het miljoen vaak dat daar toch iets meer nog maatwerk van toepassing is. Dan zie je ook vaak dat sectorteams actief zijn. Dus specialisten die verstand hebben van bepaalde branches en sectoren. En onder het miljoen vind je dat minder terug. Dan zijn het meer standaard financieringsoplossingen die verkrijgbaar zijn in een bepaald proces en structuur. En natuurlijk zijn er ook mensen bij betrokken, maar wel op een andere manier.
3: Maar dat is best bijzonder dat het eigenlijk onder een miljoen dat dus niet zo specifiek branchegerelateerd bekeken hoeft te worden. Is dat dan minder risico?
4: Nee, dat is niet minder risico. Maar dat heeft alles te maken met het rendement wat je maakt op een bepaalde financiering. Hè? Dus het is vrij simpel uit te leggen. Als een financier 100.000 euro uitleent tegen een bepaalde rentemarge, dan kun je op jaarbasis uitrekenen wat je daar op verdient en welk risico stukje marge wat je daar kan inbouwen, et cetera. En wanneer je 2 miljoen uitleent, kun je dat ook uitrekenen. Dan heb je veel meer marge. Dus dan kun je ook wat meer expertise inbrengen.
3: Ja, oké. Okay. We gaan straks praten met Arjan Hoekstra, hoofd Easy Banking van ING.
5: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
5: Dit is New Business Radio.

0: James Arthur. Say Won't You Let Go.
1: Van crowdfunding tot factoring en lease. Ondernemend Nederland luistert naar Funding Your Business op New Business Radio.
0: En inmiddels is aangeschoven Arjen. Arjen Hoekstra, hoofd Easy Banking ING. Hi, welkom.
2: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Easy impliceert dat het heel makkelijk is om te banken bij ING.
2: Ja, daar doen we ons best voor inderdaad, om het zo makkelijk mogelijk te maken.
0: En, dat, en waar zit hem dat dan specifiek in?
2: Ik denk als je kijkt naar onze propositie, dan zeker voor het deel onder het miljoen, zit dat hem in dat we het allereerst zo digitaal mogelijk proberen te maken. Dus proberen we al onze producten daar waar het kan en daar waar er niet een adviesbehoefte is bij bedrijven dat ze geadviseerd moeten worden door een van onze adviseurs. Dat er gewoon een simpel proces is dat je het zo mogelijk ook in één keer kan regelen en niet verder hoeft te wachten. En in één keer vooruit kan en verder kan met je bedrijf.
0: Ja, nou laten we even kennis maken verder ook met jou, want jij bent dus Arjen Hoekstra. Wat is het exact wat je doet bij ING?
2: Ja, ik ben 11 jaar werkzaam bij ING. Eigenlijk altijd wel op een of andere manier gerelateerd aan het zakelijk domein. En sinds 3 jaar ben ik verantwoordelijk voor wat we noemen het kleinzakelijke domein. Dus eigenlijk de bedrijven met de financieringsbehoeften tot ongeveer 1 miljoen. En wat doen wij met onze teams? Allereerst zijn wij verantwoordelijk voor de digitale propositie. Dus die app die je gebruikt, de webportal waar je op inlogt en alle interactie die je via die kanalen hebt. En anderzijds hebben we ook een team wat vanuit Bunnik het contact heeft met onze zakelijke klanten op het gebied van financiering. En dus daar remote, dus via videocontact of via telefoon, adviseert rond kredietverlening.
0: Ja, als we het eens even een heel klein stukje terug in de tijd gaan. Er was een tijd dat de banken de ondernemers financierden. Nog even voor het alternatieve circuit of landschap ontstond. Hoe ging dat toen bij banken?
2: Ja, nou ik denk als je even terug gaat in de tijd, hè, dan zit je ook in een tijd dat wij, maar ook de andere grote banken, ook nog overal op iedere straathoek een kantoor hadden.
0: Ja.
2: En dat was denk ik toen de modus operandi. Dus dat we, als je financiering had, dan kende je die bankier op de hoek en dan ging je daar op bezoek. Inmiddels is dat natuurlijk helemaal veranderd. Hè. De banken, zeker de grootbanken, zijn in grote mate gedigitaliseerd. Wij zijn ook teruggegaan van meer dan 600 kantoren 15 jaar geleden naar inmiddels iets minder dan 50 kantoren. Dus daar zit een hele verandering in. Tegelijkertijd hebben we onze hele digitale model flink opgebouwd. En hebben we daarmee uiteindelijk, denk ik ook, het verkrijgen van onze producten en het gebruik maken van onze dienstverlening makkelijker gemaakt. En ook veel sneller gemaakt. Dus daar zit denk ik de grote transitie.
0: Ja, en zo'n opkomst dan van alternatieve financieringen, dat kwam op een gegeven moment natuurlijk omdat ondernemers zoiets hadden van ik krijg het bij de bank niet gedaan. Hoe hebben jullie dat ervaren, die opkomst?
2: Ik weet niet of dat kwam dat mensen dachten, we krijgen het bij de bank niet gedaan. Maar we hebben natuurlijk sowieso in de afgelopen 10 jaar de hele fintech boom gehad. Dat er op allerlei fronten, op allerlei vragen vanuit bedrijven, vanuit particulieren, kwamen er nieuwe bedrijven op die innovatieve oplossingen hadden. Vaak ook die digitale oplossingen. En ik denk dat we daar als banken vooral veel van geleerd hebben. Ik denk, als je kijkt naar die hele digitale transformatie die we zijn doorgegaan, dan waren die fintechs, die waren daar toch eerlijk gewoon een stukje sneller dan wij. En die hebben eerder dan wij, hebben die nieuwe behoeftes gezien, de nieuwe mogelijkheden van de techniek ook gezien. En die zijn erop gaan anticiperen. En ik denk dat wij als banken de laatste jaren daar heel goed naar gekeken hebben. En gekeken hebben, wat zijn daar nou de goede dingen aan? Hè? Hoe kun je daarmee de klanten beter bedienen? En dat wij zelf ook daar grote stappen in gemaakt hebben.
0: Ja.
2: En in die zin is het, blijft het denk ik goed voor de sector in algehele zin. Dat er dat soort nieuwe spelers telkens weer komen. Die de boel dan uitdagen. En ervoor zorgen dat iedereen beter moet worden.
0: Ja, inmiddels zijn jullie best gewoon bijgerend, toch?
2: Ja, zeker. Zeker. Ik denk ING, daar zijn we toch wel een beetje trots op. Is denk ik, als het gaat om digitaal zijn als bank, een van de voorlopers altijd geweest. Met ING Direct ook de eerste echte digitale bank. Misschien zelf wel een fintech challenger op dat gebied. In Nederland natuurlijk, van oorsprong ook vanuit de NMB. De gevestigde MKB-bank. Met dan de digitale edge van de postbank daarop. Ja. Ik denk dat je die twee dingen nog terugziet in het DNA van ING. Dat we aan de ene kant vanuit die NMB legacy, dat we het advies, het persoonlijk advies richting bedrijven, dat dat nog steeds belangrijk is bij ons. En ook met het team wat we vanuit Bunnik bijvoorbeeld doen. Zorgen dat het maakt niet uit hoe groot of klein je financieringsbehoefte is. Bij ons kun je voor een persoonlijk adviesgesprek terecht. En tegelijkertijd vanuit de Postbank, die digitale propositie die we daar hebben, dat we continu proberen innovatieve oplossingen, nieuwe producten live te brengen, waarmee we onze klanten nog beter kunnen bedienen.
0: Ja, want wat is een product waar je trots op bent?
2: Nou, als we kijken naar de afgelopen maanden, zijn er denk ik een paar mooie voorbeelden. Allereerst, als je bijvoorbeeld kijkt naar onze lease propositie. Daar hebben wij nu een product live staan waarmee je eigenlijk heel snel alleen met de offerte van de asset die je leased, of het nou een truck is of een dumper of een yellow good. Je kunt heel snel bij ons terecht en alleen op basis van de offerte kun je al bij ons een financierings kun je krijgen.
0: Wat is het voordeel? Even ook, wat is het? Want volgens mij is dat nieuw toch een beetje het zakelijk lease. Nou ja, niet met een auto, maar.
3: Nee, en op equipment ook niet. Alleen wat je wel ziet is dat zeker bij banken en ook bij ING is dat het verkrijgen van dat gestandardiseerde lease product. Veel makkelijker is geworden. Daar zijn natuurlijk applicaties voor gebouwd en lease portals die heel toegankelijk zijn voor klanten, maar ook voor adviseurs.
0: Ja, want is het handiger om te leasen dan te lenen?
2: Op het moment dat het om equipment gaat, zeker. En dan zit daar voor de bank zit daar de asset. Dus het apparaat wat je leest zit daarachter. Dus daar zit een prijsvoordeel aan. Uiteindelijk is dat gunstiger. Ja. Ja.
0: Jij bent dus verantwoordelijk voor de onder andere digitale, maar de klantbeleving, sales en service van het MKB en de zakelijke intermediairs. Wat die klantbeleving, wat verwacht de klant nu behalve snelheid?
2: Behalve snelheid. Ik denk snelheid, transparantie. Dus en dat is denk ik ook een voorwaarde voor een goed digitaal model. Dat je het niet te ingewikkeld moet maken. Daar waar je vroeger, als je bij je bankier langs ging op kantoor, dan kon die een heel verhaal uitleggen. Als het digitaal is, dan moet het simpel en begrijpelijk zijn. Waar toch ook wel nog steeds altijd de behoefte aan is het persoonlijk contact. En dat is denk ik de key in ons model. Dat wij daar waar het eenvoudig en snel kan, bieden we dat aan via onze app en via onze digitale kanalen. Maar daar waar er op een gegeven moment adviesbehoefte is, dat we dan ook snel weten te schakelen en de klant in contact weten te brengen met de bankier die hem kan adviseren op het onderwerp waar hij een vraag heeft.
0: Ja, hoe kijk jij nu aan tegen het MKB Nederland?
2: Het MKB Nederland, dat is een brede vraag. Ik denk over het algemeen, als ik ook kijk naar wat Carlo in zijn introductie zei. We zitten natuurlijk nu in een tijd met alles wat Trump doet. Dat je een hoop onzekerheid in de wereld hebt. Tegelijkertijd zien we dat het MKB in Nederland en het Nederlandse bedrijfsleven in algemene zin het op dit moment gewoon heel goed doet nog.
0: Ja.
2: Dat er op alle fronten groei is. Dat wij als bank ook in de kredietverlening hele gezonde productie zien. Dus wat dat betreft staat dat er goed voor. We hebben natuurlijk wel, als het echt gaat om de kleinere bedrijven, heb je nu natuurlijk de wet DBA, die ook vooral de ZZP'ers van invloed is. Daar zien we wel wat bewegingen in dat bijvoorbeeld nu het aantal ZZP'ers voor het eerst sinds heel veel jaren een klein beetje aan het dalen is. En tegelijkertijd zien we daarmee ook het aantal BV's zien we op dit moment groeien. Dus daar zijn wel wat bewegingen, maar over het algemeen zien we eigenlijk gewoon dat het Nederlandse bedrijfsleven gewoon heel
0: gezond
2: goed gaat.
0: Is.
2: Gezond is.
0: Gezond. En als het dan gezond is, hoe is dat dan als bank dat je denkt, nou jongens, zijn we lekker bezig, is het al vrijdagmiddag, kunnen we al aan de borrel? Of is dat juist een tijd dat je denkt van, oké, nu moeten we gaan opletten, want dit is een moment waar we weer een voorsprong misschien wel kunnen maken op de alternatieve financieringspartijen.
2: Voorsprong. Ik denk over, als we kijken naar die alternatieve financieringspartijen, dan is denk ik uiteindelijk de behoefte die wij als banken dienen, die is veel breder dan wat die alternatieve financieringspartijen doen. Hè. Wij zijn als ING een universele bank, zeggen we dan, maar ons productaanbod en waarvoor je bij ons terecht kan, dat is enorm breed. Eigenlijk kan je.
0: Je kunt voor alle vormen financiering.
2: Alle vormen van financiering, maar ook breder dan dat. Hè. We hebben op het gebied van internationale zaken doen, op het gebied van fusies en overnames. Hè. Op alle gebieden kun je bij ons terecht en hebben wij een aanbod. Ik denk wel dat we onszelf continu moeten blijven uitdagen. En daar zijn we ook mee bezig. Om toch die dienstverlening telkens toch weer een stapje beter te maken. En in het sneller maken, dat advies beter op zijn plek krijgen. En zorgen dat we de behoeften van de klanten goed voor beantwoorden. Goed,
0: ja, precies. Je noemde ook de dienstverlening aan zakelijke intermediairs al even eerder.
2: Ja.
0: Credion is volgens mij zo'n intermediair. Waarom zijn zij belangrijk voor jullie? Want als je zo'n makkelijk instapmodel online hebt en een bunnik waar alle adviseurs zitten.
2: Ja.
0: Wat is de meerwaarde van het werken met de intermediair?
2: Nou, ik denk misschien eerst intermediairs in het algemeen. Wat we zien in de zakelijke markt is dat steeds meer of steeds vaker de bedrijven op het moment dat zij een financieringsbehoefte hebben. Naast in gesprek met de bank ook met hun intermediair. Hè, dus zijn hun financieel adviseurs zoals Credion, maar kan ook hun accountant zijn. Want daarmee hebben ze al vaak zeker die account, hebben ze een langlopende relatie. En daar als bank dan vervolgens ook in die relatie daar aanwezig zijn en zorgen dat wij ook met die adviseurs van de bedrijven die wij proberen te bedienen een goede band hebben en goed samenwerken. En dat we van elkaar weten wat we voor elkaar kunnen betekenen. Dat is erg belangrijk. En daar zijn wij dus ook als ING sinds een aantal jaren meer intensiever zijn wij daarop gaan focussen om te zorgen dat we ook richting die partijen een goed model hebben. Dat ze weten bij wie ze terecht kunnen als ze met ons in contact willen komen en dat we snel kunnen schakelen.
0: Ja, en dat is nog altijd voordeliger dan weer de buurtbank neer te zetten in een filiaal.
2: Nou, het is een andere relatie. Kijk, uiteindelijk zo'n een financieel adviseur of een accountant die heeft een onafhankelijke positie ten aanzien van zijn klant. Die is niet zelf de financier. Dus die speelt een andere relatie in die keten. Er is een andere rol in die keten. En dat is belangrijk als dat wij als bank daar ook goed op aansluiten.
0: Ja, tot slot. Er is een hele tijd, ik denk dat echt nu wel veranderd is. Maar toch, er is een hele tijd toch een beetje een soort van, oh ja, de grootbanken, daar kan je het wel of niet mee regelen. Of een beetje alsof de grootbanken de boeman waren van de financiering ten aanzien van de kleinere, of het nou de crowdfunding of iets anders was. Hoe denk je dat imago inmiddels? Of denken jullie daar überhaupt nog over na? Van oh ja, we hebben nog met een restant van dat imago te maken.
2: Nee, zeker. Dat imago, daar doen we hard ons best voor om te zorgen dat een keer echt tot het verleden behoort. Ja. Nee, kijk, zeker voor ons, we hebben de Nederlandse Middenstandsbank, dat was onze oorsprong. En daar zijn we trots Precies. op. Dus juist in dat MKB willen wij heel expliciet, daar willen wij klaarstaan voor dat segment. Er zijn meer dan 700.000 bedrijven in Nederland die bij ons bankieren en die wij proberen zo goed mogelijk te bedienen. En daar hebben wij ook alle ambities om ook als ING daarin groter, belangrijker te zijn en te groeien.
0: Ja. En bij te blijven.
2: Precies.
0: Ja, en weg nou een keertje daarmee.
2: Precies.
0: Uiteindelijk hebben we net gehoord dat nog Credion 70% van de financieringen gaan nog via de grootbanken. Dus het is nog een substantieel voorsprong, zou je kunnen stellen.
3: Zeker,
0: toch?
3: Zeker.
0: Oké, we gaan straks verder praten met Kevin van Kempen, de adviseur van Credion uit Alphen aan de Rijn. Blijf luisteren.
4: Dit is Nieuw Business Radio.

0: Running with the Night. Lionel Richie hoorde je hier op New Business Radio.
1: Van crowdfunding tot factoring en lease. Ondernemend Nederland luistert naar Funding Your Business op New Business Radio.
0: En Kevin van Kempen is aangeschoven. Hartelijk welkom weer.
2: Dankjewel, Fabienne.
0: Is even geleden, hè?
2: Volgens mij een jaar of twee, denk ik. Ja. Inderdaad. Klopt.
0: Gaat goed met je?
2: Zeker. Mogen niet klagen. Nou, kijk naar buiten.
0: Ja, het weer doet ook hartstikke goed mee. Maar hoe is het met de ondernemers in Alphen aan de Rijn?
2: Uitstekend. Nee, ja, ik mag daarover niet te klagen. Ondernemers in Alphen en omgeving, groot deel van het Groene Hart, zijn actief, zijn creatief en zoeken altijd naar hoe iets wel kan. En dat sluit mooi aan bij onze visie.
0: Ja, precies. Want dat even het type ondernemers bij jullie. Nou ja, elke ondernemer zoekt naar wat kan. Mm-hmm. Maar met wat voor type bedrijf hebben we daar vooral te maken?
2: Van A tot Z. Ja. Letterlijk. Nee, we hebben een hoop type bedrijven, zal ik maar zeggen. In Alphen, van groothandel, retail, detailhandel, horeca. Handelsbedrijven, wat ik al zeg. Legio mogelijk. En eigenlijk zie je alles bij ons wel voorbij komen qua type ondernemers.
0: Met hoeveel zitten jullie?
2: Alleen.
0: Jij bent...
2: Het hele rayon, het hele gebied voor mijzelf.
0: Ja. En bij deze een oproep, want je kan wel wat versterking gebruiken.
2: Zeker.
0: Dus als er nog adviseurs zijn die zich bij Credo willen aansluiten, bij deze dus. Maar hoe zie jij de financieringsmarkt anno 2025?
2: Nou, dat was wel even een vraag, zou ik maar zeggen, die ik mezelf moest stellen. Van, goh, hoe zie ik de financieringsmarkt? Als ik een breder trek, zou ik maar zeggen, langer terug, dus is die financieringsmarkt wel veranderd inderdaad. Terecht, wat net ook al werd opgemerkt. Maar wat je vandaag de dag ziet, is dat die rol van die bank nog steeds essentieel is. Of het nou ING is of een van de andere banken. Die bank is gewoon in ons belang nog steeds, of in onze financieringsmix nog steeds van essentieel belang. Alleen die rol van die bank is wel veranderd. Dus wat terecht zegt, werd veel minder kantoren, veel minder adviseurs die actief zijn in de markt. Minder aanwezig zijn in de markt, maar dat op een andere manier hebben ingericht. Waar onder andere partijen à la wij, Credion, in de markt voor zijn gesprongen om dat gat in te vullen. En je ziet dat die rol van die bank daar ook al in verandert. Onder andere door het oprichten van een speciale intermediairsdesk. Wij zijn voor die bank steeds meer van een noodzakelijk belang om bij die ondernemer te komen. En voor ons is het van essentieel belang om een goed contact te hebben binnen de bank. Om uiteindelijk ook gewoon die ondernemer aan de juiste financiering te kunnen helpen.
0: Ja, want hoe ziet zo'n samenwerking er dan uit? Is dat er niet dan dubbel op?
2: Nee, want wij versterken uiteindelijk het vraagstuk wat de klant heeft. Dat is uiteindelijk altijd ons vertrekpunt.
0: Ja.
2: Met andere woorden, waar staat de klant, waar wil die naartoe en waar heeft die geld voor nodig? Dat is ons vertrekpunt. En niet met de gedachtegang, we moeten dat bij partij A, B of C onderbrengen. De eerste vraag die wij ook onszelf stellen, maar zeker ook de ondernemer, is het een goed plan? Is het haalbaar plan en is het financierbaar? Dat is ons vertrekpunt. En wij doen veelal de uitwerking, de analyses, de onderbouwing, hoe iets kan qua structuur, et cetera. En dat leggen wij in een volledig uitgewerkt plan voor bij de geselecteerde financiers. Waaronder dus ING.
0: Ja, en waardoor de slagingskans dan ook groter is.
2: Absoluut.
0: Dan dat je eigenlijk nog open met heel veel vragen naar een bank zou stappen. En, toch?
2: Ja, zeker. Als je kijkt naar het verleden, en niet zo heel ver verleden, maar er waren er veel meer adviseurs in het veld beschikbaar bij banken. Bij alle banken overigens. Die hadden veel meer tijd, veel meer aandacht, zal ik maar zeggen, voor die ondernemer. Om samen met die ondernemer te kijken hoe nou iets gefinancierd zou kunnen worden. Dat is eigenlijk een beetje de rol die wij nu pakken. Ja. Wij zitten nog steeds aan die keukentafel of bij de ondernemer op het bedrijf. Van, goh, wat is nou jouw plan? Hoe kunnen we jou helpen aan de juiste financiering? En dat is dan wel de belangrijkste vraag, denk ik.
0: Ja, want wanneer stap jij naar, van alle financiersmogelijkheden die je hebt, stap jij naar de ING?
2: Op het moment dat, mijn inschatting is dat het bankair financierbaar is. Stap ik naar ING.
0: Wanneer, dat snap ik. Maar wanneer is dat?
2: Betaalbaarheid uiteraard.
0: Goeie. Maar is dat in de eerste instantie, is dat het riedeltje eigenlijk wat je afloopt van in de eerste instantie is het door een bank financierbaar en ga je daarna pas naar de alternatieven?
2: Afhankelijk van het vraagstuk van de klant is dat wel mijn vertrekpunt.
0: Nou, je kan met alles bij de bank terecht.
2: Bijna alles.
0: Oké.
2: Okay. Nee, lang niet alles. Uiteindelijk, de bank heeft wel een bepaald beleid wat zij wel
0: bij de ING heb ik net gehoord.
2: Ja.
0: Sorry.
2: Nee, maar uiteindelijk heeft een bank ook te maken met beleid. Hè. Bepaalde vraagstukken zijn gewoon te risicovol in ogen van een bank. Overigens, een ondernemer ziet altijd kansen. Een bank ziet per definitie altijd risico's. En ons de taak om die bij elkaar te brengen. Maar niet elk vraagstuk past bij een bank. Dat kan zijn dat het volledig niet bij een bank past, te risicovol is, of een sector of dergelijke niet past. Of dat het niet volledig past. En als het laatste niet volledig past, dan zou je nog kunnen denken aan een stukje stapeling met een bank met een tweede financier erachter. Maar dat is onze rol, zou maar zeggen. Wij vullen de hele dag die financieringsmix van de klant.
0: Ja, en niet om nou andere banken de loef af te steken of iets, maar wanneer kies je voor de ING? Heeft dat met het ook weer met de aanvraag te maken? Of wat is het voordeel van de klant om voor jou te zeggen van oké, dit ga ik bij de ING en niet bij de Rabo of de ABN neerleggen?
2: Nou, ik denk dat een van de voordelen van werken met een partij als Credion is dat wij één aanvraag bij meerdere partijen gelijk kunnen neerleggen. Daar zijn we ook heel transparant over, ook richting ING. Van god, dit is een aanvraag die ligt ook bij een andere partij, zonder naam te noemen overigens wellicht. Maar wees wel dus scherp op het vraagstuk wat jij oppakt en kom met een goed voorstel. Uiteindelijk hebben wij maar één belang en dat is het klantbelang. Het maakt mij persoonlijk nooit uit of we een vraagstuk onderbrengen bij A, B of C qua financiers. Het gaat erom dat die klant op de best mogelijke manier geholpen wordt.
0: Ja.
2: Wat de ervaring dan wel leert, is dat ING met intermediairsdesk, maar zeker ook met nog de adviseurs die ze lokaal hebben, een goede propositie in de markt hebben die aansluit bij de behoeften die onze klanten hebben.
0: Ja, nou hou jij natuurlijk ook gewoon het nieuws in de gaten. We noemden net al even Trump en allerlei andere ontwikkelingen. Wat is het waar ondernemers zich op dit moment druk over maken?
2: Onzekerheid.
0: De onzekerheid in de wereld. Ja. Met Oekraïne en alles wat er in de wereld op wereldpolitiek speelt.
2: Ja, zeker. Er is geen stabiele lijn, zou maar zeggen. Je weet niet wat, meneer Trump aan de andere kant van de oceaan morgen gaat doen. Laat staan wat hij overmorgen gaat doen. Dus een stukje onzekerheid, dat speelt wel mee in de gedachten bij ondernemers. Waar gaan we naartoe?
0: En waar heeft dat dan effect op? Op rentepercentages? Of de importheffingen enerzijds. Maar wat voor risico's nog meer?
2: Nou ja, de vraag is, als je exporteert of afhankelijk bent in de keten van export dan wel van import, dan kan dat effect hebben, met nadruk op kan. En ja, de vraag is, als dat al effect heeft, hoe groot is dan dat effect? Dus het is een grote onzekerheid. We weten niet wat voor effect dit gaat hebben op de business.
0: En dan komen ze bij jou en dan zeggen ze, kan jij me daar wat meer over vertellen? En dan zeg jij, ik weet het net zo min.
2: Dat, je probeert de spiegel voor te houden. En het gesprek aan te gaan van, goh, waar sta je? Wat zie je zelf? Wat denk je? Maar ja, ik heb ook geen glazen bol en kan dus ook die toekomst niet voorspellen, helaas.
0: Nee. En als je verder even los van dat kijkt wat de ondernemer op dit moment vraagt aan type leningen. Er zit veel handelsbedrijven. Wat wordt daar dan veel aangevraagd? We zijn een beetje klaar met corona. Dus misschien werkkapitaal, voorraad of weet ik veel wat is misschien niet meer 1, 2, 3.
2: Nou ja, je zegt we zijn klaar met corona. Ja, dat zijn we als samenleving wel. Als ondernemers lang niet altijd. Want er zijn ook nog gewoon genoeg ondernemers met coronaschulden die terugbetaald moeten worden. Er zijn ondernemers gewoon die weer investeren. Die groeien, bedrijfspand kunnen kopen. Groeien in ruimte, zomaar zeggen. Meer vierkante meters nodig hebben. Maar groeien gaat ook gepaard met extra werkkapitaal. Groei kan ook door middel van overnames gebeuren. Waar uiteindelijk ook gewoon een zak geld voor nodig is om die overname te financieren. Eigenlijk zien we alle facetten van sport, alle takken van sport zien wij voorbij komen qua financieringsbehoeften.
0: Is het leuk nu?
2: Geweldig.
0: Ja, ja. We zitten in een lekkere flow.
2: Nou ja, als ik naar mezelf kijk, en ik kan voornamelijk naar mezelf kijken. Ja, ik zit in een lekkere flow. Het gaat goed. We kunnen ondernemers echt wel met onze creativiteit echt wel verder brengen in de oplossingensfeer. Ja. En kan het bij partij A niet, kan het bij partij B wel. Maar dat wat Carlo ook al eerder zei. Ook als ik naar mijn eigen praktijk kijk, 60-70% van de vraagstukken kunnen wij gewoon bij de banken op een goede manier tegen goede voorwaarden onderbrengen.
0: Is dat ook een gevaar voor de alternatieve financieringspartijen, dat als de banken gewoon weer lekker meekomen, zich innoveren, digitaliseren, het proces makkelijker maken, et cetera, dat er voor de alternatieve financieringen ook wel weer werk aan de winkel is om zichzelf opnieuw uit te vinden?
2: Nou, ik denk dat het sowieso altijd goed is om jezelf kritisch te zijn op je eigen positie in de keten. Of het nou voor ING is, of het nou voor een non-bankaire partij is. Uiteindelijk, het gaat erom hoe gaat de vraag ingevuld worden. En tegen welke kosten. Want dat kostencomponent is uiteraard ook van essentieel belang voor een ondernemer.
0: En zit daar nog veel concurrerende percentages in?
2: Als je kijkt naar de banken, die kunnen het goedkoopst financieren. Als zij kunnen financieren. Maar zijn wel risicomijdender dan de non-bankaire partijen. De vraag is of nou zozeer het marktaandeel van de bank zoveel groter gaat worden dan nu het geval is. Nou, dat vraag ik me af. Want uiteindelijk is de non-bankaire markt is wel een specifieke markt wat ten opzichte van banken gewoon wat meer risico kan en wil nemen.
0: Ja, en here to stay. Ja. Voor een casus ben jij met Roger van der Heijden samen gaan werken. En daar gaan we zo naar luisteren.
3: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
3: Dit is New Business Radio.

0: Go Your Own Way, Fleetwood Mac, hier bij New Business Radio.
1: Van crowdfunding tot factoring en lease, ondernemend Nederland luistert naar Funding Your Business op New Business Radio.
0: En bij mij aan tafel zit nog steeds Kevin. Fijn dat je nog even bij zit. En Roger van der Heijden is aangeschoven, lead intermediair zakelijk adviseurs van ING. Ja, jij bent de Bunnikman.
2: Ja, het is al meerdere keren genoemd. Ja, de man uit Bunnik, ja.
0: De man uit Bunnik. Ja. Hoeveel mensen heb je daar zitten?
2: Wij zijn daar in 3 jaar geleden met zo'n 15 mensen begonnen. Inmiddels zijn we met 40 mensen.
0: Zo. En jij bent een echte ING'er? Je kwam al bij ING vandaan of ben je...
2: Mijn roots liggen in de hotellerie, hotelschool. Een hele diversiteit aan banen gedaan, maar wel de laatste 15 jaar bij ING. Waarvan een groot deel ook bij ondernemers om de tafel gezeten. Dus als zakelijk adviseur. Een paar jaar aan de riskzijde van de bank gezeten. Om ook die kant eens een keer goed te bekijken. En sinds 1,5 jaar verantwoordelijk voor het remote adviesteam in Bunnik.
0: Ja, en dat heb jij opgezet eigenlijk?
2: Nee, dat heeft een voorganger van mij opgezet. En ik heb na alle zware klussen heb ik het voort mogen zetten.
0: Ja, doe je op maandagochtend een soort weekopening?
2: Ja, we werken met verschillende teams in Bunnik. Gespecialiseerd intermediairs, gespecialiseerd in echt kleinere aanvragen tot 250.000 euro. En een team gespecialiseerd in de aanvragen van 250 tot 1 miljoen. Mm-hmm. En we doen met ieder team een weekstart en een dagstart. Dus kijken van wat is er aan aanvragen binnengekomen? Wat speelt er allemaal? Hoe druk is het? Wie kan wat van wie overnemen? Om uiteindelijk gewoon zoveel mogelijk kredietaanvragen en ondernemers te helpen die week.
0: Ja. Ja, want als je dan op een verjaardag staat of zo en je praat over je werk, wat maakt het leuk voor jou?
2: Ja, ik sta gewoon iedere dag met superveel energie op. Ik vind het echt mooi om zo'n team te mogen aansturen. Een team wat groeit. Een team waar volle focus is. Financieringen tot 1 miljoen. Volle focus bij ING. Om daarin te groeien. En je werkt veel met jonge mensen, met mensen aan het opleiden. En dat is gewoon iets waar ik trots op ben. Ja. En als je dan ook nog eens groei ziet, jaar in jaar uit, dan...
0: En wat is de uitdaging bij financieringen tot 1 miljoen?
2: Ja, eigenlijk een van de grootste uitdagingen van ons is, zeg maar, wij proberen het op afstand te doen met beeld en bel. Daar waar noodzakelijk is, sturen we een adviseur naar de ondernemer toe. Maar uiteindelijk moet je die binding... verbinding met die ondernemer zien te maken via beeld of bel. En moet je in een korte tijd proberen zo'n verzoek positief af kunnen ronden.
0: Ja. Kevin, jij hebt gebruik gemaakt van deze afdeling voor een specifieke casus.
3: Zeer regelmatig zelfs.
0: Ja, ja, ja. Vertel, welk voorbeeld ga je gebruiken?
3: Dat is een ondernemer bij ons uit de regio, actief in de grondweg en waterbouw. Een sector die over het algemeen vrij kapitaalsintensief is. Die met een vraagstuk bij ons terecht kwam. Eigenlijk via de accountant. Hè. Dus de accountant benaderde ons van: goh, Credion, Kevin, kijk eens mee. We hebben een klant die gaat iets doen. Hè. In dit geval het investeren in een nieuwbouw bedrijfspand. Kan jij ons meehelpen, meedenken in het vinden van de juiste financieringsoplossing?
0: Mm-hmm. En toen? Wat gebeurde er toen?
3: Nou ja, wij hebben in eerste instantie dat gesprek gevoerd met de klant. Gesprek gevoerd met de accountant, hè, dus met z'n drieën. Om te horen van wat zijn nou de plannen? Wat zijn de plannen? Waar liggen de uitdagingen? Waar liggen de kansen en de mogelijkheden? En zijn we aan de slag gegaan met z'n drieën, feitelijk zeg ik, hè, accountant, klant en wij. En hebben we een financieringsaanvraag uitgewerkt met zowel de financiële kant van het vraagstuk als de niet-financiële kant van de onderneming. Waar sta je, waar ga je naartoe en wat zijn de uitdagingen naar de toekomst toe? En dat is het resultaat, is een financieringsvraagstuk wat wij bij meerdere partijen vervolgens hebben neergelegd.
0: Ja, zo kwam die ook bij Roger, bij jouw team binnen.
2: Zeker.
0: Hoe pak je zo'n aanvraag op? Hoe gaat dat?
2: Ja, als een aanvraag binnenkomt, is eigenlijk het eerste wat ik mezelf ga bedenken van: oké, wat weet ik nou eigenlijk zelf van deze sector? Cruciaal om een aanvraag goed te kunnen beoordelen. Wat weet ik over die sector? Mocht ik er zelf niet zoveel vanaf weten, dan worden we ook geholpen door onze sectorbankers. Ja, kunnen jullie ook als ondernemers, kunnen jullie daar overigens ook zelf op ING op de site, kun je van alles lezen over ieder sector. Daar worden allerlei studies naar gedaan. Dat kan ons helpen. De website van de ondernemer helpt ons natuurlijk. Google helpt ons verder. En als ik daar een beeld over gevormd heb, dan neem ik ook nog eens het financieringsmemorandum erbij.
0: Ja, want wacht even. Je doet dus eerst inderdaad onderzoek naar de branche. En waar zoek je dan specifiek naar?
2: Nou ja, welke
0: bedragen gaan daarin om?
2: Of? Ja, oké, welke ratio's gaan we hebben? Hoe moet je kijken naar een bruto marge binnen een bepaalde branche? Wat zijn de uitdagingen? Wat zijn nou die specifieke vragen die een ondernemer zou kunnen beantwoorden om de kans van slagen voor zo'n aanvraag te kunnen vergroten?
0: Ja. Ja. En dan moet er een financieringsonderbouwing komen. Wat moet daar vooral in staan, Kevin?
3: Wat het belangrijkste is, is waarom de financiering die de klant vraagt en nodig heeft, waarom die op een verantwoorde manier verstrekt kan worden. Dat is eigenlijk het hele vraagstuk wat wij in een financieringsmemorandum proberen te beantwoorden. En dat gaat dus over zowel financiële zaken als over niet-financiële zaken. Uiteraard hebben een bank kijkt naar de financieringskant. Is een financiering betaalbaar? En ook nog eens een keer betaalbaar op de condities en de voorwaarden die de bank stelt. Nou, heel technisch verhaal. Maar uiteindelijk, je moet gewoon voldoende kasstroom hebben om die rente- en aflossingsverplichtingen te kunnen betalen. Dat doen wij aan onze kant al voordat we überhaupt gaan
0: vragen bij de financier.
3: Exact. Wij werken hem al uit op basis van de kennis, ervaring, de uitgangspunten die financiers hanteren. Qua looptijden, qua rentes, inschattingen, et cetera.
0: Valt dat ook? Is dat ook wat valt onder financiële zorgverlening? Of ja, hoe zeg je dat nou? Dat hoe noem je dat ook weer?
3: Een stukje zorgplicht, denk ik.
0: Ja. Precies, ja.
3: Ja, zeker. Want uiteindelijk, het gaat er ook om, een bank is, in de ogen van de ondernemer is een bank altijd kritisch en moeilijk. Dat zien wij overigens anders. Een bank is kritisch waar het nodig is, maar uiteindelijk met het belang, die klant moet wel die financiering op een verantwoorde manier kunnen dragen.
0: Ja, precies. En dan komt er van alles, dan komt er een knip en klaar verzoek komt daaruit. En wat valt er dan voor jullie in Bunnik op in zo'n financieringsaanvraag? Of uit de informatie?
2: Kijk, als je naar dit specifieke verzoek kijkt, is het eerste dat ik heb van, oké, hoe ziet het de organisatiestructuur van de ondernemer nou uit? Het organogram in mooie woorden. In dit geval was er sprake van een eenmanszaak en een BV. Ik wil dat eerst even goed in beeld hebben voordat ik überhaupt iets over die casus kan bedenken. De eenmanszaak, dat was de werkmaatschappij. Daar vonden de activiteiten in plaats. Daar wordt een machine in gefinancierd. En in de BV, daar zit het onroerend goed. Daar wordt het onroerend goed in aangekocht. Pas als ik dat beeld duidelijk heb van oké, dan weet ik ook waar het geld verdiend wordt en hoe het terugbetaald kan worden, dan kan ik verder met zo'n casus.
0: Ja. Hoe is dit afgelopen?
3: Positief. Anders zaten we hier niet.
0: Oh, nou, dat is niet waar, want we hebben ook wel eens casus. We hebben eigenlijk altijd wel succesverhalen natuurlijk. Maar
3: het is nooit altijd een 1, 2, niet elke aanvraag is een 1, 2, 3'tje. Daar zit ook onze toegevoegde waarde in dat wij die klant mee kunnen nemen. Hoe we het wel gefinancierd kunnen krijgen. Kunnen we het niet bij de een, kunnen we het wel bij de ander. En kunnen wij ons echt onze toegevoegde waarde daarin laten zien. Zo'n ondernemer is namelijk dagelijks bezig met het runnen van zijn bedrijf. En heeft eigenlijk geen tijd om zo'n financieringsvraagstuk eigenlijk volwaardig op te kunnen pakken.
0: Nee.
3: Er zit tijd, energie, moeite in gesprekken met banken, financiers. En je moet een financier soms ook wel eens gaan overtuigen. Waarom dit past en waarom het op deze manier past zoals jij hem voorstelt.
0: Ja, Roger, lijkt me wel jammer op een bepaalde manier ook dat je dan dus minder connectie of contact hebt met de ondernemer zelf. Daar zit dan een intermediair tussen.
2: Ja, maar uiteindelijk hebben we ook altijd wel een gesprek met die ondernemer. Want we willen uiteindelijk de ondernemer die zal de rekening moeten betalen. Dus zeker, we hebben heel veel contact met de intermediair. Die kan ons heel goed helpen met het nader invullen van de vragen. Maar uiteindelijk willen we graag ook nog even die ondernemer in de ogen zien.
0: Nou, dat wel.
2: Ja, zeker. Ja. Zeker. Uiteindelijk, die ondernemer die gaat de rekeningen betalen. En dat kunnen we gewoon in gezamenlijk overleg, gaat dat ook prima. Die uitgangspunten zijn vanaf het begin af aan duidelijk van oké, jullie voeren de regie als intermediair op dat moment. Maar uiteindelijk willen we ook graag wel eventjes met die ondernemer sparren over om die laatste fine-tuning te laten doen. Zodat we er ook gewoon een goed gevoel bij hebben.
0: Komen er nu ook dingen die via de digitale weg binnenkomen? Dus niet via de intermediairs? Want het hele digitale stuk is natuurlijk een makkelijkere ingang. Komen die ook bij jullie terecht?
2: Ja, we hebben ook een apart team, zeg maar, daar gewoon de ondernemer die s'avonds zijn plannen en de zin van, oh, die Mercedes-bus, die wil ik graag hebben. Of die machine, nou, die gaat naar de Zuid van ING en die kan daar gewoon ook digitaal contact met ons opnemen.
0: Ja, en die moeten dan allerlei informatie invoeren of inleveren. Normaal gesproken, of tenminste via een intermediair, worden daar eigenlijk alle foutjes al uitgehaald. En dan krijg je een completer verhaal.
2: Ja.
0: Wat is jouw advies voor ondernemers die via die digitale weg, 's avonds achter hun laptop, die financieringsaanvraag doen?
2: Nou, uiteindelijk moet je gewoon doen waar je goed in bent. Schoenmaker blijft bij je lezen. Als je goed bent in het ondernemen, dan moet je vooral ondernemen. En als je hulp nodig hebt bij het maken van een, het doen van een financieringsaanvraag, dan moet je daar een specialist voor inschakelen. Dat verhoogt de kans van slagen. Het helpt ons als banken ook om daar
0: sneller dan
2: normaal of dan wellicht rechtstreeks zaken in te doen.
0: Maar oké, ondernemers zijn ook eigenwijs. Dus die zeggen, ja, maar zo'n intermediair, nou, ik weet het niet. Of het kost me te veel geld. Of weet je wat, ik kan dit toch ook zelf wel. En die gaan dan toch, die gaan gewoon toch gebruik maken van de mogelijkheden die ook de ING biedt.
2: Ja.
0: Wat is dan, los van het advies dat het via Credion natuurlijk veel sneller en beter geregeld is. Wat zou je ze dan toch nog als advies geven?
2: Je kunt ook nog rechtstreeks met ons contact.

0: instantie wordt afgeketst, ga gewoon toch alsnog naar een intermediair. Want dan krijg je het misschien wel voor elkaar als je het net even anders positioneert.
1: Wij zien af en toe ook verzoeken binnenkomen en die zijn gewoon echt te uitdagend. En dan kunnen wij ook, kan ons advies zijn van ga alsjeblieft, neem contact op. In dit geval bijvoorbeeld met Kevin. Als we weten Alphen aan de Rijn, ga lekker naar Kevin. En dan kan Kevin je helpen met het goed op papier zetten. Zodat wij die aanvraag uiteindelijk zullen honoreren. Ja. Absoluut.
0: We gaan naar de veelgestelde vragen.
2: Luister naar Funding Your Business op New Business Radio. Met het laatste nieuws en de meest inspirerende items voor heel ondernemend Nederland.
0: Ja, Carlo, we zijn al aan het einde van de uitzending.
3: Gaat altijd snel, hè?
0: Ja, nou, de afgelopen jaren dus steeds meer alternatief financiers wel bijgekomen. En als je dat nou zou moeten samenvatten, hoe de banken hierop hebben geanticipeerd, hoe zou je dat dan omschrijven?
3: Nou, je ziet natuurlijk een beweging die banken maken in het digitaliseren van hun processen, maar ook wel in het afstemmen van producten en processen naar die markt toe. Dus daarin zijn ook bij banken best veel innovaties. ING heeft het al uit het merk helemaal zelf gedaan. Maar de andere twee grootbanken die hebben zelf fintechs opgestart om gewoon ervaring op te doen, competitie aan te gaan.
0: Ja.
3: Die alternatieven hebben wel gezorgd voor beweging. Zeker.
0: Toch nog dus eventjes het voordeel voor ondernemers om dan toch ook bij de huisbank de financiering rond te krijgen.
3: Ja, daar bestaat heel veel misvatting over het feit dat als je denkt ik kan dat bij mijn huisbank regelen, dat we dan geen toegevoegde waarde zouden hebben als adviseur.
0: Mm-hmm.
3: Maar eigenlijk blijkt uit dat gesprek net al, het is dus heel belangrijk dat wij die spiegel voorhouden, die analyse maken en die ondernemer ook een beetje helpen in die investeringsbeslissing van wat moet je nou wel en niet doen en wat is wel en niet verstandig. En vervolgens dat dossier maken om het ook op de goede manier zelfs bij je huisbank te presenteren. Dus daar zit eigenlijk geen verschil. Dus ja, maak daar gewoon gebruik van.
0: Ja, en de reden waarom dan 70% van de financieringen via Credion althans ondergebracht worden toch bij een bank, is dat dan omdat je daar eigenlijk de verschillende financieringsaanvragen toch onder één paraplu hebt voordat je uitwijkt naar iets alternatiefs?
3: Ja, het zit denk ik nog ergens anders in. Het zit vooral in wat Kevin al eerder al benoemd heeft. Kijk, primair zijn banken de partijen die de goedkoopste funding, de goedkoopste financiering kunnen aanbieden qua rente en et cetera. Dus op het moment als jij een redelijk positief risicoprofiel hebt en je hebt zekerheden te bieden en je kan dus binnen dat bancaire model je financiering regelen, dan is dat gewoon de beste partij qua tarief en voorwaarden. En het geeft ook wel iets van zekerheid. Hè? Het zijn vaak natuurlijk partijen die er al lang zijn. Die houden zich zeker aan die kant ook aan hun afspraken, et cetera. Dus dat is het voordeel.
0: Loop je als ondernemer dan meer risico dat voorwaarden ingewikkeld zijn en niet altijd aan de afspraak gehouden wordt bij alternatieven?
3: Dat risico is niet zo heel groot, maar er zijn inmiddels ook alweer wat alternatieven verdwenen in Nederland. Mm. Die zijn ooit gestart. Die hadden een heel mooi idee, heel mooi product. En die hebben 10, 20, 30, 50 miljoen uitgezet. Krijgen daar toch niet de bepaalde rendement op als financier. En zeggen, nou, we stoppen ermee. Nou, dan zit je met zo'n financiering, die wordt niet gelijk opgevraagd. Maar dan zit je wel in een organisatie waar niemand meer actief is. Dus je moet wel goed nadenken over ook die alternatieven. En vaak zie je dat juist in de staat of in de fase waar die ondernemer zich bevindt, het heel handig kan zijn om zo'n alternatief product te gebruiken. Maar gewoon voor je reguliere financiering, wanneer het past binnen het risicoprofiel van de bank, dan is dat gewoon een gedegen oplossing.
0: Precies. Schot voor de boeg voor de komende tijd. Kevin, advies aan de ondernemer?
4: Wees creatief, blijf creatief en blijf nadenken.
0: Kevin is nog even. Ik ben nou alle namen door elkaar altijd. Arjen was nog even aangeschoven. Jouw schot voor de boeg?
5: Ja, als je als ondernemer kijkt naar groei, naar investeringen, naar mogelijkheden, kom met ons praten.
0: En Carlo, tot slot.
3: Nou ja, wat ik heel belangrijk vind is blijf die dromen waarmaken. Hè? Dus en zorg er wel voor dat je dat op een gedegen manier doet. En daar zijn financiers, adviseurs, juist in die driehoek tussen klant, ondernemer, staan dagelijks voor je klaar. Maak daar gebruik van.
0: Goed advies van deze heren Arjen, Roger en Kevin. Hartelijk bedankt voor jullie komst ook naar de studio. Carlo, wij zijn er
3: volgende keer weer. Hè?
0: Volgende keer weer. En dan hebben we inmiddels het evenement achter de rug alweer.
3: Zeker, gaan we daarover.
0: Gaan we over napraten. Blijf lekker ondernemen. Bedankt voor het luisteren. Dit was Funding Your Business op New Business Radio.
2: Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Beter waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
7: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
1: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Maas Koffie. We work for good coffee. En baas.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Fabienne de Vries.
5: Ja, heel hartelijk welkom bij deze editie van Let's Talk Business, waar we met ondernemers in gesprek gaan over hun bedrijf, hun rol in de markt en de uitdagingen en mogelijkheden die daarbij komen kijken. Want hoe geef je richting in een wereld vol veranderingen en uitdagingen? En hoe maak je maatschappelijke impact voelbaar? Niet alleen in projecten, maar ook binnen je eigen organisatie. In deze aflevering van Let's Talk Business schuift het directieteam van AT Osborne aan. We praten over hun rol in complexe maatschappelijke vraagstukken. Van energietransitie tot mobiliteit en van zorg tot klimaatadaptatie. Maar ook over een recente onderzoek gaan we het hebben dat bevestigt dat in elk geval bij AT Osborne er geen loonkloof is tussen mannen en vrouwen. Wat betekent dat eigenlijk in het algemeen voor de toekomst van werk en leiderschap? Je hoort het in dit uur van Let's Talk Business.
4: Let's Talk Business. Fabienne de Vries.
5: Ja, en een heel... een hele studio vol mensen. Hartelijk welkom alle drie. Voor mij zit Eddie Westerveld, directeur toekomstbestendige infrastructuur. Ineke Meijer, verantwoordelijk voor de organisatiedomeinen duurzaam leefomgeving en governance en organisatie. En Rutger Kriek, directeur zorg, huisvesting en vastgoed. Hartelijk welkom alle drie.
6: Dankjewel.
5: Ja, in koor.
6: Leuk om te zijn.
5: Nou, zeker. We gaan in mijn voorbereiding op dit uur van Let's Talk Business werd ik helemaal enthousiast van jullie bedrijf. Wat ongelooflijk mooie acties jullie mogen doen in het dagelijkse leven. Jullie zijn bij elkaar meer dan een halve eeuw werkzaam bij het bedrijf. Want het is in 68 opgezet, maar jullie zitten er alle drie al best wel lang. Maar sinds 4 maanden als nieuw directieteam. Een soort trio zou ik dan moeten zeggen. Klopt dat, Ineke?
7: Ja, dat klopt. En hoe leuk is het om al jarenlang betrokken te zijn bij het bureau, maar nu als directie echt nog meer sturing te kunnen geven aan zo'n gaaf bedrijf.
5: Ja, en jullie komen ook uit alle hoeken qua opleiding. Groningen, Delft, Rotterdam, Utrecht, alles is vertegenwoordigd. Dus echt een grote scala aan kennis wat er is. Maar laten we even iets verder kennis maken, want jij inderdaad, Ineke, werkt inmiddels 17 jaar voor het bedrijf.
7: Klopt, ja.
5: En altijd vanuit die duurzaamheidsgedachte, of heb je daar een soort groei in gemaakt?
7: Ja, ik ben eigenlijk bij AT Osborne begonnen na mijn promotieonderzoek. Dat promotieonderzoek ging wel echt over duurzame energie. Hoe ondernemers omgingen met de risico's die ze daar zagen. En dat was allemaal heel erg leuk. Maar ik dacht, ja, ik kan wel wetenschappelijke artikelen schrijven. Maar ik wil die projecten verder helpen. En dat heeft me eigenlijk bij AT Osborne gebracht. En ik heb heel veel projecten gedaan eigenlijk in de mobiliteitshoek. En eigenlijk vanuit daar steeds verder verbreed naar de duurzame leefomgeving. Waar ook water, klimaatadaptatie, gebiedsontwikkeling, eigenlijk de volle breedte van de leefomgeving ondervalt.
5: Ja, best wel onderwerpen waarbij mensen misschien in de eerste instantie denken van stoffig. Nou, het is niet stoffig, het is heel dynamisch natuurlijk. Maar what makes you tick? Waar krijg jij een kick van?
7: ja, ik wil echt maatschappelijk impact maken. En dat vind ik het leuke van Osborne. Het zijn allemaal projecten die dus in die fysieke leefomgeving. Het gaat over die schaarse ruimte. Eigenlijk alle grote opgaves waar Nederland nu voor staat. Of het nu gaat om woningbouw. Of dus hoe zorgen we dat het landelijk gebied duurzamer, maar ook vitaal blijft. Ja, dat zijn echt de opgaven waar wij mee bezig zijn. En om daaraan te kunnen bijdragen, daar word ik heel erg happy van.
5: Ja. En Eddie, als ik dan vraag hè, in het team, want jullie kennen elkaar natuurlijk al heel lang. Welke rol neemt Ineke in? Even los van haar, de facts hè, die we net hebben opgenoemd.
6: Ineke heeft denk ik wel een hele verbindende rol. Sowieso tussen ons drieën, maar ook gewoon binnen het bedrijf. En daarnaast hebben we ook afgesproken van, we hebben natuurlijk twee hoofdtaken eigenlijk in onze bedrijfsvoering. Eén is gewoon de dagelijkse operatie. Hè? Dus de going concern. Het vraagt gewoon altijd aandacht. En dat houdt ons natuurlijk heel intensief bezig. Maar zo nu dan is er ook tijd nodig om even een moment te hebben van reflectie. Om te kijken van wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal in ons bedrijf. En bewegen we nou met z'n allen in die operatie wel de goede kant uit.
5: Ja.
6: En dat is ook een van de rollen van Ineke. Daarnaast heeft zij ook, vind ik, gewoon persoonlijk gewoon heel goed gevoel voor wat er speelt bij alle mensen binnen het bedrijf. Dus daar kan ze zich goed in verplaatsen. Ja, dat is natuurlijk ongelooflijk belangrijk om in je directie.
5: Ja, natuurlijk. Zeker. Ja. Want eigenlijk is het met de vraagstukken waar je je mee bezighoudt naar buiten toe, is het soms een beetje een drosteneffect. Wat je natuurlijk naar je eigen bedrijf ook moet bekijken. Waar je zit, hoe je het inricht, duurzaam, et cetera.
7: Zeker, klopt. Ja, nee, en wat ook heel erg leuk is, is dat we sinds kort een B Corp bedrijf zijn. Dus we zetten ons niet alleen in voor de duurzame leefomgeving in de projecten die we buiten de deur doen. Maar ook intern kijken we naar hoe kunnen we onze bedrijfsvoering duurzamer maken. En dan echt die duurzaamheid in de volle breedte. Dus niet alleen milieu, maar dus ook op sociaal gebied en qua governance structuur.
5: Ja, dat de werknemers ook gelukkig zijn. Nou ja, goed, ja. Dat is ook wel. Vroeger zag je het bij banken natuurlijk ook wel, dat mensen het heel. Dat waren eigenlijk de bedrijven waar mensen heel lang bij bleven. Omdat er gewoon goed voor de werknemers gezorgd worden. Ja, je kan er bijna niet meer omheen dat vandaag de dag voor elk bedrijf natuurlijk belangrijk is. Even naar Eddie, directeur toekomstbestendige infrastructuur. Dat is een hele mond vol.
6: Ja.
5: waar hou jij je dagelijks, hiermee bezig natuurlijk. Maar in jouw woorden?
6: Ja, ik ben eigenlijk vanuit mijn studie in de wereld van de infrastructuurprojecten gerold. Hè. Toen ik begon met werken ging dat dan om de HSL en de Betuwe-route. En later ging het over de Noord-Zuidlijn. Ja, die projecten is altijd heel veel commotie over. Hè. Ook maatschappelijk. Ze worden daarnaast vrijwel altijd duurder dan ooit bedacht. En ze lopen meestal uit. Hè. Dus het is eigenlijk een aaneenschakeling van slecht nieuws. Vaak ook veel stakeholders die er iets van vinden. Misschien wel ontevreden zijn. Eigenlijk heb ik de rode draad in mijn werk is van wat gebeurt er nou eigenlijk in die projecten? Hoe komt het eigenlijk dat ze altijd duurder worden en uitlopen? En wat kunnen we daaraan doen? En vooral dat laatste. Hè? Dus hoe kunnen we toch zorgen dat die projecten beter of zo goed mogelijk verlopen? Dat vind ik heel interessant. Ook vooral om vanuit de observatie te komen tot concrete verbeteringen. Ja, en wat ik er ook heel leuk aan vind. Ik heb bijvoorbeeld heel lang gewerkt aan de Noord-Zuidlijn. En na de verzakkingen van de Vijzelgracht. Hè, dat weet je misschien nog wel. Van, er was heel veel commotie over in Amsterdam en in het nieuws. En wethouderweg, et cetera, et cetera. Maar die Noord-Zuidlijn ligt er nu. Het is de meest gebruikte lijn van Amsterdam. Het is een geweldige voorziening.
5: Ja,
6: en als ik met de Noord-Zuidlijn ga, dan denk ik.
5: Dan voel jij die trots.
6: Graag gewerkt.
5: Ja,
6: gaaf.
5: Ja, dat is
6: en dat is bij andere projecten ook zo. Hè? De Westerschelde-tunnel. Als ik daar nu kom in Zeeland op het Tolplein. Ja, ik heb daar aan gewerkt. Ik weet nog precies alle discussies. En ik vind dat een van de hele leuke dingen van het werk aan die projecten.
5: Alleen de Betuwe-route, dat blijft nog wel een beetje een hoofdpijn. Projectje, geloof ik.
6: Ja, daar is toch wel op neer. Ja, daar heb je wel een goed punt.
5: Die is nog niet kostenbaat in balans.
6: Ja, nee. De precieze gegevens heb ik nog wel eens proberen op te vragen.
5: Maar dat is een spekkie voor jouw bekkie dus. Om te kijken van, hey, hoe kunnen we daar verbetering in maken?
6: Ja. En ook dat is ook een project waar we heel veel van geleerd hebben. Ook van hoe het niet moet. En helaas gebeurt dat ook natuurlijk. Dat soort dingen gaat niet gewoon in een lineaire lijn van A naar B.
5: Nou heb jij ook nog, je bent gepromoveerd op een proefschrift. Playing with Complexity, Management and Organization of Large Infrastructure Projects.
6: Nou, ja, weer een hele mond
5: vol. Ja. Maar daar heb je echt ook een soort tool op ontwikkeld.
6: Nou, wat we eigenlijk bekeken hebben is van hoe komt het nou eigenlijk van dat die projecten zich zo gedragen in de tijd. En wat levert nou die problematiek op? En de kern daarvan zit eigenlijk in de complexiteit. En wij denken als mensen graag dat dingen gewoon voorspelbaar zijn en ook goed te voorzien zijn. Maar in die projecten zie je eigenlijk van gebeuren er allerlei dingen tijdens het project die je gewoon compleet niet verwacht had. Wat gewoon verstorend is, die kun je ook nooit voorzien. Je ziet ook dat de dingen veranderen. Dus de maatschappelijke eisen die we nu stellen aan projecten zijn anders dan 10 jaar geleden. Hè? Dus
7: steeds als je, veranderende wetgeving.
6: Ja, dat soort dingen. Dus als je een auto koopt wil je natuurlijk niet dat die voldoet aan de eisen van 10 jaar geleden. Maar aan die van nu. En die projecten duren wel zo lang. Dus die moeten ook meebewegen.
7: Het is wel mooi, want uiteindelijk
6: zit er eigenlijk in.
7: Precies, want het is ook wel de backbone eigenlijk van E.T. Osborne. Als je helemaal teruggaat, dat het ontstaan is na de oorlog, de wederopbouw van Nederland, waarin er nog niet zoveel kennis was over budgettering. Dus dat zijpelt eigenlijk gewoon nog door in de core van jullie business.
6: Ja, zeker. Ja. Dus daar komt het bedrijf ook vandaan. Hè. Dus het is oorspronkelijk opgericht als een bouwkostenmanagement of adviesbureau. Zo zijn we gestart en gaandeweg is dat steeds breder geworden. Maar nog altijd wel vanuit een uitvoeringsperspectief. Hè. Dus
7: wel concreet handelen daarnaar.
6: Ja, concreet handelen en resultaat bereiken. Dat is wel iets wat E.T. Osborne typeert als bedrijf.
7: Ja. Ja. En Rutger, jij bent directeur zorg, huisvesting en vastgoed. Ook al inmiddels 25 jaar. Jij bent de langstzittende van jullie drie tenminste.
8: Nou, we zijn allebei tegelijk begonnen.
7: Oh, jullie zijn tegelijk begonnen.
8: We zijn tegelijk begonnen 25 jaar geleden. Toen nog als afstudeerde.
7: Ja.
8: Bij toen de E.T. Osborne. En sindsdien volledig ook aan het werk gebleven. En hele mooie dingen mogen doen de afgelopen jaren. Ja.
7: En jij kwam dus meer vanuit die huisvesting vastgoed. Maar wel gericht op zorg.
8: Ik heb bouwkunde gedaan. En in die tijd dacht ik. Ja, waar ligt mijn toekomst? Waar wil ik mijn tijd en energie aan besteden? En het was vooral de combinatie aan de ene kant. Hele mooie gave grote gebouwen. Ontwikkelen. Maar vooral met een maatschappelijk karakter. Een gebouw is het dus één. Maar vooral hoe maak je dat betekenisvol? Hoe maak je dat maatschappelijk relevant. En toen eigenlijk vanaf dag 1 enthousiast geraakt over de zorg. Dat later weer verbreed. Zorg, huisvesting, ook andere maatschappelijk vastgoed. Maar die maatschappelijke relevantie zit voortdurend door mijn carrière en in alle opdrachten die ik afgelopen jaren mogen doen. En die we ook als bureau heel veel doen. Ja.
7: Ja, dus ook als je kijkt naar de werkgebieden waar jullie je begeven en de vraagstukken die er liggen. Is alles binnen jullie vertegenwoordigd. Want als we kijken, wat zijn nou de speerpunten qua die maatschappelijke uitdagingen? Jij noemde er wel al een paar, Ineke. Waar moeten we naar kijken?
8: Nou, als ik naar mijn werk, dat is wel de zorgtransformatie. De zorgvraag neemt erom toe. En dan komt ook de vraag, hè, met minder geld en met minder mensen, hoe doe je dat dan? Dus dat is een belangrijke opgave waar we dan vanuit organisatieadvies en vastgoedadvies dan een mooie rol in kunnen spelen om daarmee eigenlijk de toekomst wat haalbaarder te maken.
7: Ja, want minder mensen, meer zorg, wat heeft dat met huisvesting te maken?
8: Nou, uiteindelijk de grote vraag, hoe maak je zo'n ziekenhuis of een zorginstelling, hoe maak je het efficiënt? Dat het ook haalbaar en betaalbaar is. Dat is een belangrijke, maar ook naar personeel. Juist in die tijd dat het personeel schaars is, wil je ook niet alleen voor je patiënt die cliënt er zijn met een mooi gebouw, maar juist ook voor de medewerker. Dus de medewerker ook echt een thuis geven. Dat die medewerker, dat het de zorginstelling of de onderwijsinstelling, daar doen we ook veel in, ook aantrekkelijk is voor het personeel, voor het schaarse personeel, dat ze ook juist bij die instellingen blijven werken.
7: Ja. En welke uitdaging hou jij nu het meest mee bezig, Ineke?
9: Nou, je merkt bij duurzame leefomgeving dat het eigenlijk die puzzel is om die schaarse ruimte. Ook daar weer het voorbeeld van landelijk gebied. Je zit met landbouw die een plekje wil. Woningbouw speelt een rol. Dan zijn er ook nog opgaven zoals natuurherstel, de waterkwaliteit. En dat gaat vaak allemaal samen om diezelfde vierkante meter. Plus ook daar de schaarse financiële middelen. Dus hoe krijg je dan dat die verschillende domeinen, dat je dat toch ingepast krijgt. En daar goede afwegingen in te maken. Daar houden wij ons veel mee bezig.
7: Ja, en dan hebben we nog mobiliteit.
9: Ja, klopt.
7: Wat is daar de uitdaging op dit moment? Dan weten we gelijk alle problemen.
9: Nou, dat fileprobleem, dat gaan we niet meer oplossen. Maar op de
7: Hoewel het volgens mij wel iets minder is sinds corona en het gedeeltelijk thuiswerken.
9: Nou, het leuke van corona was dat het op mobiliteitsgebied, ik bedoel, ik wens niemand nogmaals een coronacrisis toe, maar op mobiliteitsgebied was dat wel echt het voorbeeld dat het kan. We kunnen allemaal echt veel meer vanuit huis werken, de spitsmeiden, et cetera. Maar ook daar jaar. Als het gaat om de woningbouwopgave, dat is vooral binnenstedelijk. Dus die steden worden steeds drukker. Ja, dan past het ook niet meer om iedereen 2 parkeerplekken voor de deur te geven. En dan komt ook daar die afweging van die schaarse ruimte. Wil je dan plek voor die parkeerplek? Wil je plek voor groen? Ook om te zorgen dat het in die steden niet bloedheet wordt in de zomer. En dat als er een stortbui komt, dat water in de straten staat. Wil je daar nog een extra woning realiseren? Ja, dat type afwegingen.
10: Ja, want in de huisvesting zijn we best wel 3-dimensionaal gegaan. De hoogte in. Als je kijkt naar mobiliteit, maar ook de warmtepomp en al die dingen. Is er ruimte in onze aarde om ook de 3D naar beneden toe te verplaatsen? Dus onder de grond?
9: Nou, dat gebeurt al wel. Hè. De Noord-Zuidlijn is natuurlijk
10: is daar een voorbeeld
9: van mobiliteit onder de grond. En verder merk je dat er binnen mobiliteit, de hele mobiliteitstransities, steeds vaker gekeken wordt naar en nabijheid van voorzieningen. Dat je niet meer overal voor met de bus, de trein of de auto hoeft te reizen. Maar dat je echt de winkel, de ziekenhuizen, de onderwijsinstellingen, je werk veel meer in de buurt hebt. Ja, dan heb je eigenlijk de meeste winst te pakken. Voorkomen is beter dan het probleem bestrijden. En vervolgens om te kijken hoe kunnen we het OV goed inrichten. Hoe kunnen we veel meer inzetten op fietsen en wandelen in de stad. En pas als laatste dan die eigen auto. Die natuurlijk ook nodig blijft. Maar wel goed kijken waar is die echt nodig en voor welke mensen. Ja. En dat ook voor iedereen weer betaalbaar en toegankelijk houden.
10: En als we kijken gewoon dan eventjes naar E.T. Osborne in zijn algemeenheid. De ontwikkeling daarin is in 68 begonnen, zoals ik al net uitlegde. In de jaren 90 kwamen ineens de duurzaamheidsvraagtekens en opgaves. Maar ook de digitalisering zo halverwege die periode was weer een transitie. Eddie, kan jij ons eens meenemen wat daarna gebeurde? 2003 was een belangrijk jaar.
6: Ja, ons bedrijf is natuurlijk relatief klein begonnen in uitvoering en bouwkostenmanagement. En heeft zich eigenlijk in de loop der tijd gewoon enorm ontwikkeld. En wij bewegen eigenlijk heel erg mee met de grote maatschappelijke vraagstukken. Dus op een gegeven moment is dat werk eigenlijk verbreed naar de infrastructuur. Ik had net al een beetje over de projecten in de infrastructuur en eigenlijk ook in de zorg. Hè. Dus ook in de universiteiten, de aanleg van universiteitsgebouwen en de ziekenhuisbouw. Dus daar zie je eigenlijk grote verschillen. En we zijn ook wel wat verschoven van het management van die projecten naar meer ook adviseren. Hè. Dus als je projecten doet, dan krijg je daar op een gegeven moment ook kennis en ervaring mee. En dan kun je ook andere opdrachtgevers helpen en adviseren op basis van die kennis en ervaring. En op het moment dat je ook meerdere projecten dus ziet, kun je ook zelf weer ook beter die projecten managen. Dus wij zien dat ook echt als een vliegwiel om te managen en te adviseren. Ja, dat is de afgelopen jaren eigenlijk gewoon heel erg veranderd. Ja, en je ziet dat de maatschappelijke vraagstukken die we hebben, dus bijvoorbeeld duurzame leefomgeving, het vakgebied van Ineke, ja, daar zitten gewoon hele grote uitdagingen richting de toekomst. Dus we hebben op een gegeven moment ook wel gezegd van wij denken dat wij met onze competenties daar heel goed actief in kunnen zijn. En daar hebben we ook een apart focusgebied van gemaakt. Omdat dat gewoon is wat onze maatschappij nu van ons vraagt. En dat daar organiseren we ons dus ook zo op.
10: Dus 2025 is ook eigenlijk weer een nieuw eikpunt voor echt een langdurig plan voor de toekomst.
6: Ja, zeker.
10: Nou, daar gaan we het later natuurlijk ook nog over hebben. Jullie hebben ook een onderzoek bij jullie zelf gedaan over loonkloof.
9: Klopt.
10: Ja, gaan we het zo over hebben. Blijf luisteren.
0: De laatste inzichten voor Business Shapers. Nieuw Business Radio. 1, 2, that you wanna.

0: toch lekker zo vlak voor het weekend. Bruno Mars, Fly As Me.
1: Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.
0: Ja, Let's Talk Business. Luister je nog steeds naar met E.T. Osborne in de studio. Klinkt ook wel als een artiest, vind ik.
2: Nou, wie weet. Eddie heeft dus opgetreden op ons bedrijfsfeestje. Dus,
0: oh, echt waar? Ja. Als gitarist, zanger, vertel.
3: Zanger, volkszanger.
0: Volkszanger, ja. Zelfs. Oh, mooi. Ja, want die naam, hè, zo is het niet begonnen.
3: Het bedrijf heet van oudsher Beerschot Osborne, is opgericht door Jack Osborne. Dus het is een Engelsman die in Nederland...
0: Zag hoe mis het ging?
3: Ja, dat weet ik niet. Daar was ik niet bij. Maar dus die heeft het bedrijf opgericht. En we zijn jaren onderdeel geweest van Beerschot, het adviesbureau Beerschot. En we zijn rond 2003 zijn we toen zelfstandig. En ook op onszelf gaan wonen uiteindelijk in Baarn. Ja. En we gaan binnenkort verhuizen naar Hilversum. Hè? Dus we worden buren.
0: Aha, en wat was daar? Want ik heb begrepen dat in Baarn het meest duurzame gebouw hebben. Kijk even naar Rutger.
4: Lang geleden naar Baarn gingen, waar het eerste verduurzaamde monument van Nederland. Dus dat was toen ook echt gewoon voor ons een mooie uiting om te
0: laten zien. Want waar zat hem dat in?
4: Dat zat hem vooral in de isolatie, maar ook in de energievoorziening. Dat hebben we allemaal verduurzaamd. Destijds ook met de eigenaar van het pand. Maar we merkten de afgelopen jaren vanuit mobiliteit, bereikbaarheid voor de collega's. We hebben de CO2-reductie hoog in het vaandel staan. En er was het moment om te kijken, blijven we daar zitten of gaan we naar een plek die met het OV beter bereikbaar is? We zien vooral ook heel veel jongeren, maar ook eigenlijk over de breedte van het bureau, dat mensen heel graag met OV komen. En dat heeft ons toen besluiten om naar Hilversum te gaan. Waarbij we veel beter bereikbaar zijn met 2 stations in de buurt.
0: Ja.
4: En vanaf november ons nieuwe huis hebben.
0: Spannend. Ja. De hamvraag is natuurlijk, wat maakt het betekenisvol, jullie werk? En hoe maak je met zulke complexe projecten ook echt het verschil? En hoe zorg je ervoor dat die impact ook voelbaar is voor de mensen? Wat maakt het betekenisvol voor jou, Ineke?
2: Ja, ik denk wat we eerder zeiden van we willen die maatschappelijke meerwaarde leveren. En bij ons betekent dat ook dat we niet alleen kijken naar wat is de opdracht die we gekregen hebben, maar ons echt verbinden aan de opgave. En sterker nog dat we ons verbinden aan al die mensen die betrokken zijn bij die opgave. Dat we het echt samen willen doen. Want wij geloven dat je samen echt sterker staat. Bekende tegeltje aan de muur. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Dat staat bij ons hoog in het vaandel. Dus we proberen altijd vanuit die grotere opgave te kijken. Welke belangen spelen hier? Welke stakeholders hebben daar een rol in? En hoe kunnen we samen tot de beste oplossing komen waar ook draagvlak voor is?
0: Ja. Nou is er altijd eeuwig geklaag over buurtparticipatie.
2: Klopt.
0: Wat nog wel eens achterblijft.
2: Ja.
0: Hoe gaan jullie daarmee om?
2: Nou, dat is het bekende participatieprobleem. Participatiedilemma wordt het ook wel genoemd. Als je heel vroeg die participatie met omwonenden of andere belanghebbenden in de buurt aangaat, ja, dan kan je nog niet precies vertellen wat je nou gaat doen. Alleen dat er iets te gebeuren staat. Maar wacht je te lang, dan zijn die plannen al in beton gegoten. En dan hebben al die omwonenden het idee van ja, ik heb hier niks meer over te zeggen. Dus dat is dat spanningsveld. Hoe wij daarmee omgaan is echt zorgen dat je toch al vroegtijdig wel die gesprekken aangaat. En ook duidelijk aangeeft, wat kunnen we nu al zeggen? Wat kunnen we nog niet toezeggen? Waar kunnen jullie input op leveren? En waar ook niet. En door die eerlijkheid te bieden en echt open dat gesprek aan te gaan, kom je vaak tot betere oplossingen dan als je dat in je eentje achter het bureau technisch ontworpen had, om het zo te zeggen.
0: Ja, en hoe belangrijk is voor bij jullie projecten eigenlijk de inspraak van politiek? Want daar zie je dan vaak het schuren opkomen tussen de bewoners en de politiek en jullie als adviesbureau daartussen.
3: Die projecten waar wij in werken, die worden ook gekenmerkt door vele belangen. En die belangen die lopen niet altijd synchroon. Het is wel zo dat ze vaker meer in overeenstemming zijn dan mensen denken. Hè. Dus je zoekt altijd gedeelde belangen. En waar belangen afwijken, dan moet je eigenlijk goed beargumenteerd keuzes maken voor het een of het ander. En dat ook aan partijen uitleggen. Voor wie dat misschien minder goed uitkomt.
0: Ja, want,
3: dat is ook een belangrijke opgave ook, om dat zorgvuldig te doen.
0: Ja, want wat is verder de aanpak? Multidisciplinair, wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Ja, dat je dus echt kijkt naar die verschillende domeinen die spelen. Ik had net het voorbeeld van landelijk gebied. Nou, dat is er eentje die makkelijk uit te leggen is. Daar heb je dus en die landbouw en die waterkwaliteit en het natuurherstel. en iets als woningbouw. Wie allemaal om die ruimtelijke puzzel vragen. Nou, dan heb je dus ook nodig dat alle stakeholders betrokken zijn. Van wat meer de ingenieurs of degene die bezig zijn met innovaties om die landbouw te verduurzamen. Tot en met de partijen die de natuur willen beschermen. En ook verstand hebben van ecologie, et cetera. Nou, samen met al die verschillende perspectieven probeer je dan tot een programma te komen. Waarin je de doelstellingen zo goed mogelijk in samenhang verder kan brengen.
0: Ja, en hoe maak je het dan vervolgens meetbaar of voelbaar?
4: Nou, als ik kijk naar meer naar de vastgoedkant, dan zit ook inderdaad al die belangen bij elkaar brengen. Maar ook het multidisciplinair zit erin van wat gebeurt er buiten, wat zijn de landelijke trends en hoe vertaal je dat dan naar een gebouwoplossing? En hoe je dat meetbaar maakt, zal ik ook gewoon heel concreet maken. Ik denk dat het echt in ons bureau zit om het meetbaar te maken. We zijn aan de ene kant van enthousiast van vergezichten, ambities als we met nieuwe opdrachten aan de slag gaan. Maar ook hoe toon je dat dan aan? Dus we doen ook heel veel met data. In de zin van, als het echt een project is, dashboarding van een project om te kijken wat gaat er nou goed en wat gaat er niet goed en waar blijkt dat dan uit. Maar ook aan de voorkant, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van een nieuw project, ook heel duidelijk wat is er nodig, welke financiële middelen zijn er, om het heel concreet en realistisch te maken. In combinatie met juist ook die ambitie en ook de belangen van al die partijen bij elkaar te brengen. En ook wat Eddie net zei, die belangen lijken van vooraf vaak tegenstrijdig, maar uiteindelijk zijn het heel veel maatschappelijke opgaven waarbij we ook een heel duidelijk gezamenlijk belang hebben. Ja, en dat vinden wij dan weer de kunst, ook de uitdaging met elkaar, om die te vinden. En juist die partijen vanuit een hele objectieve rol die wij dan kunnen spelen, om die bij elkaar te brengen. En mensen ook echt het inzicht te geven van oké, maar wat is de overlap, wat is mijn gemeenschappelijk belang? Om van daaruit het vertrekpunt te kunnen nemen voor de verdere ontwikkeling daarvan.
0: Ja, dat zorgt natuurlijk voor begrip. AI is, ik hoor jouw dashboard management en dergelijke zeggen, krijgt een steeds grotere rol. Hoe groot is die rol bij jullie op dit moment?
4: Die wordt steeds groter. Het is ook mooi met een bureau met heel veel jonge mensen, dat er ook enorm veel energie in zit. Ja. Om daarmee aan de slag te gaan. We zijn vrij recent gestart om het echt heel concreet te maken in hoe doen we het in onze eigen bedrijfsvoering, met onze eigen rapportages, maar ook in de ondersteuning van de adviseurs. Verslaglegging, hoe maken we eenvoudig, maar vooral ook veilig goede documenten. Tot en met de tools die we al hebben, die zitten vaak nu nog niet gekoppeld aan AI, maar dit die ook echt de komende tijd omgezet met AI-oplossingen erin. Maar wel op een verantwoorde manier. En dat is ook echt wel even de uitdaging voor ons als bureau. We gaan ook met hele vaak vertrouwelijke data om van overheden, van provincies, van een Rijkswaterstaat, van ziekenhuizen. Hoe doen we dat nou op een veilige manier? Omdat we ook echt weer in geloven van ons werk wordt niet overgenomen door AI, maar door mensen die heel goed met AI kunnen werken. En daar willen wij er graag ook een van zijn.
0: Ja, want vooralsnog wordt AI een beetje nog vanuit wat er op dit moment is, het nu en het verleden, als bron gebruikt. Zie jij, Eddie, het ook al verschuiven naar voorspelling? Waardoor plannen misschien efficiënter kunnen, kosten beter ingeschat kunnen worden?
3: Ja, beperkt. Maar er zit natuurlijk ook in kostenvoorspellingen zit ook een hele grote intermenselijke dynamiek. Hè? Dus als ik jou vertel wat een project kost en jij vindt dat niet zo prettig, te hoog, zeg maar. Dan zeg je, dat denk ik niet. Hè? Dus daar zit ook een hele grote component in van het werk. Maar ik denk zeker dat je op basis van data, hè, dat noemen ze dan reference class forecasting. Dus eigenlijk prognosticeren op basis van eerdere resultaten van andere vergelijkbare projecten. Kun je eigenlijk daar die voorspelbaarheid of inzichtelijkheid zeker in vergroten. En daar zit echt wel veel ruimte voor verbetering. En meer inzicht ook. En daar gaat het ook om.
0: Ja. We gaan het straks over jullie eigen onderzoek hebben. En hoe ga je dan om met die veranderingen in de samenleving? En hoe zorg je dat je als bedrijf ook wendbaar bent?
1: Doorzie wat er komt.
5: Dit is New Business Radio.

0: Thank you for being a friend. Andrew Gold hoorde hier op New Business Radio.
1: Let's talk business op New Business Radio.
0: Ja, jullie hebben AT Osborne zelf een onderzoek onlangs uitgevoerd naar, eigenlijk vooruitlopend op de EU-aanpak over de loonkloof. Gelijke salarissen voor, mannen en vrouwen met name.
2: Ja.
0: En dat bevestigt dat bij jullie het geval is.
2: Ja, daar zijn we natuurlijk super blij mee.
0: Het is vers van de pers, letterlijk. Persbericht moet er nog uit.
2: Klopt, ja. Dus je hebt de primeur.
0: We hebben de primeur. daarin hebben jullie echt een voorsprong genomen om gewoon dat onderzoek te doen.
2: Ja, wij wilden niet wachten op de wetgeving. Wij vinden diversiteit en inclusie belangrijk. Dus vandaar dat we dit onderzoek nu al hebben laten uitvoeren. Naar is er dus sprake van een loonkloof tussen mannen en vrouwen. Nou, we zijn heel blij om dus ook daadwerkelijk nu te kunnen aantonen dat dat niet het geval is. Dat wij gelijk werk ook gelijk belonen.
0: Hoe groot is die kloof? Wat moet ik me daarbij voorstellen? En hoe groot is dat demografisch gezien? Is dat in het hele land, bij alle bedrijven, bij alle instanties? Hoe werkt dat?
2: Ik moet zeggen dat ik de precieze cijfers niet paraat heb. Ik kijk ook even naar Eddy. Maar je merkt toch vaak dat er helaas nog wel verschillen zitten tussen mannen en vrouwen. Hoe graag we ook willen dat dat anders is. En vandaar denk ik dat die wetgeving ook niet voor niks is. Maar dat dat toch een stok achter de deur is voor bedrijven. Om daar ten eerste inzage in te geven. En dan vervolgens met die inzichten ook te kijken. Wat kunnen we er nou aan doen?
3: Ja. Ja, ik denk dat landelijk gewoon toch zeker 10% verschil in gelijk werk en beloning zit tussen mannen en vrouwen. Dus dat is ondanks significant en behoorlijk.
0: Ja, ondanks de lobby al van een heel wat jaren.
3: Exact.
0: Ja. En dat jullie zijn daar nu koploper in. Door dit persbericht hopen jullie natuurlijk dat andere bedrijven hierin volgen. Wat is daarvoor nodig voor bedrijven om dit gelijk te trekken? Het lijkt namelijk zo logisch dat je gewoon, moeten er dan mensen uit? Even gewoon heel simpel en concreet.
3: Ja, wat natuurlijk heel erg helpt is, wij hebben gewoon een salarishuis, een functiegebouw met verschillende schalen, waarin mensen worden bevorderd op basis van hun prestaties. En in die schalen waarin ze zitten, daar zitten vaste salaristredes in. En daar wordt iedereen op ingeschaald. Dus dat geldt voor iedereen. Dus het helpt sowieso al als er geen uitzonderingen zijn. Hè? Dus iedereen zit gewoon in dat gebouw. En je wordt beoordeeld elk jaar. En dan kijken we hoeveel salarisvooruitgang daar dan in zit. Dat doen we buitengewoon zorgvuldig, hè? Met ons management. Maar door te zorgen dat iedereen in dat gebouw zit en ook op zijn competenties wordt ingeschaald. Ja, ik denk dat dat al echt de basis is. En dat je geen uitzonderingen tolereert van ik wil dit en ik wil dat. Ja, dan ga je een beetje op glad ijs. Dan wordt het moeilijker. Ja.
2: En ook zorgen dat we de nieuwe mensen die we aannemen, dat we daar dus ook meer diversiteit hebben. Als ik terugdenk aan toen ik begon, ik denk dat dat in 2008 is, waren er toch echt nog wel voornamelijk mannen. Ja, en ook nog heel veel mannen die in Delft hadden gestudeerd. En over de jaren heen merk je dat steeds gelijker wordt. Ik denk dat we nu 60% mannen, 40% vrouwen. Als je kijkt naar de instroom van nieuwe medewerkers, dan denk ik dat er juist steeds meer vrouwen komen. Dus wie weet gaat dat percentage je nog wel eens omslaan. Dus we proberen zowel in ons aannamebeleid echt goed te kijken. Geven we iedereen een gelijke kans? We schalen ze dus in volgens dat salarishuis wat Eddy uitlegde. En we zorgen ook dat we goed kijken naar in de ontwikkeling van onze medewerkers. Wat heeft iemand nodig om door te kunnen stromen? En daarbij letten we bijvoorbeeld ook op zaken van wat speelt er bij jonge ouders? En dan merk je toch dat er ook wel de jonge moeders soms afhaken omdat ze het lastig te combineren vinden. Het werk en de zorg voor een jong gezin. Dus daar proberen we ook echt aandacht aan te besteden van hoe kunnen we zorgen dat we die vrouwen ook kunnen behouden voor ons bedrijf.
0: Ja, dus die zouden dan in theorie ook meer kunnen gaan verdienen voor minder uren.
2: Ja, we kijken altijd wat is er nodig. Dus heb je inderdaad het nodig dat je minder uren werkt? Kunnen we op een andere manier zorgen dat je wel echt door kan groeien? Het mooie vind ik, als je kijkt naar ons management, dan zijn er de laatste jaren steeds meer vrouwen in het management gekomen. Ook vrouwen met jonge gezinnen. Dus het kan. En ik denk dat dat ook heel erg helpt. Dat we op die manier laten zien van het is echt mogelijk. En ga vooral dat gesprek aan. Van wat wil jij en hoe kunnen we samen ervoor zorgen? Kijk, we kunnen niet alles thuis oplossen. Maar dat we zoveel mogelijk faciliteren om die goede werk-privé balans te hebben.
0: Ja, als organisatie ben je dus gewoon ook continu daarin in beweging. Dus je hebt al ik wil niet zeggen hoofdpijn dossiers, maar wel de uitdagingen waar jullie het qua werkveld je in begeven. En dan dus ook zelf een dynamisch bedrijf van ontwikkeling. Welke lessen nemen jullie mee uit de praktijk? Die je dus ook misschien weer doorvoert binnen projecten naar buiten toe?
3: Nou, wat denk ik wel een van de lessen van mijzelf is van. We hebben het hier ook over diversiteit en inclusie. Hè, een van de meest baanbrekende inzichten voor mijzelf. Misschien ook zegt ook iets over mij. Is gewoon de ongelofelijke bias die wij hebben in onze selectie en geschiktheid. Hè, van, en dat is ook heel erg gevormd door hoe je bent opgevoed. En dus dat is ook mensen moeilijk te verwijten. Hè, maar dat werkt wel heel erg door. En dus ook in de geschiktheid. Wat ik daar wel van geleerd heb, en dat is ook binnen E.T. Osborne heel erg belangrijk, dat je mensen wel echt naar hun kwaliteiten beoordeelt. En niet op basis van een vast tramien wat jij denkt dat iets zou moeten zijn. En ja, dat is best wel moeilijk. Maar dat zie je ook in onze projecten ook gewoon heel erg terug. Hè? Dus ook gewoon bijvoorbeeld deep democracy. Hè? Dus elke mening telt. Ja, ik denk dat dat binnen onze opdrachten ook heel erg geldt. Hè? Dus juist die mensen die je minderheid vertegenwoordigen, maar wel iets opvallends zeggen. Dat zijn ook dingen waar je op moet letten. En dat zijn wel dingen die ik meeneem in mijn opdrachten.
0: Ook. Ja, ik geloof dat ook sollicitatietrajecten die gedigitaliseerd zijn, daar natuurlijk al veel beter op ingericht zijn. Zeker. Dat achtergrond, opleiding, gender al niet meer uitmaakt. Maar tegelijkertijd kun je dat pas toetsen op het moment dat iemand aan het werk is. Dus hoe krijg je dat dan voor elkaar om dat voordat iemand start te selecteren?
2: Ja, ik denk vooral dus breder zoeken. He, wat ik zei, veel van onze collega's die kwamen van oudsher uit TU Delft. En dan merk je dat het mond-op-mond reclame is. En je dus steeds weer nieuwe studenten van diezelfde studie krijgt. Daar al open blik. Dus we zijn veel meer samenwerkingen aangegaan met een breder scala aan universiteiten. Vervolgens in de gesprekken en de kandidaten die je selecteert. Dus niet alleen maar denkt van, oh, die heeft in Delft die studie gedaan, dus die kan het. Ja. Maar juist ook die unusual suspects uitnodigt en echt dat gesprek met ze aangaat. Tot en met hele kleine dingen als dat we zorgen dat als er bijvoorbeeld een vrouw solliciteert, dat er altijd ook een vrouwelijke gesprekspartner aan tafel zit. Ja, dat is nu niet meer nodig, want het gaat vanzelf. Maar toen we daar zo'n jaar of 10 geleden mee begonnen, was dat echt nog wel even een aandachtspuntje.
0: Maar zo'n onderzoek wat jullie dan nu gedaan hebben, dat levert natuurlijk ook gewoon weer data op en kennis. En dat zijn dat dingen die jullie dan ook nu meenemen naar het advies van de projecten waar jullie je mee bezighouden? Voelen jullie ook die maatschappelijke relevantie om dat mee te nemen? Zo'n loonkloof als het gaat om een betere route, ik zeg maar wat. Hè? Want dat is natuurlijk heel infrastructuur probleemoplossend in het veld gericht. Maar het is leuk dat jullie nu dit weten van je bedrijf. Ja. Maar is dit kennis die je ook meeneemt naar klanten?
4: Nou, wat we in ieder geval mee doen en kunnen doen. Wij zijn ook heel veel met projectteams bezig. Met projectteams in te richten om daarin te kijken. Want ook daar komen die vragen natuurlijk. Hè, wie is de beste persoon voor welke plek? Ja. Dat we daar ook vanuit die bias die we natuurlijk allemaal van nature hebben. Dat we die daar ook door deze bewustwording dat ook wat naast zich neer kunnen zetten. En daardoor kunnen kijken van wie is nou de geschikte persoon in het team. Hoe past dat nou ook? Ja. De verdeling man-vrouw. Dat we daar ook in het werk al goed aan kunnen kijken.
3: Ja. Je hebt toch ook dit stigma. Dus zeker ook in projectmanagement. Hè, die grote projecten van je wil een grote, sterke projectmanager. Man, hè? Dat is gewoon het stereotype beeld. Hè? Dat is gewoon, en dat speelt nog steeds heel erg ook. Hè? Dus ook in werving en selectie zie je dat bepaalde competenties nog steeds, vind ik, worden overgewaardeerd. Terwijl meer verbindende competenties en mensen die iets minder zichzelf op de voorgrond schuiven, die wat rustiger en wat beschouwender zijn, mensgerichter zijn, die hebben ook vaak hele goede manieren om die projecten te leiden. Dus daar zit ook heel veel ontwikkeling in. Dat zie ik ook wel. Hè? Dus dat verschuift gewoon. Dat is natuurlijk ook een kwestie van een lange adem. Maar ja, dat nemen we zeker wel mee.
0: Ja. Als je kijkt naar de... Jij wilde nog...
4: Ja, nog een aanvulling op het punt van wat nemen we mee vanuit het werk en vanuit de opdrachten en in het werk. Denk ik heel belangrijk, lange termijn, korte termijn. We zijn ook heel vaak met buiten de deur met lange termijn projecten bezig. Ja. Ook daar voortdurend de focus uit op de lange termijn. Dus, nou, met participatiediscussies. Wat is goed voor nu, maar wat is vooral goed voor later? Dat is ook een lijn die we ook in het bedrijf ook. En dat is ook heel mooi met het eigenaarschap. We zijn een bedrijf van ons allemaal. We zijn allemaal certificaathouder voor degene die erin stapt. Mm-hmm. Dat we daar ook juist kijken, niet alleen naar de korte termijn, wat is nu voor dit jaar goed, maar ook nou, vanuit onze rol ook. Wat is voor de lange termijn goed voor E.T. Osborne?
0: Ja.
4: Om dat toekomstbestendig te houden.
0: Nou, zijn jullie allemaal projectleiders in hart en nieren. We hebben best wel ook een transitie gehad in leiderschap, in management. Voeren veel meer vanuit de vraag in plaats vanuit het uitdelen van de taken. Wat zien jullie als een nieuwe trend eigenlijk voor de toekomst als je kijkt naar projectmanagement?
4: Als je kijkt naar projectmanagement, aan de ene kant, je hebt de leiding. Dus dat wordt ook verwacht dat je de leiding neemt. Maar we heel erg in combinatie met ook alle belangen binnen het team, maar ook binnen de omgeving. Dus ja, het is ook altijd een combinatie van zoeken van je hebt een doel, daar wil je naartoe.
0: Maar die menselijke maat is dus eigenlijk weer wat meer aan het groeien. Dus dat betekent ook wel weer een andere zienswijze vanuit leiderschap.
4: Nee, ik denk dat die menselijke maat vraagt ook veel meer in. Dat geldt voor ons, maar ook voor in het project benaderbaar zijn, toegankelijk zijn. Nou, een van onze kernwaarden is ook integer en betrokken. Ik denk dat ook heel belangrijk is in ons werk bij E.T. Osborne, maar ook in de opdrachten. Ja. Omdat daar ook natuurlijk mensen rondlopen die betrokken willen zijn, die eerlijkheid hoog in het vaandel hebben staan. Dus daar zie je voortdurend ook die parallellen wel. En dat past ook heel erg bij de maatschappij van nu. Ook zeker de nieuwe generaties. Betekenisvol werk willen doen. Dus niet alleen om het geld te verdienen, maar ook echt iets achter kunnen laten, ergens aan bijdragen.
0: En dat is ook een generatie, hè?
2: Zeker.
0: De nieuwe generatie wil niet. Vraagt dat bij wijze van spreken of kijkt daar als eerste naar als ze gaan solliciteren.
2: Ja. Ja, we merken echt dat alle nieuwe medewerkers een hele sterke intrinsieke motivatie hebben op die duurzaamheid, op die maatschappelijke relevantie. En aansluitend op wat Eddy en Rutger al zeiden bij E.T. Osborne, die menselijke maat is heel belangrijk. Die participatie wordt steeds belangrijker. En bijvoorbeeld ook daar dat we niet meer alleen de mensen bereiken die eigenlijk de usual suspects zijn. Dat zijn toch vaak de mensen die bijvoorbeeld al gepensioneerd zijn, hoog opgeleid zijn, die de tijd hebben om naar de standaard informatiebijeenkomsten te komen. Nou, daar kijken we ook echt wie zijn de mensen die we missen en hoe kunnen we die bereiken. En dat doen we bijvoorbeeld door in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag hebben we meereisparticipatie gedaan. Want daar ging het over de visie op de toekomst van mobiliteit. Dan gaan we dus echt in de bus zitten, spreken we mensen aan, mogen we jou wat vragen met die doel om ook de mensen die niet naar de informatieavonden gaan te betrekken. Dat doen we door ook digitaal inspraakmogelijkheden te organiseren. Dus de mensen die geen tijd hebben, maar wel even snel vanaf hun laptop of telefoon input willen leveren, om die op die manier ook te betrekken. Dat doen we door op het schoolplein te gaan staan, de straat op te gaan. Dat hebben we inmiddels ook in Limburg gedaan. Dus ook daar die menselijke maat en echt dus goed bedenken, hebben we iedereen nu een kans gegeven om zich uit te spreken. En niet alleen degene die je vaak als eerste hoort. Nee.
0: Heeft een van jullie nog politieke ambities? Als ik het zo hoor.
4: Dit is gewoon de focus op het bedrijf.
2: Ja, ja precies. Ja, en vooral zorgen dat die politiek goede beslissingen kan nemen. Uiteindelijk zijn het politieke beslissingen. Daar gaan we niet over. Maar we willen wel zorgen dat de informatie die ze krijgen om tot hun beslissingen te komen, dat die
0: goed verwoord worden. Ook
2: goed verwoord en goed gedragen is.
0: Precies. Helder. We gaan nog straks een blik op de toekomst. Want 2025 is weer een nieuw eikpunt. Blik op de toekomst werpen.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: Summer keeps passing. Jessenova, hoor hier op Nieuw Business Radio.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Ja, dan zijn we in het laatste deel aangekomen van deze Let's Talk Business met E.T. Osborne in de studio. Ja, iedere organisatie komt natuurlijk momenten tegen waarop je keuzes moet maken. Voor welke belangrijke beslissing staan jullie nu? Kijk eerst even naar Eddy.
2: Nou, we hebben best wel wat uitdagingen. Hè? Dus als directieteam van... als bedrijf, wij hebben een goede reputatie, denk ik, in de markt. Maar vooral bij onze bestaande klanten. En ik denk dat wij nog veel meer kunnen bereiken, ook in die maatschappelijke vraagstukken, en onze impact kunnen vergroten. Er speelt politiek natuurlijk en maatschappelijk veel. Maar ik denk dat wij nog niet altijd in positie zijn om daar gewoon ook op het hoogste niveau onze klant te bedienen. Dus wij zijn daar niet altijd zichtbaar. We zijn ook niet zo sterk in de marketing. Dus daar hebben we denk ik ook als directie gewoon iets te doen.
0: Ja.
2: Richting de toekomst. Dus dat is.
0: En als we iets inzoomen op klimaat en digitalisering, verstedelijking, wat zijn dan de uitdagingen of de speerpunten?
2: We hebben allerlei verschillende speerpunten in ons bedrijf. Een voorbeeldje van waar wij heel actief op zijn, is ook de samenwerking met opdrachtnemers. Hè. Wij werken veel voor de publieke opdrachtgevers, maar die besteden die grote projecten aan bij aannemers. Daar zoeken we ook naar nieuwe contractvormen. Hè. Cost plus is eigenlijk eerlijkere beloning voor het werk wat ze doen en het risico beperken bij die opdrachtnemers. Dat is zo'n ontwikkeling waar wij heel actief op zijn.
0: Ja.
2: Eigenlijk om die samenwerking ook te verbeteren.
0: Als je het uitgangspunt was een richting of een wereld vol verandering. Even als advies gewoon naar andere bedrijven die luisteren of leidinggevers of projectmanagers. Hoe geef je richting aan een wereld vol verandering? 3 tips. Begin bij jou, Rutger.
3: Ik denk vooral in de wereld vol verandering luisteren. Wat gebeurt er omheen? En daar tip 1 is luisteren. 2, ook daar echt wel dan keuzes in durven te maken. Want in de wereld vol verandering kun je niet alles doen. En de derde is ook, als je een plan daaruit trekt, ook dat echt gaan volgen. Zonder dat je dan helemaal met die lange termijn plannen, zonder dat je helemaal vast zit. Dus wel een richting kiezen, maar ook wel ogen en oren open houden voor de veranderingen die continu door blijven gaan. Dat je die ook kan adopteren in je opgave, wat het ook is, op welke plek het ook is.
0: En hoe doe je dat dan met testmomenten waarop
3: testmomenten,
0: je
3: bent? Herijkingsmomenten, validatiemomenten, ook echt wel op gezette tijden, dat je niet alleen maar doorrent en doorgaat. Want ik zeg, nou, op dat moment wil ik even de klok, even standstill periodetje om te kijken wat gebeurt er omheen.
0: Ja.
3: Niet om voortdurend je koers helemaal bij te stellen,

0: Maar wel al actief te blijven met wat er om je heen gebeurt. En daar ook op in te kunnen spelen.
1: Precies. En wat is jouw tip, Ineke?
2: Ja, ik sluit me daar sterk bij aan. Dus die adaptiviteit, dat je wendbaar blijft. Dus probeer vooral die stip op de horizon te schetsen. En daar dus echt al die belangen goed in meegenomen te hebben. Maar de wereld verandert zo snel dat je nu echt niet weet wat er over een jaar of 20 precies gaat gebeuren. Dus zorg daar in de aanpak dat je voortdurend momenten hebt waarop je kan kijken. Liggen we nog op koers om die doelen te behalen? En bouw daar de ruimte in om ook te zeggen van ja, we hadden dit project bedacht om dat grotere doel te halen. Deze werkt niet. We gaan daarmee stoppen en dat geld besteden aan een project waarvan we eerst nog niet wisten dat bijvoorbeeld met nieuwe innovatie wat de mogelijkheden waren. Maar nu is de tijd rijp. Ja. Dus gun jezelf ook die ruimte om terug te komen op eerdere beslissingen.
1: En jouw persoonlijke ding waar je impact mee wil creëren?
2: Ja, we zijn al met hele mooie vraagstukken bezig in die transities richting de duurzame leefomgeving. En ik wil daar eigenlijk in verder groeien. Dat nog meer opdrachtgevers ons weten te vinden voor echt die strategische vraagstukken. Waar al die verschillende opgaven op die ene vierkante meter samenkomen. En dat we daar echt samen met die opdrachtgevers en de private partijen en alle belanghebbenden als spin in het web stappen verder in kunnen
1: die
2: brengen.
1: Die rol is helemaal goed weggelegd voor jou als verbinder.
2: Precies.
1: Eddie, laatste een korte tip voor jou?
3: Ja, mijn tip zou zijn is blijf ook vooral echt dicht bij jezelf en laat je persoonlijkheid zien. Hè. Dus dat maakt je gewoon makkelijk benaderbaar en laat zien wie je bent. En,
1: dat is de menselijke maat.
3: Ja, dat vind ik heel erg belangrijk. Je kan heel veel lezen over leiderschap en ik heb bedrijfskunde gestudeerd, dus dat heb ik zeker gedaan. Maar ja, dat is toch wel hetgene wat mij gewoon, waar ik gewoon goede ervaring mee heb en wat je gewoon heel erg vooruit helpt. Hè. Dus dat maakt mensen duidelijk van ja, wat ze aan jou hebben.
1: Verlies niet in de wereld van AI ook je onderbuikgevoel.
3: Nee. En nee. Lees ook, en heb ook plezier met elkaar. Dat is ook super belangrijk.
1: Absoluut. Je hoorde het kersverse directieteam van E.T. Osborne. Eddie Westerveld, Ineke Meijer, Rutger Kriek. Hartelijk bedankt alle drie voor deze Let's Talk Business. En bedankt voor het luisteren.
4: Dit is New Business Radio.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
9: Je hoort het op New Business Radio. Manutan,
10: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
11: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
11: Newsflash.
12: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
13: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
14: Let's Talk Business op New Business Radio.
15: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factris. Op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
16: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
17: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business, Ron Lemmens.
18: Vandaag in Let's Talk Business het verhaal van hoe Dryly vanuit een innovatief product en een speelse kindvriendelijke aanpak is uitgegroeid tot een merk dat in Europa op het gebied van bedplassen en zindelijkheid inmiddels meer dan 50.000 kinderen geholpen heeft. De volgende fase van het bedrijf dient zich aan. Het bedrijf gaat naar een fase in haar groei. Van de start-up fase naar de scale-up. En ja, wat die scale-up gaat inhouden, dat gaan we vandaag horen van Jeroen Wijnen. Hij is operationeel directeur bij Dryly.
17: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
18: Goedemorgen Jeroen, van harte welkom. Leuk dat je er bent.
19: Ja, dankjewel.
18: Om met de deur in huis te vallen, in een heel pril begin van Dryly hebben we ooit gesproken over dat product. Maar klopt, we zijn inmiddels heel wat jaren verder en we gaan toch even terug in de tijd.
19: Ja.
18: Met jou. Eerst eventjes wat jou betreft, hoe lang ben jij aanwezig bij Dryly?
19: Ja, ik ben nu zelf komende zomer 4 jaar actief bij Dryly. Met bedrijven is in november 2019 opgericht. Dus we zijn ook echt momenteel nu net die start-up fase inderdaad aan het uitgroeien. En ben daar 4 jaar geleden begonnen om de kar te gaan trekken.
18: Dus daarin, je was al meteen operationeel directeur, zo ben je ook aan boord gekomen.
19: Ja. Dus de vele uitdagingen die wij in die beginfase gehad hebben, heb ik allemaal meegemaakt. Vandaag de dag staan we echt op de vooravond van een leuke uitbreiding. Ook internationaal inderdaad.
18: Ja, daar gaan we straks natuurlijk allemaal over hebben. Maar even de vraag, welke opdracht heb je meegekregen 4 jaar geleden?
19: Ja, 4 jaar geleden waren we eigenlijk in de fase. Wij zelf waren natuurlijk online heel erg goed in ons vak. En vooral het stukje de wekker en het stuk techniek was toen iets wat echt wel wat beter mocht. We hadden een eerste versie gereed. Maar daar moest nog wat dingen aan verbeteren om het product echt kwalitatief en perfect juist te maken om klaar te zijn voor die uitbreiding. En dat was eigenlijk mijn eerste opdracht. Dus daar hebben we in die fase de wekker volledig in Nederland, ook in Eindhoven, een redesign gegeven en helemaal opnieuw ontworpen. En die wekker is er vandaag de dag nu waar we onze uitbreiding mee aan het doen zijn. En ja. Dat was het eerste stuk.
18: Gaan we straks ook allemaal van je horen van wat er allemaal bijgekomen is. Ik geloof zelfs een watch of zoiets dergelijks.
19: Klopt, ja. Ja.
18: Maar even helemaal terug naar het begin, 2019. Toen was er eigenlijk de vraag, bedplassen, zindelijk worden, dat moeten we op een of andere manier, op een slimme manier, kunnen helpen. Ja, op te lossen.
19: Dat was eigenlijk in dat tijdperk. Heeft de founder, had zelf 2 kinderen. Beide hadden last van het nachtelijk bedplassen. Hebben toen ter tijd de plaswekkermethode, die ook echt al ruim 70 jaar bestaat, keurig gebruikt. En beide kids uiteindelijk zindelijk kunnen krijgen. In die rit daarheen, tijdens dat ze dat product gebruikten, dachten ze van hey, dit moet ten eerste wat motiverender kunnen zijn voor het kind. Wat speelser, kindvriendelijker. Maar ook een stukje innovativiteit. De wekker van echt heel lang terug gaat echt nog met draden en dergelijke.
18: Dat in een broekje ook geloof ik. Hè? Zo iets dergelijks toch?
19: Ja, dat zijn dingen die natuurlijk niet heel wenselijk ogen. En,
18: zit er overigens middenin nog hoor. Wat dat betreft. Aan het einde. Bij mijn jongste. En dat is wel bijzonder om te zien inderdaad. Want dan heb je ze eindelijk zindelijk. Maar dan ben je er nog niet.
19: Nee. En je ziet bij heel veel kids ook dat er een terugval komt in het bedplassen weer. Kijk, het heeft ook heel veel te maken met de indrukken die overdag meegegeven worden naar de nacht. Een kind gaat weer dieper slapen. Maar wat vooral eigenlijk hetgeen is met het bedplassen. Het brengt ook weer een wat negatief aspect mee met het niet durven logeren bij wat vriendjes. Vanuit de ouders ook weer de angst dat het kind gepest kan worden op school. En een stuk falen in opvoeding. Ja. Dus er ligt ook wel heel veel emotionele druk op het onderwerp.
18: Ja, je had het over een broekje met heel veel draden erin. Sensoren eigenlijk, hè?
19: Ja.
18: En dat kon anders.
19: Ja. En toen is eigenlijk met de denkwijze dat inderdaad wat leuker voor het kind moet kunnen zijn en wat motiverender. En dat stukje innovativiteit is eigenlijk het product en het merk geboren. Mascotte daarin en echt het belangrijke beeld is Pandabeer Wizzu. Is een knuffel, een pandabeer, die hebben wij bij het product toegevoegd. En daar hebben wij de wekker ook ingestopt. Er zit een ritsvakje in de rug. En daarbij willen we eigenlijk het hele verhaal van het toch wat medische wat eraan hangt weghalen en het wat speels en toegankelijker maken.
18: Ja.
19: Er ligt dus echt die emotionele druk op. En vanuit het aspect dat het wat meer op belonen gaat wanneer zaken goed gaan, in plaats van het straffen, en het voelen als falen als dat de zaken niet zo goed gaan. Zijn we meer vanuit het belonen en het motiveren aspect gaan kijken. En hebben wij nog steeds inderdaad een broekje waarin gewoven sensordraad zit. Die detecteert eigenlijk met een zender wat op het broekje zit het allereerste drupje van urine. En die zender die communiceert vervolgens met het kastje wat in de pandabeer zit. De ontvanger. Waarbij een alarm gemaakt wordt om het kind te wekken. Het is echt een training. Je doet het meerdere weken elke nacht achter elkaar. Wat we nu momenteel zien, omdat we juist echt op dat belonende deel zitten en dat motiverende aanpak, dat een kind heel gemotiveerd is in die training. En wij nu 93% van onze klanten in 6 tot 8 weken alle gezinnen de zinnelijkheid
18: dus dat een belofte. En je hebt het over we in de zin van ontwerp van dit product. En wie is we?
19: Ja, we zitten met een team bij ons kantoor in Mierlo, nabij Eindhoven. Zitten wij met eigenlijk op de directe op de loonlijst met z'n vieren. Maar daaromheen, als je eigenlijk kijkt wie allen betrokken is in het bouwen van het merk en runnen. Kom je met mensen die er in de dag tot dag mee bezig zijn. Echt ondertussen wel bijna tot 15. Het team wat echt dedicated op Dryly zit, zijn we met z'n vieren aan het doen nu.
18: Ja, en die periode, 2019, nou die methode die was er. Dan moet je uiteindelijk gaan professionaliseren. Dan kom je in ongeveer 2022, 2023 uit. Ja. Dat is eigenlijk de periode dat jij aan boord gekomen bent.
19: Ja, dat is die zomer in 2022 geweest inderdaad. Toen stond het merk en het product, want onze eerste versie, die waren toen live en waren de eerste bevindingen op van gevonden. Nou, toen dachten wij dat we een product om naast het stukje wat wij al zijn in het stuk van kwaliteit net naar een hoger level te gaan tillen om ook die uitbreiding in het buitenland te willen gaan doen. Zijn we echt gaan focussen om dat product dus in eerste instantie goed te maken. En nu die wekker die er vandaag de dag is, nu op een juist niveau is, zijn we vooruit gekeken naar de andere jaren, meer die landenuitrollingen gaan laten plaatsvinden.
18: Maar goed, je praat er heel makkelijk over, maar dat is een enorme opgave.
19: Ja, nou ja, dat is zeker een enorme opgave. Daar hebben wij onszelf ook wel licht op gekeken in die tijd, moet ik zeggen. Ja,
18: maar wat waren de momenten dat je toch even achter je oren krapte en dacht, oké, de potentie is er, maar uiteindelijk, ja, die afzetmarkt moeten we bedienen. Dat ging online, toch, als eerste?
19: Klopt. En ja, wat goed is te weten, 10 tot 15% van de kinderen plast nog 's nachts in bed. Dus ook echt in elke klas zijn zeker 3-4 kids die nog steeds nachtelijk bedplassen ervaren. Onze oplossing met de motiverende aanpak, maar ook het stukje innovativiteit met de wekker die weer verbonden staat met een mobiele app, is binnen de plaswekkermarkt nog echt iets vooruitstrevends. Het is natuurlijk
18: Maar goed, dan kom je dus eigenlijk al meteen op het punt dat je zegt van ja, daar hadden we het moeilijk. Ja. Moest je klanten overtuigen? Hoe hebben jullie dat in gang gezet?
19: Nou, wij hebben altijd al een heel erg sterk het geloof gehad in ons product en ons concept.
18: Maar jij trekt de kar. Ik kan me voorstellen dat je af en toe om je heen ook wat tegengas krijgt.
19: Ja.
18: Terwijl jij dat vertrouwen hebt in dat product en denkt doorgaan, doorzetten.
19: Ja.
18: Kan je daar een voorbeeld van doen?
19: Nou ja, je hebt natuurlijk met verschillende uitingen te maken. Wat je zegt, we zijn voornamelijk echt online actief. Wij verkopen ook enkel via de webshop. Zeker in die beginnende fase ben je experimenterend welke kanalen juist werken en wat voor het juiste resultaat.
18: Echt het marketingdeel wat dat betreft.
19: Ja. En nou, dan ben je bezig met budgetten op bepaalde kanalen te zetten om meer tractie te kunnen krijgen. Maar ik denk, afhankelijk van de kanaalkeuze waar ik het over heb, dat de grootste uitdaging ligt in er heerst echt een taboe op het begrip de plaswekker en ook het bedplassen. Het is niet stoer om over te praten.
18: Maar goed, voor ouders is het een hulpmiddel om de kinderen sneller zinnelijk te krijgen. Dus ja, wat dat betreft is dat wel raar, toch?
19: Ja. Alleen het is niet chic. Het is niet gaaf. Dus op een verjaardag, wanneer het wel een succes is, wordt er toch niet gauw bij de familie over gesproken. En dergelijke.
18: Tijdens een theekransje op dinsdagochtend. Dochter.
19: Maar ja, het vervelende eraan is, we hebben gewoon echt een hele prachtige oplossing klaar. En die oplossing, om daar dat taboe te willen doorbreken en dat product echt meer naar de man te brengen, dat is wel echt een uitdaging geweest.
18: Ja, maar uiteindelijk heb je dan toch die methodes gevonden. Waar zaten de crux? Waar zat de sleutel, als het ware?
19: Ja, dat denk ik, als wij echt een beetje kijken naar een sleutel in dat verhaal is, het is een emotioneel product ook. Dus klantervaringen zijn voor ons enorm belangrijk. En juist omdat wij in die startfase toen we begonnen waren, ook zelf onwetende waar we heen gingen, toch altijd wel wat feedback ontvingen. Zijn we eerst weer even terug naar die tekentafel gegaan. Al die feedback meenemen en ook echt luisteren naar je klant. En dat uiteindelijk om weten te brengen naar hetgeen wat we nu live hebben. En je moet die klant ook echt willen begrijpen en heel erg naar luisteren.
18: Yeah.
19: En kijk je daarbij naar die feedback die we daarin meegenomen hebben, is het voor ons het stukje ouder ervaringen. Hetgene wat het allerbelangrijkste is, omdat wanneer er één schaap over de dam is, dan gaan die anderen ook wel mee. Ja.
18: Hoe groot was de afzet in die periode 2022-2023?
19: Ik denk dat wij in 2022 ongeveer, wat zal dat zijn, 5000 wekkers per jaar toch al wel deden.
18: Ja, dat is behoorlijk. Ja. Als je met 4 bent.
19: Ja.
18: Is dat dan een rolverdeling dat jullie ook handmatig alles inpakken? Of is dat inmiddels, kan ik me voorstellen, geprofessionaliseerd ook en geautomatiseerd? Hoe gaat dat nu?
19: Ja, dat is eigenlijk ook wel heel leuk. En ik denk goed dat we dat zo gedaan hebben toen ter tijd. Toen ik ook binnenkwam, was ik ook echt zelf op het begin nog alle pakketten aan het inpakken. Klantenservice, ook zelf op die afdeling zitten en weten wat je klant... Wat is die gedachtegang? Waar struggelen hun mee? Of wat vinden hun prettig? Dus dat werd toen ook echt, toen waren we met nog minder. Heb ik daar voornamelijk echt volledig zelf helemaal op gericht. En uiteindelijk, na de fase waarin we nu zijn, inderdaad, moet je daar wel minder mee willen bezighouden om je op de groei te
18: focussen. Ja, ik kan me heel goed voorstellen, want uiteindelijk is het ook een stuk ondernemerschap wat je als operationeel directeur moet hebben in je, toch?
19: Ja.
18: Zat het er altijd al in?
19: Nou ja, ik zelf vanuit mijn studie heb ik international business gestudeerd. En vervolgens ondernemerschap en retail management. 2022 in die zomer eigenlijk direct klaar. En wel altijd al wel geroepen dat ik het heel leuk zou vinden om zelf iets te mogen gaan runnen. Zodoende is dit eigenlijk heel toevallig op mijn pad gekomen. Dus ik had zelf altijd wel de ambitie om zelf iets aan te pakken en... dat het uiteindelijk hier naartoe is gerold is wel bijzonder geweest. Maar,
18: En die 5000 paswekkers of producten die jullie verkocht hebben in 2022. Dat was alleen Nederland. Of had je toen al langzaam maar zeker ook bijvoorbeeld Vlaanderen? Want dat is natuurlijk één taal.
19: Ja.
18: Hoe was toen daar de verdeling, zeg maar?
19: Ja, nou ja, wij verkopen dus enkel via de webshop. Dus,
18: maakt het eigenlijk niet uit. Was al meteen internationaal?
19: Nou, dat stukje Vlaanderen is toch vrij snel toegevoegd. Omdat ook met verzending, je kunt eigenlijk na dat stukje Vlaanderen in 1 of 2 werkdagen, ligt dat pakket gewoon bij diegene thuis. En omdat de taal hetzelfde is, was dat heel laagdrempelig. Om daar ook de website op te richten. Dus die is vrij vroeg aan het portfolio toegevoegd. Dat was in dat tijdperk inderdaad echt nog wel het stukje pure Vlaanderen.
18: Ja, de expansie die kwam vooral vorig jaar. Gaan we het zo meteen over hebben in Let's Talk Business.
20: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Goedemiddag, het is 11 en 12 voor je New Business Radio. Let's Talk Business and you're the somber 12 to 12 op deze mooie ochtend.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Mijn studio, Jeroen Wijnen, hij is operationeel directeur bij Dryly. Dryly is een innovatief product. De plaswekkers. Ik kijk even naar jullie site, Jeroen, want we hebben het nu. We zijn aangekomen eigenlijk bij de internationale expansie. Dat was natuurlijk het doel. De overtuigingskracht vanuit jullie zelf dat het product echt goed was. Dat is de basis.
2: Dat is zeker de basis geweest waarmee wij ook echt de wil hadden om dat product verder in Europa uit te rollen. Bij dat stuk waarin we die uitrolling hebben gedaan, zijn we eigenlijk in eerste instantie begonnen bij de Franse markt. Hebben wij een klantenservicepartij voor aangesloten die onze klanten daarin voorziet van de service. En zijn we ook weer vanuit onze eigen webshop begonnen. Daarbij is bij die Franse markt ook al wel snel een les geweest. Die Fransman is toch net iets anders dan die Nederlander.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Stug of hoe zou je hem omschrijven?
2: Ja, de Nederlander ook in het stukje in marketinguitingen. En een Fransman die koopt graag echt lokaal, zeg maar. Die wil eigenlijk een Frans merk. Die wil nergens kunnen zien dat jij...
0: Made in France moet er eigenlijk op staan.
2: Eigenlijk wel, ja. En bij dat stuk waarin wij ook heel vooruitstrevend zijn in allerlei nieuwe methodes in het online gebied toe te passen. Denk aan het stukje in het marketingverhaal. Dus ook met AI te kijken en dergelijke. Prikt een Fransman daar toch doorheen en moet je dat eigenlijk volledig door een local, echt een native sprekende Fransman daarop zetten om dat direct tot een succes te laten gaan. Dus ja, daar hebben we wel ervaren dat die Franse markt best wat stug van de vloer kwam toen.
0: Even terug naar de Nederlandse vloer wat dat betreft. Je moet op een paar momenten, je zei al, een taboe moest doorbroken worden. Dat is gelukt. Maar wat ook gelukt is, is dat het broekje vergoed wordt door aantal zorgverzekeraars.
2: Klopt, inderdaad. Ja, de plaswekker wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Daarbij kun je denken aan 60% van de aanvullende pakketten, ja, die de plaswekker vergoedt. Dat is eigenlijk puur ook vanuit het kijken meer naar het medische aspect. Dat de plaswekker voor het nachtelijk bedplassen, de medische term heet ook enuresis nocturna, echt een oplossing biedt die een wetenschappelijk bewezen methode is.
0: Ja, want heb je daar iets moeten doen met ISO-certificering en dat soort zaken?
2: Ja, we hebben onze wekker wel aan alle medische richtlijnen moeten laten voldoen dat we op het technische gebied aan alle vinkjes aankruisen.
0: Dus jij hebt heel veel papierwerk moeten invullen tussen het inpakken door?
2: Ja, dat was wel qua registreren ook wel een uitdaging waarin wij ons ook licht verkeken hebben toen ter tijd. En dan spreek je nu over de Nederlandse markt. Maar ga je vervolgens naar de Duitse markt, ja, dan ben je toch net wat meer regels aan het kijken.
0: Ja.
2: En dat is toch wel iets wat inderdaad er toch wel heel snel dat je daar langs afkijkt, zeg maar.
0: Want je zei al, Vlaanderen waren al snel actief. Ja, ik weet natuurlijk niet helemaal hoe zit het zorgstelsel daar in elkaar. Kon je daar ook diezelfde deals of diezelfde zorgverzekeraarachtige setting in gang zetten? Of was het toch echt particulier aankopen?
2: Ja, België is eigenlijk echt voornamelijk particuliere aankoop. Je hebt een enkele zorgverzekeraar die het daar vergoedt. Het zorgstelsel zit weer iets anders dan in Nederland natuurlijk. In Frankrijk wordt sterker nog geen vergoeding geboden voor de plaswekker. Kijk je naar Duitsland, is daar ook weer een Hilfsmittelverzeichnis waar alle hulpmiddelen in staan opgenomen. En krijgt ook de consument daar een vergoeding voor een plaswekker. Vaak ook een 100% volledig bedrag.
0: Maar goed, dan heb je meteen een hele grote afzetmarkt te pakken.
2: Ja,
0: dus dat is interessant. En hoe kijken jullie naar het product? Want het product is natuurlijk 6 weken bruikbaar. Maar dan is het product niet om weg te gooien. Dat is nog houdbaar. Dus ik kan me voorstellen dat in de vriendenkring dat hele ding rondgaat.
2: Ja, dat is ook wel...
0: Is dat een dreigement of een bedreiging eigenlijk voor je afzet? Of valt het mee?
2: Nou, dat zijn gesprekken die wij intern ook al echt lang hebben gevoerd. Want wat vaak mensen zien en ook investeerders toentertijd. Je bent heel erg aan het kijken naar je terugkerende klant. En wij hebben een gezin, nou dat koopt de wekker. Dat kind is in 6 tot 8 weken zinnelijk als alles juist gaat. En dat is klaar met heel het contact met het bedrijf. En om je nieuwe klant binnen te halen, betaal je natuurlijk wel forse kosten. Je verdient meestal op je terugkerende klant.
0: Ja, precies. En zo'n plaswekker gaat natuurlijk de hele wijk door. Als je pech hebt. Een kindervriendelijke wijk. En dan vervolgens komt het tweede kind. Dan gaat het weer terug naar de eigenaar. Zien jullie dat gebeuren of niet?
2: Ja, en daar zit op zich ook geen probleem in. Want onze missie is natuurlijk ook echt zoveel mogelijk kinderen van dat nachtelijk bedplas af te kunnen helpen. Dus die wekker mag zeker een tweede leven hebben of een derde leven. Wat wij daar wel weer hebben gedaan om erop te anticiperen. We hebben de mobiele app die bij de wekker zit. Wanneer een alarm afgaat via de wekker, krijgt ook de ouder een signaal op zijn telefoon om het kind gelijk te ondersteunen. Dus het kind is daardoor niet alleen en eenzaam weer bezig met dat probleem. Maar de ouder komt nadat het kind de eerste stap heeft gezet direct helpen. We hebben daar uiteindelijk om dat stukje tweedehandsmarkt en die terugkerende klant toch een beetje binnen te halen. Hebben we dat voorzien door een abonnementsmodel toe te voegen aan de mobiele app.
0: Ja, slim.
2: Ja. En de eerste klant mag er eigenlijk helemaal geen hinder van ervaren. Dus die kan ten alle tijde de app gebruiken. Mocht een tweedehands product overgaan naar iemand anders. Nou, dan is het wel wenselijk voor de hygiëne. Ja. Dat je nieuwe broekjes aanschaft natuurlijk. En is dat abonnementsmodel voor de app maandelijks opzegbaar en tegen een maandelijkse betaling te gebruiken.
0: Ja, misschien net te overvloeden, maar nu zit je in een periode waar duurzaamheid onwijs belangrijk is. Hoe heb je er gekeken naar de product zelf? Wat voor stoffen daarin zitten? Wat voor producten erin gestopt zijn?
2: Ja, is iets wat wij zeker natuurlijk een heel belangrijk aspect vinden. En wat je voornamelijk ook daarin ziet, nou, kijkende naar de luiermarkt. Het is een topic wat toevallig de laatste tijd echt wel wat meer ter sprake komt ook. Is gewoon een enorme vuilende industrie.
0: Ja, want daar heb ik wel eens van gehoord dat die luiers die zijn nu zo doorontwikkeld, dat ze zo lekker zitten, dat een kind eigenlijk gewoon helemaal niet meer zonder wil.
2: Klopt. Dus is echt iets wat volgens mij het laatste half jaar in één keer in het nieuws ook gebracht is. En alles gaat op comfort, gemak en ondersteunen. Alleen onze broekjes zijn bij gecertificeerde leveranciers waarbij alles gewoon netjes op orde is. En dat is ook echt het pijler nummer 1 geweest in die zoektocht. En onze broekjes zijn gewoon uit te wassen op lage temperatuur in de droger. Dus ze kunnen worden hergebruikt. En bij een training heb je gemiddeld een broekje of 3 nodig. Die wordt hergebruikt en zet je dat weg tegen hoeveel luiers kinderen dagelijks gebruiken. Ja, dan is dat al een enorme impact direct.
0: Oké, dan gaan we nu echt naar die expansie. Want dit is eigenlijk ook het product. Dan ga je dus naar het buitenland. Je probeert natuurlijk je omzet te verhogen, je afzet te verhogen. Nu zei je net al, Frankrijk was heel lastig. Waar begin je?
2: Ja, wat eigenlijk het echte begin is punt 1, dat product. Het product moet ten alle tijde stabiel zijn en van een topkwaliteit. Alleen wanneer we kijken naar dit internationaal uit te rollen, moeten wij ook echt een meerwaarde kunnen bieden in die markt. En kijkende naar het onderzoek in die markt, zag je dat...
0: Dus je doet marktonderzoek?
2: Ja, zie je echt dat in het aanbod van onze niche-markt natuurlijk, hè, en de plaswekkers, dat het aanbod ook nog echt wel steeds die traditionele wekkers zijn van tientallen jaren geleden. En dat we nou daar in ieder geval al zeker een slag konden slaan in onderscheidendheid. Het is een product wat je voor je kind koopt en je wil het beste voor je kind.
0: Maar ga je dan, reis je af naar Frankrijk, ga je daar bij wijze van spreken rondkijken wat voor producten er in de schappen liggen? Of hoe doe je dat? Doe je dat op afstand? Hoe gaat dat in zijn werk voor jullie?
2: Ja, eigenlijk doen wij dat voornamelijk daar online, omdat wij zelf ook enkel via die webshop actief zijn. Kijken we wat het aanbod is wat daar momenteel zit en hoe die prijszetting daar ook is om zelf een beetje een strategie te gaan bepalen hoe we dat willen gaan wegzetten. Vervolgens gaan wij de website gereed maken en daarbij is ons ook wel weer een les geweest in het gebruik van de vooruitstrevende technologie die er vandaag de dag is. Hebben wij de website volledig middels een AI enkele jaren geleden toen laten vertalen. Om een helemaal juiste up-to-date versie.
0: Dus je kan alle kanten op. Je kan gewoon een Chinese website morgen lanceren als het moet.
2: In principe wel. In principe wel. Alleen die technologie was die paar jaren geleden terug zo nieuw. Dat uiteindelijk toch om met de shops, de backend en dergelijke daarmee te gaan praten. Dat daar problemen in die verbindingen ondertussen waren. Dus uiteindelijk zag je dat de klanten die bij ons een aankoop deden. In het buitenland uiteindelijk niet naar het kanaal geduwd konden worden waar de aankoop van is. En vervolgens zie je dus eigenlijk niet welke marketinguitingen nou tot een succes leiden of welke juist eigenlijk wat meer afgeschaald kunnen worden.
0: Dat is natuurlijk super belangrijk. Maar ik kan me ook voorstellen dat je, hoe ouderwets het ook klinkt, het ook nog wel moet hebben van mond-op-mond reclame.
2: Ja, dat is zeker bij ons product waarbij mensen het begrip de plaswekker dus ook eigenlijk niet kennen. Iedereen als je vertelt een plaswekker denkt, ja, hey, wat is dat nou? En dat is die ervaring van die ouder.
0: Maar je moet dat verhaal gaan vertellen. Ik kan me ook voorstellen dat je daarvoor toch kijkt naar wat voor autoriteiten zouden we eventueel kunnen aanspreken. In dit geval in Frankrijk. Dat zouden consultatiebureaus kunnen zijn. Dat soort ja, elementen waar iedereen, iedere ouder langskomt.
2: Klopt, klopt, klopt.
0: Heb je er naar gekeken?
2: Ja, zeer, zeer zeker naar gekeken. En wat hetgeen is bij de plaswekker. De hersenen moeten ook natuurlijk wel dusdanig ontwikkeld zijn om dat signaal van die blaas te kunnen gaan herkennen en begrijpen. Dus de plaswekker wordt ook pas geadviseerd vanaf de leeftijd 6, 7. Daarbij liggen wij momenteel bij alle plas- en poeppolies die je bijvoorbeeld natuurlijk gewoon hebt in het land. Liggen wij met een demonstratiepakket en ze hebben wij in contact met de urotherapeuten. Om informatie te voorzien van onze oplossing. Daarbij is het natuurlijk weer een hele fijne stap van ons geweest. In de mobiele app zie je precies wanneer een plasongelukje geweest is.
0: Dus je oogst eigenlijk heel veel data.
2: Ja, ja, ja. En wanneer dat plasongelukje geweest is. Bij traditionele methodes zie je dat nog de volgende ochtend met een pen en papier wordt opgeschreven. En ja, was dat nou 2 uur 's nachts of was het 3 uur 's nachts? Je bent druk in de weer in die nacht. En onze app registreert precies op de tijd wanneer dat ongelukje gebeurd is, dat ongelukje. En juist die artsen in die kliniek en in het ziekenhuis hechten daar weer heel veel waarde aan om dat plasgedrag te analyseren.
0: Ja, ik kan me voorstellen, dus er zit wetenschappelijke waarde eigenlijk aan vast.
2: Zeker weten, ja.
0: Ja, en is dat iets waar je nu over hebt dat zich plaatsvindt, dat plaatsvindt in Nederland? Of doe je dit dus ook in Frankrijk om juist dat Franse chauvinistische gevoel, waar je net al aan refereerde, om dat gewoon sterker te onderbouwen?
2: Ja, het is eigenlijk data die wij nu van alle landen wel op één hoop bundelen. Dus wij zien precies ongeveer wanneer die ongelukken plaatsvinden en dergelijke. En wat ik terugkomt op dat verhaal van die arts zeg. Die arts zegt daar weer heel veel waarde aan om vervolgens een advies te kunnen gaan geven. Het is niet zozeer dat wij de data van het stukje plasgedrag per land heel erg specifiek gaan richten aan dat land. Nee.
0: Nee, want het is ook niet. Ja, een kind blijft een kind. Of hebben jullie toch een vermoeden dat daar nog verschil in zit?
2: Nou, wat je bij het bedplassen wel ziet, het is echt een probleem. Jongens hebben daar veel meer hinder van dan meisjes. Dus ik denk dat de verhouding ongeveer op 65% jongens en 35% meisjes ligt. En het probleem is ook iets wat erfelijk is. Dus hebben er ouders voorheen last van gehad, zie je vaak dat het kind uiteindelijk ook weer met die problemen kampt.
0: En dan de stap naar Duitsland. Dan weet je gewoon van ja, dit kunnen we 1 keer doen.
2: Ja.
0: Kan je mislukken op het moment dat je intrede doet in zo'n land?
2: Ja, wij hebben daar ook wel wat lessen geleerd. En de eerste duidelijke les van een concurrent is eigenlijk geweest dat wij, ik spreek zelf een redelijk woordje Duits en intern bij ons ook wat andere.
0: Schön, ja.
2: Zeer schön, zeer schön. En daarbij zagen we eigenlijk dat het woord plaswekker in Duitsland, daar hebben wij de vertaling naar gedaan en daar zijn we op gaan adverteren. Puur gewoon om op het begrip.
0: Wat was de vertaling?
2: Het woord plaswekker in Duitsland is een klingelhose. Eigenlijk weer het rinkelen. Ja, ja. Wat daarin terugkomt. En daar waren wij mee bezig. En niet wetende, gewoon op dat begrip de plaswekker adverterende. Zagen wij enkele weken later in 1 keer een advocatenbrief op de deurmat liggen. Want er is blijkbaar een geregistreerd merk. Die daarin ook actief is. En dat heeft geregistreerd. En in Duitsland is dat niet een belletje of een mailtje. Hey, wat ben je aan het doen?
0: Je bent meteen de pineut.
2: Ja, ja, ja. Dus nou, dat was weer een hele harde les. Oké, daarin even wat voorzichtiger
0: dus
2: in de aanpak.
0: Dus de klingelhose is eigenlijk een geregistreerd merk?
2: Ja, ja, zeg je helemaal goed, ja.
0: Moet een beetje denken het Oktoberfest, maar goed, kan er mij liggen.
2: Ja, ja. Ja.
0: maar goed, en dan uiteindelijk, ja, dan moet je er met zo'n merk uitzien te komen. Is dat gelukt of moesten jullie gewoon flinke boete betalen?
2: Nou, dat is wel gelukt en natuurlijk moet je daar dan wel voor compenseren. Daarna wel in het gesprek te gaan en aan te geven, hey, wij hebben daar geen verkeerde bedoelingen mee. Onwetende, zelf als niet-native Duits sprekende, daar te starten.
0: Ja, wat
2: kun je daar gewoon netjes uitkomen.
0: In principe, het kan natuurlijk ook gewoon een normaal werkwoord zijn wat dat betreft, toch?
2: Ja, ja, en dat was precies ook onze gedachte daarachter. Dus in die onwetendheid en dat juist te weten te compenseren, is dat weer een les die we daarin in hebben meegenomen. En was dat wel gelijk een leuke kennismaking natuurlijk in die Duitse markt.
0: Hoe kan je nu de PR in Duitsland, hè? Want daar ben je natuurlijk altijd bij gebaat, bij Free Publicity met name.
2: Ja.
0: Hoe krijg je dat voor elkaar in zo'n land als Duitsland, wat natuurlijk gewoon waanzinnig groot is vergeleken met de Nederlandse markt. Hè?
2: Ja, nou, de belangrijkste stap die wij daar nu vooral eigenlijk in zetten in die plaswekkerindustrie is ons product gewoon Europees gezien echt nog steeds Helemaal vooruitstrevend in technologie en de oplossing in een vriendelijke
0: manier. Maar pushen online, is dat het belangrijkste?
2: Nou, wij zijn vooral daar nu mee begonnen. Zorgen dat die artsen en die klinieken in Duitsland ons product kennen. En weet die te overtuigen wat voor meerwaarde het product voor een gezin kan bieden ten opzichte van de traditionele wekker. En die artsen die schrijven natuurlijk ook een plaswekker voor wanneer er iemand op een gesprek komt. En dat is eigenlijk stap 1 geweest. Zorg dat die professionals... dat die je kennen en zorgen dat die ook uiteindelijk gaan, naast dat er geen merkafhankelijk advies gegeven mag worden natuurlijk, weten dat je er bent en kunnen gaan doorvertellen. Dus dat is de belangrijkste stap waar we eigenlijk in Duitsland mee begonnen zijn.
0: Ja. Nu hebben we natuurlijk social media is erg sterk. In Nederland heb je al veel vloggers, veel moeder, Insta-accounts, noem maar op.
2: Ja.
0: Zijn jullie daar ook inmiddels helemaal in bedreven en thuis? Dat je denkt van nou, deze mensen staan op ons lijstje, die schakelen we in. Of hoe gaat dat nu?
2: Hebben wij veel mee getest inderdaad. Alleen daarbij kom je toch weer een beetje terug naar de kern wat daar de uitdaging is. Mensen praten niet graag over dat ze die plaswekkertraining aan het doen zijn. Omdat het gewoon niet chic is. Dus wat online bij die social kanalen. Denk aan die Facebook en TikTok waar je het over hebt. Daarbij is een UGC filmpje. User Generated Content. Iemand die iets vertelt over hun ervaring. En wat ze gedaan hebben. Nou, dat scoort eigenlijk altijd wel. Maar,
0: dus met name, aan de achterkant eigenlijk als het ware. Dus omdat het gelukt is.
2: Ja. En die succesverhalen, daar de mensen voor te vinden die zichzelf ook openbaar willen blootstellen om die ervaring te delen. Daar ligt echt de uitdaging op dat social gebied om dat juist te kunnen doen. En daar zijn we heel zoekende altijd om daar mensen voor te vinden.
0: Maar goed, stel je zou die mensen inhuren, dan kan ik me niet voorstellen dat een vlogger zegt nee, dat doen we niet.
2: Nee, klopt. Maar dan heb je puur inderdaad met een stukje acteurs en actrices te maken. Wordt daar inderdaad volledig aan meegewerkt. Ja. Maar wij willen ook wel echt bouwen op die echte ervaringen. En die mensen zoeken die ook echt met
0: authentiek blijven.
2: Zijn. Ja.
0: Ga zo meteen verder praten.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Counting Crows en Mr. Jones.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag bij de gasten Jeroen Wijnen, operationeel directeur bij Dryly. En ja, Jeroen, we zijn een beetje gebleven bij het luierbroekje in internationale vorm. Daar hadden we het net al over. Jullie hebben Frankrijk eigenlijk zelf proberen te ontdekken als markt. Je vertelde net al over de Klingelholms in Duitsland. Wat zijn de belangrijkste lessen dat je denkt van, je bent online aan de ene kant, aan de andere kant. Je hebt een fysiek product. Je bent gebaat bij mond-to-mond reclame. Je bent gebaat bij de professionele gezondheidszorg die zo'n broekje adviseert. Hoe gaan jullie om met enerzijds doelstelling van hoe je wil groeien versus ja, echt die markt van binnenuit verkennen. Dus echt gewoon letterlijk fysiek ja. In het land aanwezig zijn waar je op dat moment die expansie in gang wil zetten.
2: Nou, wij zijn onze expertise en kracht binnen ons team ligt echt in dat stukje online zichtbaarheid. Dus daar ligt altijd eigenlijk ons eerste uitgangspunt en onze positie om het merk neer te zetten. Wat wel een les is bij dat stuk Franse markt, is eigenlijk dat we heel wat jaren zijn gaan ploeteren om te kijken met onze eigen inspanningen, wat kunnen we daar doen om het product echt aan de man te krijgen. Maar ook misschien de conclusie moeten nemen dat die Franse markt zodanig op diegene gericht zijn, dat we momenteel eigenlijk een distributeur in Frankrijk hebben die daar de machtspositie heeft en beter met een partner kunnen samenwerken die dus echt die local is in Frankrijk. In plaats van dat wij het de hele tijd maar zelf proberen te doen.
0: En nu heb ik in het verleden ook wel eens te maken gehad met Fransen. Hè? Fransen die Engels praten is ook wel altijd een apart fenomeen. Herken je dat?
2: Is zeker een apart fenomeen. En het is zeker een ander soort volk dan de Nederlander.
0: Hoe toets je die betrouwbaarheid van zo'n partner? Hoe vind je zo'n partner?
2: Ja, heel ingewikkeld in dat verhaal om te kijken wat de perfecte match is. Je hebt bij dat stukje plaswerkenmarkt heel wat bedrijven die medische hulpmiddelen verhandelen. En daarvan is een van de 1000 artikelen een plaswekker. Maar je hebt ook nog echt binnen Europa enkele bedrijven die enkel en alleen net zoals ons die plaswekken verhandelen. En dat is hun product en hun ding. Die Franse partij is daar eigenlijk één van. Op het begin waren we daarmee bezig en zie je eigenlijk dat diegene te laat komt op gesprekken en dat je hele lange tijden weer niks hoort. En nou, dan had je het eigenlijk al afgeschreven. Maar daarbij moet je toch kijken en je rust bewaren. En omdat diegene wel binnen de markt de naam en de positie had en daar nu het product aan te koppelen wat eigenlijk het beste is wat Europees te bieden heeft, hebben we nu echt een gouden fit om samen die samenwerking te doen en beter dat land aan te pakken.
0: Maar ik kan me voorstellen, wat ik eigenlijk net al zei, je moet fysiek toch in dat land aanwezig zijn. Je kan dit niet online af met een Teams meeting.
2: Nee. Dus wat hetgeen is, op het begin ben je natuurlijk verkennende, omdat je niet weet wat de intenties zijn van de anderen en waarin je moet gaan kijken. We hebben bijvoorbeeld ook, om daarin verder te gaan, in Zwitserland zijn wij actief. In Zwitserland hebben we een Zwitserse distributeur aangesloten, waarbij we inderdaad toch ook al heel vroeg in die fase naar Zwitserland zijn gegaan. Wij zelf hechten ook heel veel waarde aan de persoon. Dus met wie zijn we in gesprek en is diegene te vertrouwen?
0: Wat vraag je van zo'n persoon? Hoe toets je dit? De juiste persoon, is dat op basis van track record die zichtbaar is of?
2: Ja, dat een stukje voorgeschiedenis is hetgeen wat je natuurlijk analyseert om te kijken van hoe zijn zij er al mee bezig. En wat wij zelf hebben is ook wel echt hetgeen, het persoonlijke gevoel. Dus dat is misschien een beetje een risicovolle factor erin om daar ook heel erg op af te gaan. Maar wanneer het goed voelt, durven wij in sommige dingen daarin ook wel echt die gok te nemen. En wat je daarbij ook ziet, wanneer we dat soort samenwerkingen aangaan, zetten we het ook altijd wel heel strak op papier dat er een testperiode is en dergelijke om zichzelf te bewijzen. En door dat strak op papier te zetten, zorg je er eigenlijk voor dat je niet die misstap maakt. Dat mocht het wel de verkeerde kant op vallen, dat je eraan vastzit en je een ander probleem hebt.
0: Ja, dus eigenlijk heb je een soort van expansieproces ontwikkeld.
2: Ja, we hebben echt een heel model met het, ook het stukje legal wat daarbij zit. Hoe dat we zo'n proces vormgeven en waarbij dat we allemaal op moeten letten. Alleen dat stukje persoonlijke waarde waar wij zelf een goed gevoel bij willen hebben, dat heeft zich gelukkig nog altijd bewezen. En ja, dat is ook een belangrijk stuk.
0: Nu is het natuurlijk een product wat je wereldwijd eigenlijk aan de man, vrouw zou kunnen brengen. Hoe bepaal je welke expansie of welk land je gaat aanboren als het ware?
2: Ja, Nou, bij ons was het stukje België in die vroege tijd een hele logische stap. Frankrijk en Duitsland kun je heel simpel via een Nederlands magazijn bedienen. En heb je ook in 2 tot 3 werkdagen een pakket afgeleverd. Gaan we verder kijken naar een Zwitserland en dergelijke. Wil je dat wel met partners doen? Wij zijn zelf heel erg van de mening dat de markten die wij zelf kunnen runnen en waar we mee bezig zijn, dat moeten we ook wel echt zelf blijven doen. Maar op een gegeven moment zie je inderdaad dat juist zo'n partner ook een stuk ontzorgt. En dat dat weer wat eenvoudiger maakt. En nadat we hebben gezien hoe succesvol zo'n partnerschap kan zijn, zien we ook eigenlijk dat er veel meer van dit soort partners de laatste tijd aan het aansluiten zijn. En in de gesprekken zijn om die toe te voegen.
0: Dus even teruggaan naar Frankrijk, Duitsland. Ben je daar geland als product?
2: In Frankrijk, zeker met die partnership die we daar hebben, is dat ondertussen wel juist in orde. Duitsland duurde weer net wat langer omdat we weer bezig waren met ook aan alle vinkjes te voldoen voor dat Hilfsmittelverzeichnis, voor die hulpmiddelenlijst. In Duitsland hebben we echt nog wel een flinke slag te slaan. Dus daar ligt ook dit jaar voornamelijk echt de focus op. De Duitse markt is 8 keer zo groot als de Nederlandse markt. In de Nederlandse markt hebben wij momenteel de marktpositie als leider. En dat willen we in Duitsland nu ook gaan neerzetten. Dus daar ligt dit jaar echt voornamelijk de focus op.
0: En dan kan ik me ook voorstellen dat je uiteindelijk moet je gaan uitbreiden als organisatie.
2: Ja, ja. Nee, dat is zeker van belang. En wat hetgeen is, ik ben heel blij dat ik voorheen al die dingen waar we het over benoemd hebben, dat inpakken, dat klantenservice, dat je dat zelf hebt gedaan, zodat je ook weet van de mensen die daar nu mee bezig zijn, wat staat hun te wachten en wat zijn hun uitdagingen en dingen. Daarbij moet je natuurlijk ook wel een beetje gaan kijken om op een gegeven moment heel wat dingen los te gaan laten. Zodat je zelf heel erg bezig bent met dat stukje groei en minder op dat stuk aan het kijken bent in het operationele gedraai. Ik merk bij mezelf voorheen wel dat ik ook wel echt wat moeite heb om daar bepaalde zaken los te laten. Terwijl dat daar een echt perfect team zit wat er heel veel verstand van heeft.
0: Ja, maar dat is herkenbaar natuurlijk. Dat hoor je eigenlijk bij elke ondernemer die het heeft over expansie. Expansie is inherent aan loslaten. Dingen overlaten aan je collega's die ook gekwalificeerd zijn. Maar misschien toch een andere visie hebben. Hoe hou je dan die kikkers in de wagen? Want nu is het nog behapbaar. Maar stel je hebt straks 30 collega's. Wordt het natuurlijk wel een ander bedrijf.
2: Ja, dat wordt dan zeker een ander bedrijf. En in die fase zijn we nu nog niet. Zijn wel dingen waar we natuurlijk later ook naar heen willen.
0: Wat heb je voor ogen voor de komende jaren?
2: Nou, wat onze komende jaren voornamelijk belangrijk is, is dat stukje, vooral dat West-Europa en wat daar heel erg aansluitend is, willen wij het liefst eigenlijk allen zelf blijven doen. Daarnaast willen wij met die distributeurs, verschillend over Europa, ook allerlei andere landen toevoegen. Scandinavië is daarbij ook echt iets wat op de wensenlijst staat. Is ook een redelijk soortgelijk mens.
0: Een soortgelijke markt, soortgelijke cultuur ook, denk ik wel. Hè?
2: Ja. Dus daar zien we een hele mooie fit. Alleen ook dat zijn dan wel markten die we het liefst met een juiste partner willen doen. Dus onze focus momenteel ligt op hetgeen wat we nu beheren. Helemaal tot 100% juist benutten. En hetgeen wat daar buiten ligt, willen we gaan benutten middels de juiste partners weten te vinden aan te sluiten.
0: Want ik kan me voorstellen, aan de ene kant, je ruikt heel veel kansen. Maar aan de andere kant, zorgvuldigheid is denk ik ook wel goed hierbij. Je zei al, de Duitse markt is toch een andere league dan de Nederlandse markt?
2: Ja, zorgvuldigheid is daar heel belangrijk mee. En wat het natuurlijk ook vooral in dat stukje die start-up fase weer aan uitdagingen met zich meebrengt. Je ziet wanneer je in één keer allerlei mensen weet aan te sluiten, volumes weet te draaien. Je begint te schalen, maar dan begint het volgende probleem zich voor te doen. Dat je ook met je voorraad zit waarop je moet gaan schalen. Je dient alles zelf voor te financieren. In ieder geval, wij hebben met veel distributeurs ook aantrekkelijke afspraken gemaakt. En vervolgens zag je eigenlijk dat we daar de hele tijd weer tegenaan hikten.
0: En waar het product gemaakt wordt, gefabriceerd wordt, is dat in Nederland? Of?
2: Ja, de wekker wordt inderdaad in Eindhoven gefabriceerd. Op de Hightech Campus ligt het product. En daarbij willen we dat product, omdat wij zelf nou met de auto 20 minuten daar zijn, ook dicht bij huis houden. Ja. Want die kwaliteit moet bij ons altijd top zijn. Ja. En dat kunnen we zodoende wel waarborgen.
0: En zijn ze klaar om op te schalen?
2: Zij zijn zeker klaar om op te schalen. Wij hebben onze ambitieuze plannen ook natuurlijk met hen gedeeld. Dus daar voorzien we eigenlijk helemaal geen probleem.
0: Wat zou de capaciteit zijn die je nu aan kan op jaarbasis?
2: wat we nu qua capaciteit op jaarbasis aan kunnen. Dat zou echt, denk ik, heel eenvoudig naar 10.000, 20.000 wekkers kunnen gaan.
0: Ja. En dan heb je nog die horloges. Wordt die ook in Eindhoven geproduceerd?
2: Nee, de horloge hebben wij niet in Nederland liggen qua productie. Wat je ook eigenlijk een beetje moet zien, de plaswekker, dat is echt ons onderscheidend vermogen en ons unieke product. En wij willen door het assortiment aan te vullen wat meer die all-in-one-stop plasshop zijn, zeg maar even. En dan heb je ook een stukje met dagzindeligheid te maken. En het stukje broekplas overdag. Dus nou, zodoende, door weer in contact te zijn met die artsen, horen wij dat zo'n plashorloge heel vaak wordt voorgeschreven.
0: Ja.
2: En zijn we daar eigenlijk direct op gaan inhaken.
0: Want wat je net al zei, ook toekomst gesproken. Je bent innovatief en je gaat natuurlijk producten erbij bedenken. Jij zei net al, dat plasbroekje als het ware, dan moet een kind toch wel 6-7 jaar zijn. Maar als ze zinnelijk worden, zijn ze rond de 3-4 jaar.
2: Klopt.
0: Dat is natuurlijk nog wel een interessante leeftijdscategorie waar je iets voor zou kunnen betekenen, of niet?
2: Ja, en we zitten ook na te denken in het stukje voorfase zijn. Dus denk even gewoon heel simpel aan een plaspotje. Alleen koppel je naam eraan en dergelijke. En je bent toch al in die voorfase bekend bij diegene. En weet dat je in die industrie bezig bent. Dus misschien dat die zodoende weer makkelijker bij je terechtkomt. Dus dat zijn dingen waar we nu voorzichtig aan meer producten aan het toevoegen zijn. En meerdere opties te bieden om meer te kunnen voorzien in alle behoeftes eigenlijk.
0: Kan je een voorbeeld daarvan noemen?
2: Ja, het belangrijkste voorbeeld wat we nu toegevoegd hebben is dat plashorloge. Waarbij we dus preventief een trilling geven met een discreet signaal wanneer een kind overdag last heeft van zinnelijkheid. En die is nu ongeveer een half jaar geleden ook vrij recent pas toegevoegd.
0: Dus dat is allemaal nieuw. Kun je allemaal mee? En ga je dat, zet je dat dan ook meteen in die internationalisering mee op die website? Of ga je dat dan weer eerst testen in een kleine schaal, bijvoorbeeld in Nederland?
2: Nou, we testen natuurlijk zelf de producten en dergelijke en onze leveranciers wel. Juist waar we dat soort dingen inkopen, hebben wij dat binnen. Dan gooien wij ook wel echt directe kanalen open. En gaat het ook naar alle dingen toe, omdat we wel zien dat het product gewoon juist is. En hebben we ook bij dat plashorloge eigenlijk gelijk gezien dat het gewoon een hit is.

0: de druk en het stukje de aandacht ligt dan ook echt bij jou wanneer zaken niet lopen. Dan word je er ook op aangekeken natuurlijk. En ons en mijn doel vooral is om het bedrijf nu echt mooi succesvol door deze nieuwe fase heen te duwen. En daar tot de succes te komen. En in alle eerlijkheid, dan stopt het niet om 5 uur. En blijf je daar ook in de avonden en weekenden gewoon mee bezig.
1: Ja, want daar is leiderschap heel belangrijk. En je bent nu met een vrij compact team. Dat is natuurlijk ook heel dicht bij elkaar. Hoe bewaak je de cultuur? Want als je straks gaat groeien, dan ga je natuurlijk naar een groter team. Krijg je nieuwe mensen erbij, nieuwe meningen erbij. Hoe probeer je dat te managen?
0: Ja, wij zijn met onze management meetings altijd wel met iedereen aan het kijken om alle plannen en ideeën die we te hebben, ook iedereen zijn denkwijze daarop te laten vloeien.
1: Dus continu bezig met draagvlak.
0: Ja, wij willen iedereen ook betrokken houden. En dat de mensen die de belangen hebben, die moet je natuurlijk ook wel echt betrokken in je organisatie houden. En daardoor zie je dat wanneer bepaalde dingen ook ooit eens wat minder lopen, dan zijn ze op de hoogte en komt het niet als een verrassing. Maar om iedereen heel dicht bij je te houden, zorg je dat je samen als een collectief eigenlijk wel naar dat nieuwe punt komt.
1: Want hoe hou je medewerkers tevreden?
0: Nou, wij zijn op kantoor eigenlijk met een hele gangbare cultuur. Wij zijn een vrij jong team. Iedereen binnen het team zijn wel allemaal heel ambitieuze mensen die graag aan mooie doelen werken en dit soort dingen willen realiseren. Dus we houden het heel laagdrempelig. Het is bij ons niet allemaal heel strikt. Dus het is vrij losjes. Af en toe iets te losjes, als ik het eerlijk mag zeggen. Maar dat houdt ook de lol erin en de motivatie bij iedereen om het gewoon leuk te houden en ondertussen leuk succes te behalen.
1: Daarbij die expansie, dat vraagt natuurlijk om meer medewerkers. Zijn er al mee bezig met het werven van nieuwe mensen?
0: Ja, we zijn nu met een team wat we nu hebben, wat er juist bij zit en wat de huidige capaciteit prima kan runnen. Het fijne is wat wij ook intern bij ons kantoor hebben, is daar hebben wij een marketing agency eigenlijk gekoppeld bij het merk. En daarbij hebben wij dus ook alle expertise's met het stukje design, maar ook development van website en dat online plaatje. Dus dat is wel eigenlijk wat ik zei met, hey, je hebt 4 man op je loonlijst direct, maar in de organisatie zit echt ruim 15 man betrokken.
1: Precies.
0: En je moet vooral, wat bij ons ook gewoon heel goed werkt, is de expert op het gebied van dat onderwerp, die moet daarmee bezig zijn in plaats van allerlei onderwerpen zelf hoog willen houden. En daar zitten wij in capaciteit momenteel nog echt prima op de plek. Maar moeten we inderdaad wel een oog in de gaten houden voor de toekomst.
1: Dryly, over 5 jaar, dan heb je in ieder geval de klingelhozen fase achter de rug in Duitsland. Dan ga je richting Scandinavië, zei je net al. Is dat binnen 5 jaar allemaal gerealiseerd? Of denk je dat dat over 5 jaar plaats gaat vinden?
0: Nou, in 2026 ligt die focus echt op Duitsland. Dus dat is nummer 1. Het aansluiten van die meerdere distributeurs. Dat is eigenlijk het punt 2 wat daarbij komt. Je ziet wel dat een aanlooptijd nodig heeft. Het is niet wanneer je het partnership hebt dat de orders binnenvloeien en dat de volumes gedraaid worden. Dus daar zal altijd een aanloop mee bezig zijn. En om ook wel te bewaken dat proces juist verloopt. Vooral omdat het een industrie is waarin we zitten. Het is echt een niche. Dus je bent met toch wel een paar spelers. Willen we eerst waarborgen dat plan bij degene wat opgezet wordt ook echt juist verloopt. En vervolgens door naar de nieuwe gaan. Dus ook niet te veel processen daardoor elkaar laten verlopen. Dus dat zal uitgesmeerd worden over de jaren. Kijk je 5 jaar later als je 2031 zit. Moeten wij daar zeker ondertussen flink operationeel zijn.
1: En hoe ga je die partners, hoe hou je die tevreden? Want die zijn natuurlijk super belangrijk in al die landen als tussenschakel.
0: Ja, nou, het allerbelangrijkste punt daar is de meerwaarde die het product biedt natuurlijk. Het stukje kwaliteit en innovativiteit. Maar ook wat wij zelf ook uitstralen naar onze eigen klanten. Het product is een emotioneel product. Er is een gezin mee bezig. Het is in de nacht. Die uren zijn kostbaar. Wij vinden service een enorm belangrijk aspect daarin. Dat zul je ook in al onze gebruikerservaringen terugzien. Hoe mensen over onze service praten. En dat verhaal wat wij naar die klanten uitstralen. Moet eigenlijk ook bij die distributeur zijn. Dus er moet een heel warm gevoel zijn. En die moet zich gehoord voelen, zeg maar.
1: Dank voor je verhaal. Jeroen Wijnen van Dryly. En veel succes de komende jaren. En de internationale expansie uiteraard.
0: Dankjewel. Gaat goed komen.
1: Tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Dank voor het luisteren. Wil je hem terugluisteren? Kan dan natuurlijk via onze website newbusinessradio.nl. Tot de volgende.
2: Dit is New Business Radio.
3: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete.

0: platform en abonneer je op New Business Radio Work.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
6: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste reden om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
7: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
8: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
9: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
10: ja.
9: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
10: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
9: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
11: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
12: De Radiofabriek.
13: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
14: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
15: Ja, een thuisbatterij is een apparaat die je in huis kan hangen. En wanneer jij zonnepanelen hebt, kun je die zonne-energie die je opwekt, kun je daarin opslaan. En dan wanneer het zonnetje bijvoorbeeld niet meer schijnt, kun je die energie gebruiken om bijvoorbeeld te koken of de was te doen. Nou, wij willen gewoon de komende jaren het thuisbatterijmerk van Nederland worden. En dat gewoon duizenden huizen dadelijk zelfvoorzienender zijn geworden door een Planetpot.
16: Dit is Jong en Ondernemend.
17: Wat als jouw energie nooit meer verloren ging? In deze aflevering spreek ik met Maurice van de Ende, de jonge ondernemer achter de start-up Planetpot. Samen met zijn broer ontwikkelde hij de eerste AI-gestuurde thuisbatterij van Nederland. Deze slimme batterij slaat zonne-energie op en verkoopt overtollige stroom met winst. Hun doel? De markt veroveren en bijdragen aan een duurzame toekomst. Kunnen ze dit waarmaken? Wat is hun aanpak en wat zijn hun tegenslagen? Ik beloof je, na deze aflevering ben je volledig opgeladen. Veel luisterplezier.
16: Dit is Jong en Ondernemend.
10: Hey Maurice, wat fijn dat je er bent.
15: Ja, dankjewel Oscar. Superleuk dat ik hier mag zijn.
12: Nou, we gaan praten over jullie start-up. Jullie hebben als twee Nederlandse broers ben je een slimme thuisbatterij aan het ontwikkelen, hè?
15: Ja, klopt.
12: En onder de naam Planetpot, leg even uit, wat is Planetpot?
15: Ja, wij hebben zelf samen met mijn broer hebben wij een start-up opgericht, Planetpot. En Planetpot is eigenlijk een ultraslimme thuisbatterij. En hiermee kan je jouw zonne-energie in opslaan van je zonnepanelen.
12: Voor degene die dat nog niet helemaal weten, wat kan je daar nou precies mee?
15: Ja, een thuisbatterij is een apparaat die je in huis kan hangen. En wanneer jij zonnepanelen hebt, kun je die zonne-energie die je opwekt, kun je daarin opslaan. En dan wanneer het zonnetje bijvoorbeeld niet meer schijnt, kun je die energie gebruiken om bijvoorbeeld te koken of de was te doen.
12: Voor wie is zo'n thuisbatterij interessant?
15: Ja, voor veel mensen die al zonnepanelen op een dak hebben, is dat is het heel interessant.
12: Hoe zijn jullie op het idee gekomen om zo'n thuisbatterij te maken? Twee jonge gasten, ja, hoe kom je daarop?
15: Ja, goede vraag. Samen hebben wij, met mijn broer hebben wij hiervoor eigenlijk ook al een eerder bedrijf gehad, Mountox. En dat was een platform voor elektrische auto's, waarbij je eigenlijk alle elektrische auto's kon vergelijken en ook laadpalen. En dat hebben we toen eigenlijk in 2018 opgezet echt wel hard gegroeid. Bijvoorbeeld 1 miljoen websitebezoekers al gehad. En toen kwamen we eigenlijk achter dat Nederland is wereldkampioen in zonnepanelen.
12: Wereldkampioen?
15: Ja, wereldkampioen. Dus echt, 1 op de 3 huizen heeft nu zonnepanelen. Dus dat gaat supergoed. En elektrische auto's. Nou, ik liep er net in de straat. Nou, je ziet er gewoon overal bijna een elektrische auto staan. Dus dat gaat ook heel goed. En toen kwamen wij erachter van, energieopslag, daar lopen we echt nog heel erg in achter in Nederland. En hoe komt dat? En toen dachten wij, waarom gaan we niet zelf een slimme thuisbatterij maken om dit probleem op te lossen?
12: Ja, dus je had dat idee, of althans jullie hadden dat platform, dat Mountox, waarop je dus die elektrische auto's vergeleek. En jullie werden eigenlijk een soort experts op dat gebied, hè? Begreep ik van jou.
15: Ja, klopt. We hebben toen zoveel duizend klanten geholpen. En toen werden we echt wel gezien als experts op dat gebied. Ook veel samenwerking met energiepartijen zoals Engie, Van der Bon, Eneco. Op een gegeven moment weet je dan best veel van de markt.
12: Ja, nou heb je dat idee, hè? Dat idee ontstond dus vanuit dat platform. Hoe kom je er dan achter of daar wel überhaupt behoefte zal zijn? Ik bedoel, jullie hebben niet een heel groot bedrijf achter je staan of wat dan ook. Dus hoe ben je eigenlijk van idee naar concrete uitvoering? Hoe is die stap dan gegaan?
15: Ja, we hadden met ons vorige bedrijf Mountox hadden we al zo'n 10.000 mensen die geabonneerd waren op onze nieuwsbrief. En toen dachten we, dat is natuurlijk wel echt de perfecte doelgroep die wellicht misschien ook een thuisbatterij wil. Dus laten we eens aan die mensen vragen naar welke behoeften ze op zoek waren. Toen heb ik eigenlijk een enquête gehouden met een aantal belangrijke vragen die we toen hebben gesteld.
12: Jullie hebben die enquête gehouden. Kan je wat belangrijke vragen of antwoorden met ons delen die jullie van ze wilden weten?
15: Ja, allereerst bijvoorbeeld of ze zonnepanelen hadden. En of ze al bijvoorbeeld elektrisch reden.
12: Ja.
15: Maar ook wat hun budget is voor een thuisbatterij. En wat ze belangrijk vonden wat een thuisbatterij moet hebben. Dus bijvoorbeeld of ze een compact formaat wilden of dat belangrijk was. Dat het in Nederland gemaakt wordt. Maar ook of een gebruiksvriendelijke app iets of is wat ze graag wilden.
12: Die enquête was er dus uit. Werkte dat een beetje? Wat waren de resultaten?
15: Ja, de resultaten overtroffen echt onze verwachtingen. Uiteindelijk hadden er 600 mensen meegedaan en de enquête ingevuld. Veel mensen die dus nu een thuisbatterij nemen. Was eigenlijk hun grootste punt dat ze het doen voor financieel voordeel.
12: Het financiële voordeel?
15: Ja, het financiële voordeel. Ja. Maar wat verrasselijk ook was, dat een groot gedeelte meer zelfvoorzienend wilde worden. Zodat ze niet meer afhankelijk waren van de grote energiereuzen. Dus dat was heel bijzonder om dat te lezen. En toen uiteindelijk vroeg ook de belangrijkste vraag of ze er een wilde kopen.
12: ja, daar doe je het ook voor.
15: Ja, zeker. En dat wilde men. Maar liefst 300 mensen die wilden er een wel eentje kopen.
12: En je had 600 respondenten.
15: Ja.
12: Dus, en 300 mensen gaven al aan van ja, we zijn geïnteresseerd om er een te kopen.
15: Ja, klopt. Die wilden er een kopen. Nou, toen dachten wij wel bij onszelf, dit was wel echt het moment dat wij dachten we hier moeten voor gaan. En laten we dit realiteit maken.
18: Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
12: Nou, jullie sprongen dus in het diepe en je ging er echt voor. Lijkt me trouwens best een uitdaging. De ontwikkeling, de financiering. Dus echt van een idee naar het fabriceren van de thuisbatterij. Maar ik heb me natuurlijk geprobeerd in te lezen. Er zijn eigenlijk al best wat andere thuisbatterijen ook op de markt. Waarin verschillen jullie nu?
15: Ja, veel thuisbatterijen die nu op de markt zijn, die komen uit Azië. Die zijn ook vaak groot, log, ook vaak niet slim. Toen dachten wij, laten we nou eens een thuisbatterij van de grond af aan ontwikkelen. Die echt speciaal gemaakt is voor Nederlandse huizen. Dus super compact, zodat je hem overal kan installeren, zoals op de zolder.
12: Dus wat moet ik me bij voorstellen qua formaat?
15: Ja, dus hij is ongeveer 75 centimeter hoog. Waar eigenlijk normaal bij een andere thuisbatterij zijn vaak echt grote koelkasten. Zowat. Dus daar moet je wel natuurlijk ruimte voor hebben om dat ergens neer te zetten in je huis. Dus daar hebben we echt heel veel slimme en innovatieve dingen gedaan. Zodat we hem super compact kunnen maken. Ook één apparaat. Maar ook slim.
12: Slim? Wat bedoel je met slim?
15: Ja, dus hij kan bijvoorbeeld energie verhandelen.
12: Energie verhandelen? Leg even uit wat dat betekent. Want,
15: bijvoorbeeld vandaag is het een mooie zomerse dag. Wat de PlanetPod dan doet, is dan wanneer jij nu op werk bent bijvoorbeeld, dan genereer je zonnepanelen zonne-energie. En dan laat de PlanetPod zich op met die zonne-energie. En dan wanneer je bijvoorbeeld thuis komt, is vaak de energieprijs ook duurder. Omdat iedereen gaat koken en lichten aan.
12: Ja. Veel mensen komen natuurlijk op hetzelfde moment gaan ze de elektriciteit gebruiken.
15: Ja, exact. Dus dan is ook de energieprijs duurder. Dus de PlanetPod verkoopt dan die zonne-energie van in de middag. Verkoopt die een deel daarvan op dat moment. En daarmee kan je dus best wel flinke winst halen elke dag.
12: Aan wie verkoopt hij dat?
15: Je verkoopt het dan aan de energiemarkt eigenlijk. En dat is eigenlijk een Europese markt en iedereen heeft dezelfde prijzen, zeg maar. En daar kan je dan op inspelen.
12: En daar moet ik daar ongelooflijk technisch voor zijn? Of hoe gaat dat? Ja, niet te technisch alsjeblieft, maar moet ik daar een wizard voor zijn?
15: Nee, zeker niet. De PlanetPod doet het eigenlijk helemaal automatisch. Ah. Dus je kan het gewoon zelf instellen in de app. Of je hem in de cash modus bijvoorbeeld wilt. En
12: de cash modus?
15: Ja, de cash modus.
12: Ik weet niet wat het... Maar dat, I love de cash modus nu al.
15: Ja, dus daarin zet je hem erin. En dan gaat de PlanetPod eigenlijk zoveel mogelijk geld voor je verdienen.
12: Bij zonnepanelen is ook altijd de vraag... Ja, hoe snel verdien ik ze terug? Kan je daar iets over zeggen? Met de aanschaf van zo'n PlanetPod?
15: Ja, we zijn erachter gekomen dat hoe slimmer de batterij is... des te sneller je hem terugverdient. Dus door die het energie verhandelen kan je hem nu in ongeveer 6,5 jaar terugverdienen. Omdat onze AI-algoritme die houdt ook rekening met jouw energieverbruik. Bijvoorbeeld hoe laat je gaat koken en of je bijvoorbeeld morgen hoeveel zonne-energie je morgen gaat opwekken. En op basis daarvan maakt hij eigenlijk elke dag een oplaadplanning wat het beste is. En hoe beter je dat kan doen, hoe meer die kan afstemmen en meer energie kan verkopen.
12: Ik heb niet gevraagd nog wat die kost. Om hem terug te verdienen. Wat betaal ik voor de PlanetPod?
15: Ja, je betaalt nu voor de PlanetPod €5.590. Dat is inclusief een 200 euro korting met een pre-order. En wel exclusief de BTW. Gezien je met een slimme thuisbatterij dit jaar de BTW kan terugkrijgen.
12: Oké, dus best een investering. Maar jij zegt in 6,5 jaar terugverdiend.
15: Klopt.
12: Globaal. Ja. Nou, hadden we het net al over de zomerse dagen. Dan werkt die lekker op. Maar wat gebeurt er nou bijvoorbeeld in de winter? Als we weer zo'n fijne, grijze, deprimerende Nederlandse winter hebben van een half jaar achter elkaar. Wat heb ik dan aan de thuisbatterij?
15: Ja, het mooie is dat dan vaak in de winter heb je heel veel windstroom in de nacht. En wanneer dan is ook vaak de energieprijs goedkoper, omdat iedereen ligt te slapen en geen energie verbruikt. Dus op dat moment gaat dan de PlanetPod zich helemaal opladen met die goedkope windstroom. En dan kan je dat gebruiken dan voor je huis, om daar je huis op te draaien. Maar bijvoorbeeld ook om dat stukje te verkopen. Dus eigenlijk in de winter en de zomer is eigenlijk ideaal om een thuisbatterij te nemen.
12: De veiligheid bij zonnepanelen is altijd ook een issue, hè? Dat geldt ook voor opladers van elektrische auto's. Hebben jullie daarover nagedacht?
15: Ja.
12: En op welke manier?
15: Zeker. Ja, veiligheid is gewoon super belangrijk. Dus we wilden ook gewoon de allerveiligste thuisbatterij. Dus daarom hebben we ook bijvoorbeeld een brandblussysteem erin verwerkt. En wat dat doet, bijvoorbeeld in een hele unieke situatie, wanneer bijvoorbeeld een keer rook wordt gedetecteerd, dan verspreidt hij eigenlijk een vuurdovend gas.
12: Een vuurdovend gas?
15: Vuurdovend gas, okay. Ja. Dus dan, dan ben je van zekerheid dat de PlanetPod het vuur dooft. En daardoor is dit nog extra veiliger. We gebruiken ook LFP-batterijcellen. Die zijn eigenlijk van de lithium-batterijcellen het meest veilig. En kijk, dat werkt allemaal gewoon automatisch. Dus echt plug-and-play. Dus bij wijze van spreken, je schoonmoeder kan een PlanetPod in huis hangen. En het enige wat hoeft te doen is in de app modus te kiezen.
12: Je hebt ook een app erbij om te bedienen?
15: Ja, we hebben ook een app en daar kan je eigenlijk alles in bedienen. Dus ik had net al wat over die cash modus gezegd. Maar stel dat je zegt, ik wil alleen mijn zonne-energie gebruiken. Dan kan je bijvoorbeeld de solar modus gebruiken. En dan,
12: de solar modus?
15: Ja, en dan gebruikt de PlanetPod gebruikt dan eigenlijk alleen je zonne-energie om aan je huis te voeden. Maar bijvoorbeeld ook, stel dat je op vakantie gaat. Hè, je boekt een tripje naar Ibiza. Dan kan je hem in de vakantiemodus zetten. En dan weet de PlanetPod dat jij op vakantie bent en dus minder energie gebruikt. En dan kan die dus meer energie verkopen.
12: Ja, ideaal. Hij is nog niet portable, hè? Dus hij moet nog wel thuis blijven als ik naar Ibiza ga.
15: Ja, hij is nog niet portable. Dus hij moet in huis blijven.
12: Valt mij op dat jullie in een aantal uitingen ook steeds hameren op jullie bijzondere design. Wat is er zo bijzonder aan jullie design?
15: Ja, kijk, Roe en ik kwamen erachter dat veel thuisbatterijen die je nu koopt, zien er niet echt heel gelikt uit, om het zachtjes te zeggen. Toen dachten wij, het is toch een flinke investering, hè, wat je ervoor betaalt. Waarom kan zo'n thuisbatterij er bijvoorbeeld niet mooi uitzien? Dus eigenlijk daarvoor hebben we toen gekozen van laten we de allerbeste thuisbatterij maken. En die er ook gewoon mooi uitziet. Dat je trots bent als je buren er binnenlopen en dat je hem kan laten zien. We willen echt de Apple van de thuisbatterijen worden.
12: Hoe lang doe ik nou met een volle batterij?
15: Ja, voor een gemiddeld Nederlands huis kan je eigenlijk een dag lang van energie worden voorzien. Want het mooie is, zeg maar, als jij nu zonnepanelen hebt, dan gebruik je eigenlijk maar 30% van die energie. Omdat je vaak in de middag op werk bent en niet zoveel energie gebruikt.
12: Ja, dus een gemiddeld Nederlands huishouden die panelen heeft, wekt 100% op. Maar er wordt eigenlijk maar 30% van gebruikt.
15: Klopt. En je kan ervoor zorgen dat je die andere 70% er eigenlijk in opslaat. En dan 100% van je zonne-energie gaat gebruiken.
12: Hoeveel kilowatt slaat die op?
15: Nou, een gemiddeld Nederlands huis die verbruikt 7,6 kilowattuur per dag.
12: 7,6 kilowatt?
15: Kilowattuur, ja. En onze thuisbatterij die heeft een 8,2 kilowattuur opslagcapaciteit. Dus daarmee kan je dus een dag lang van energie worden voorzien.
12: Oké. Okay. Als jullie nou je ideale klant zouden moeten omschrijven. We praten wel eens over, wat is je persona van je bedrijf? Hoe zie je dat voor je? Heb je erover nagedacht? Hoe ziet hij eruit?
15: Ja, zeker.
12: Hij of zij, moet ik zeggen, natuurlijk.
15: Ja, de mensen die we nu spreken, dat zijn toch wel echt de voorlopers. Ze hebben vaak al zonnepanelen, rijden al elektrisch. Zijn echt fanatiek mee bezig met nieuwe ontwikkelingen. Hebben we ook vaak een dynamisch energiecontract al. Of zijn erover aan het na te denken. Dus dat zijn wel echt die type mensen. Die nu een thuisbatterij kopen.
19: Dit is Jong en Ondernemend. De podcast.
12: Wat ik altijd leuk vind, ook als ondernemer. Probeer altijd in te schatten wat de potentie ook van jullie product is. En de marktgrootte. Nou zei jij dat Nederland koploper is op het gebied van zonnepanelen. Hoeveel mensen in Nederland of hoeveel woningen liggen er op dit moment zonnepanelen? Weet je dat?
15: Jazeker. Nu zo'n 2,6 miljoen huizen hebben nu zonnepanelen op een dak.
12: 2,6 miljoen huizen. Hoeveel mensen hebben er al een elektrische auto?
15: Nu zo'n 500.000 volledig elektrische auto's rijden er in Nederland.
12: En weet jij toevallig hoeveel thuisbatterijen er al verkocht zijn in Nederland op dit moment?
15: Ja, nu zo'n, naar schatting, zo'n 7.500 thuisbatterijen zijn er nu verkocht.
12: 7.500, oké. Dus daar is een markt te winnen.
15: Ja, als je dat vergelijkt, 2,6 miljoen huizen hebben zonnepanelen en nog maar 7.500 thuisbatterijen zijn er verkocht. Ja, dan heb je natuurlijk een gigantische markt die dadelijk een thuisbatterij waarschijnlijk gaan kopen.
12: Ja, ja. Jij had het net over een dynamisch energiecontract. Kan je even kort uitleggen, wat is dat precies?
15: Ja, normaal gesproken hebben veel mensen bijvoorbeeld een vast contract.
12: Ja, ik heb gewoon een vast energiecontract. En dan betaal ik, ik geloof 28 cent per kilowatt.
15: Ja.
12: Het hele jaar wat er ook gebeurt.
15: Klopt, ja. En met een dynamisch contract heb je eigenlijk elk uur een andere prijs. Dus vaak in de middag, zoals nu, is eigenlijk de energieprijs soms 5 cent. En dan wanneer je gaat koken is het bijvoorbeeld 28 cent. En dat is mooi, want daar kan je dan op inspelen. Dus je kan dan laden op de goedkope uren en dan onladen of verkopen op de dure uren.
12: Ja, oké. En dat is dat in opmars?
15: Ja, dat is wel echt een opmars. De afgelopen 2 jaar is het super hard gegroeid. En zijn er nu al zo'n 260.000 huizen die een dynamisch energiecontract hebben.
12: 260.000?
15: Ja.
12: Jullie mikken dus, als ik je goed begrijp, op dat ABC'tje, panelen, auto's.
15: Klopt, ja. Dus veel mensen dus hebben al zonnepanelen, elektrische auto's en zo'n dynamisch contract. Maar ik spreek ook heel veel mensen die zeggen, nou, als ik een thuisbatterij neem, dan ga ik een dynamisch contract afsluiten. Want ja, dat is gewoon de ideale combinatie.
12: Wat is nou de reden waarom wij zo'n koploper zijn in het aantal zonnepanelen in de rest van de wereld?
15: Ja, wij volgens uit mijn hoofd, volgens mij 2004, hebben wij de solderingswet. En dat is eigenlijk, wat dat is een regeling dat je... Ja, je zonne-energie opwek van je energierekening jaarlijks kan afhalen. Dus stel dat jij bijvoorbeeld 6000 kilowattuur je energierekening is en je wekt 3000 op, dan kan je die 3000 afhalen. En dat is eigenlijk een soort subsidie. Die regeling gaat er eigenlijk in 2027 vanaf. En ja, als je dus die zonne-energie niet opslaat, verlies je ongeveer 70% van die energie.
12: Ja, omdat mensen dus de 30% wel altijd zelf gebruiken.
15: Ja.
12: Dus 70% vervliegt dan.
15: Ja, dat vervliegt. En dat is natuurlijk zonde als je dat niet opslaat. Daar kan je een thuisbatterij is daar heel mooi voor.
12: Worden er eigenlijk al thuisbatterijen verkocht in, andere landen in Europa? Duitsland bijvoorbeeld?
15: Ja, Duitsland, daar zijn ze niet aan te slepen. Hebben ze geen salderingswet meer. Dus je moet het eigenlijk ook opslaan. Anders krijg je dus niks voor je zonne-energie. En er zijn, naar mijn weten, ongeveer 1,2 miljoen thuisbatterijen totaal al verkocht. Maar ook België bijvoorbeeld, al vorig jaar 50.000. Dus daar, je ziet eigenlijk dat het toekomstbeeld gaat worden van Nederland.
12: Wat jullie dus denken is, dus als de saldering eraf gaat in Nederland, dat de behoefte aan eigen opslag toe gaat nemen.
15: Ja, de behoefte aan eigen opslag gaat veel meer toenemen. En je ziet nu al dat veel mensen daarop gaan inspelen, zodat ze voorbereid zijn op die regeling.
12: Wat mij opvalt, ook in voorbereiding op onze afspraak voor deze aflevering, er is heel veel aandacht om alles wat met het thema energie te maken heeft. Hè? Dus het opwekken van stroom, hoe ga je ermee om? Daar kom ik vaak een term tegen, een netcongestie.
15: Netcongestie.
12: Wat is dat?
15: Ja, netcongestie is eigenlijk wanneer er te veel aanbod van energie is, maar er te weinig vraag is. Dus het energienet is eigenlijk niet in balans.
12: Dus eigenlijk piekmomenten?
15: Piekmomenten, ja. Op een mooiste zondagsdag als al die huizen staan te loeien met hun zonnepanelen, maar er eigenlijk geen energie gebruikt wordt. En dat is eigenlijk netcongestie.
12: Ja, en wat ik begreep is dat er dan steeds meer belang wordt gehecht aan het aansturen op het gebruik van de momenten. Dus de piekmomenten verdelen. Ik zie ook dat veel spelers, ook echt grote jongens, ja, ik wil je niet ontmoedigen, maar ik wil het toch noemen, bijvoorbeeld mee bezig zijn voor een oplossing voor dit soort zaken. Een bedrijf als Vattenfall, toch niet de kleinste, die heeft zojuist een zonnestroomboiler op de markt gebracht, waarmee je vanuit je eigen energie bijvoorbeeld je verwarming kan aansturen. En er is ook soms nog wel wat kritiek op thuisbatterijen, hè, door diverse partijen. Hè, bijvoorbeeld zeggen ze, is het te duur? Of moet ik nog wachten? Toch te weinig opslag? Brandveilig is een van de punten die genoemd wordt. Nou, dat heb je net verteld. Enorm groot. Wat is de levensduur? Het is niet rendabel genoeg. Ja, hoe kijk jij daarnaar?
15: Ja, kijk, bij nieuwe technologieën zou je altijd zien dat er altijd deze vragen worden gesteld. Dat zag je ook bij elektrische auto's, wat wij al eerder hebben meegemaakt. Hè? In 2018 dat mensen, die elektrische auto's, dat wil toch niemand? Kan je toch niet 100 kilometer ver meer rijden? Je ziet nu eigenlijk dat ook niemand die vraag meer stelt.
12: Nou hebben jullie, neem ik aan, contact met klanten. Wat zijn nou veel gehoorde opmerkingen van klanten waarom ze het bijvoorbeeld nog niet kopen, jullie Planetpot?
15: Ik hoor wel eens dat sommige mensen bijvoorbeeld seizoensopslag willen. Ze willen een batterij en dat je dan de zonne-energie kan opslaan en dan voor heel de winter dan kan gebruiken. Dan heb je bijvoorbeeld een zwembad nodig aan een grote batterij. Dat zijn wel dingen waar ik niet denk dat het heen gaat.
12: Nee, oké. Maar je volgt, begrijp ik in ieder geval, de markt, de opmerkingen en ook de wat kritischere noten.
15: Ja, zeker, zeker. Daar luister ik ook naar. En daar moet je gewoon, daar moet je ook op inspelen.
12: Is de thuisbatterij van jullie eigenlijk al te koop?
15: Ja, je kan nu een pre-order plaatsen. En dan krijg je de batterij volgende zomer 2025.
12: Dus hij is nu nog niet, als ik hem morgen wil hebben hangen, dat kan nog niet?
15: Nee, we zijn nu nog echt in de ontwikkeling. Daarmee kunnen we eigenlijk volgend jaar leveren.
12: Hebben jullie eigenlijk een soort target, een soort verkoopdoelstelling in gedachten?
15: Ja, van tevoren zaten we te denken, we zijn nog een nieuwe start-up. Thuisbatterijen zijn nog opkomend. We dachten, wat als we er 100 kunnen verkopen aan 100 verschillende mensen die we niet kennen? Dat zou toch wel mooi zijn.
12: Ja, dus 100 in eerste instantie.
15: Ja, in eerste instantie.
12: Hoe hebben jullie de Planetpot in de markt gezet? Want ik kan me voorstellen dat jullie ook niet een oneindig marketingbudget hebben.
15: Nee, zeker. Verre van. We hebben een beperkt budget. Dus we hebben creatief nagedacht. Oké, hoe kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen de Planetpot zien?
12: Ja.
15: Toen heb ik een idee bedacht dat we eigenlijk een persbericht hebben gemaakt. En dat waarin we hebben uitgelegd over onze thuisbatterij. Het verhaal, Nederlandse start-up. En dat hebben we eigenlijk verstuurd via het ANP. En daarmee hebben we toen eigenlijk ook onze...
12: Het ANP, het Algemeen Nederlands Persbureau.
15: Ja, Algemeen Nederlands Persbureau. En uiteindelijk konden daar dus mensen ook een pre-order doen met een aanbetaling van €150 om hun Planetpot te reserveren.
12: Ja, dus je hebt tegelijkertijd met het versturen van je persberichten eigenlijk ook de pre-orders opengegooid om te kijken of er überhaupt iets over geschreven zou worden.
15: Ja, exact.
12: Hoe heeft het gewerkt? Hoe heeft je persbericht uitgepakt? Is het een beetje opgepakt?
15: Ja, het is echt ontploft. Die ochtend werden echt online artikelen geschreven over in de krant. Maar we werden ook uitgenodigd op de radio, tv, vakbladen. En echt, dat was echt bizar. 1000 mensen op onze website. Ja, dus we werden bijvoorbeeld, ik werd gebeld door het AD dat ze gelijk een artikel over ons wilden schrijven. Met ons hele verhaal. Ik liep door Utrecht en toen zag ik letterlijk een man daar met de AD, Algemeen Dagblad, te kijken naar ons Planetpot artikel.
12: Je hebt in het AD gestaan. Noem nog eens wat andere titels.
15: Ja, dus we hebben de landelijke media, dus de AD, Trouw, ook een groot artikel in de Telegraaf. Maar ook radio, bijvoorbeeld bij de NPO 1, bij Thijs van der Brink, maar ook bij BNR. Maar ja, fuck media, Bright, de ondernemer, Solo Magazine. Ik heb er zo nog 20 die ik kan opnoemen.
12: Nou, dat is mooi. En met een relatief weinig budget ontzettend veel aandacht. Wat heeft het jullie gebracht? Want dan sta je in al die media en alles. Levert dat nog wat op?
15: Ja, dat heeft ons echt van weinig naar heel veel gebracht. Dus veel naamsbekendheid. Dat heeft ons een vliegende start. En ook daadwerkelijk echt verkopen verkocht.
12: Kijk, dus ook daadwerkelijk sales gegenereerd?
15: Ja, we hoopten op 100 stuks natuurlijk. Die waren eigenlijk al meteen uitverkocht. En in totaal hebben we nu al meer dan 200 stuks verkocht in de voorverkoop.
12: En, 200?
15: Ja, 200 stuks. En die hebben allemaal €150 aanbetaald. Met een totale waarde van 1,1 miljoen euro in orders.
12: Jullie hebben 200 nu verkocht. Heb je nou een inzage over wie is de klant? Wie zijn jullie klanten? Wie kopen? Wie hebben de Planet Pot gekocht? Zit er een bepaalde draad in?
15: Ja, we waren natuurlijk heel erg benieuwd. Okay, wie zijn die 200 mensen die dus zo'n Planet Pot al hebben gekocht van onze startup? Toen hebben wij eigenlijk naar al die 200 mensen hebben een nieuwe enquête gestuurd. En om te vragen, okay, wie ben jij?
12: Dus naar de kopers.
15: Naar de kopers, ja. Inderdaad. En daar kwam bijvoorbeeld uit dat de gemiddelde leeftijd ongeveer 55 jaar hebben zonnepanelen. En ook wat echt super opvallend was. Dus ook hier weer van de reden waarom mensen voor zo'n thuisbatterij gaan, is dat ze meer zelfvoorzienend willen worden. Eigenlijk groter dan het financieel voordeel. En met die wensen willen we echt een community bouwen en men betrokken maken, zeg maar.
12: Ik kan me zo voorstellen dat bij de ontwikkeling en de realisatie van jullie thuisbatterij flink wat geld nodig is. Financieren jullie dat allemaal zelf?
15: Ja, klopt. Je hebt er vast wel de uitspraak gehoord. Hardware is hard.
12: En nee, dat... Ik ken hem niet, maar... En ook en... hard qua knoeten.
15: Ja, dat ook. Ja. Dus hardware kost veel geld. Ja. En eigenlijk al ons spaargeld zit erin. En we werken met hart en ziel. Werken we elke dag super hard aan met ons geweldige team van 5.
12: Oh, je hebt inmiddels ook, los van jullie, ook een mooi team opgebouwd.
15: Ja, mooi team opgebouwd van hardware en software engineers. En sinds eind 2020 zijn we hier dus al mee bezig. En volgend jaar gaan we dus die eerste honderden stuks leveren. Ja, het kost best wel wat geld om dat voor te financieren. Dus daarom zijn we nu, hebben toen besloten om in gesprek te gaan met wat angel investeerders. Die kunnen investeren in ons bedrijf. Niet alleen voor geld, maar ook voor toegevoegde waarden die ons verder kunnen helpen.
12: Ja, dus investeerders die geloven in jullie verhaal. Heb je die gevonden?
15: Ja, die hebben we. Je hebt een aantal angel investeerders gevonden. Waaronder bijvoorbeeld Helge Kamerman en Martijn Bennis van Venture Capital Amsterdam. En met hen hebben we dus ook een plan gemaakt om te lanceren met weinig middelen. En zij hebben echt veel ervaring en netwerk om verder te groeien.
12: Wat is een angel investeerder?
15: Een angel investeerder is eigenlijk iemand die vaak een ondernemer of op andere manier geld heeft verdiend en dus investeert in jonge bedrijven die eigenlijk net startende zijn.
12: Oké, dus helemaal al early stage.
15: Helemaal early stage, ja.
12: Oké, je hebt dus die angel investment van Venture Capital Amsterdam. Heb je daarnaast nog andere investeerders?
15: Ja, we hebben dus nog wat andere investeerders en die in een vroeg stadium zijn betrokken bij Planet Pot. De verkoop van Planet Pot gaat heel hard, maar we willen natuurlijk duizenden gaan verkopen. Dus nu zijn we ook in gesprek met wat investeringsfondsen die echt in onze visie en bedrijf geloven. En deze partijen zoeken ook echt partijen die toegevoegde waarde kunnen bieden en ook verstand hebben van hardware. Die bijvoorbeeld ook kunnen doorinvesteren in volgende investeringsrondes.
12: Ja, dus investeerders nogmaals die niet alleen geld, maar ook toegevoegde waarde toevoegen. Want jullie verkopen straks dan een heleboel batterijen, wat je zegt. Maar, ik zat te denken, die moeten wel worden opgehangen. Daar moet een service desk worden ingericht. Garantie bij eventuele problemen. Er moet gedistribueerd worden. Het hele proces wat daarna komt. Hoe hebben jullie daarover nagedacht?
15: Ja, klopt. Ja, we zijn nu eigenlijk al plannen aan het maken hoe we dat precies gaan doen. Ja, bijvoorbeeld voor de installatie hebben we al met onze launch hebben ook tientallen installateurs zich aangemeld. Die zeiden, hey, ik wil een Planetpot installeren. Ik werd gebeld door iemand uit Helmond, de installateur. En die mensen vroegen aan hem van, hey, installeer jij die Planetpot batterij eigenlijk?
12: Oh ja, ja. Oh, dus die creëert eigenlijk, de vraag werd al neergelegd. Maar dit gaat natuurlijk om zulke grote aantallen straks. Dat zoeken jullie ook investeerders op dit vlak? Dus die, je zegt geld en toegevoegde waarde die je hier bijvoorbeeld bij zou kunnen helpen?
15: Ja, er zijn natuurlijk ook veel investeerders die waarschijnlijk al dit trucje een keer hebben gedaan. Hè? Van start-up naar duizenden verkopen. En hoe je dat precies goed inricht. Dus daar, dat zou natuurlijk wel mooi zijn als hun dat al hebben gedaan.
12: Wat zijn nou de prioriteiten van jullie de komende tijd?
15: Ja, we zijn nu nog dus de thuisbatterij echt aan het ontwikkelen en ook testen bij klanten. En dan zal de Planetpot uiteindelijk ook gecertificeerd worden.
12: Zodat, ja. Gecertificeerd, ja. Is dat belangrijk?
15: Ja, is belangrijk, want dan kan je hem gewoon veilig installeren in een huis. En dan zijn we nu ook dus bezig met die investeringsronde aan het ophalen. En volgend jaar de honderden stuks leveren. Ja, en natuurlijk je organisatie opschalen met specialisten die je gewoon in de hele keten kan opzetten.
12: Nou, dat klinkt alsof er behoorlijk nog lekker wat werk aan de winkel is voor jullie, hè?
15: Ja, zeker.
12: Ja, jullie wilden het zelf, hè?
15: Ja, we wilden het zelf.
20: Dit is Jong en Ondernemend.
12: Wat zie je nou zelf samen met je broer als grootste valkuil?
15: Ja, net wat je al zei, de markt is... is heel erg opkomend. En je ziet steeds meer grote partijen er ook instappen. Dus je moet gewoon echt plank gas gaan. Je moet echt mega hard gaan om dit te kunnen winnen.
12: Ja, want jullie bevinden je toch als een soort kuifje in Afrika, zeg maar. Nou, totaal het verkeerde voorbeeld. Maar je bent een kleine partij tussen de grote jongens. Maar je wordt wel een partij van waarde, als ik het zo zie. De markt is in ieder geval groot genoeg.
15: Ja, de markt is groot genoeg. En we zijn er vroeg bij. En veel klanten al nu. Dus we zijn in de goede richting.
12: Wat maakt ondernemerschap voor jou nou zo de moeite waard?
15: Ik vind het mooi dat je gewoon zelf de invloed hebt hoe je de toekomst voor het vormgeven. Dus dat je zelf gewoon een tof product maakt in plaats van dat je denkt, ik kan het niet. Ik laat het over aan die andere grote bedrijven. Maar gewoon zelf ervoor gaat. Dat vind ik mooi.
12: Zelf ervoor gaan. Dus dat is voor jou de reden om 's ochtends je nest uit te springen?
15: Ja, zeker. Dat is de reden.
12: En voor je broer? Of kan je dat niet invullen?
15: Ik denk dat hij dezelfde reden heeft. Dat wij dat het gewoon super vet is om een tof product te maken.
12: Wat is eigenlijk de taakverdeling tussen jou en je broer? Want hij was natuurlijk van harte welkom geweest.
15: Ja, Roe is eigenlijk de CTO. Dus eigenlijk de eindverantwoordelijke voor alle techniek. Dus de software en de hardware. En ik ben wat meer de commerciële kant. Dus de marketing, sales en dat soort dingen.
12: Oké, dus jij moet de vervelende klusjes doen zoals hier met mij praten. Waar staan jullie over 3 jaar?
15: Wij willen gewoon de komende jaren het thuisbatterijmerk van Nederland worden. En dat gewoon duizenden huizen dadelijk zelfvoorzienender zijn geworden door een Planetpot. En hoogstwaarschijnlijk zullen we misschien ook de eerste voet zetten in het buitenland.
12: In het buitenland. Dat is ook wel een droom van jullie.
15: Ja, dat is wel een droom om het ook nog verder te brengen dan Nederland.
12: Nou luisteren naar deze podcast veel ondernemers, ook jonge ondernemers. Ik kan me voorstellen dat jullie verhaal ook weer inspirerend is. Ook voor de luisteraar zelf. Heb jij misschien nog een boodschap voor ze, waar ze iets mee kunnen vanuit jouw perceptie?
15: Ja, zeker. Ik ben van mening dat je gewoon in je 20e of 30e jaren moet je gewoon iets doen wat gewoon echt mega moeilijk is. Iets dat je bijna duizelig wordt, dat je van denkt van hoe de fuck ga ik dit voor elkaar krijgen? En dan merk je pas dat je echt je grenzen verlegt en ook echt groeit als persoon, maar ook ondernemer. En terugkijk van, een paar jaar geleden, dat was nog niks wat we nu aan het doen zijn. En dan heb je ook, stel dat het succes wordt of niet, je hebt er gewoon alles aan gedaan om het waar te maken.
12: Nou, mooi. In het kader van dit gesprek zou ik zeggen, ik heb er in ieder geval, los van de batterij of niet, heel veel energie van gekregen, van jouw enthousiasme. Ik wil je ontzettend danken voor het gesprek, Maurice. En ik blijf je volgen.
15: Dankjewel, Oscar, voor dat ik hier uitgenodigd was. En ik vond het geweldig om mijn verhaal over onze Planetpool thuisblad te doen.
19: Bedankt voor het luisteren naar Jong en Ondernemend. Graag tot de volgende aflevering.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
6: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
8: Ondernemerschap. Innovatie. Duurzaamheid.
9: Je hoort het op New Business Radio. Manutan.
10: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
11: Ondernemerschap. Innovatie. Duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.
12: Dit is New Business Radio. Listen today.

0: professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
0: Nieuw Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: set the world free. Mercy, mercy.
1: Ondernemerschap,
2: innovatie, duurzaamheid.
1: Je hoort het op New Business Radio.

wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Listen today, lead tomorrow.

0: break my heart.
1: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
2: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Listen to Lead. Nieuw Business Radio.

0: u je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
5: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
6: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
4: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
6: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
7: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: bedrijfsontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om en dat je niet...
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
6: De New Business Radio Newsflash is

0: met geld te koop.
1: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf? Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

inzichten voor business shapers. Nieuw Business Radio.

je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen. Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: If we all light up, we can scare away the dark.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. Dit is New Business Radio.
1: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
4: Manutan, Manutan.
3: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
4: Manutan, Manutan.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
6: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste reden om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads